Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: GPR Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
0: Met het nieuws van 4 uur.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. De topvrouw van ProRail wil geld van het kabinet om het spoor veiliger te maken. Dat zei ze na een dag vol sabotageacties op het spoor gisteren. Het waren er ruim 35. Ook gisteravond was het weer raak. Er werd een buis gevonden op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer, bij Teuge. In Limburg heeft de politie een grote partij drugs gevonden. Die lagen in een bestelbusje naast een loods in Brunsum, bij Heerlen. In de loods lagen ook spullen die gebruikt worden bij de fabricage van drugs, zoals maatbekers, kannetjes en persen. Er is niemand opgepakt. Tot twee keer toe heeft president Trump moeten accepteren dat zijn naam niet op de gevel van het Kennedy Center in Washington komt. En dat pikt hij niet. Het instituut mag van hem daarom alleen gerenoveerd worden als het verbod van tafel gaat. Dat de naamsverandering niet doorging, komt omdat alleen het congres daarover mag beslissen. En Lionel Messi komt nog één keer in actie voor het Argentijnse elftal. Zijn afscheidswedstrijd is op 6 oktober. Hij speelt dan een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin, een land in Afrika. Messi kondigde eind vorige maand aan te stoppen als international. Hij blijft wel spelen voor zijn club Inter Miami. Vannacht in het oosten en zuidoosten buien. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Overdag opnieuw buien, maar ook zon. Het wordt duidelijk koeler dan gisteren, 17 tot 19 graden.
0: GPR Sport.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR. Sport.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Minister Karremans gaat aangifte doen tegen degene die gisteren brand hebben gesticht langs snelwegen. Dat zei hij bij Pauw en de Wit. Ik ben pislink op mensen die het doelbewust hebben gedaan, zei Karremans. De actie was tegen de stikstofplannen van het kabinet. Er zijn 7 mensen verhoord en weer vrijgelaten. Volgens de directeur van ProRail zijn er waarschijnlijk weinig beelden van de daders van de sabotageacties op het spoor gisteren. Er hangen vooral camera's bij spoorovergangen, onder meer voor de verkeersveiligheid. Ook zei ze bij Nieuwsuur dat nog altijd niet bekend is wie de daders zijn. Saudi-Arabië heeft een drone onderschept en vernietigd die op weg was naar de heilige stad Mekka. Ze waren door Houthis vanuit Jemen opgelaten. Een schandelijke daad, zeggen ze. Als 2 heilige moskeeën en de pelgrims worden aangevallen, is dat een rode lijn. Saudi-Arabië zegt dan hard terug te slaan. En zanger Ed Sheeran heeft ineens geen voorprogramma meer bij zijn tour. Meerdere artiesten hebben zich teruggetrokken en het begon dat een van hen van de tour werd gehaald vanwege pro-Palestijnse uitspraken. Uit solidariteit volgen nu ook andere artiesten. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing was. In het oosten en zuidoosten buien, het is 12 tot 15 graden. Overdag opnieuw buien, maar ook zon. Het wordt dan duidelijk koeler dan gisteren, 17 tot 19 graden.
1: GPR.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works. GPR.

0: NTR Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. ProRail is enorm geschrokken van de sabotageacties gisteren en wil dat het kabinet extra geld uittrekt om het spoor veiliger te maken. Dat zei de topvrouw van ProRail bij Nieuwsuur. Gisteravond werd op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer nog een buis gevonden. Een nieuwe sabotageactie, denkt ProRail. Buis lag bij Teugen. In Los Angeles is een helikopter van nieuwszender NBC neergestort. Deed live verslag vanuit de lucht van een verkeersongeluk toen het misging en tussen twee gebouwen neerstortte. Het is nog niet duidelijk of er doden of gewonden zijn, ook niet waardoor het ongeluk kon gebeuren. In Johannesburg is opnieuw het lichaam van een vrouw gevonden, het zevende in 2 maanden tijd. De Zuid-Afrikaanse politie roept vrouwen daarom op extra goed op te letten, bijvoorbeeld bij het hardlopen. Ze denken dat er een seriemoordenaar of een groep actief is. Het laatste slachtoffer werd helemaal naakt gevonden. En de politie heeft in Limburg een grote partij drugs gevonden. Die lagen in een bestelbusje naast een loods in Brunsum bij Heerlen. Ze controleerden de bus nadat ze in de loods spullen hadden gevonden die gebruikt worden bij de fabricage van drugs. Zoals maatbekers, kannetjes en persen. Er is niemand opgepakt. Vanochtend in het binnenland af en toe zon, aan de kust buien en die trekken langzaam naar het oosten. Het wordt vandaag een stuk frisser, 17 tot 19 graden.
0: GPR

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: Paul van Bergen.

0: Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 6 uur.
4: Goedemorgen, dit is Daan Peenhuis op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Gisteravond is op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer weer een buis gevonden. ProRail denkt aan een nieuwe sabotageactie. Gisteren waren die er de hele dag op het spoor, ruim 35. ProRail-topvrouw van Veldhuizen zei bij Nieuwsuur dat ze niet weet wie erachter zit, omdat er maar weinig camerabeelden zijn. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat is pislink over de branden langs de snelweg gisteren en hij laat aangifte doen. Dat zei hij bij Pauw en de Wit. Op meerdere plekken stichten boeren de brandjes uit protest tegen de stikstofplannen. 7 mensen zijn aangehouden, verhoord en weer vrijgelaten. In Los Angeles is een helikopter van nieuwszender NBC neergestort. Het deed live verslag vanuit de lucht van een verkeersongeluk toen het misging en tussen 2 gebouwen neerstortte. Bij de crash zou iemand op de grond zijn omgekomen. Het is nog niet duidelijk hoe het met de inzittenden van de helikopter is. En meerdere artiesten hebben zich teruggetrokken uit het voorprogramma van de tour van zanger Ed Sheeran. Ze zijn solidair met de Amerikaanse rapper Macklemore. Hij werd maandag uit de tour gezet vanwege pro-Palestijnse uitspraken tijdens zijn optreden. Ed Sheeran laat weten dat het niet zijn beslissing was. Vanochtend in het binnenland af en toe zon, aan de kust buien en die trekken langzaam naar het oosten. Het wordt vandaag een stuk frisser, 17 tot 19 graden.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Ronald van der
5: Geer. Goedemorgen, die is blij dat je erbij bent hier op GPR Sportradio. We kunnen het zometeen uitgebreid hebben over Ajax Willem II. Een wedstrijd die gisteravond werd gespeeld en door de Amsterdammers werd gewonnen. En AZ gaat vanavond Europees beginnen.

0: Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. We trappen weer af voor een nieuwe werkdag. Het is de woensdag, de dag na Prinsjesdag. Het is het midden van de week en we gaan straks ook nabeschouwen. Natuurlijk de wedstrijd die door Ajax met 5-1 werd gewonnen van Willem II. En we kijken vooruit naar AZ, dat op bezoek gaat bij Sunderland. Maar eerst nog even het laatste nieuws. Utrecht heeft 18 supporters een stadionverbod opgelegd vanwege de misdragingen bij de gestaakte wedstrijd tegen de Go Ahead Eagles. Het gaat trouwens om een stadionverbod dat alleen geld voor de galgen waard. Er kan nog een landelijk stadionverbod volgen, maar dat kan alleen de KNVB opleggen en het onderzoek is nog niet helemaal afgerond. Utrecht analyseert de beschikbare beelden nog verder om ook andere betrokkenen te identificeren. Er wordt er zorgvuldig gekeken naar de verschillende rollen en handelingen van de personen die in beeld komen en ook de KNVB kijkt mee en zal indien nodig een landelijk stadionverbod afkondigen. Die wedstrijd van 5 september in de Galgenwaard werd gestaakt bij een 3-1 voorsprong voor de Eagles. Gooien van vuurwerk, bekers door de supporters van Utrecht. En uiteindelijk moesten de laatste 26 minuten in een leeg stadion worden overgespeeld. En kwam Utrecht terug tot 3-3.
1: En dan de uitspraak, die is natuurlijk altijd, die haalt de kerst niet. Het gaat dan om voetbaltrainers. Maar er zijn ook trainers die de herfst niet eens halen. Een voorbeeld is de Duitse trainer Dino Topmüller van RC Lens. Die hebben hem ontslagen na slechts zes wedstrijden. Hij had die functie overgenomen deze zomer van Pierre Sage, die met Lens verrassend tweede was geworden in de Franse competitie. Dat is echt heel knap. En volgens Lens was er een verschil in inzicht tussen de club en Topmüller en over het herorganiseren van de staf. De club besloot daarom om de Duitser en zijn twee assistenten te ontslaan. Topmüller was zijn loopbaan bij Lens begonnen met een overwinning op Paris Saint-Germain. Wat ook zeker niet slecht is in de strijd om de Franse Supercup was dat.
0: Ja.
1: En in de competitie haalde Lens uit de eerste 4 wedstrijden 4 punten en staat de club 10e. De eerste Champions League wedstrijd werd gewonnen uit bij Slavia Praag.
0: En dan nog Samuel Eto'o. Hij is natuurlijk oud-speler van Barcelona en van Inter. Maar inmiddels al lang van de Cameroense voetbalbond. En hij wordt verdacht van corruptie. Ja, hij zou volgens mediaberichten op ongeoorloofde wijze een betaling hebben ontvangen van de Russische voetbalbond. Vereniging van amateurclubs in het Afrikaanse land heeft de regering nu opgeroepen om een onderzoek in te stellen naar de kwestie. En ook juridische stappen aangekondigd tegen Eto'o. En ja, waarom is die betaling er dan geweest? Nou, dat heeft te maken met een vriendschappelijke wedstrijd tussen Cameroen en Rusland in oktober 2023. Het potje werd gespeeld in Moskou. En de bond van Rusland maakte volgens de Vereniging van Amateurclubs een bedrag over van 567.000 euro. Ging naar een privérekening van Eto'o. Ja, en dat had natuurlijk verder gestort moeten worden. En dat is blijkbaar niet gebeurd. Eto'o was pas ook nog in het nieuws, want hij nam het als een van de weinigen in de wereld nog op voor zijn FIFA-baas, Gianni Infantino, toen diens positie onder druk kwam te staan door ingetrokken plannen om het internationale voetbal verder te commercialiseren. En Eto'o zei toen nog, ja, Infantino doet het geweldig en heeft de Afrikaanse bonden geweldig geholpen. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Het weer nog even voor vandaag. Even anders dan de afgelopen dagen. Na de warmte van gisteren is er nu koelere lucht het land binnen aan het komen. En dat heeft toch gevolgen voor de temperatuur. Die komt uit rond de 18 graden. Zon en wolken hebben we, maar er kan ook zeker een stevige bui vallen. Mogelijk zelfs gepaard gaat hij met onweer. Dus het weer is eigenlijk een beetje, zoals jij net ook zei, Cas. Het kan ook gewoon richting de herfst gaan, bijvoorbeeld. Dit is GPR Sportradio. Ja, de kop is eraf. Goedemorgen. Never

0: Goedemorgen, wat lekker dat je bij ons bent. Wij zijn GPR Sportradio en praten hierbij over de wedstrijden van gisteravond. Maar ik moet je natuurlijk ook wel eventjes wijzen op het feit dat er vanavond ook gevoetbald wordt. En dat kun je volgen hier in het Live Center op GPR Sportradio. Een wedstrijd die ook te zien is op Ziggo. Europese wedstrijd in de Europa League van AZ in het Stadium of Light bij Sunderland. We komen straks ook nog te spreken over deze wedstrijd. Nu gaan we even terug naar gisteravond. Het was eigenlijk niet heel erg moeilijk voor Ajax. De inhaalwedstrijd speelde tegen Willem II. Er werd gewonnen in de eigen Johan Cruijff Arena met 5-1. Het duel moest worden ingehaald, omdat het eerder vanwege de Europese verplichtingen van Ajax was verplaatst. Ajax begon met 6 andere spelers aan het duel ten opzichte van Fortuna Sittard. De wedstrijd die ook met 5-1 werd gewonnen. Afgelopen zaterdag Maarten Paas kreeg weer eens een potje onder de lat. En Owen Wijndal en Casper Dolberg mochten beginnen. En Willem II, dat vrijdag eigenlijk best verrassend gelijk speelde tegen AZ, begon met hetzelfde strijdplan in Amsterdam. Ploeg van John Stegeman staat dan met veel spelers achter de bal, loert zo nu en dan op een snelle uitbraak. En dat deden ze bijna helemaal goed. Want nou ja, ze scoorden eigenlijk niet. John Stegeman was dus eigenlijk ook best tevreden over het spel van zijn ploeg in de eerste helft.
1: Ik denk in de eerste helft dat we gewoon wel heel goed in de wedstrijd blijven. Ondanks dat hij wat kansen had. Begin vond ik eigenlijk niet, maar dus konden we wel. Ik vond wel dat we aan de bal iets meer moesten doen, brengen iets vaster, iets beter. Maar ik denk uiteindelijk wel dat we in de eerste helft best wel redelijk hebben mee kunnen ballen. Alleen het is gewoon doodzonde dat we 2 doelpunten tegen krijgen voor de rust. Die had ik niet zien aankomen, moet ik zeggen, omdat ik dacht dat we de boel al redelijk onder controle hadden. Dus nee, ja, we willen compact verdedigen en ja, dan zijn dat de momenten dat als je ballen verovert, dat je er snel moet uitsprinten en dat je aanspeelbaar moet zijn, dat je de bal moet vasthouden en dat je ze moet pijn doen in de eindfase. En daar zijn we een paar keer wel geweest, alleen uiteindelijk was dat niet goed genoeg.
0: Dat was John Stegeman voor de camera's van de NOS, de trainer van Willem II. Ajax maakte kort voor rust de 1-0. Voorzet van Brand werd teruggekopt en vervolgens door Dolberg met de borst klaargelegd voor Mr. 1-0 van Ajax, de aanvoerder Davy Klaassen. Voor rust maakte Brand nog de 2-0 en na rust hield Ajax de controle over de wedstrijd, maakte Viktor Tsiganov nog zijn eerste goal voor de Amsterdammers. En het spel, ja, het wordt allemaal steeds herkenbaarder. Het is groeiende, dat ziet ook de aanvoerder Davy Klaassen.
2: Ik denk toch wel een bepaalde stabiliteit die we langzamerhand steeds meer erin krijgen en meer controle over wedstrijden. Ik heb vandaag geen moment het gevoel gehad dat we niet zouden winnen. En dat begint eigenlijk al voor een wedstrijd, dat je het gevoel hebt van dit wordt gewoon onze dag. En dat, dat is lang geleden dat je dat hebt gehad.
0: Na afloop van de wedstrijd voor de camera van ESPN was dat Davy Klaassen. Yves Bisouma was er ook, maar hij zat op de tribune. Hij is natuurlijk transfer, deze middenvelder, oudspeler van Tottenham. En men zegt hij is in Amsterdam om zijn transfer naar Ajax af te ronden. Ajax staat na 6 speelrondes 4e in de Eredivisie met 13 punten. Dat zijn er 3 achter koploper PSV en 2 achter AZ. En Feyenoord staat derde met 14 punten. Willem 2 blijft de voorlaatste staan met 2 puntjes. Je luistert naar GPR Sportradio. Wij zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Alleen maar. Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. Wij zijn er 7 dagen in de week, 24 uur per dag, om jou te informeren over de belangrijkste bijzaak in het leven, namelijk de sport. Goedemorgen.

Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. Wat prettig dat je er bent. We zijn vereerd dat je met ons de dag wil beginnen. We praten hier lekker bij en je kunt straks meepraten over Lionel Messi. Want die gaat namelijk nog één keer het shirt van Argentinië aantrekken. Dat is gisteren bekend geworden. Hij zal op 6 oktober nog een vriendschappelijk duel spelen. Hij heeft natuurlijk al zijn afscheid aangekondigd. Zal niet meer spelen nadat hij niet erin slaagde voor de tweede keer wereldkampioen te worden. Dan komt de tekst van de bond. We hebben besloten de beste speler ter wereld, een icoon van ons nationale elftal, onze captain Lionel Messi uit te nodigen voor het afscheid dat hij verdient. Dat zegt de voorzitter van de bond. En dan komt hij, de laatste tango van de beste speler ter wereld. En dat allemaal in Estadio Monumental van River Plate. Benin zal de tegenstander zijn. Er worden nog 2 oefenwedstrijden gespeeld tegen Bolivia en Burkina Faso. Maar daar is Messi dus niet bij. Alleen 6 oktober tegen Benin. Kun je hem nog één keer zien in het shirt met prachtige kleuren. Rodrigo de Paul en Giovanni Lo Celso zullen in diezelfde wedstrijd een vaarwel krijgen. Ja, dat is toch eventjes een brok in de keel. Nog één keer kijken naar de held. Naar de laatste tango van de beste speler ter wereld. Goedemorgen, dit is GPR Sportradio.

0: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
1: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Daar zit Sophie.
4: Hi.
3: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
4: Met Sophie.
3: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
5: Smin.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
5: Smint. Boost yourself.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
8: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
9: De Beter Pickabillies!
10: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding, Douwe Egberts Aroma Rood, 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
8: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
11: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
12: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
11: Beren goed, thanks Bo.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: En actie Olifant.
13: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
12: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
14: Sokken, la, boeken, Billy... dat moet sneller.
15: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.

0: Ook doneer.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
3: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
2: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
3: Maar die prachtige kleding dan?
2: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
4: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
5: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow.
7: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
9: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
10: GPR, Sportradio. Sportradio. Nieuws, headlines.
11: Goedemorgen, dit is Daan P. Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is gisteravond nog een buis gevonden. Een nieuwe sabotageactie, denkt ProRail. Op tientallen plekken lagen gisteren buizen op het spoor. Verkeersminister Karremans is pislink op de boeren die gisteren langs allerlei snelwegen hooibalen in brand staken uit protest tegen het stikstofbeleid. Hij gaat aangifte doen, zei hij in de talkshow Pauw en de Wit. En Dean Sanders heeft bevestigd dat zijn broer Ben is overleden. In een plas bij Arnhem werd gisteren een lichaam gevonden. Blijkt te gaan om Ben Sanders, die 15 jaar geleden als eerste de Voice won. Hij werd 43.
10: GPR Sportradio. Verkeer.
12: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Kootwijk en Voorthuizen, 8 kilometer. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Knooppunt Empel en Zaltbommel, 5. A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude, 5 kilometer. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen Knooppunt Klaverpolder en Dordrecht, 5. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten.
10: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
13: Goedemorgen, dit is de ochtendshow tot 10 uur... met zometeen aandacht voor AZ. Gaat spelen tegen een club die 53 jaar geleden... voor het laatst Europees voetbal speelde. Ja, het gaat over Sunderland.

0: Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. Heel prettig dat je erbij bent. We mogen je bijpraten over de leuke dingen in het leven, namelijk de sport. We hebben vanavond in ons livecenter de wedstrijd die ook op Ziggo te zien is. Dat is Sunderland tegen AZ. Hoe gaat AZ het doen, hè? Op dat hoge Europese niveau? Daar is men in Alkmaar natuurlijk benieuwd naar, maar wij net zo goed. Het is een mooi Europees avontuur waar ze aan beginnen en ook een mooi affiche. Ze zijn op dit moment in Engeland voor het Europa League duel met Sunderland. De ploeg waren de Nederlanders, Brian Brobbey en Robin Roefs, onder contract staan. En de trainer van AZ, Leroy Echtold, kreeg vlak voor die wedstrijd goed nieuws. Want Kees Smit is weer inzetbaar. De jonge middenvelder was er 2 wedstrijden niet bij door een liesblessure, maar zit dus nu weer bij de groep van 23. En Echtold wilde gisteren tijdens de persconferentie nog niet vertellen of Smit ook daadwerkelijk in de basis gaat beginnen. Wel vertelde hij voor de microfoon van Ziggo Sport waar de ploeg zich volgens hem sterk in ontwikkelt.
1: Ik vind dat we zeg maar makkelijker van laag naar hoog komen in het opbouwen. Dus dat we ook grotere kansen kunnen creëren op die manier. Hè, dat je eigenlijk gecontroleerd omhoog komt en dat je positiespellen op de helft van de tegenstander kan spelen. Dat doen we gewoon beter, vind ik. Waar we in vorig seizoen nog wel de lange bal hanteerden met Troy, die dat ook trouwens heel goed deed. En daar vandaan doorvoetballen. Maar we proberen nu van achteruit echt op te bouwen.
0: Leroy Echtold was dat. Met Sunderland treft AZ een ploeg uit de Premier League. En bovendien een waar Europees voetbal heel lang geleden is. Ja, voor het eerst in 53 jaar komen de Black Cats, zoals de bijnaam luidt, weer in Europees verband in actie. En dat gaat ongetwijfeld leiden tot een bijzondere sfeer in het Stadium of Light. En het wordt voor AZ tegelijkertijd een test. Echtold beschikt over een hele jonge ploeg. Weet ook dat zijn spelers tegenover een fysiek en ervaren Engels team komen te staan. En hij verwacht dan ook een stevig duel.
1: Ja, ik verwacht dat ze zeker in het begin zullen stormen. Ons proberen ons erboven te lopen. Nou, dat moeten we doorstaan. En ik vind zeker dat we ook aan de bal gewoon goed moeten zijn. Je zag net ook op trainen dat ze gewoon dat ook gewoon goed kunnen op zo'n veld. Nou, dat moeten ze proberen morgen gewoon te laten zien.
0: Leroy Echtold voor de microfoon van Ziggo Sport, waar de wedstrijd tussen AZ en Sunderland te zien is. Er lopen daar dus ook nog 2 Nederlanders rond. Hè? Robin Roefs, de doelman, en de voormalig spits Brian Brobbey behoren allebei tot de selectie. Iemand die trouwens weet wat AZ in Engeland kan verwachten is Jordi Klaasie. Hij speelde zelf 2 seizoenen in de Premier League. En volgens Klaasie moet AZ vooral niet naar Sunderland komen om zich 90 minuten lang terug te trekken. En zeker niet komen om alleen maar te genieten van het mooie stadion.
2: Maar dit is ook wel een stadion natuurlijk waar ik wel van kan gaan genieten, ja. En dat zullen we ook zeker doen, maar ook niet te veel. Want uiteindelijk ben je wel met een missie, met een reden. En, ja, natuurlijk heb je een ploeg waar je tegen speelt, heeft kwaliteit, intensiteit, fysiek. Maar daar moeten we ons tegen gaan wapenen. En dan zullen wij met als jonge ploeg, met een aantal iets oudere jongens natuurlijk, een goede balans in proberen te gaan vinden.
0: Jordi Klaasie, die ook wil dat zijn ploeg volwassenheid toont. In de Eredivisie, maar zeker ook op dit niveau. En hij legt uit wat hij daarmee bedoelt.
2: Ja, omdat dit toch ook wedstrijden zijn wat echt op details bepaald gaat worden. 9 van de 10 keer. Dus sta je net niet georganiseerd, wordt het afgestraft. En dat bedoel ik eigenlijk meer te zeggen met een stukje volwassenheid. Met het lezen van bepaalde situaties. Hoe we kunnen staan als ploeg zijn. Het is niet meer... met alle respect tegen Willem II gaan we natuurlijk constant eruit. Ja, misschien zal je morgen iets vaker gegroepeerd staan en vanuit daar het druk zetten. Dus met name de wedstrijden lezen, denk ik dat daarin...
0: AZ gaat zich dus meten met een tegenstander uit de sterkste competitie ter wereld. Kees Smit zit weer bij de groep. En jij kunt dit horen vanavond in ons livecenter op GPR Sportradio. Als je echt zo nodig de beelden wil zien. Woensdagavond, vanavond dus, om 9 uur op Ziggo Sport. De Europese ontmoeting tussen Sunderland en AZ. Dit is GPR Sportradio.

0: Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. Wij zitten natuurlijk altijd heel positief in het nieuws. We kijken naar de wedstrijden en bereiden je ook voor op de wedstrijd die AZ vanavond gaat spelen. Maar toch waren we allemaal een beetje stil gisteren toen er een bericht binnenkwam over de man die was overleden. Ahmed Ami, dat is de oudspeler van VVV, van ADO en van NAC, mocht maar 45 jaar worden. Ja, dan sta je toch weer even met beide benen op de grond. We bellen met Jeffrey van As. Hij is nu technisch directeur bij Lommel, maar heeft veel met Ami gewerkt in zijn carrière. Jeffrey, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dit is er is een man heen gegaan waarvan ik denk, daar heeft nooit iemand een probleem mee gehad. Hij was een echte clubspeler, maar altijd een hele positieve kerel.
1: Ja, zeker. En het is wel al een tijd geleden natuurlijk dat ik met hem gewerkt heb. Maar hij is volgens mij uit mijn hoofd in 2007 bij NAC komen spelen. Als speler van VVV. En dan moet je jezelf bewijzen. En hij is als een hele bescheiden jongen binnengekomen. Maar eigenlijk vanaf dag 1 was iedereen wel overtuigd van de mens, zeg maar, Ahmed Ami. Gewoon een hele vriendelijke, lieve jongen, altijd hard werken om zijn plaats af te dwingen in het elftal. En is belangrijk geweest voor NAC in zijn eerste seizoen, waarin we best goed gepresteerd hebben. En daarna hebben wij hem nog weten te verkopen aan ADO. En daar heeft hij natuurlijk ook nog een hele goede periode gehad, met ook Europees voetbal en dat soort dingen. En ja, ik ken weinig mensen die iets negatiefs over hem kunnen vertellen. Dus dan sta je gelijk met beide benen op de grond. Ik was eigenlijk tot vanmiddag bezig met onze 5-0 nederlaag. En als je dan zo'n bericht krijgt, dan denk je van ja, maakt het eigenlijk uit.
0: Heb je contact nog met hem gehad recent? Of wist je dat hij ziek was bijvoorbeeld?
1: Nee, ik wist wel dat hij ziek was. Ik heb hem 2 jaar geleden heb ik hem ontmoet. En toen wist hij net van die ziekte. En toen had hij het idee dat hij er op tijd bij was. Weet je wel, dat hoor je wel vaker natuurlijk, mensen die ziekte hebben. Als je er redelijk op tijd bij bent, dat de kans groter is dat je daarvan van geneest. En ik had ook berichten gehoord, maar dat zijn in principe gewoon foute berichten geweest, dat het aan de betere hand was. Maar daarom kwam het ook zo hard binnen vanmiddag dat fout is gelopen. En dat is echt heel verdrietig nieuws dat hij niet meer onder ons is.
0: Heb je contact gehad met andere mensen uit de voetbalwereld? Want ik zag wel dat overal er heel veel reacties ook waren van supporters. Dat geeft ook alleen maar aan wat jij net zei. Hè? Er is niemand die een hekel aan hem heeft. En hij werd door de supporters altijd op handen gedragen bij elke club waar hij speelde.
1: Ja, zeker. En dat heeft ook gewoon met zijn manier van spelen te maken. Kijk, dat klinkt heel simpel, maar als mensen hard werken in het veld, dan kan je al weinig fout doen bij supporters. En natuurlijk kan je daar wel eens een slechte wedstrijd spelen, maar als iemand zijn best doet en volle bak geeft voor zijn club, dan kan je eigenlijk al bij de supporters niet stuk. Dus volgens mij is hij bij iedere club waar hij werkzaam is geweest, is die geliefd geweest. En ja, natuurlijk heb je contact met mensen met wie je hebt gewerkt. En tegenwoordig heb je heel veel appgroepjes waar je met oud-collega's in zit. Ja, en iedereen zegt dan eigenlijk hetzelfde van ja, weet je, we maken ons druk over een jongen van 45. Is niet meer door die hele vervelende ziekte.
0: Weet je wat bij NAC heeft hij denk ik een echte heldenstatus? Gaat NAC iets speciaals doen nog met hem? Heb je daar iets over gehoord?
1: Nee, ik heb daar niks over gehoord. Ik denk NAC kennen er wel, want en supporters en de club is altijd wel heel loyaal richting zijn spelers. Als ze heel veel goede dingen, maar ook als ze niet zo lang hebben gespeeld voor de club. Als je eenmaal bij NAC bent geweest, dan ben je onderdeel van de NAC-familie. Dus ik verwacht wel dat zij een mooi eerbetoon aan hem gaan doen. En dat heeft hij ook zeker verdiend. Maar ja, wat jij al zegt, alle clubs waar hij gewerkt heeft, ook bij Fortuna Sittard, waar hij trainer was, zie je ook alleen maar mooie berichten over hem. En het was ook gewoon een heel goed mens.
0: Want jij hebt hem destijds samen met Ernest Stewart naar NAC gehaald. Hè? Je kende hem van VVV, je hebt hem eigenlijk een stapje hoger laten spelen.
1: Ja, nou ja, wij waren toen een club die heel veel op een niveau lager aan het scouten waren. En Ernest was natuurlijk ook TD geweest bij VVV. En die zei, ik ken hem goed, gaan we een paar keer bekijken. En dan is het niet zo moeilijk om te zien dat hij past bij de speelstijl van NAC. Weet je wel. NAC is natuurlijk een club waarin ze vaak toch wel verdedigers willen zien die ook de aanval zoeken. En zo'n speler was hij. En hij heeft tegen Ajax een aantal goals gemaakt, waardoor hij inderdaad wel een beetje die heldenstatus heeft. Want het gebeurt niet vaak dat verdedigers van NAC doelpunten maken tegen Ajax in de Eredivisie.
0: Nee.
1: Dus wat dat betreft was het een goede match. En ja, volgens mij hebben we hem anderhalf of twee jaar later verkocht aan ADO. En ja, als je een speler transfervrij binnenhaalt en die het goed doet, verkoopt aan een collega-club. Dan doe je het zakelijk goed en je hebt er twee jaar goed gebruik van gemaakt.
0: Hij kwam stilzwijgend binnen in het voetbal, ging er ook stilzwijgend weer uit en had een anonieme rol bij het hoogste jeugdelftal van Fortuna Sittard. Ja, het is een heel waardevol en mooi mens en daar moeten we nog heel lang bij stilstaan, denk ik even.
1: Zeker, zeker. En het doet je ook beseffen van hoe waardevol het is als je gewoon gezond bent. Want ja, zoals ik hem ken, nog nooit alcohol gedronken, niet gerookt, sportman geweest en toch word je ziek. Dus dat zegt tegenwoordig helemaal niks hoe je leeft of het overkomt je. En dan moet je een beetje mazzel hebben om ervan te genezen. Alleen helaas is het hem niet gegeven.
0: Jeffrey van As, technisch directeur van Lommel. Zelfs een nederlaag kwam even in de schaduw te staan van het overlijden van Ahmed Ammi op 45-jarige leeftijd. Dankjewel voor je mooie woorden over deze voormalig voetballer en trainer in het Nederlands voetbal. Dankjewel, Jeffrey.
1: Graag gedaan.
0: Dit is GPS Sport Radio. Ja.

Ja, dat gilletje, daar moesten we nog even op wachten. Goedemorgen, GPR Sportradio, tot slot van dit uur, want het zit er alweer op wat het eerste uur betreft. We hebben vanavond vanaf 16:30 weer een nieuwe aflevering van Autosport aan tafel klaarstaan. Dat is onze podcast van Rick Winkelman. Hij ontvangt dan altijd mooie mensen uit de autosport. Deze week aan tafel onder meer Marion Krieger. Zij is een zeer ervaren navigator die dit weekend in actie komt tijdens de Hellendoorn Rally in de WRC Subaru Impreza. Hij is te beluisteren vanaf 16:30 vanmiddag op gprsportradio.nl, jouw favoriete podcast-app of als videocast te zien via de Kijk-app. Vergeet dat dus niet. Dit is GPR Sportradio.

0: Sportradio. Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, dit is Daan P. Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Er is gisteravond weer een buis gevonden op het spoor. Dit keer bij Teuge tussen Apeldoorn en Deventer. Volgens ProRail de zoveelste sabotageactie. Ook op tientallen andere plekken in het land lagen buizen. Het is nog niet duidelijk wie erachter zit. ProRail zegt dat er weinig camerabeelden van zijn. Minister Karremans haalt hard uit naar boeren die gisteren langs snelwegen hooibaal in brand staken en zo het verkeer in gevaar brachten. Hij zei gisteravond in de talkshow Pauw en de Wit dat hij pislink is en aangifte gaat doen. De boeren protesteren met de brandjes tegen het stikstofbeleid. 7 zijn erop gepakt en ook weer vrijgelaten. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van AI in bezwaarschriften, waardoor de bouw van woningen vertraagt, heeft BNR uitgezocht. Het kabinet wil woningbouw juist versnellen door procedures eenvoudiger te maken. Het reageren op bezwaren met AI kost heel veel tijd, onder meer omdat ze heel erg lang zijn. En er werd al voor gevreesd en nu heeft zijn familie het bevestigd. Zanger Ben Sanders is overleden. Hij was vermist en na een grote zoekactie werd gisteren zijn lichaam gevonden in een plas bij Arnhem. Volgens de politie gaat het niet om een misdrijf. Sanders werd in 2011 de allereerste winnaar van The Voice. Hij was 43. Vandaag af en toe zon, maar er vallen ook een paar buien. Het wordt zo'n 18 graden.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Rijswijk en Zoeterwoude. De vertraging is daar 20 minuten. A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek, 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem, tussen de afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg, 10 kilometer met 20 minuten vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht.
4: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle typen.

0: type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
1: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
0: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
3: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
5: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Vandaag is de laatste Real Deal dag. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
4: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
8: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
9: Hallo,

0: Zoals Chinese bami met kiploempia. Lekker.
1: Kippie.
2: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop.

0: Thuisbatterij.
1: Einde salderingsregeling.
2: Teruglever kosten.
3: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
4: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
6: GPR Sportradio. Ronald van der Geer.
7: Goedemorgen, welkom in het tweede uur van het ochtendprogramma hier op GPR Sportradio. We kijken zo meteen even terug naar gisteravond. Ajax versloeg Willem II met dikke cijfers, 5-1. Fons Groenendijk kijkt ook even naar de top 3

0: Goedemorgen, dit is GPR Sport Radio. We trappen weer af voor een nieuwe werkdag. Het is de woensdag, de dag na Prinsjesdag. Het is het midden van de week en we gaan straks ook nabeschouwen. Natuurlijk de wedstrijd die door Ajax met 5-1 werd gewonnen van Willem II. En we kijken vooruit naar AZ, dat op bezoek gaat bij Sunderland. Maar eerst nog even het laatste nieuws. Utrecht heeft 18 supporters een stadionverbod opgelegd vanwege de misdragingen bij de gestaakte wedstrijd tegen de Go Ahead Eagles. Het gaat trouwens om een stadionverbod dat alleen geldt voor de Galgenwaard. Er kan nog een landelijk stadionverbod volgen, maar dat kan alleen de KNVB opleggen en het onderzoek is nog niet helemaal afgerond. Utrecht analyseert de beschikbare beelden nog verder om ook andere betrokkenen te identificeren. Er wordt er zorgvuldig gekeken naar de verschillende rollen en handelingen van de personen die in beeld komen. En ook de KNVB kijkt mee en zal indien nodig een landelijk stadionverbod afkondigen. Die wedstrijd van 5 september in de Galgenwaard werd gestaakt bij een 3-1 voorsprong voor de Eagles. Gooien van vuurwerk, bekers door de supporters van Utrecht. En uiteindelijk moesten de laatste 26 minuten in een leeg stadion worden overgespeeld. En kwam Utrecht terug tot 3-3.
1: En dan de uitspraak, die is natuurlijk altijd, die haalt de kerst niet. Het gaat dan om voetbaltrainers. Maar er zijn ook trainers die de herfst niet eens halen. Een voorbeeld is de Duitse trainer Dino Topmüller van RC Lens. Die hebben hem ontslagen na slechts zes wedstrijden. Hij had die functie overgenomen deze zomer van Pierre Sage, die met Lens verrassend tweede was geworden in de Franse competitie. Dat is echt heel knap. En volgens Lens was er een verschil in inzicht tussen de club en Topmüller en over het herorganiseren van de staf. De club besloot daarop om de Duitser en zijn twee assistenten te ontslaan. Topmüller was zijn loopbaan bij Lens begonnen met een overwinning op Paris Saint-Germain, wat ook zeker niet slecht is in de strijd om de Franse Supercup was dat.
0: Ja.
1: En in de competitie haalde Lens uit de eerste 4 wedstrijden 4 punten en staat de club 10e. De eerste Champions League wedstrijd werd gewonnen uit bij Slavia Praag.
0: En dan nog Samuel Eto'o. Hij is natuurlijk oudspeler van Barcelona en van Inter. Maar inmiddels al lang van de Cameroense voetbalbond. En hij wordt verdacht van corruptie. Ja, hij zou volgens mediaberichten op ongeoorloofde wijze een betaling hebben ontvangen van de Russische voetbalbond. Vereniging van amateurclubs in het Afrikaanse land heeft de regering nu opgeroepen om een onderzoek in te stellen naar de kwestie. En ook juridische stappen aangekondigd tegen Eto'o. En ja, waarom is die betaling er dan geweest? Nou, dat heeft te maken met een vriendschappelijke wedstrijd tussen Cameroen en Rusland in oktober 2023. Het potje werd gespeeld in Moskou. En de bond van Rusland maakte volgens de vereniging van amateurclubs een bedrag over van 567.000 euro. Ging naar een privérekening van Eto'o. Ja, en dat had natuurlijk verder gestort moeten worden. En dat is blijkbaar niet gebeurd. Eto'o was pas ook nog in het nieuws, want hij nam het als een van de weinigen in de wereld nog op voor zijn FIFA-baas Gianni Infantino, toen diens positie onder druk kwam te staan door ingetrokken plannen, hè, om het internationale voetbal verder te commercialiseren. En Eto'o zei toen nog, ja, Infantino doet het geweldig en heeft de Afrikaanse bonden geweldig geholpen. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Het weer nog even voor vandaag. Even anders dan de afgelopen dagen. Na de warmte van gisteren is er nu koelere lucht het land binnen aan te komen. En dat heeft toch gevolgen voor de temperatuur. Die komt uit rond de 18 graden. Zon en wolken hebben we, maar er kan ook zeker een stevige bui vallen. Mogelijk zelfs gepaard gaat hij met onweer. Dus het weer is eigenlijk een beetje, zoals jij net ook zei, Cas. Het kan ook gewoon richting de herfst gaan, bijvoorbeeld. Dit is GPR Sportradio. Ja, de kop is eraf. Goedemorgen.

0: EPR Sportradio en praat hierbij over de wedstrijden van gisteravond. Maar ik moet je natuurlijk ook wel eventjes wijzen op het feit dat er vanavond ook gevoetbald wordt. En dat kun je volgen hier in het Live Center op GPR Sportradio. Een wedstrijd die ook te zien is op Ziggo. Europese wedstrijd in de Europa League van AZ in het Stadium of Light bij Sunderland. We komen straks ook nog te spreken over deze wedstrijd. Nu gaan we even terug naar gisteravond. Het was eigenlijk niet heel erg moeilijk voor Ajax. De inhaalwedstrijd speelde tegen Willem II. Er werd gewonnen in de eigen Johan Cruijff Arena met 5-1. Het duel moest worden ingehaald, omdat het eerder vanwege de Europese verplichtingen van Ajax was verplaatst. Ajax begon met 6 andere spelers aan het duel ten opzichte van Fortuna Sittard. De wedstrijd die ook met 5-1 werd gewonnen. Afgelopen zaterdag Maarten Paas kreeg weer eens een potje onder de lat. En Owen Wijndal en Casper Dolberg mochten beginnen. En Willem II, dat vrijdag eigenlijk best verrassend gelijk speelde tegen AZ, begon met hetzelfde strijdplan in Amsterdam. Ploeg van John Stegeman staat dan met veel spelers achter de bal, loert zo nu en dan op een snelle uitbraak. En dat deden ze bijna helemaal goed. Want nou ja, ze scoorden eigenlijk niet. John Stegeman was dus eigenlijk ook best tevreden over het spel van zijn ploeg in de eerste helft.
1: Ik denk in de eerste helft dat we gewoon wel heel goed in de wedstrijd blijven. Ondanks dat Ajax wat kansen had. Begin vond ik eigenlijk niet, maar dus konden we wel. Ik vond wel dat we aan de bal iets meer moesten doen, brengen iets vaster, iets beter. Maar ik denk uiteindelijk wel dat we in de eerste helft best wel redelijk hebben mee kunnen ballen. Alleen het is gewoon doodzonde dat we 2 doelpunten tegenkrijgen voor de rust. Die had ik niet zien aankomen, moet ik zeggen, omdat ik dacht dat we de boel al redelijk onder controle hadden. Dus nee, ja, we willen compact verdedigen en ja, dan zijn dat de momenten dat als je ballen verovert, dat je er snel moet uitsprinten en dat je aanspeelbaar moet zijn, dat je de bal moet vasthouden en dat je ze moet pijn doen in de eindfase. En daar zijn we een paar keer wel geweest, alleen uiteindelijk was dat niet goed genoeg.
0: Dat was John Stegeman voor de camera's van de NOS, de trainer van Willem II. Ajax maakte kort voor rust de 1-0. Voorzet van Brand werd teruggekopt en vervolgens door Dolberg met de borst klaargelegd voor Mr. 1-0 van Ajax, de aanvoerder Davy Klaassen. Voor rust maakte Brand nog de 2-0 en na rust hield Ajax de controle over de wedstrijd. Maakte Viktor Tsiganov nog zijn eerste goal voor de Amsterdammers. En het spel, ja, het wordt allemaal steeds herkenbaarder. Het is groeiende, dat ziet ook de aanvoerder Davy Klaassen.
2: Ik denk toch wel een bepaalde stabiliteit die we langzamerhand steeds meer erin krijgen en meer controle over wedstrijden. Ja, ik heb vandaag geen moment het gevoel gehad dat we niet zouden winnen. En dat begint eigenlijk al voor een wedstrijd, dat je het gevoel hebt van dit wordt gewoon onze dag. En dat, dat is lang geleden dat je dat hebt gehad.
0: Na afloop van de wedstrijd voor de camera van ESPN was dat Davy Klaassen. Yves Bisouma was er ook, maar hij zat op de tribune. Hij is natuurlijk transfer, deze middenvelder, oudspeler van Tottenham. En men zegt hij is in Amsterdam om zijn transfer naar Ajax af te ronden. Ajax staat na 6 speelrondes 4e in de Eredivisie met 13 punten. Dat zijn er 3 achter koploper PSV en 2 achter AZ. En Feyenoord staat derde met 14 punten. Willem 2 blijft de voorlaatste staan met 2 puntjes.
3: GPR Sportradio.

0: LibriVuurwerken.nl
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja.
3: Echt serieus?
2: Zo.
3: Oh, wat een geld.
4: 50.000, godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
8: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nu bij Spar in de buurt. Douwe Egberts filterkoffie. Alle enkelpakken van 500 gram. 2 voor €13,99. Dus even opstarten, even sparren.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
13: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
14: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
14: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
15: Fans van voordeel,
14: Aldi.
18: Attentie alsjeblieft, let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
19: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
20: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
21: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
22: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
23: Zeg het!
22: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
24: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
25: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
26: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
1: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Een staking van beveiligers op Schiphol vandaag gaat niet door. Vakbond FNV zegt dat er met Schiphol afspraken zijn gemaakt over pauzes en andere arbeidsvoorwaarden. Nog een buis gisteravond op het spoor, dit keer bij Teugen tussen Apeldoorn en Deventer. Treinverkeer werd meteen stilgelegd. Op meer dan 35 plekken in het land werden gisteren buizen gevonden. En 3 doden bij een crash van een NBC News helikopter in Los Angeles. Die deed verslag van een verkeersongeluk met 2 doden. De burgemeester is diep geraakt door de crash.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, daar rijdt het langzaam tussen Kootwijk en Hoevelaken, 12 kilometer met 20 minuten vertraging. A4 richting Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude, langzaam rijden over 11 kilometer met een kwartier oponthoud. A50 Apeldoorn richting Arnhem, tussen de afrit Hoenderlo en de afrit Schaarsbergen, 8 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. Er stond een kapotte vrachtwagen stil, maar de weg is inmiddels weer vrij.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
3: Goedemorgen. Zometeen leggen we de top 3 even langs de meetlat. En we hebben nieuws over atletiek eigenlijk. Het WK gaat voor het eerst naar Afrika. Hoe dat zit, hoor je zometeen.

0: Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. Het is tijd om weer eens een analyse te doen met Fons Groenendijk. En wat ons eigenlijk opviel, is dat de top 3 zo driftig aan het scoren is. We hebben het al gehad natuurlijk over de wedstrijd van Ajax. Thuis tegen Willem II, waar 5 keer gescoord werd. PSV haalde uit tegen Sparta en Feyenoord liet geen spaan heel van PEC Zwolle. Dan zou je, Fons Groenendijk, oud-trainer en oud-speler in de Eredivisie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dan zou je zeggen, nou, die hebben de zaakjes op orde. En dat is dan misschien ook wel zo.
1: Ja, nou ja, dat lijkt dan ook zo natuurlijk. En natuurlijk heeft alles te maken met de kwaliteit bij deze clubs. Dat ze makkelijk scoren. Maar ja, de verschillen met wat daaronder zit, die worden wel steeds groter, hè, in Nederland. Het is een beetje de Schotse taferelen met Celtic en Rangers. Ja, dat ga je hier ook steeds meer krijgen. Dat, ja, het lijkt wel of elke club tegenwoordig een schietschijf is van die bovenste drie. En ja, het is dat, ik vind het niet echt leuk voor de competitie. De charme gaat er wel een beetje vanaf op deze manier.
0: Je hebt alleen AZ dat nog een beetje een bruggetje slaat naar de rest, hè? Heb ik het idee.
1: Ja, die speelden dan gelijk tegen datzelfde Willem II. Ja, dat kan een keer gebeuren natuurlijk, maar... Ja, het is het vervelende van dit verhaal is dat die bovenste drie, als je dat dan weer wegzet in Europa, ja, dan zijn wij weer in feite de ploegen die moeite hebben om wat klaar te spelen. Weet je? Dus als je kijkt naar Feyenoord en ook Ajax die nu in die Conference League moet spelen. Bij PSV vond ik dat nog iets beter tegen dat Shakhtar. Die gaven dan in ieder geval weinig weg. Maar hoe moeilijk wij het hebben in Europa, ja, dat geeft toch wel aan dat het Nederlandse voetbal wel op zijn teller moet passen. Want het gaat wel achteruit in zijn totaliteit.
0: En dat zie je ook aan het aantal beschikbare Champions League tickets bijvoorbeeld. Hè? Want daar zijn we op ranking natuurlijk ook stevig aan het zakken.
1: Ja, dat klopt. En we hebben natuurlijk een paar jaartjes niet zo goed gepresteerd in Europa. Maar ja, het heeft ook wel te maken met de enorme verschillen in financiële middelen. Ik heb even zitten lezen, ook in Engeland bijvoorbeeld, de transferwindow. Ja, daar is 3,5 miljard besteed. Ja. 3,5 miljard. Ja, dat is natuurlijk dat is onvoorstelbaar als je dat vergelijkt met de Nederlandse bedragen. Dus wat dat betreft wordt dat gat ook alleen maar groter. En ja, dat is wel zorgwekkend.
0: En dat is precies wel. Misschien wel volgens wat Jordi Cruijff bedoelde met, nou, we gaan toch maar wat risico's nemen. Hè. We gaan wat hogere salarissen betalen. Julian Brandt, Marc-André Ter Stegen komen naar de Eredivisie. Als we dan naar Ajax kijken, is dat een team, als je ziet in de huidige samenstelling, dat wel potten zou kunnen breken omdat er veel kwaliteit in zit?
1: Ja, ik vind wel dat Ajax groeit. En ja, ik snap het beleid van Jordi Cruijff volledig. Omdat je had niet nog zo'n jaar kunnen hebben als Ajax zijnde, zoals de afgelopen paar jaar. Hè, de periode, laten we zeggen, na Mislintat. Ja, dat is onmogelijk. Dus ik snap heel goed dat hij vindt dat de kwaliteit moet op het veld staan. En het geld moet dus ook op het veld staan. En ja, dan neem je wat risico. Maar ja, je moet als Ajax zijnde weer Champions League gaan spelen. Want dan ben je in ieder geval verzekerd van... Ja, misschien, dat gaat tegenwoordig wel vaak om alleen al om 50, 60 miljoen... als je je plaatst voor die Champions League. Dus dat is voor Ajax echt gewoon broodnodig.
0: Hoe ver zit Ajax dan af van het stabiele beleid van PSV? Als je nu beide elftallen hebt gezien. Hè? Je hebt ze gezien allebei tegen een ploeg uit de onderste regionen. Welke ploeg maakt nou het meeste indruk en is het meest herkenbaar, zeg maar?
1: Nou, ze zijn wel aan een inhaalrace bezig, Ajax. Ik vind wel dat ze wat dichterbij komen. Er was natuurlijk een enorm gat. Maar door ook spelers te halen die al hun spoor hebben verdiend in Europa. Je noemt er net al 2 met Brandt en Ter Stegen. Ja, dat zijn gewoon echt goede gasten voor zo'n club als Ajax. Maar dus dat gat gaat wel groter worden. Maar PSV heeft natuurlijk wel... wat meer stabiliteit gehad de laatste jaren. Ook in het aan- en verkoopbeleid. En daar staat toch veel meer al een team. Wat gewend is om samen te spelen. Wat gewend is om deze wedstrijden te spelen. En bij Ajax moet het allemaal weer gaan groeien. Maar ik vind zeker dat ze bezig zijn aan een inhaalrace. En ja, dat geldt ook wel een beetje voor Feyenoord. Als je Feyenoord ziet spelen in de Nederlandse competitie. Dan zijn ze ook erg goed. In Europa moet ik dat nog zien. En nu was het tegen Zwolle natuurlijk. Ja, Zwolle Ja, die speelden echt. Die hadden een walking voetbaltoernooi in Bad Hoeverdorp nog niet gewonnen, zoals ze erbij liepen. Maar ja, dat was echt erbarmelijk. Maar Feyenoord is ook is wel ook op de goede weg. Alleen beide hebben nog wel, denk ik, nog wel wat tijd nodig om PSV echt van de troon te stoten.
0: Was je eigenlijk verrast door Feyenoord? Want daar was natuurlijk de hele week gegaan over het feit dat de transferperiode met de handrem erop beleefd was. Dat er niet veel meer was voor Van Bronckhorst. En dan doen ze dit. En dan zegt hij na afloop, nou, dit was geloof ik de beste helft ooit van een elftal onder mijn leiding. Dan denk ik, nou, dan heb je toch wel een aardige selectie tot je beschikking.
1: Nou ja, dat had nogmaals ook met Zwolle te maken. Want ze mochten ook alles doen. Hè. Ze waanden zich echt in een grote speeltuin. Maar ja, ik weet niet hoe dat is met wat meer weerstand. Nou ja, weet ik eigenlijk wel. Want dat hebben we ook bij Barcelona gezien. Het is natuurlijk wel een jonge ploeg ook. En daar kun je wel van genieten. Hè. Er lopen wat talenten ook die er aankomen. Maar daar kan je normaal gesproken nog niet een heel jaar op rekenen nu. En zeker niet in de Champions League. Dus ik schat fijn. Het wel in als een inderdaad wel gewoon een top 3 ploeg die gaat strijden, denk ik, met Ajax om de tweede plaats. En ze komen nu nog niet, denk ik, aan PSV. Maar ja, dat moet blijken. Misschien zit ik ook wel helemaal naast. Dat kan ook.
0: We gaan volgende week zeker en vast weer praten over het Nederlands Elftalfonds, want dat volg je ook op de voet.
1: Ja.
0: Ik zeg altijd oud voetballer, oud trainer, maar ze kunnen nog altijd bellen, hè?
1: Ja, nou ja, er zijn altijd wel weer dingen die spelen. Dus het zou altijd nog kunnen. Ik ben zeker niet gestopt. En, in Nederland, wat ik wel eens aangeef, het is wel een beetje een trend. Hè? Hoe jonger, hoe beter. Maar ja, ik ben nog steeds wel beschikbaar, hoor. Dus wat dat betreft ben ik niet. Ik ben niet in de war, maar ik kan nog steeds wel alle kanten op.
0: GPR Sportradio, daar is Fons nu. Maar voor je het weet zit hij weer ergens op de bank. Dankjewel voor nu. Tot de volgende.
1: Ja, man, fijne dag.
0: Oké, hoi.
2: GPR Sportradio.

0: Dit is GPR Sportradio. Je luistert op deze woensdagochtend naar natuurlijk het voetbal. We blikken terug op Willem II. De wedstrijd die gespeeld werd tegen Ajax. En we kijken vooruit naar AZ. Maar we hebben ook oog voor atletiek. Want gisteren werd bekend dat Jessica Schilder is genomineerd voor Europees Atleten van het Jaar. Ze is de enige Nederlandse atlete die dit jaar een nominatie heeft ontvangen. En dat roept natuurlijk ook vragen op. En die kunnen beantwoord worden door Ivo van Haarijs, commentator Eurosport, Ziggo Sport en als het gaat om atletiek, een kenner. Ivo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het is een mooie nominatie voor Jessica Schilder, maar het klinkt een beetje van, hé, alleen zij? Is mijn verrassing terecht of niet?
1: Nou, kijk, als je puur naar dit jaar kijkt, kijk, om Jessica kan je niet heen. Dit jaar weer de Europees kampioen geworden voor de derde keer op rij, wat vrij uniek is. Ze is de eerste vrouw sinds 14 jaar die 21 meter heeft gestoten. Dat was echt een ding, misschien wel een groter ding dan de Europese titel. Dus dat zij erop staat is logisch. Nou, de laatste jaren kon je natuurlijk niet om Femke Broeders-Bol heen, die hem ook vorig jaar wist te winnen. Maar ja, die is weliswaar heel indrukwekkend een ander onderdeel gaan doen, maar heeft niks gewonnen. En die verkiezing is nou eenmaal degene die het meest heeft gewonnen en het meeste indruk heeft gemaakt. En het is geen verkiezing als in wie heeft de meest indrukwekkende transformatie ondergaan. Dus dat zij er niet op staat is logisch. Dan zou je misschien nog Nadine Visser erop kunnen zetten met de Europese titel en indoor natuurlijk ook tweede bij het WK indoor. Dat had nog gekund. Dus ja, echt verrassend. Niet per se. Jessica moet erop. En ja, één erbij was misschien oké geweest, maar ik kan hier ook prima mee leven als je naar de andere namen kijkt.
0: Ja, we hebben geen man, hè, die in aanmerking komt.
1: Nee, klopt. We moeten het natuurlijk sowieso de laatste jaren al hebben van de vrouwen. Ik weet niet, de laatste 10, nou misschien wel 15 jaar sinds het de Schipperstijdperk. Bij de mannen, nou, hebben we dit jaar natuurlijk wel een Jonas Vijvers gehad die een individuele medaille heeft gepakt op de 400 bij het EK. Het is natuurlijk heel zonde dat Niels LaRos eigenlijk niet hersteld was van zijn blessure van vorig jaar. Want dat is iemand die er wel op zou staan, mits die gewoon zijn seizoen had kunnen draaien. Dus ja, daar hadden we ook niet iemand verwacht. Alleen Stefan Nillissen natuurlijk, die de Europese titel pakte. Maar dat was dan ook met deze enige wapenfeit, omdat hij eigenlijk ook bijna het hele jaar gebaseerd is geweest. Dus ja, dan zijn de smaken wel snel op.
0: Dat is, wie acht jij grote kans hebben als het niet om Nederland gaat, om het uiteindelijk binnenslepen van deze prachtige prijs?
1: Ik vind dat bij de vrouwen eigenlijk maar één iemand in aanmerking komt. En dat is meteen ook de grootste concurrent natuurlijk van Femke.
0: Ja, was daar dus nog nooit georganiseerd. Het tijd zou ik dan bijna zeggen, Ivo.
1: Zeker. En ik denk dat World Athletics het met je eens was. Want vanmorgen was inderdaad de toewijzing 2029 en 2031. Dat doen ze vaak in een cluster. Er waren 4 steden die in aanmerking kwamen, waarvan 3 Europese steden. Londen, Rome, München. München gaat het WK van 2031 organiseren. En Nairobi. Nu was het niet per se het beste bod, heb ik me laten vertellen. En Nairobi heeft in de afgelopen jaren al wel jeugdtoernooi mogen organiseren. En daar was op zich de sfeer op de tribunes was, zoals we dat eigenlijk in Afrika altijd zien, uitbundig en mooi en leuk. Maar er waren toch op het scherm ook wel wat dingen qua organisatie waar ze toch op meer hadden gerekend. Dus voor sommigen was het nog best wel een verrassing dat Nairobi het is geworden. Zeker omdat Sebastian Coe, de voorzitter van World Athletics, die volgend jaar afscheid neemt, en een Brit is. Misschien dat hij bepaalt het natuurlijk niet alleen. Maar met Londen, dat natuurlijk het Londen Stadium heeft, fantastische entourage en een goed bid, wat weliswaar vrij laat op gang kwam. Maar ja, was het ook niet gek geweest als het Londen was geworden. Maar ik denk toch dat, precies wat jij al zei, het feit dat het voor het eerst in Afrika kan worden gehouden, in dit geval in Nairobi, dat het toch een belangrijke beweegreden is geweest om het te doen. Ja, en met München kan je onmogelijk fout. En ja, het feit dat er 3 Europese steden waren en 1 Afrikaanse stad, ik denk dat ook wel in hun voordeel gespeeld is. Dus we gaan naar Nairobi in 2029, dus ik ben heel benieuwd.
0: Ook dat moeten we maar afwachten. Dankjewel voor je heldere uitleg, Ivo van Haarde. Hij is commentator bij Eurosport en Ziggo Sport en atletiekkenner. Mag ik je een hele fijne dag toewensen verder?
1: Dankjewel, jou ook, Ronald.
0: Oké, de groeten. Dit is GPS Sportradio. Goedemorgen, we zijn er nog met deze ochtendshow tot 10 uur.

Dit is GPR Sportradio. Goedemorgen. Wij zeggen vaak, de oudjes doen het nog best. En dat kun je zien, maar laten we de jonkies vooral niet vergeten. Zijn ze bij Arsenal ook heel dankbaar over. Hebben gisteren een overtuigende overwinning geboekt in de League Cup. 2-1, nee 2-4 werd het voor de ploeg uit Londen op bezoek bij Ipswich Town. En wie was nou de grote uitblinker? De 16-jarige Max Dowman. Hij was met 2 doelpunten de absolute hoofdrolspeler. En had een cruciaal aandeel in de bekerzege. Dus Arsenal gaat door, Ipswich Town is uitgeschakeld. Mag ik je nog even wijzen op een prachtige podcast die wij elke woensdag om 4:30 online zetten. Dat is namelijk een nieuwe autosport aan tafel. Rick Winkelman ontvangt dan grote namen uit de Nederlandse autosport. Leuk tafeltje ook weer vandaag. Niet alles verraden, maar Marlon Krieger is er wel. Zij is een zeer ervaren navigator die dit weekend in actie komt tijdens de Hellendoorn Rally in de WRC Subaru Impreza. 4:30, dan is die te beluisteren vanaf dat moment. gprsportradio.nl, jouw favoriete podcast-app of als videocast via de Kijk-app. Weer een uur voorbij, maar er komen er nog 2 in deze ochtendshow. Op GPR Sportradio, favoriete podcast-app of als videocast.

0: Radio, ik ben Michiel Frazenstorm. Reizigers op Schiphol hoeven niet meer bang te zijn voor lange wachtrijen door acties van beveiligers. Vakbond FNV zegt dat er met Schiphol nieuwe afspraken zijn gemaakt over pauzes en andere maatregelen om de werkdruk te verlagen. Vandaag zouden beveiligers opnieuw het werk even neerleggen, maar die actie is van de baan. Het is nog altijd niet duidelijk wie er achter de sabotageacties op het spoor zit. Op meer dan 35 plekken werden buizen en kabels gevonden, gisteravond laat nog bij Teuge. De topvrouw van ProRail zegt dat er maar weinig camerabeelden van zijn. Ze belooft extra camera's om het spoor beter in de gaten te kunnen houden. Voor de tweede keer in korte tijd is een straat in het Zeeuwse Sint Maartensdijk opgeschrikt door een explosie. Bij de voordeur van een huis ontplofte gisteravond laat een vuurwerkbom. Gisternacht was er ook al een explosie bij de buren. Niemand raakte gewond, maar er is wel veel schade. En in Los Angeles is een nieuwshelikopter van NBC neergestort en daarbij zijn 3 inzittenden om het leven gekomen. Die deden verslag van een verkeersongeluk met 2 doden. Er waren meer nieuwshelikopters in de lucht. De oorzaak van de crash is niet duidelijk. De burgemeester is diep geraakt door het ongeluk. Af en toe zon, maar er vallen ook een paar buien. Het wordt zo'n 18 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt tot nu toe niet al te veel voor. Er staan een paar dagelijkse files, vooral op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Empel en Waardenburg, 7 kilometer. A16 Breda-Rotterdam, tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht 6. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. A58 van Tilburg naar Eindhoven, tussen Moergestel en Best, 7 kilometer file met 5 tot 10 minuten extra reistijd. En op de A58 Breda richting Bergen op Zoom. Tussen Roosendaal en Heerlen 7 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is maar 1 rijstrook open.
3: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
6: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
8: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
9: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
10: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
12: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
11: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
12: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
13: Fans van Voordeel,
12: Aldi.
14: Begon jouw dag met ruitschade?
15: Opgelost, Autotaalglas.
14: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
15: Ben je in Italië lekker design?

0: gaan shoppen.
1: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
0: Maar die prachtige kleding dan?
1: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
3: Die zegt goedemorgen. Hoe kijkt AZ vooruit naar de wedstrijd tegen Sunderland? Je hoort het zometeen hier. En de verrassing in de Premier League op dit moment en publiekslieveling is Hull City. Dat verhaal vertellen we ook zo.

0: Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. Derde uur alweer van de ochtend op deze woensdag. Dag eigenlijk na Prinsjesdag en de dag ook na de wedstrijd die Ajax heeft gespeeld. We komen daar zo meteen op terug. En AZ speelt vanavond tegen Sunderland. Dat is een mooie wedstrijd die je hier ook in het Live Center kunt volgen. Zometeen meer daarover. Eerst eventjes het allerlaatste nieuws. Het eerst bij het volleybal zijn de Nederlandse mannen uitgeschakeld op het Europees kampioenschap. Ploeg van de bondscoach Joel Banks verloor in een vijfzetter ook het vierde groepsduel. Die keer was gastland Finland uiteindelijk met 3-2 te sterk. Ondanks dat Oranje, net als in de vorige wedstrijd, tot twee keer toe op een voorsprong kwam. Oranje had een overwinning nodig om nog kans te maken op een plek in de achtste finales. Dat is niet gebeurd. Door deze nederlaag is het toernooi voor, zoals dat zo mooi klinkt, de lange mannen nu ten einde.
1: Ajax heeft gisteravond een vrij eenvoudige zege geboekt in de Vriendenloterij Eredivisie. De inhaalwedstrijd, die ze natuurlijk nog moesten spelen na de Europese verplichtingen, werd tegen Willem II gewonnen met 5-1. Trainer Michel Sanchez voerde 6 wijzigingen toe in zijn basiself en gaf daarbij heel veel spelers rust. Maar dat deerden de Amsterdammers eigenlijk niet. Door de overwinning verkleint Ajax het gat met koplopers PSV en AZ tot 3 punten en meldt het zich in de bovenste regionen van de ranglijst.
0: Ja, er zit wel degelijk groei in. We hebben er net over gesproken met Alfons Groenendijk. En dat gaan we straks nog een keer doen. Ze kopen toch iets meer naar elkaar toe in de nationale competitie. De top 3. En AZ gaan we vanavond nog kijken. Iemand die terugkeert in Nederland na 9,5 jaar bij FC Groningen te zijn vertrokken. Hij vertrok dus 9,5 jaar geleden naar Italië. Hans Atenboer. Hij is inmiddels 32, transfervrij was hij na zijn vertrek bij het Franse Stade Rennes. En hij tekent in Groningen een contract tot het einde van het seizoen. Je zou het bijna vergeten, maar hij was 13 keer de rechtsback van het Nederlands elftal. En hij is blij om weer terug te zijn bij de club waar zijn professionele carrière ooit begon. En hij zal per direct ook aansluiten bij de selectie van de club uit de Vriendenloterij Eredivisie, die het eigenlijk best goed doet en dus nog met Atenboer een versterking in de schoot geworpen krijgt. Even kijken naar het weer voor vandaag. Service van GPR Sport Radio. Ander weer dan gisteren. Na de warmte stroomt er koelere lucht nu het land binnen. Zonnige perioden zijn er nog wel. Als je nu naar buiten kijkt, zie je dat ook wel. Maar er gaan straks wolken en buien komen. Ja, dat zeg ik met heel veel spanning. Maar ik moet het natuurlijk met een bepaalde teleurstelling zeggen. Een klap onweer kan er zelfs bij zitten. Vanmiddag temperatuur hoogstens 18 graden. Goedemorgen, dit is Sport Radio. GPR Sport Radio. Om precies te zijn. En de warmte die je zoekt komt dan gewoon vanuit de boxen. Goedemorgen.

0: Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. Heel prettig dat je erbij bent. We mogen je bijpraten over de leuke dingen in het leven, namelijk de sport. We hebben vanavond in ons livecenter de wedstrijd die ook op Ziggo te zien is. Dat is Sunderland tegen AZ. Hoe gaat AZ het doen, hè? Op dat hoge Europese niveau? Daar is men in Alkmaar natuurlijk benieuwd naar, maar wij net zo goed. Het is een mooi Europees avontuur waar ze aan beginnen en ook een mooi affiche. Ze zijn op dit moment in Engeland voor het Europa League duel met Sunderland. De ploeg waren de Nederlanders, Brian Bobby en Robin Roefs onder contract staan. En de trainer van AZ, Leroy Echtold, kreeg vlak voor die wedstrijd goed nieuws. Want Kees Smit is weer inzetbaar. De jonge middenvelder was er 2 wedstrijden niet bij door een liesblessure. Maar zit dus nu weer bij de groep van 23. En Echtold wilde gisteren tijdens de persconferentie nog niet vertellen of Smit ook daadwerkelijk in de basis gaat beginnen. Wel vertelde hij voor de microfoon van Ziggo Sport waar de ploeg zich volgens hem sterk in ontwikkelt.
1: Ik vind dat we zeg maar makkelijker van laag naar hoog komen in het opbouwen. Dus dat we ook grotere kansen kunnen creëren op die manier. Hè, dat je eigenlijk gecontroleerd omhoog komt en dat je positiespellen op de helft van de tegenstander kan spelen. Dat doen we gewoon beter, vind ik. Waar we in vorig seizoen nog wel de lange bal hanteerden met Troy, die dat ook trouwens heel goed deed. En daar vandaan doorvoetballen. Maar we proberen nu van achteruit echt op te bouwen.
0: Leroy Echtold was dat. Met Sunderland treft AZ een ploeg uit de Premier League. En bovendien een waar Europees voetbal heel lang geleden is. Ja, voor het eerst in 53 jaar komen de Black Cats, zoals de bijnaam luidt, weer in Europees verband in actie. En dat gaat ongetwijfeld leiden tot een bijzondere sfeer in het Stadium of Light. En het wordt voor AZ tegelijkertijd een test. Echtold beschikt over een hele jonge ploeg. Weet ook dat zijn spelers tegenover een fysiek en ervaren Engels team komen te staan. En hij verwacht dan ook een stevig duel.
1: Ja, ik verwacht dat ze zeker in het begin zullen stormen. Ons proberen om ons te boven te lopen. Nou, dat moeten we doorstaan. En ik vind zeker dat we ook aan de bal gewoon goed moeten zijn. Je zag net ook op trainen dat ze gewoon dat ook gewoon goed kunnen op zo'n veld. Nou, dat moeten ze proberen morgen gewoon te laten zien.
0: Leroy Echtold voor de microfoon van Ziggo Sport, waar de wedstrijd tussen AZ en Sunderland te zien is. Er lopen daar dus ook nog 2 Nederlanders rond. Hè? Robin Roefs, de doelman, en de voormalig spits Brian Bobby behoren allebei tot de selectie. Iemand die trouwens weet wat AZ in Engeland kan verwachten is Jordi Klaasie. Hij speelde zelf 2 seizoenen in de Premier League. En volgens Klaasie moet AZ vooral niet naar Sunderland komen om zich 90 minuten lang terug te trekken. En zeker niet komen om alleen maar te genieten van het mooie stadion.
2: Maar dit is ook wel een stadion natuurlijk waar ik wel van kan gaan genieten, ja. En dat zullen we ook zeker doen, maar ook niet te veel. Want uiteindelijk ben je wel met een missie, met een reden. Ja, natuurlijk heb je een ploeg waar je tegen speelt. Heeft kwaliteit, intensiteit, fysiek. Maar daar moeten we ons tegen gaan wapenen. En daar zullen wij met als jonge ploeg, met een aantal iets oudere jongens natuurlijk, een goede balans in proberen te gaan vinden.
0: Jordi Klaasie, die ook wil dat zijn ploeg volwassenheid toont. In de eredivisie, maar zeker ook op dit niveau. En hij legt uit wat hij daarmee bedoelt.
2: Nou ja, omdat dit toch ook wedstrijden zijn wat echt op details bepaald gaat worden. 9 van de 10 keer. Dus sta je net niet georganiseerd, wordt het afgestraft. En dat bedoel ik eigenlijk meer te zeggen met een stukje volwassenheid. Met het lezen van bepaalde situaties. Hoe we kunnen staan als ploeg zijn. Het is niet meer... met alle respect tegen Willem II gaan we natuurlijk constant eruit. Ja, misschien zal je morgen iets vaker gegroepeerd staan. En vanuit daar de druk zetten. Dus met name de wedstrijden lezen. Denk ik dat daarin...
0: AZ gaat zich dus meten met een tegenstander uit de sterkste competitie ter wereld. Kees Smit zit weer bij de groep. En jij kunt dit horen vanavond in ons livecenter op GPR Sportradio. Als je echt zo nodig de beelden wil zien. Woensdagavond, vanavond dus, om 9 uur op Ziggo Sport. De Europese ontmoeting tussen Sunderland en AZ. Dit is GPR Sportradio. Goedemorgen.

0: lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is. Dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
7: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
8: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
9: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
10: Zei hij nou 200 euro?
11: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
8: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
12: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
13: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegtickets voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
14: De maaltijden van Kippie. Zoals de tortillarol. Lekker, Kippie.
15: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
16: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
17: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
18: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
19: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
20: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
21: De beste plek voor jou, NVM.
22: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
23: Van het bos tot in de tuin.
22: Zagen.
23: Snoeien.
22: Blazen.
23: Maaien.
22: Meer maaien.
23: En nog meer maaien.
22: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
23: Tuineer als een pro met de accusystemen van Stiel.
22: Stiel. Sterk werk.
0: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
24: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
25: GPR, Sportradio.
26: Sportradio.
25: Nieuws, headlines.
27: Goedemorgen, dit is Daan P. Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Er komen voorlopig geen nieuwe stakingen van beveiligers op Schiphol. De vakbond en de luchthaven zijn het volgens FNV eens geworden over maatregelen tegen de hoge werkdruk. ProRail gaat het spoor de komende tijd beter in de gaten houden na de sabotageacties van gisteren. Er komen meer camera's en beveiligers gaan extra controleren. Alles in de gaten houden lukt niet, zegt de topvrouw van ProRail. En er is inmiddels €10.000 opgehaald voor het afscheid van Alfredo, die afgelopen weekend in Rotterdam om het leven kwam tijdens een arrestatie. Streefbedrag staat op €13.000.
25: GPR Sportradio. Verkeer.
28: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt tot nu toe niet al te druk. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Een paar files springen eruit op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Stroeg en Hoevelaken, 10 kilometer met 20 minuten vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam, tussen knooppunt Zonshiel en Dordrecht 14 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Door een auto met pech is de rechterrijstrook dicht. En op de A58 Breda richting Bergen op Zoom, tussen Roosendaal en Heerlen 5 kilometer stilstaand verkeer met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht.
25: GPR Sportradio.
26: Sportradio.
25: Ronald van der Geer.
29: Goedemorgen. Weet jij wie de verrassing is in de Engelse Premier League na de eerste speelrondes? Nee, hè? Dat is Hull City. Hoe dat nou precies zit, dat hoor je zometeen. En het WK Atletiek in 2029 voor het eerst in

0: Goedemorgen, GPR Sportradio. Welkom in het derde uur alweer voor deze woensdag. We praten hier weer bij over de belangrijkste bijzaak in het leven. Maar zorg er wel voor dat je een lekkere sportieve ondergrond hebt als je het ontbijtje bij ons in elk geval nuttigt. Dit is het laatste sportnieuws van dit moment. Kijk even terug op gisteravond. Real Madrid. Ternauwernood een blamage kunnen voorkomen in La Liga. Ploeg won wel op bezoek bij de hekkensluiter Elsje met 2-3. Maar ze gaan van 2-0 voorsprong weg. En ze hadden Carlos Espi, dat is een hele jonge aanvaller, in de extra tijd nodig om de winnende treffer te maken. En dat tussen alle aankopen. Het was voor deze jongeling en het grote talent van Real zijn tweede doelpunt voor de club. En door deze overwinning voorkomt de ploeg van de trainer José Mourinho voor de tweede keer dit seizoen duur puntenverlies in de Spaanse competitie. Blijft Barcelona en ook van nog een beetje in zicht. En hoe was het dan met Denzel Dumfries, vraag je je af. Hij speelde een hele minuut, kwam namelijk in de extra tijd pas in het veld.
1: Ja, toch wel zo'n wedstrijd, hè?
0: Ja. Vroeger kreeg je dan toch je premie, maar dat is niet meer. Tegenwoordig werkt dat anders met die hoge salaris.
1: Een andere speler met nog het getal 1, want die komt nog één keer in actie. Dat is voor het Argentijnse voetbalelftal. Dat is natuurlijk Lionel Messi. Die gaat nog één keer spelen. De Argentijnse voetbalbond die heeft dinsdagavond bevestigd dat de 39-jarige aanvaller een afscheidswedstrijd krijgt. Hij beëindigde zijn interlandcarrière afgelopen zomer natuurlijk, na de verloren WK-finale tegen Spanje. Het duel, en dat vind ik een leuke naam, dat wordt omschreven als de laatste tango.
0: Ja,
1: het zal plaatsvinden.
0: Dat is mooi, hè? Dat is mooi, hè? De laatste tango van de beste voetballer.
1: Dat lijkt een beetje op het van Michael Jordan natuurlijk, The Last Dance.
0: Jazeker, daar zal ook wel wat inspiratie uitgekomen zijn, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Ik onderbrak je, ga door, want waar is die wedstrijd?
1: Dat zal plaatsvinden in het El Monumental Stadion. Dat is in Buenos Aires. Dat is echt een mooie thuiswedstrijd. En die wedstrijd die is op 6 oktober tegen Benin.
0: Nou, dat wordt er wel eentje waar iedereen een pak tissues mee naar het stadion moet nemen. Want toch wel emotioneel natuurlijk, de Argentijnen. Hebben we toch een beetje kunnen merken tijdens het laatste WK. Het is AZ-avond vanavond. Hier te volgen en ook te zien op Ziggo, op de televisie. Maar er zijn heel wat wedstrijden natuurlijk. 6 wedstrijden om 9:00. Om 7:15 hebben we er ook al 2. Dat zijn Omonio tegen Celta de Vigo. En Ararat Armenia, moet ik zeggen, tegen Sparta Praag. En 6 wedstrijden om 9:00. En die worden echt gevolgd. En daar zitten leuke bij. Natuurlijk AZ Sunderland. Maar wat dacht je van Milan tegen Benfica? Op zich een leuk affiche. En Anderlecht toch altijd dicht bij huis. Speelt tegen Lyon. Het allemaal te zien, maar vooral te volgen hier in ons livecenter.
1: En dan vanavond hebben we om 7:00 nog de volleyballers natuurlijk. Die mogen dan hun laatste wedstrijd spelen tegen Estland na een uitschakeling. Dus dat is er ook wel eentje om toch nog naar uit te kijken. Hoop op een overwinning.
0: Ja, ze hebben alle wedstrijden tot nu toe verloren. Dus deze is om die bekende baard, hè, van de keizer.
1: Ja, precies.
0: Goed, maar wel leuk om te volgen. En die wordt vanavond ook gevolgd in ons livecenter. Want we zijn compleet, dat weet je. Wij zijn GPR Sportradio. Lekker dat je er bent. Goedemorgen.

0: Goedemorgen, dit is GPR Sport Radio. Voetbal, ja, hebben we veel vanochtend. We kijken ook een beetje over de grens. Want in de Engelse Premier League is op dit moment een smaakmaker. En dat is niet een van de traditionele topploegen. Maar Hull City is de ploeg die eigenlijk heel Engeland een beetje bezighoudt. En dat roept vragen op. En die kan David Kramer, hij is PSV-watcher en groot liefhebber van de Premier League. En podcastmaker van de podcast Versus. Die kan daar vaste antwoorden op geven. David, goedemorgen.
1: Hele goedemorgen.
0: Hull City, wat is het mooie verhaal van Hull City? Waardoor heel Engeland deze naam voor aan de mond heeft liggen?
1: Nou, ten eerste begonnen al vorig seizoen. Toen had niemand Hull City in de Premier League verwacht. Dat ging eigenlijk al, want ze stonden in de Championship. Ze hadden de laatste plek op voor de play-offs als het ware bemachtigd. Nou ja, toen dacht iedereen, ja, die play-offs die winnen ze nooit. Die zitten erbij en die doen mee voor de lol en dan vliegen ze weer uit. En toen kwam dat verhaal van die Spygate. Dat ze tegen Southampton moesten in de halve finale. Dat ze dus bespioneerd waren op de training. Dus ze stonden in één keer in de finale.
0: Oh ja, dat was ja, dat. Dat waren zij natuurlijk. Ja,
1: dat waren zij dus ook al. Daar begon het eigenlijk al. En toen in die finale, toen scoorden ze gewoon in de allerlaatste seconde. Scoorden de spits, die McBurney, dat is ook een beetje een cultheld daar. Die scoorde de winnende. En ineens stonden ze in de Premier League. Ja, en toen kwam dus het verhaal dat iedereen dacht, wat gaat die club doen in de Premier League?
0: Ja, want dan denk je natuurlijk, ze zijn op het laatste nippie zijn ze erin gegaan. Ze zijn er niet op voorbereid. Zo, degradatiekandidaat nummer 1 hebben we staan.
1: Precies. Ik moet eerlijk zeggen, ik had zelf ook een voorspelling ingevuld. Maar ja, ik had ze ook gewoon laatste gezet. Want iedereen dacht van ja, dit wordt helemaal niks. Want nee. Ja, die hoor je niet.
0: En toen?
1: Maar ja, blijkt toch anders te zijn.
0: Want het is een cultstatus natuurlijk ook. Wat is nou de romantiek van de club?
1: Ja, het is gewoon echt een beetje een volksclub. Het is altijd een vol stadion. Ja, het voetbal is eigenlijk niet, ja, het is echt championship voetbal wat ze spelen. Maar ja, in de Premier League werkt dat blijkbaar ook. En een goede trainer met gewoon, ja, die gewoon heel erg down to earth is. Heel die ploeg is dat. Ja, ze werken gewoon hard voor elkaar en dat werkt perfect.
0: Wie is die trainer? Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Dat is een gozer. En die had ook meteen de manager of de Monte Award gewonnen in de Premier League. Sergej Jakirovic heet hij.
0: Oké. En waar komt hij vandaan? Kun je iets meer over hem zeggen?
1: Ja, het is een trainer uit Kroatië. En het is niet per se een trainer met nou dat je zegt van god, dat is een hele bekende naam. Want hij heeft hiervoor een beetje clubs in Kroatië getraind. Nou ja, Zagreb kent iedereen wel. Daarna is hij in Turkije geweest. En toen is hij dus vorig seizoen naar Hull City gegaan en daar is dus meteen mee gepromoveerd. En nou ook in de Premier League meteen hoge ogen gooien.
0: Ja, hij is heel charismatisch, hè? Want mensen houden ook van hem. Hij doet gewoon uitspraken die de man in de supermarkt ook doet. Hij maakt het niet te ingewikkeld allemaal.
1: Nee, en zo ziet hij er op zich ook uit. Hij had in principe ook in Hull in de supermarkt kunnen werken. Hij vindt het allemaal wel, hij vindt het allemaal wel best. En hij, het is ook niet dat ze nou hoog van de toren afblazen. Want wij doen nou mee in de Premier League. Wij gaan voor het linker rijtje. Nee, joh, ze weten daar waar ze staan, wat hun plek is. En dat kan die coach er heel goed inhouden daar.
0: Ja, en ze staan op dit moment op een vierde plek. Dat is natuurlijk wonderbaarlijk als je ziet hoeveel geld er omgaat in die Engelse top. Het is, doe maar gewoon, dat doe je al gek genoeg eigenlijk, hè?
1: Ja, maar al moet ik zeggen, ze hebben hartstikke veel geld uitgegeven van de zomer. Oh. Volgens mij, het was bijna 200 miljoen wat ze hebben uitgegeven.
0: Nee, joh.
1: Ja, dat is voor een promovendus, ja, dat is echt heel veel. Maar als je dan uiteindelijk kijkt hoe ze nu spelen met die basiself, dan zie je eigenlijk maar 3 van die aankopen zie je maar terug in de basiself. Dus ze spelen nog met vrijwel de identieke selectie als vorig seizoen. En het blijkt gewoon te werken. Het is gewoon 4-5-1 spelen ze volgens mij. Met dan die grote spits voorop. En eigenlijk is het gewoon een heel fysiek spel. Veel standaard situaties, veel voorzetten. Ja, en in de Premier League, die grote clubs, die zijn dat niet gewend dat spel. En dan gaat het toch wel anders aan toe.
0: Hoezo opbouwen, hè? Gewoon de lange bal, spitsen, duel winnen en daar verder voetballen. Dat is eigenlijk zoals dat gaat.
1: Brexit voetbal, zeggen ze, dus dan noemen ze dat.
0: Ja, zeker, zeker. Nou moeten ze zaterdag spelen tegen Newcastle, hè? Daar zit natuurlijk ook nog wel wat geld. En daar zit Sean Steur natuurlijk, hè? De oud Ajaxiet. Even een mooi bruggetje. Die kreeg ook wat kritiek na zijn laatste invalbeurt. Die heeft het ook nog niet voor elkaar daar, hè?
1: Nee, terwijl juist aan het begin waren ze lovend over hem. Toen dacht ze bij Ajax van, goh, goed dat we die hebben kunnen verkopen zo'n geld. En in Newcastle zeiden ze, dit is een koopje geweest. Maar inderdaad, dan merk je toch dat die oefenwedstrijden niet zoveel zeggen. En dat zodra die Premier League echt begint, dat echt het niveau is. En ja, van het weekend moest hij al vroeg invallen. En toen inderdaad, de chanceur die bekend werd om zijn goede passing, dat ging even fout. En daardoor kreeg ze uiteindelijk de tegengoal, ja. Maar ik verwacht wel dan inderdaad tegen Hull dat heel leuk wordt. Want dat Hull City, waar ze vooral onbekend staat, is nou, ze hebben dat liedje wat ze daar zingen als ze voorstaan.
0: Ja?
1: Dat Mold by the Tigers. Nou, dat gaat heel de wereld over momenteel. Dat, oh. Dan doen ze een soort van tijgergebaren erbij, die fans. En ja, dat vinden ze prachtig in de Premier League en ook de andere voetbalfans. En ja, daar zet ze eigenlijk de tegenstander een beetje verschut mee, de fans van de tegenstander. Ja, dat vind ik ook echt mooi. Moet je maar eens een keer opzoeken als je er nooit hebt
0: gezien. Nou, sterker nog, ik ga hem straks eventjes tussendoor draaien. Mold by the Tigers heet hij, hè?
1: Ja, dat is hun dansje wat ze soort van doen en vanuit het publiek. Ja, schitterend.
0: Ah, mooi man. Dan gaan we dat gelijk opzoeken. Dankjewel David voor je tijd in elk geval. De podcast Versus is uiteraard op te zoeken. Daar zit David in. Hij praat over PSV, maar is ook groot liefhebber. En kenner van de Premier League. Dankjewel voor je tijd en ik ga hem opzoeken het nummer. Dankjewel. Dit is GPR Sport Radio. Goedemorgen. Ja, en dit is dan dat Hull City nummer waar het net over ging.

Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. In het volgende uur praten we over de atletiek. En gaan we uitleggen waarom het WK atletiek voor het eerst in Afrika is. En praten we ook met Jeffrey van As nog over het overlijden van Ahmed Ammi op 45-jarige leeftijd. Een voetballer die uit het leven is gerukt. Dat komt in het laatste uur van deze ochtendshow. Het is een verder bewogen voetbaldag. AZ begint aan de Europa League op bezoek bij Sunderland. Nederlandse volleyballers spelen hun laatste groepswedstrijd tegen Estland. De Tour de Luxemburg begint met Mathieu van der Poel. Een vijfdaagse is dat met ook Bauke Mollema, Sam Omen, Marijn van den Berg en Dylan van Baren op de startlijst. En mag ik je nog even wijzen op een autosport aan tafel. Vanavond weer om 16:30 online. Rick Winkelman ontvangt dan weer een gast uit de autosport. En dat is onder meer vandaag Marion Krieger, ervaren navigator. En dit weekend in actie tijdens de Hellendoorn Rally in de WRC Subaru Impreza. Klinkt dan ook wel mooi. Vanaf 16:30 te beluisteren via gprsportradio.nl. Binnen te halen ook via je favoriete podcast-app of eventueel als videocast via kijk.app. Dit is GPR Sportradio. Goedemorgen.

0: GPR Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
0: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
0: Met het nieuws van 9 uur.
4: Goedemorgen, dit is Daan P. Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Een dag na de troonrede laat landbouworganisatie Agractie weten er niets positiefs in te zien voor de veehouderij. Er wordt wel gesproken over perspectief en duidelijkheid, maar boeren hebben daar niks aan, zegt Agractie. Voor veel melkveehouders zal er niets anders op zitten dan het beltje erbij neer te gooien. Onlinebank Revolut trapte kort geleden in de phishing-truc waarbij persoonlijke gegevens van klanten zijn gestuurd naar hackers. Nu blijkt volgens BNR dat privéinformatie van de eerste Nederlandse slachtoffers online is gezet. Het gaat om kopieën van paspoorten, adressen en telefoonnummers. De werkdruk voor Schiphol-beveiligers gaat omlaag en dat is ook goed nieuws voor reizigers. Die kregen de afgelopen tijd te maken met kleine stakingsacties. Daardoor ontstonden bij de veiligheidscontrole op Schiphol lange wachtrijen. De beveiligers hun zin hebben gekregen, komen er volgens vakbond FNV geen nieuwe stakingen. En een crowdfundactie heeft inmiddels ruim 10.000 euro opgeleverd voor Alfredo uit Rotterdam, die afgelopen weekend tijdens een arrestatie overleed. Het geld is bedoeld voor een waardig afscheid, zeggen de initiatiefnemers. Die hebben een streefbedrag van 13.000 euro. Af en toe zon, maar er vallen ook een paar buien. Het wordt zo'n 18 graden.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De dagelijkse files van de ochtendspits lossen alweer op. De meeste staan nog in het zuiden van het land. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Empel en Waardenburg 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en de afrit Kerkdriel 11 kilometer file met een kwartier oponthoud. A4 Rotterdam richting Antwerpen tussen Steenbergen en Bergen op Zoom. 6 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag rijdt het verkeer langzaam tussen de Keteltunnel en Den Haag-Ippenburg 11 kilometer met een kwartier extra reistijd.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
9: Lekkere van Albert Heijn.
10: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
11: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
14: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
13: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
14: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
13: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
15: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
16: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
17: Yes!
18: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen.

0: hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
2: Yes!
3: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: Dames en heren, de daluren beginnen.
5: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
3: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
10: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
12: Zeg het!
11: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
13: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: De Beter Pickabillies!
15: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
17: Goedemorgen, het laatste uur alweer. Het gaat allemaal snel als het gezellig is. Wordt het ook gezellig tijdens het WK Atletiek? Zeker weten, het gaat namelijk voor het eerst naar het Afrikaans continent in 2029. Je hoort er zo meer over.

0: Mocht je afvragen wie wij zijn. Wij zijn GPR Sportradio en wij hebben de belangrijkste bijzaak in het leven eigenlijk gebombardeerd tot hoofdzaak. Wij praten hier over de sport en zorgen ervoor dat jij beslagen ten ijs komt als je straks op het werk komt. En het zou over sport gaan, dan weet je in elk geval mee te praten over het laatste nieuws. En we vertellen je natuurlijk ook wat er vandaag allemaal nog verder gebeurt. Laatste nieuws komt onder meer uit de scheidsrechterswereld, waar Sedar Güzelbüyük hoopt zich te kwalificeren voor het EK van 2028. Hij is weer in de prijzen gevallen en is nu hard op weg om het record van Bjorn Kuipers, die 6 keer de gouden kaart voor beste scheidsrechter van Nederland won, te evenaren. Hij heeft hem dus gekregen. Toch hunkert Güzelbüyük nog naar de erkenning van een groot eindtoernooi op zijn palmares. En volgens voormalig topscheidsrechter Bjorn Kuipers zelf is dat een reëel doel. Al ziet hij voor zijn opvolger nog wel wat specifieke punten waarop verder een verbetering mogelijk is om de absolute top te bereiken. En hij zit natuurlijk in, eigenlijk toch wel een beetje in dezelfde generatie als Danny Makkely. En die geniet van in elk geval de wereldvoetbalbonden en de UEFA nog altijd de voorkeur, zo lijkt het.
1: Even wat ander scheidsrechternieuws. Want we kennen natuurlijk de gele en rode kaart. Mm-hmm. Maar in Roemenië kunnen scheidsrechters voortaan ook de zwarte kaart trekken.
0: Oh.
1: Ja, dat is wel vreemd. Wat betekent dat dan? Nou, die is niet bedoeld voor de spelers, maar voor ouders en supporters langs de lijn.
0: Oh.
1: En de Roemeense voetbalbond, die willen met die zwarte kaart, willen ze invoeren bij jeugdwedstrijden van onder 7 tot en met onder 16. En daarmee wil de bond eigenlijk optreden tegen schelden, pesten en het onder druk zetten van jonge spelers en scheidsrechters.
0: Oké. Okay.
1: Het is wel echt een soort laatste middel. Dus ze willen het niet dat het zomaar gebruikt wordt. Eerst wordt bijvoorbeeld het spel stilgelegd en worden ouders en supporters gewaarschuwd. Helpt dat niet, dan kunnen de teams voor 10 minuten naar binnen. En gaat het daarna nog mis, dan trekt de scheidsrechter de zwarte kaart en is het meteen afgelopen. En dan is de wedstrijd dus definitief gestaakt. Ja, wel een goed initiatief, denk ik.
0: Ja, dat is zeker een goed initiatief. Want we hebben het natuurlijk heel vaak over het profvoetbal en wat daar misgaat op de tribunes. Maar dan zijn we de terreur van de ouders inmiddels voorbij. En die is er ook natuurlijk. En, ja, dat is vaak niet heel erg leuk. Ik weet niet of je wel zo'n sportwedstrijd bezoekt, maar dat is, nou, dat wil nog wel eens wat reuring zijn. Laten we het zo zeggen. Misschien dat we ooit in het betaald voetbal ook die zwarte kaart kunnen trekken. Rood was er wel voor Crescencio Summerfield. Hij heeft zijn debuut in de Aziatische Champions League niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Aanvaller van Al-Hilal kreeg namelijk gisteren een directe rode kaart in de wedstrijd tegen Al-Ghaddafa. Oranje International was betrokken bij een opstootje, waarbij hij door de tegenstander aan zijn haren werd getrokken. En daarna deelde hij zelf dus een duw uit. Nou ja, ondanks de rode kaart voor Summerfield wist zijn team in Qatar wel winnend de wedstrijd af te sluiten met een 2-1 overwinning. Nou, veel kaarten dus. Veel kaarten. Een gouden kaart, een zwarte kaart en een rode kaart. Wij trekken de gezellige kaart eigenlijk. We zijn er nog tot 10 uur met deze ochtendshow. Goedemorgen. Dit is GPR Sportradio.

0: Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. Je luistert op deze woensdagochtend naar natuurlijk het voetbal. We blikken terug op Willem II, de wedstrijd die gespeeld werd tegen Ajax. En we kijken vooruit naar AZ. Maar we hebben ook oog voor atletiek, want gisteren werd bekend dat Jessica Schilder is genomineerd voor Europees Atleten van het Jaar. Ze is de enige Nederlandse atlete die dit jaar een nominatie heeft ontvangen. En dat roept natuurlijk ook vragen op. En die kunnen beantwoord worden door Ivo van Haarijs, commentator Eurosport, Ziggo Sport en als het gaat om atletiek en kenner. Ivo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het is een mooie nominatie voor Jessica Schilder, maar het klinkt een beetje van, alleen zij? Is mijn verrassing terecht of niet?
1: Nou, kijk, als je puur naar dit jaar kijkt, kijk, om Jessica kan je niet heen. Dit jaar weer Europees kampioen geworden voor de derde keer op rij, wat vrij uniek is. Ze is de eerste vrouw sinds 14 jaar die 21 meter heeft gestoten. Dat was echt een ding. Misschien wel een groter ding dan de Europese titel. Dus dat zij erop staat is logisch. Nou, de laatste jaren kon je natuurlijk niet om Femke Broeders-Bol heen, die hem ook vorig jaar wist te winnen. Maar ja, die is weliswaar heel indrukwekkend een ander onderdeel gaan doen, maar heeft niks gewonnen. En die verkiezing is nou eenmaal degene die het meeste heeft gewonnen en ja, het meeste indruk heeft gemaakt. En het is geen verkiezing als in wie heeft de meest indrukwekkende transformatie ondergaan. Dus dat zij er niet op staat is logisch. Dan zou je misschien nog Nadine Visser erop kunnen zetten met de Europese titel en indoor natuurlijk ook tweede bij het WK indoor. Dat had nog gekund. Dus ja, echt verrassend. Niet per se. Jessica moet erop. En ja, één erbij was misschien oké geweest, maar ik kan hier ook prima mee leven als je naar de andere namen kijkt.
0: Ja, we hebben geen man, hè, die in aanmerking komt.
1: Nee, klopt. We moeten het natuurlijk sowieso de laatste jaren al hebben van de vrouwen. Ik weet niet, de laatste 10, nou misschien wel 15 jaar sinds het of de Schipperstijdperk. Bij de mannen, nou, hebben we dit jaar natuurlijk wel een Jonas Vijvers gehad die een individuele medaille heeft gepakt op de 400 bij het EK. Het is natuurlijk heel zonde dat Niels LaRos eigenlijk niet hersteld was van zijn blessure van vorig jaar. Want dat is iemand die er wel op zou staan, mits die gewoon zijn seizoen had kunnen draaien. Dus ja, daar hadden we ook niet iemand verwacht. Alleen Stefan Nillissen natuurlijk, die de Europese titel pakte. Maar dat was dan ook met deze enige wapenfeit, omdat hij eigenlijk ook bijna het hele jaar geblesseerd is geweest. Dus ja, dan zijn de smaken wel snel op.
0: Wat ook nog aardig atletiek nieuws is, is natuurlijk dat er voor het eerst een WK-atletiek wordt georganiseerd op het Afrikaanse continent. Er komen natuurlijk heel veel Afrikaanse atleten altijd naar Europa en naar Amerika. Ze domineren voor een deel ook takken van de sport. Maar de WK was daar dus nog nooit georganiseerd. Het werd tijd, zou ik dan bijna zeggen, Ivo.
1: Zeker. En ik denk dat World Athletics het met je eens was. Want vanmorgen was inderdaad de toewijzing 2029 en 2031. Dat doen ze vaak in een cluster. Er waren 4 steden die in aanmerking kwamen, waarvan 3 Europese steden. Londen, Rome, München. München gaat het WK van 2031 organiseren. En Nairobi. Nu was het niet per se het beste bod, heb ik me laten vertellen. En Nairobi heeft in de afgelopen jaren al wel jeugdtoernooi mogen organiseren. En daar was op zich de sfeer op de tribunes was, zoals we dat eigenlijk in Afrika altijd zien, uitbundig en mooi en leuk. Maar er waren toch achter de schermen ook wel wat dingen qua organisatie waar ze toch op meer hadden gerekend. Dus voor sommigen was het nog best wel een verrassing dat Nairobi het is geworden. Zeker omdat Sebastian Coe, de voorzitter van World Athletics, die volgend jaar afscheid neemt, en een Brit is. Misschien dat hij bepaalt het natuurlijk niet alleen. Maar met Londen, dat natuurlijk het Londen Stadium heeft, fantastische entourage en een goed bid, wat weliswaar vrij laat op gang kwam. Maar ja, was het ook niet gek geweest als het Londen was geworden. Maar ik denk toch dat, precies wat je al zei, het feit dat het voor het eerst in Afrika kan worden gehouden, en in dit geval in Nairobi, dat het toch een belangrijke beweegreden is geweest om het te doen. Ja, en met München kan je onmogelijk fout. En ja, het feit dat er 3 Europese steden waren en 1 Afrikaanse stad, ik denk dat dat ook wel in hun voordeel gespeeld is. Dus we gaan naar Nairobi in 2029, dus ik ben heel benieuwd.
0: Ook dat moeten we maar afwachten. Dankjewel voor je heldere uitleg, Ivo van Haarden. Hij is commentator bij Eurosport en Ziggo Sport en atletiekkenner. Mag ik je een hele fijne dag toewensen verder?
1: Dankjewel, jou ook, Ronald.
0: Oké, de groeten. Dit is GPR Sportradio. Goedemorgen.

0: Wat lekker dat je bij ons bent. Wij zijn GPR Sportradio en praten hierbij over de wedstrijden van gisteravond. Maar ik moet je natuurlijk ook wel eventjes wijzen op het feit dat er vanavond ook gevoetbald wordt. En dat kun je volgen hier in het Live Center op GPR Sportradio. Een wedstrijd die ook te zien is op Ziggo. Europese wedstrijd in de Europa League van AZ in het Stadium of Light bij Sunderland. We komen straks ook nog te spreken over deze wedstrijd. Nu gaan we even terug naar gisteravond. Het was eigenlijk niet heel erg moeilijk voor Ajax. De inhaalwedstrijd speelde tegen Willem II. Er werd gewonnen in de eigen Johan Cruijff Arena met 5-1. Het duel moest worden ingehaald, omdat het eerder vanwege de Europese verplichtingen van Ajax was verplaatst. Ajax begon met 6 andere spelers aan het duel ten opzichte van Fortuna Sittard. De wedstrijd die ook met 5-1 werd gewonnen. Afgelopen zaterdag Maarten Paas kreeg weer eens een potje onder de lat. En Owen Wijndal en Casper Dolberg mochten beginnen. En Willem II, dat vrijdag eigenlijk best verrassend gelijk speelde tegen AZ, begon met hetzelfde strijdplan in Amsterdam. Ploeg van John Stegeman staat dan met veel spelers achter de bal, loert zo nu en dan op een snelle uitbraak. En dat deden ze bijna helemaal goed. Want nou ja, ze scoorden eigenlijk niet. John Stegeman was dus eigenlijk ook best tevreden over het spel van zijn ploeg in de eerste helft.
1: Ik denk in de eerste helft dat we gewoon wel heel goed in de wedstrijd blijven. Ondanks dat hij wat kansen had. Begin vond ik eigenlijk niet, maar dus konden we wel. Ik vond wel dat we aan de bal iets meer moesten doen, brengen iets vaster, iets beter. Maar ik denk uiteindelijk wel dat we in de eerste helft best wel redelijk hebben mee kunnen ballen. Alleen het is gewoon doodzonde dat we 2 doelpunten tegenkrijgen voor de rust. Die had ik niet zien aankomen, moet ik zeggen, omdat ik dacht dat we de boel redelijk onder controle hadden. Dus nee, ja, we willen compact verdedigen en ja, dan zijn dat de momenten dat als je ballen verovert, dat je er snel moet uitsprinten en dat je aanspeelbaar moet zijn, dat je de bal moet vasthouden en dat je ze moet pijn doen in de eindfase. En daar zijn we een paar keer wel geweest, alleen uiteindelijk was dat niet goed genoeg.
0: Dat was John Stegeman voor de camera's van de NOS, de trainer van Willem II. Ajax maakte kort voor rust de 1-0. Voorzet van Brandt werd teruggekopt en vervolgens door Dolberg met de borst klaargelegd voor Mr. 1-0 van Ajax, de aanvoerder Davy Klaassen. Voor rust maakte Brandt nog de 2-0 en na rust hield Ajax de controle over de wedstrijd, maakte Viktor Tsiganov nog zijn eerste goal voor de Amsterdammers. En het spel, ja, het wordt allemaal steeds herkenbaarder. Het is groeiende, dat ziet ook de aanvoerder Davy Klaassen.
2: Ik denk toch wel een bepaalde stabiliteit die we langzamerhand steeds meer erin krijgen en meer controle over wedstrijden. Ik heb vandaag geen moment het gevoel gehad dat we niet zouden winnen. En dat begint eigenlijk al voor een wedstrijd, dat je het gevoel hebt van dit wordt gewoon onze dag. En dat, dat is lang geleden dat je dat hebt gehad.
0: Na afloop van de wedstrijd voor de camera van ESPN was dat Davy Klaassen. Yves Bisouma was er ook, maar hij zat op de tribune. Hij is natuurlijk transfer, deze middenvelder, oudspeler van Tottenham. En men zegt hij is in Amsterdam om zijn transfer naar Ajax af te ronden. Ajax staat na 6 speelrondes 4e in de Eredivisie met 13 punten. Dat zijn er 3 achter koploper PSV en 2 achter AZ. En Feyenoord staat derde met 14 punten. Willem II blijft voorlaatste staan met 2 puntjes.

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
7: Fans van Voordeel,
6: Aldi.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
11: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
12: Yes! Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
13: Kom maar verder.
12: Met nieuwe panden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
13: Hij is weer klaar.
12: QuickFit en weer verder.
11: Werkzoeken.nl voor banen die wel dicht bij huis zijn.
12: Yes!
14: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
15: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
16: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
17: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
18: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
16: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
19: 18 plus, speel bewust.
20: Ja? Echt serieus? Zo. Wat een geld!
21: 18.000, godverdikke me.
19: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
22: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
19: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
23: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
24: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
25: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra. Let's go.
0: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
3: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorp. De plannen van het kabinet betekenen niet anders dan het einde van veel melkveehouders, zegt landbouworganisatie Agractie een dag na de troonrede. In de Kamer gaat het er straks ook over tijdens de algemene beschouwingen. Schiphol is blij dat er afspraken zijn gemaakt over het aanpakken van de hoge werkdruk van beveiligers. Die hoeven daarom niet meer te staken en dat is dus ook goed nieuws voor reizigers. En cybercriminelen hebben persoonlijke gegevens online gezet van Nederlandse klanten van online bank Revolut, meldt BNR. Revolut trapte kort geleden in de phishingval en zegt dat ze intussen alle slachtoffers hebben benaderd.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is niet al te druk verlopen. Er staan nog een paar niet al te lange files op de A4 van Rotterdam naar Den Haag tussen Delft en Ypenburg 7 kilometer met 10 minuten vertraging. De andere kant op tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel 5 met ook daar 10 minuten op onthoud. A15 van Gorkum naar Rotterdam tussen Sliedrecht en Papendrecht 4 kilometer file. De vertraging is 5 tot 10 minuten.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
13: Goedemorgen. Gisteren overleed Ahmed Ami op 45-jarige leeftijd. Met Jeffrey van As kijken we terug op zijn leven in de voetballerij. Wie hebben we verloren? En we praten met Fons Goedendijk over de top 3.

0: the shape of you.
1: Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. Wij zitten natuurlijk altijd heel positief in het nieuws. We kijken naar de wedstrijden en bereiden je ook voor op de wedstrijd die AZ vanavond gaat spelen. Maar toch waren we allemaal een beetje stil gisteren toen er een bericht binnenkwam over de man die was overleden. Ahmed Ami, dat is de oudspeler van VVV, van ADO en van NAC, mocht maar 45 jaar worden. Ja, dan sta je toch weer even met beide benen op de grond. We bellen met Jeffrey van As. Hij is nu technisch directeur bij Lommel, maar heeft veel met Ami gewerkt in zijn carrière. Jeffrey, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Dit is er is een man heen gegaan waarvan ik denk, daar heeft nooit iemand een probleem mee gehad. Hij was een echte clubspeler, maar altijd een hele positieve kerel.
2: Ja, zeker. En het is wel al een tijd geleden natuurlijk dat ik met hem gewerkt heb. Maar hij is uit mijn hoofd in 2007 bij NAC komen spelen. Als speler van VVV. En dan moet je jezelf bewijzen. En hij is als een hele bescheiden jongen binnengekomen. Maar eigenlijk vanaf dag 1 was iedereen wel overtuigd van de mens, zeg maar, Ahmed Ami. Gewoon een hele vriendelijke, lieve jongen, altijd hard werken om zijn plaats af te dwingen in het elftal. En is belangrijk geweest voor NAC in zijn eerste seizoen, waarin we best goed gepresteerd hebben. En daarna hebben wij hem nog weten te verkopen aan ADO. En daar heeft hij natuurlijk ook nog een hele goede periode gehad, met ook Europees voetbal en dat soort dingen. En ja, ik ken weinig mensen die iets negatiefs over hem kunnen vertellen. Dus dan sta je gelijk met beide benen op de grond. Ik was eigenlijk tot vanmiddag bezig met onze 5-0 nederlaag. En als je dan zo'n bericht krijgt, dan denk je van ja, maakt het eigenlijk uit.
1: Heb je contact nog met hem gehad recent? Of wist je dat hij ziek was bijvoorbeeld?
2: Nee, ik wist wel dat hij ziek was. Ik heb hem 2 jaar geleden heb ik hem ontmoet. En toen wist hij net van die ziekte. En toen had hij het idee dat hij er op tijd bij was. Weet je wel? Dat hoor je wel vaker natuurlijk, mensen die ziekte hebben. Als je er redelijk op tijd bij bent, dat de kans groter is dat je daarvan van geneest. En ik had ook berichten gehoord, maar dat zijn in principe gewoon foute berichten geweest, dat het aan de betere hand was. Maar daarom kwam het ook zo hard binnen vanmiddag dat fout is gelopen. En het is echt heel verdrietig nieuws dat hij niet meer onder ons is.
1: Heb je contact gehad met andere mensen uit de voetbalwereld? Want ik zag wel dat overal er heel veel reacties ook waren van supporters. Dat geeft ook alleen maar aan wat jij net zei. Hè? Er is niemand die een hekel aan hem heeft. En hij werd door de supporters altijd op handen gedragen bij elke club waar hij speelde.
2: Ja, zeker. En dat heeft ook gewoon met zijn manier van spelen te maken. Kijk, dat klinkt heel simpel, maar als mensen hard werken in het veld, dan kan je al weinig fout doen bij supporters. En natuurlijk kan je daar wel eens een slechte wedstrijd spelen, maar als iemand zijn best doet en volle bak geeft voor zijn club, dan kan je eigenlijk al bij de supporters niet stuk. Dus volgens mij is hij bij iedere club waar hij werkzaam is geweest, is die geliefd geweest. En ja, natuurlijk heb je contact met mensen met wie je hebt gewerkt. En tegenwoordig heb je heel veel appgroepjes waar je met oud-collega's in zit. Ja, en iedereen zegt dan eigenlijk hetzelfde van ja, weet je, we maken ons druk over een jongen van 45. Is niet meer door die hele vervelende ziekte.
1: Hij kwam stilzwijgend binnen in het voetbal, ging er ook stilzwijgend weer uit en had een anonieme rol bij het hoogste jeugdelftal van Fortuna Sittard. Ja, het is een heel waardevol en mooi mens en daar moeten we nog heel lang bij stilstaan, denk ik even.
2: Zeker, zeker. En het doet je ook beseffen van hoe waardevol het is als je gewoon gezond bent. Want zoals ik hem ken, nog nooit alcohol gedronken, niet gerookt, sportman geweest en toch word je ziek. Dus dat zegt tegenwoordig helemaal niks hoe je leeft of het overkomt je. En dan moet je een beetje mazzel hebben om ervan te genezen. Alleen helaas is het hem niet gegeven.
1: Jeffrey van As, technisch directeur van Lommel. Zelfs een nederlaag kwam even in de schaduw te staan van het overlijden van Ahmed Ami op 45-jarige leeftijd. Dankjewel voor je mooie woorden over deze voormalig voetballer en trainer in het Nederlands voetbal. Dankjewel, Jeffrey.
2: Graag gedaan.
1: Dit is GPS Sportradio. Ja,

0: analyse te doen met Fons Groenendijk. En nou ja, wat ons eigenlijk opviel, is dat de top 3 zo driftig aan het scoren is. We hebben het al gehad natuurlijk over de wedstrijd van Ajax. Thuis tegen Willem II, waar 5 keer gescoord werd. PSV haalde uit tegen Sparta. En Feyenoord liet geen spaan heel van PEC Zwolle. Dan zou je, Fons Groenendijk, oud-trainer en oud-speler in de Eredivisie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dan zou je zeggen, nou, die hebben de zaakjes op orde. En dat is dan misschien ook wel zo.
1: Ja, nou ja, dat lijkt dan ook zo natuurlijk. En natuurlijk heeft alles te maken met de kwaliteit bij deze clubs. Dat ze makkelijk scoren. Maar ja, de verschillen met wat daaronder zit, die worden wel steeds groter, hè, in Nederland. Het is een beetje de Schotse taferelen met Celtic en Rangers. Ja, dat ga je hier ook steeds meer krijgen. Dat, ja, het lijkt wel of elke club tegenwoordig een schietschijf is van die bovenste drie. En ja, het is dat, ik vind het niet echt leuk voor de competitie. De charme gaat er wel een beetje vanaf op deze manier. Het vervelende van dit verhaal is dat die bovenste drie, als je dat dan weer wegzet in Europa, ja, dan zijn wij weer in feite de ploegen die moeite hebben om wat klaar te spelen. Weet je? Dus als je kijkt naar Feyenoord en ook Ajax die nu in die Conference League moet spelen. Bij PSV vond ik dat nog iets beter tegen dat Shakhtar. Die gaven dan in ieder geval weinig weg. Maar hoe moeilijk wij het hebben in Europa, ja, dat geeft toch wel aan dat het Nederlandse voetbal wel op zijn teller moet passen. Want het gaat wel achteruit in zijn totaliteit. Ja, het heeft ook wel te maken met de enorme verschillen in financiële middelen. Ik heb even zitten lezen, ook in Engeland bijvoorbeeld, de transferwindow. Ja, daar is 3,5 miljard besteed. Ja. 3,5 miljard. Ja, dat is natuurlijk dat is onvoorstelbaar als je dat vergelijkt met de Nederlandse bedragen. Dus wat dat betreft wordt dat gat ook alleen maar groter. En ja, dat is wel zorgwekkend.
0: En dat is precies misschien wel volgens wat Jordi Cruijff bedoelde met, nou, we gaan toch maar wat risico's nemen. Hè. We gaan wat hogere salarissen betalen. Julian Brandt, ja. Marc-André ter Stegen komen naar de Eredivisie. Als we dan naar Ajax kijken, is dat een team, als je ziet in de huidige samenstelling, dat wel potten zou kunnen breken omdat er veel kwaliteit in zit?
1: Ja, ik vind wel dat Ajax groeit. En ja, ik snap het beleid van Jordi Cruijff volledig. Omdat je had niet nog zo'n jaar kunnen hebben als Ajax zijnde, zoals de afgelopen paar jaar. Hè, de periode, laten we zeggen, na Mislintat. Ja, dat is onmogelijk. Dus ik snap heel goed dat hij vindt dat de kwaliteit moet op het veld staan. En het geld moet dus ook op het veld staan. En ja, dan neem je wat risico. Maar ja, je moet als Ajax zijnde weer Champions League gaan spelen. Want dan ben je in ieder geval verzekerd van, ja, misschien, dat gaat tegenwoordig wel vaak om alleen al om 50, 60 miljoen als je je plaatst voor die Champions League. Dus dat is voor Ajax echt gewoon broodnodig.
0: Hoe ver zit Ajax dan af van het stabiele beleid van PSV? Als je nu beide elftallen hebt gezien, hè? Je hebt ze gezien allebei tegen een ploeg uit de onderste regionen. Welke ploeg maakt nou het meeste indruk en is het meest herkenbaar, zeg maar?
1: Nou, ze zijn wel aan een inhaalrace bezig, Ajax. Ik vind wel dat ze wat dichterbij komen. Er was natuurlijk een enorm gat. Maar door ook spelers te halen die al hun spoor hebben verdiend in Europa. Je noemt er net al 2 met Brandt en Ter Stegen. Ja, dat zijn gewoon echt goede gasten voor zo'n club als Ajax. Maar dus dat gat gaat wel groter worden. Maar PSV heeft natuurlijk wel wat meer stabiliteit gehad de laatste jaren. Ook in het aan- en verkoopbeleid. En daar staat toch veel meer al een team wat gewend is om samen te spelen. Wat gewend is om deze wedstrijden te spelen. En bij Ajax moet het allemaal weer gaan groeien. Maar ik vind zeker dat ze bezig zijn aan een inhaalrace. En ja, dat geldt ook wel een beetje voor Feyenoord. Als je Feyenoord ziet spelen in de Nederlandse competitie, dan zijn ze ook erg goed. In Europa moet ik dat nog zien. En nu was het tegen Zwolle natuurlijk. Ja, Zwolle, ja, die speelde echt. Ja, die hadden een walking voetbaltoernooi in Bad Hoeverdorp nog niet gewonnen, zoals ze erbij liepen. Maar ja, dat was echt erbarmelijk. Maar Feyenoord is ook is wel ook op de goede weg. Alleen beide hebben nog wel, denk ik, nog wel wat tijd nodig om PSV echt van de troon te stoten.
0: Fons Groenendijk, oud-trainer en speler van de Eredivisie. Dankjewel. Dit was ook de ochtend op GPR Sportradio. Veel plezier straks na het nieuws van 10 uur met Rick van Veldhuizen. Tot morgen.
2: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 10 uur.
4: Goedemorgen, dit is Daan Peenhuis op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. In de Kamer beginnen de algemene beschouwingen over de plannen van het kabinet die gisteren op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Pro-leider Jesse Klaver mag als eerste reageren en daarna komen de andere fractievoorzitters aan het woord. Premier Jette reageert morgen pas namens het kabinet. Hoe gaat het met Europa? Om die vraag draait het vanochtend in de speech van EU-baas Ursula von der Leyen. Ze waarschuwt onder andere voor het gevaar van extreme nationalisten en de Russische inmenging, bijvoorbeeld bij verkiezingen. Haar speech is de aftrap van het nieuwe politieke jaar in Brussel. De prijs van benzine blijft maar stijgen. Er is nu weer sprake van een nieuw record. Een liter euro 95 kost nu bijna 2,78 euro. Vorige week was het vorige record. Komt allemaal door de oorlog in het Midden-Oosten. Ook diesel is duur. Het laatste record is van april. En enorme drukte bij speelgoedwinkels in heel het land. Al sinds vannacht staan er mensen voor de deur vanwege het kaartspel Pokémon. Dat bestaat 30 jaar en daarom komt er vandaag een nieuwe set Pokémon-kaarten uit. Daar zitten ook heel speciale bij en verzamelaars willen niet misgrijpen. Af en toe zon, maar ook een paar buien. Dat bestaat 30 jaar en daarom komt er vandaag een nieuwe set Pokémon-kaarten uit. Daar zitten ook heel speciale bij en verzamelaars willen niet misgrijpen. Af en toe zon, maar ook een paar buien. Eerst vooral aan de kust, later kan er overal een bui vallen. Het wordt

0: Het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit.
1: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Vandaag is de laatste Real Deal dag. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
2: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
3: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
2: Nu, bij Spar in de buurt... Douwe Egberts filterkoffie. Alle enkelpakken van 500 gram, 2 voor 13,99. Dus even opstarten, even sparren.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in pangangsaus. Lekker. Kippie.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
9: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
10: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
11: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
12: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
15: Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Smint.
17: Valt je iets op aan mij?
16: Nieuwe jas?
17: Nee.
16: Nieuwe schoenen?
17: Nee.
16: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
18: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
19: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
20: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
21: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
22: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz.

0: Mercedes-Benz-dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
1: GPR Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
2: Nou, een dagje verjaardag vieren is er weer de hoogste tijd om ons bezig te gaan houden met de sport. De alledaagse sport. En AZ begint vanavond in Sunderland aan de Europa League. En krijgt precies op tijd de jongeling terug, Kees Smit.

0: Woensdagmorgen lekker relax beginnen met muziek van Savage Garden. Truly, madly, deeply. Goedemorgen. Het is woensdag 16 september. Daar gaan we weer.
1: GPR Sportradio.
0: Eerst even meteen Gert-Jan van der Kooi bedanken voor het waarnemen van mijn programma gisteren tussen 10 en 12. Ja, ik was jarig. En ik ben op een zekere leeftijd uitgekomen. Dan moet je dan op een bepaalde leeftijd moet je dat zo omschrijven. Hoe oud ben je geworden? Een zekere leeftijd. Zoek het maar op. En als je denkt te weten via de GPR Sportradio app, maak er een soort van prijsvraag van zonder een prijs. Is dat grappig? Dan hebben we allereerst even goed nieuws voor AZ Alkmaar. Kees Smit is vanavond weer bij de selectie van AZ. De 20-jarige middenvelder miste de laatste twee competitiewedstrijden door liesklachten, maar is fit genoeg om mee te doen tegen het Engelse Sunderland. Of hij ook meteen gaat beginnen, dat wil trainer Leroy Echtold nog niet zeggen. Dit wordt bepaald ook geen rustige Europese avond, kan ik je verzekeren. Sunderland speelt na 53 jaar voor het eerst weer Europees voetbal. Bijna 50.000 supporters worden verwacht in het Stadium of Light. En voor Wouter Goes en Louis Schouten wacht ook een bekende spits tegenover hen. De oud-Ajaxiet Brian Brobbey. Wouter Goes kent hem nog uit de Eredivisie. En waarschuwde Schouten alvast. In Engeland gaat alles sneller en ja, worden fouten ook heel snel afgestraft. De trainer, Leroy Echtold, laat alvast even zijn licht schijnen over de wedstrijd van vanavond.
2: Ja, ik verwacht dat ze zeker in het begin zullen stormen. Ons proberen om ons te boven te lopen. Nou, dat moeten we doorstaan. En ik vind zeker dat we ook aan de bal gewoon goed moeten zijn. Je zag net ook op trainen dat ze gewoon dat ook gewoon goed kunnen op zo'n veld. Nou, dat moeten ze proberen morgen gewoon te laten zien.
0: Mooi, hè? Dat moeten ze morgen gewoon laten zien. Dat is dus eigenlijk vandaag. Je hoorde trainer Leroy Echtold van AZ. Ja, allemaal van dit soort bespiegelingen. En uiteindelijk wordt het dan toch vanavond allemaal weer heel erg anders. Laten we gewoon hopen dat het goed afloopt voor AZ Alkmaar. Dan Ajax, die heeft gisteren behoorlijk uitgehaald tegen Willem II uit Tilburg. Het werd 5-1. Exact dezelfde uitslag als afgelopen zaterdag tegen Fortuna Sittard. Opvallend was vooral de combinatie tussen Oscar Bloch en Julian Brandt. Bloch die scoorde, gaf een assist en was betrokken bij meerdere gevaarlijke aanvallen. En Davy Klaassen maakte vlak voor rust weer eens zijn 1-0. Absoluut zijn specialiteit. Waarna Brandt nog voor de pauze de tweede maakte, deed hij ook heel mooi. Eerst pak je hem dan met je rechterbeen mee en vervolgens knal je met links erin. Ajax klimt naar de vierde plek in de stand van de Eredivisie en boekt opvallend genoeg pas zijn eerste thuiszegen van dit Eredivisie-seizoen. Davy Klaassen, Mr. 1-0 over de wedstrijd tegen Willem II gisteravond.
3: Ik denk toch wel een bepaalde stabiliteit die we langzamerhand steeds meer erin krijgen. En meer controle over wedstrijden. Ik heb vandaag geen moment het gevoel gehad dat we niet zouden winnen. En dat begint eigenlijk al voor een wedstrijd. Dat je het gevoel hebt van, dit wordt gewoon onze dag. En dat is lang geleden dat je dat hebt gehad.
0: Davy Klaassen startte als captain van Ajax. En klonk toch met overtuiging. En dat is mooi om te horen. Want ik ken al wat seizoenen dat ze met iets minder overtuiging spraken. Zowel vooraf als na de wedstrijd. En dit klinkt toch als een elftal dat heel langzaam elkaar gevonden heeft. En of dat nou het werk is van trainer Mitchell. Of dat het werk is van Jordi Cruijff. Of dat het het werk is van het collectief. Ik weet het niet. Maar het straalt wel iets uit alsof ook Ajax zich dit jaar verschrikkelijk hard gaat melden om uiteindelijk landskampioen te gaan worden. Net zoals Feyenoord, net zoals AZ en net zoals PSV. Ik denk dat dit toch wel een ongemeend spannend seizoen gaat worden met vier clubs, tenminste vooralsnog, die heel erg hard gaan meedingen om de koppositie in de Nederlandse Eredivisie. En dat hebben we eigenlijk de voorbije jaren heel erg gemist. Dus ik kan niet wachten.

Ik had het zojuist over het feit dat ik gisteren jarig was en een zekere leeftijd heb bereikt. Nou, deze plaat draaide ik aan het begin van mijn professionele carrière bij de radio. You're the Own Paul and My Favorite Waste of Time uit 1985. Dan mag jij het even verder allemaal uitrekenen. Dan kijken we even naar... Ja, het is een soort van gemeenschapsspel aan het worden. Ja. Kijken we even naar wat korte sportberichten. Cody Gakpo, die was belangrijk in de League Cup. Liverpool won op Anfield met 3-1 van Tottenham Hotspur. En Gakpo maakte kort na rust de 2-0. Jeremy Frimpong, die stond eveneens in de basis. Rijn Gravenberg viel in en Virgil van Dijk kreeg rust. Dan hebben we even de Nederlanders in oogschouw genomen. Liverpool staat daarmee in de 8e finales. Dan een minder gelukkige avond voor Crescencio Summerfield. De Oranje International kreeg bij zijn debuut in de Aziatische Champions League rood na een opstootje tijdens de wedstrijd Al-Hilal tegen Al-Kaharafa. Summerfield duwde een tegenstander omver. Vervolgens trok oud-AC Milan-speler Ismael Benassar hem aan zijn haren. Resultaat, allebei rood en van het veld. Al-Hilal won overigens wel met 2-1. Dan, Lionel Messi die krijgt alsnog een officieel afscheid van het Argentijnse elftal. De 39-jarige speelt op 6 oktober tegen Benin. Nog één keer in Buenos Aires. De Argentijnse bond noemt het de laatste tango van Messi. En daarna is het na 207 interlands en 125 doelpunten definitief voorbij voor Lionel Messi. En Hans Hatenboer die is terug waar hij ooit is begonnen. De 32-jarige oud-international heeft voor 1 seizoen getekend bij FC Groningen. Hij was transfervrij na zijn vertrek bij Stade Rennes. Hatenboer kwam uit de Groningse jeugdopleiding, won met de club in 2015 de KNVB-beker en vertrok daarna naar het Italiaanse Atalanta. Hij speelde 13 interlands voor Oranje, maar komt misschien zo weer in het vizier van onze Spaanse bondscoach Xavi. Dus daar kan hij eventueel naar uitkijken. Misschien is dat ook zijn gedachte. Dit is GPR Sport Radio. Goedemorgen.

0: Michael McDonald en de Sweet Freedom. Deze woensdagmorgen 16 september 2026. De voorbije dagen was het verhaal van Jutta Leerdam toch wel het meest opvallende. Ze zat daar op haar bed. En volgens mij gewoon het bed waar ze ook met Jake Paul slaapt. Tenminste, daar ga ik vooralsnog vanuit. En toen had ze waarschijnlijk een brainwave. Zo van, ik heb een beslissing genomen. Ik ga het nu meteen opnemen. Ik ga nu de wereld laten weten wat ik ga doen. Nou, Jutta Leerdam is 27 jaar oud op dit moment. Olympisch kampioen op de 1000 meter. En won afgelopen winter ook nog eens een keer Olympisch zilver op de 500. En nu zegt ze, dit seizoen schaats ik helemaal niet. Helemaal niet. Ze is niet geblesseerd. Geen definitief afscheid genomen. Dat zei ze ook. I'm not retiring. Gewoon een jaar afstand nemen van de schaatssport. Jutta Leerdam zegt dat ze haar gevoel volgt. Zie je? Dat was het dus. Dus zat ze op dat moment op het bed, op de rand van het bed, dacht ze, ik neem het nu op. Anders ga ik me misschien nog bedenken. Voorlopig dus andere projecten die ze wil gaan doen. Maar niet schaatsen, dat is gewoon even het belangrijkste. Ja, ik vond het mooi om te zien. Nou ja, dan heb ik het niet over Jutta. Ik heb het gewoon over het feit dat ze die keuze gemaakt heeft. Hallo. Concurrente Femke Kok, die vindt het wel jammer. Maar begrijpt de keuze van Jutta. Ze zegt dat de twee elkaar jarenlang naar een hoger niveau hebben geduwd. En nu moet ze dat volledig zelf gaan doen, aldus Femke Kok.
1: De spraakmaker.
0: Ja, ik leg hem toch even neer bij jullie. Als je fit bent, en dat is Jutta, en tot de absolute wereldtop behoort, ja, dan hoort een compleet seizoen overslaan zeker niet bij topsport. Ben je het daarmee eens? Of oneens? Laat het even weten via de GPR Sport Radio app. En kom maar door met jullie reacties hierop. Dus ze lijkt mij fit. Tenminste, ze ziet er goed en afgetraind uit. Moet je dan een compleet seizoen overslaan bij de topsport? Ben je het daarmee eens of oneens? Kom maar door via de GPR Sport Radio app. Ik ben erg benieuwd naar jullie mening.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
6: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat werkt voor je. Al 40 jaar.
9: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
10: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
11: Lekker bezig.
10: Milner.
12: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
10: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
11: Lekker bezig.
13: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
14: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
15: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
16: Aquaparken voor tickets €200, please.
15: Zei jij nou €200?
17: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
15: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
18: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
19: Ik heb hier de biefstuk Bali.
20: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
19: Geniet ervan.
18: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
21: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
22: 18+, speel bewust.
23: Ja. Echt serieus?
24: 7, 7, 7, 7.
23: Wat een geld!
25: 18.000, godverdikke me.
22: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
21: De prijs.

0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Duik in de wereld van Bit, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
3: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat file tussen Rosmalen en de afrit Kerkdriel 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven is een ongeluk gebeurd. Tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderijden 7 kilometer stilstaand verkeer met daar 20 minuten vertraging. Het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit. Verder is de A7 Heerenveen-Duitsland in beide richtingen dicht bij Groningen-Zuidoost. Dat komt door een technische storing. Het verkeer wordt omgeleid via de N370 en de N46.
3: GPR Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
5: We hebben de vraag bij jou neergelegd.
6: De spraakmaker.
5: Als je fit bent zoals Jutta Leerdam, behoort tot de absolute wereldtop, dan moet je een compleet seizoen niet overslaan in de topsport. Ben je daarmee eens of oneens? Kom maar door!

0: Chainsmokers. Ja, dat is niet iets wat wij propageren bij een sportzender als GPR Sportradio. De kettingrokers. Dat zijn wij zeker niet. Wij leven hier buitengewoon gezond. Velen drinken koffie rond dit tijdstip. Vandaar ook de programmatitel Coffee and Classics. Ik doe het vanochtend op een beetje water. Maar dat komt omdat ik gewoon gisteren mijn verjaardag heb gevierd. Dus water lijkt me ter compensatie wel heel erg handig. We kijken heel even naar
1: de spraakmaker.
0: Want de vraag is, als je fit bent zoals Jutte Leerdam en tot de absolute wereldtop behoort, ja, dan moet je een compleet seizoen niet overslaan bij de topsport. Ben je daarmee eens of oneens? Nou, de nodige reacties zijn binnengekomen van onder andere Martin uit Barneveld. Hij zegt, ben daar wel mee eens. Topsport begint volgens mij juist dat je iedere dag wilt winnen. En als je gezond bent, hoor je gewoon aan de start te gaan. Ja, ik ben ook gezond. Iedere ochtend gewoon weer aan de start. Ja, behalve dan mijn verjaardag. Dat geef ik toe. Saskia, laat weten, oneens. Het is haar carrière, het is haar lichaam. Misschien is juist een jaar afstand nemen de reden dat ze in 2030 nog steeds wereldtop zal zijn. Henk uit Meppel, ze heeft Olympisch goud. Als er ooit een moment is waarop je mag zeggen nu even niet, dan is dat nu. Mirjam uit Uden laat weten, fans en sponsors investeren ook in zo'n sporter. Topsport is wat mij betreft wel iets wat je altijd, altijd doet als het uitkomt. Al dus Mirjam uit het Brabantse Uden. Joris uit Harderwijk zegt, dit is juist professionele topsport. Ze kiest bewust voordat ze lichamelijk of mentaal opgebrand is. Dus ja, een hele slimme keuze, al dus Joris. Rory, laat weten, ik ga Femke Kok en Jutta Leerdam tegen elkaar missen het komende seizoen. De rivaliteit maakte de sprinten juist zo leuk. Ja, dat ben ik wel met je eens. En dan Rob uit Drachten. Laat haar toch lekker, die Jutta. Als ze over 2 jaar terugkomt, weet iedereen weer te verslaan, was dit kennelijk precies datgene wat belangrijk was en dus ook de juiste beslissing. Ik zag haar ook regelmatig Jutta Leerdam met haar man, met haar vriend Jake Paul bij de US Open. Ze was regelmatig te vinden in het Arthur Ashe Stadium. Ja, ik weet niet waarom ze daar zat. Of ze nou echt heel erg van tennis houdt. Want het is natuurlijk wel een verschijning. En je zag ook meteen al die camera's, woep, woep. Die gingen meteen naar Jutta Leerdam, want die wilde haar graag in de picture brengen. Ja, je mag daar natuurlijk niks over zeggen, want voor je het weet zit je op het vlak van het seksistische. En dat kan in 2026 niet. Maar het was wel duidelijk dat de Amerikanen gecharmeerd zijn van Jutta Leerdam. Nou goed, ze heeft een jaar lang de tijd om zich op te houden in allerlei stadions, waar ze op de wereld ook maar zou willen. Maar dat zal voornamelijk in Amerika zijn, waar ze zich gaat ophouden. Dit is GPR Sportradio. Goedemorgen.

Springsteen en The Glory Days. Een rare dag vandaag. Het is de dag nadat ik 65 jaar ben geworden. Dat is op een mooie leeftijd. En helemaal aan het begin van dit programma kregen we heel kort een bericht dat de vrouw van Ronald Koeman, Martina Koeman, is overleden. En ik durfde het nog niet aan om dat wereldkundig te maken, maar het schijnt nu dan toch zeg maar breed te worden opgepakt. Want Martina Koeman, de vrouw van voormalig bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Zo wordt verklaard deze dinsdagmorgen. Ze was al langere tijd ernstig ziek. Leed aan uitgezaaide borstkanker. Martina Koeman is eigenlijk net zo oud geworden als dat ik gisteren ook ben geworden, 65 jaar. En Ronald Koeman maakt het overlijden vanochtend zelf bekend. Maar nogmaals, dan ga je twijfelen, ben je bang. Ja, roep ik dit nu terwijl ze misschien nog leeft en is het misschien een foutje van een nieuwsredactie, maar we kunnen het nu wel aannemen dat dat zo is. Het wordt ook door de familie bevestigd. Ja, het geeft een heel raar gevoel. Ik zei het al, ik ben gisteren zelf ook 65 geworden. En zij 65, ja. Wat moet je zeggen? Eigenlijk valt er niet zoveel te zeggen. Alleen dat wij Ronald Koeman en zijn familie ontzettend veel sterkte toewensen in deze komende hele lastige tijd. En ja, dan krijg je de dooddoener, maar dit hoort bij het leven. Maar het had, denk ik, voor Ronald en de familie nog wel even wat langer mogen duren. Verschrikkelijk bericht. En ja, Martina Koeman, 65 jaar, helaas, ze is niet meer.

The Lemon Tree. It's just a yellow lemon tree. In dit uur gaan we ook weer heel even terug in de tijd. Vandaag dus 16 september 2026. We gaan 56 jaar terug in de tijd naar 16 maart 1970. Ja, toen begon Ajax aan het seizoen waarin het voor het eerst de Europa Cup 1 zou gaan winnen. De eerste wedstrijd was tegen Njetori Tirana uit Albanië. Kennen we die nog? Maar voordat er ook maar één bal was getrapt, was er al ruzie. Dat was ook een hele andere tijd, hè? 56 jaar geleden voor alle duidelijkheid. Er was daar een communistisch regime onder dictator Oksa. Die wilde het langharig tuig van Ajax aanvankelijk het land niet binnenlaten. Het haar mocht daar volgens Hoxha maximaal 3 centimeter lang zijn. En de baarden, die moesten er gewoon vanaf. Ajax weigerde en stapte naar de UEFA. Uiteindelijk mochten de spelers toch met hun haar en baarden naar Albanië. En dan de wedstrijd zelf. Ajax kwam door 2 doelpunten van good old Wim Suurbier met 0-2 voor te staan. Maar hey, luister. Wij roepen wel eens dat Ajax af en toe ook een potje van maakt. Het werd uiteindelijk 2-2, dus ze gaven de voorsprong weg. Dus ja, dat is ook voor alle tijden, zullen we dan maar zeggen. De return won Ajax wel met 2-0, dus uiteindelijk ging Ajax door. En 9 maanden later stond hij te prijken daar in Amsterdam. De enige echte en onvervalste Europa Cup. En daar waren ze in Amsterdam ontzettend trots en blij mee. Dat gebeurde destijds op 16 september 1970.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, dit is Daan Benieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Kinderen onder de 13 zouden niet meer op Snapchat, TikTok en andere social media mogen, vindt EU-baas Ursula von der Leyen. En wie een eigen account wil, moet volgens haar wachten tot hij 15 is. Ze wil kinderen ermee beschermen tegen de risico's die ze online lopen. Ons land is voorstander van zo'n Europese leeftijdsgrens. Justitieminister Van Wil denkt de spoorwegsaboteurs wel te pakken te kunnen krijgen, zei hij voor het begin van de algemene beschouwingen. Volgens de topvrouw van ProRail zijn er bijna geen camerabeelden, maar Van Wil zegt dat er andere manieren zijn om daders te pakken, onder meer door te achterhalen waar de buizen vandaan komen. De vrouw van oud-Oranjebondscoach Ronald Koeman is overleden, Martina. Ze had borstkanker en werd 65 jaar. Vorig jaar verliet Koeman nog het trainingskamp van Oranje. Later zei hij dat dat te maken had met de ziekte van zijn vrouw. Ze kregen 3 kinderen, onder wie Ronald Koeman junior, die keeper is van Telstar. En de klokken van de Sint-Jan en het stadhuis van Den Bosch mogen niet meer worden bespeeld door de stadsbejaardier. Volgens de regionale omroep heeft de arbeidsinspectie de boel op slot gedaan om reden van veiligheid. Zo zou de trap veel te steil zijn en zitten er delen van de klokken los. We doen dit al honderden jaren, zegt de bejaardier. Af en toe zon, maar ook een paar buien. Eerst vooral aan de kust, later kan er overal een bui vallen. Het wordt zo'n 18 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op dit moment zien we een paar problemen onderweg. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Veghel en de afrit Kerkdriel. 7 kilometer met een kwartier vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven is een ongeluk gebeurd. Tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide is de weg helemaal dicht. Het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit. De vertraging in de file is een kwartier. Bij Groningen is de N7 Groningen-Duitse grens in beide richtingen dicht bij de Euvelgunnerbrug. Dat komt door een technische storing. Verkeer richting Drachten wordt omgeleid via de N46 en de N370. Bij de Euvelgunnerbrug, dat komt door een technische storing.

0: check.
1: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit. En weer verder.
3: Werkzoeken.nl voor een groepenmarketing die wel werkt.
4: Yes!
5: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
3: Werkzoeken.nl voor banen waarin je wel door kan groeien.
4: Yes!
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Je kiest niet voor urineverlies. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in cashewsaus. Lekker,
10: Kippie.
11: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak... zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
12: Thuisbatterij.
13: Einde salderingsregeling.
14: Teruggeleverd kosten.
15: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
16: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.

0: Podcast24. Download de app en start met vinden.
1: Start je dag zonder barst.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
7: Van het bos tot in de tuin.
6: Zagen.
7: Snoeien.
6: Blazen.
7: Maaien.
6: Meer maaien.
7: En nog meer maaien.
6: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
7: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
6: Stiel. Sterk werk.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig voor maar 99 cent. En

0: dagje van 1 ster beter leven Yorkham. 200 gram voor maar €1,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
3: Real Madrid had gisteravond opnieuw de jongeling Carlos Espi nodig om in blessuretijd te ontsnappen aan een nederlaag. Hij bezorgde de Madrilenen een 3-2 zege bij Elche.

0: Under the Bridge. Oftewel onder de brug, Red Hot Chili Peppers. Ja, daar kun je ook verkeren. Ik verkies het niet, laat het duidelijk zijn. Ik zit momenteel zelf op dit moment in Spanje bij de familie vanwege mijn verjaardag, inderdaad. En dan is het toch even aangenaam. Ik zit een beetje, als je het wil situeren, in de buurt van Elche.
1: GPR Sportradio.
2: Sportradio.
1: Voetbal update.
0: Ja, daar moet ik het dan toch even over hebben, over dat Elche. Want Real Madrid is vannacht net aan ontsnapt bij Elche. Dat ligt zeg maar naast Alicante. Mocht je ooit wel eens een keer aankomen op het vliegveld van Alicante, dan zie je aan je rechterhand ook het stadion van Elche liggen. Madrid stond met 2-0 voor door doelpunten van Güler en van Mbappé. Maar liet Elche toch nog even terugkomen tot 2-2. Er komt ook nog bij dat er ook nog een eigen doelpunt was van de keeper van Elche. Waardoor eigenlijk Real Madrid heel erg werd geholpen. Maar goed, toen was er dus 2-2. En toen was er weer, en vooral ook opnieuw, Carlos Espi, de jongeling van Real Madrid. De jonge aanvaller maakte in blessuretijd de 2-3. En dat kunstje flikte hij eerder dit seizoen ook al tegen Espanyol. Denzel Dumfries begon op de bank en kwam pas in de laatste minuten binnen de lijnen. Real houdt zowel nog aansluiting bij de top van La Liga, maar ja, overtuigend was het allerminst, kan ik je vertellen. Het zag er gewoon niet goed uit. Barcelona, ja, die pompt maar door. Maar ja, goed, als we even heel simpel kijken naar de stand van zaken momenteel in La Liga, dan zien we dat Barcelona op 1 staat, Real Madrid op 2 en Real Betis op nummer 3. Dus ja, Real Madrid houdt nog wel de aansluiting bij Barcelona, maar er zal echt wat moeten gaan veranderen. En ja, zoals dat vaak in sporttermen heet, uit een ander vaatje moeten worden getapt om dit varkentje toch nog een keer te gaan wassen. Goed, dit is GPR Sports Radio. Goedemorgen, nu met EG Daily. Say it, say it.

and say it, say it. Je hoort hem hier bij GPR Sport Radio. En iedereen zei toen, hey, de nieuwe Madonna is opgestaan. Ja, ondertussen horen we niets meer van E.G. Daily, maar nog steeds wel van Madonna. Ook weer niet tot ieders tevredenheid, maar ja, zeuren en zeiken, dat blijven we altijd doen. Of het nou in de sport is of in de muziek. Het gezeur en gezeik zal nooit ophouden. Even wat korte sportberichten. Brian Brobby heeft dit seizoen voor Sunderland nog niet mogen scoren. En toch zijn ze in Noord-Engeland gek op Brian Brobby. Zijn coach prijst zijn arbeid. Zijn aanvoerder zegt, ik bescherm hem. Ik zorg ervoor dat hij publiekelijk uit de wind wordt gehouden. Ja, en de supporters hebben hem ook al mogen omdopen, die Brian Brobby, tot de Brob Beast. De Brob Beast. Ja, Engelsen blijven altijd heel grappig met dat soort dingen. Vanavond krijgt Brian Brobby uitgerekend tegen het Nederlandse AZ de kans om zijn eerste treffer te gaan maken. Bijna 50.000 supporters worden er verwacht bij de eerste Europese thuiswedstrijd van Sunderland in 53 jaar. Dus die hebben ook wat te vieren. Zelfs George Russell en Lewis Hamilton erkennen inmiddels dat Kimi Antonelli nauwelijks nog te achterhalen is. Antonelli heeft na zijn overwinningen met rit een voorsprong van 81 punten op Russell. Mercedes heeft bovendien de betrouwbaarheidsproblemen van eerder dit seizoen grotendeels onder controle gekregen. Hamilton staat inmiddels op 101 punten achter de Italiaan. En laten we dan maar niet spreken over Max Verstappen, want die staat nog steeds een stukje verder weg. En dan nog het verhaal over de Tour de Luxembourg. Om 3:15 begint daar de eerste etappe. Dat zal een etappe worden over 157 kilometer, ruim 2300 hoogtemeters en een finale die uitstekend bij Mathieu van der Poel past. De laatste 550 meter lopen gemiddeld met 9% omhoog. Ja, Mathieu van der Poel gebruikte deze ronde, deze Tour de Luxembourg, als laatste koersblok voordat hij uiteindelijk naar het WK gaat. En dat zal dit jaar plaatsvinden in Montreal in Canada. Maar daar hoor je ongetwijfeld binnenkort meer over hier bij GPR Sportradio.

0: Roxette bij GPR Sportradio en She's Got The Look. Goedemorgen. Ferrari die zegt op dit moment heel nadrukkelijk... dit seizoen is wat ons betreft nog niet afgeschreven. En dat is opvallend, want na Madrid, afgelopen weekend in Madrid dus... bedraagt de achterstand op Mercedes bij de constructeurs... inmiddels al 145 onoverbrugbare punten, lijkt mij. Lewis Hamilton staat individueel zelfs op 101 punten achter Kimi Antonelli. En toch wil teambaas Fred Vasseur de SF26 blijven doorontwikkelen. En zijn argumenten zijn ongeveer 80% van wat Ferrari nu nog verbeterd kan... volgens Fred Vasseur ook worden meegenomen naar de nieuwe auto van 2027. En vooral de kwalificatie is volgens Ferrari momenteel het grote probleem. De racesnelheid is redelijk, maar Hamilton en Leclerc krijgen de auto op zaterdag niet genoeg vooraan. Hé, dat is grappig. Want de komende Formule 1 race in Azerbeidzjan, in Baku... die wordt dus niet gereden op zondag, maar op zaterdag. Dat is vanwege een of andere herdenkingsdag. Waarschijnlijk een soort van 4 september, hoe dan ook. Ze racen dus niet op zondag, maar op zaterdag. En dus, de kwalificatie geschiet de dag ervoor. Dus niet op de zaterdag, maar op de vrijdag. Ja, ik weet niet of je daarin gelooft of niet. Maar dat lijkt me op zich dan wel heel erg grappig... dat je dan op die andere dag kunt gaan proberen. En je dus niet meer afhankelijk bent van... ja, dat is heel erg raar. Maar niet meer afhankelijk bent van de zaterdag. Nou, we gaan het meemaken. Goed, en dan...
1: de spraakmaker.
0: Het spraakmakertje van dit uur gaat hierover. Ferrari moet stoppen met de ontwikkeling van de auto van 2026... en vooral alles op alles gaan zetten voor 2027... want de afstand is echt onoverbrugbaar. Ben je daarmee eens? Of zeg je nee? Volstrekt mee oneens? Laat het even weten via de app van GPR Sportradio. Heel makkelijk te vinden. Dus ga even naar onze eigen GPR-app. Dan vind je hem rechtsbovenaan, maar ook via de site. Dus laat even weten, Ferrari moet stoppen met de ontwikkeling van de auto van 2026... en alles zetten op 2027. Ben je daarmee eens of oneens? Kom maar door!

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukenloods.
4: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
5: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
6: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
7: Yes!
8: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
9: Echt lekker.
8: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
6: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
7: Yes!
10: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
11: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
10: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
12: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
13: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
12: Oh, en nu niet?
13: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
12: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
14: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
15: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
16: De Beter Pickabillies.
17: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk €1,49. We doen met je mee. Plus.
18: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
19: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
18: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
19: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
18: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
20: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
21: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
22: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
23: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
24: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
25: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
26: GPR Sportradio. Verkeer.
27: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat file tussen Rosmalen en de afrit Kerkdriel 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A15 van Gorkum naar Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht 7 kilometer met 10 minuten extra reistijd. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. A67 Venlo richting Eindhoven tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide 3 kilometer file met zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit. En bij Groningen is de N7, Groningen-Duitse grens, nog altijd in beide richtingen dicht bij knooppunt Euvelgunne. Er is daar een slagboom aangereden bij de Euvelgunnebrug. Het verkeer wordt omgeleid via de N46 en de N370.
26: GPR Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
28: Even een klein vraagstukje.
29: De spraakmaker.
28: Ferrari moet stoppen met de ontwikkeling van de auto van 2026... en alles op alles zetten voor 2027. Nu de afstand zo groot is. Eens of oneens?

0: Took a pill in the pizza. Nou, wij propageren dat zeker niet. Wij van GPR Sport Radio. Jorden Mike Pastner. Ja, we zijn immers een sportzender. Dus wij propageren alleen het gezonde leven. Goed, we kijken heel even naar Formule 1 nieuws. Want Ferrari staat 145 punten als constructeur achter op Mercedes. Lewis Hamilton staat 101 punten achter WK-leider Kimi Antonelli. De titel voor Ferrari lijkt ver weg. En toch zegt Ferrari, ja, we blijven de auto doorontwikkelen. Ja, daar zitten kosten aan, mankracht, windtunneltijd en vooral tijd van ingenieurs. Fred Vasseur, de grote baas van Ferrari, zegt een groot deel van die kennis is ook bruikbaar voor het komende jaar. Dus ja, je kunt ook redeneren, als je de titel vrijwel niet voor handen hebt, waarom zou je dan nog proberen een verloren oorlog te gaan winnen?
1: De spraakmaker.
0: Ferrari moet stoppen met de ontwikkeling van de auto van 2026 en alles op alles zetten voor 2027. Daarmee eens of oneens? Arjen uit Ermelo zegt, ja, eens. 145 punten achterstand, ja, die haal je echt niet meer in. Zorg dat je volgend jaar vanaf race 1 gewoon helemaal goed zit. Ja, en dat zaten ze bij Mercedes, kan ik je vertellen. Alhoewel, ja, dan ook een heel even klein terugslagje, maar dat hebben ze ook weer heel snel overwonnen. Linda uit Oosterwijk die zegt, oneens, Ferrari kan het zich helemaal niet permitteren om een half seizoen achteraan te blijven rijden. Dat merk moet altijd proberen de races te winnen. Peter uit Kampen, als 80% bruikbaar is voor volgend jaar, dan ontwikkelen ze eigenlijk beide auto's tegelijk. Gewoon doorgaan dus. Mariska uit de Sneek. Ferrari zegt ieder jaar dat volgend jaar beter gaat worden. Misschien moeten ze eens een keer gaan zorgen dat deze auto gewoon meteen in één keer goed zou zijn. Ja, we kunnen af en toe wel even uithalen. Dat merk je, Mariska. Ronald uit Uden zegt, Antonelli staat 80 punten los. Oeh ja, dan kom je zeg maar uit de provincie. 80 punten los. De wereldtitel is klaar. Alles naar 2027 en Mercedes volgend jaar meteen bij de keel grijpen. Niels uit Oud-Beijerland, je hebt ook sponsors. Of sponsoren, wat je wilt. Personeel en miljoenen supporters. Je kunt in september toch niet zeggen, jongens, tot volgend jaar. Irene uit Zutphen, juist blijven ontwikkelen. Als je problemen van deze auto niet begrijpt, bouw je ze straks gewoon weer in de volgende. Nou, dat vind ik eigenlijk nog wel een hele duidelijke. Ja, goed. Prima. Ik zit trouwens even te kijken ondertussen, want er komen heel veel dingen binnen. Willem, die is bezig met de spraakmaker van het vorige uur. Tenminste, hij komt bij mij nu pas binnen. Dat ging over Jutta Leerdam en waarom zij dan eventueel vrij af zou willen nemen een heel jaar lang. Willem laat weten, zou mij niks verbazen als er een kleine Jutta in de maak is. Oké, okay. Ja goed, een klein nabrandertje. Toch jammer dat deze het niet gehaald heeft, Willem. Maar bij deze, alsnog, zo zie je maar, zo corrigeren we dingen. Dit is GPR Sport Radio. Goedemorgen met nu de Hooters. Hier is

lekkere energie op de woensdagmorgen. Met de Hooters en Satellite. Energie die je ook tegenkomt in de motorsport. Ja, zoals bijvoorbeeld Formule 1 of aanverwante zaken. Want Lando Norris heeft na Madrid, dus Formule 1 van afgelopen weekend, nou eigenlijk helemaal geen rust genomen. De regerend wereldkampioen reed op het Portugese Portimao zijn eerste volledige test in McLaren's nieuwe Le Mans Hypercar. Norris reed. Hij reed 38 ronden, goed voor ongeveer 285 kilometer. Het was volgens McLaren nadrukkelijk geen demonstratieritje. Norris testte nieuwe onderdelen en leverde technische feedback voor het programma waarmee McLaren in 2027 gaat terugkeren naar de 24 uur races van Le Mans. De vraag of Norris daar zelf ooit aan de start gaat verschijnen wordt daarmee natuurlijk wel een stukje interessanter. Ja, waarom vraag je hem anders, zullen we maar zeggen. En dan, op deze 16 september 2026 gaan we heel even terug in de tijd. We gaan naar 16 september 1979. Oeh, 47 jaar geleden. Wat gebeurde er toen? Toen verongelukte Rob Slotemaker op het circuit van Zandvoort. Slotemaker was niet alleen coureur, maar vooral een van de belangrijkste leermeesters uit de Nederlandse autosport. Hij richtte zijn beroemde anti-slipschool op en een raceschool. En een van de jonge jongens die daar rondliep was Jan Lammers. Jan Lammers heeft later ook gezegd dat hij vrijwel alles in zijn beginjaren aan Rob Slotemaker te danken heeft gehad. Maar tijdens de Trophy of the Dunes gleed Rob Slotemaker met zijn Chevrolet Camaro over olie uit die op de baan lag en botste daarmee op een stilstaande auto. Rob Slotemaker werd 50 jaar. Ik weet nog heel goed dat we toen die dag best wel geschokt waren over dit bericht. De Rob Slotemaker bocht op Zandvoort draagt nog altijd zijn naam. Ja, dat was 16 september 1979. Vandaag, precies 47 jaar geleden. Dit is GPR Sport Radio. Goedemorgen.

Goedemorgen. Laatste nieuws van deze morgen was natuurlijk het nieuws over Bartina Koeman. Dat hebben we gebracht, helaas triest. Buitengewoon triest, 65 jaar is helaas niet meer onder ons. Nogmaals, wij van GPR Sport Radio wensen de hele familie Koeman ontzettend veel sterkte in deze toch wat bizarre dagen. Verder wat andere zaken. De Formule 1 die heeft zich ook gemeld, want die heeft zojuist de kalender voor volgend jaar bekendgemaakt. We kregen zojuist de kalender doorgestuurd via Olaf Mol. En er verandert nogal wat. Het aantal sprintraces gaat van 6 naar 10. En zelfs Monaco krijgt voor het eerst een sprintrace. Monaco? Jawel. Portugal en Turkije keren terug op de kalender. Zandvoort en Barcelona die verdwijnen. In totaal staan er opnieuw 24 Grand Prix races op het programma. Ook net binnen is het verhaal vanuit Italië. Er zijn 16 supporters van AS Roma landelijk uit de stadions verbannen. Ze brachten tijdens de wedstrijd Roma tegen Atalanta een fascistische groet. De politie in Rome maakte de maatregelen vanochtend bekend. Ja, het meest verstandige wat je kunt doen. Mensen die zonder enig historisch besef nog langs de zijlijnen van de sport staan, echt meteen wegsturen. Daar heb ik dus echt helemaal niks mee. Dit is GPR.

We Are Spirits in the Material World. Tot zover mijn bijdrage voor vandaag. Zometeen na 12 uur gaat alles gewoon door en verder. Want zo zijn we bij GPR Sports Radio. Met de onvolprezen Alexander Stevens. Tenminste, daar ga ik voor ons nog vanuit. Daar wens ik je heel veel plezier mee. Vergeet niet, vanmiddag om 4:30 staat er een nieuwe autosport aan tafel online. Rick Winkelman ontvangt vanuit het hoofdkantoor van de KNAF opnieuw gasten uit de Nederlandse autosport. Deze week onder andere Marlon Krieger. Zij is een zeer ervaren navigator en dit weekend actief in de Hellendoorn Rally in een WRC Subaru Impreza. Vanaf 4:30 is deze te bewonderen via gprsportradio.nl of jouw favoriete podcast app. En anders kan je hem ook nog bekijken via de videocast bij Kijk. Dus autosport aan tafel vanmiddag te bewonderen om 4:30. Ik wens jullie allemaal nog een hele fijne woensdag. Wat mij betreft graag tot morgen.

0: SGPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Een gevaarlijke situatie bij een bedrijf in het Brabantse Asten. Daar is volgens de regionale omroep giftig gas ontsnapt. Omliggende bedrijven en een woonwijk zijn ontruimd. Ook is een NL-alert verstuurd met het advies binnen te blijven en alles dicht te doen. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, lag ook een wapenarsenaal, zegt justitie op de eerste dag van de rechtszaak tegen twee verdachten. Zo werden onder het puin een pistool en een mitrailleur met honderden kogels gevonden. De verdachten zouden in de kelder spullen maken voor plofkraken. EU-baas Ursula von der Leyen heeft haar jaarlijkse speech over Europa gehouden, zeg maar een soort troonrede. Ze wil geen social media voor kinderen onder de 13. Verder vindt von der Leyen dat Europa vol moet inzetten op AI, maar tegelijkertijd ook moet letten op de veiligheidsrisico's. Ook wil ze nauwer samenwerken met Canada. En in Den Haag is ex-president Thaçi van Balkanland Kosovo veroordeeld voor oorlogsmisdaden. Hij krijgt van een speciale rechtbank 25 jaar cel. Kosovo was een provincie van Servië, maar voerde in de jaren 90 oorlog om onafhankelijk te worden. Volgens de rechters heeft de ex-president bijna 100 politieke tegenstanders laten vermoorden. Een mix van wolken, zon en buien wordt zo'n 18 graden.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 4 kilometer met een kwartier vertraging. A67 Venlo richting Eindhoven tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide ruim een half uur vertraging in 10 kilometer file. Er is daar een ongeluk gebeurd, er zijn nu opruimwerkzaamheden. De weg is dicht en het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit. De A73 richting Maasbracht is even dicht bij de Roertunnel door een te hoge vrachtwagen. En de N7 bij Groningen is in beide richtingen dicht bij de Euvelgunnerbrug. Er is daar een slagboom aangereden. Het verkeer wordt omgeleid via de N46 en de N370.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
7: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
8: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
9: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
10: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
11: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
12: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
11: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
12: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
11: En als je voor jezelf werkt?
12: Ook gewoon één factuur per maand.
11: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
10: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
13: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Samen onbeperkt genieten bij het Familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel

0: jouw all-in-deal op PrestonPalace.nl.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
7: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow.
7: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
9: Deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt, 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting. Dat is de ja van Jumbo.
10: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
11: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
12: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
13: Smakelijk eten, het is je woensdagmiddag lunch, 8:08. In het voetbal heeft de Ajax de komst van Yves Bissouma bevestigd. Wie dat is, dat hoor je zo.

Noord Radio met Santana en Vanessa Carlton en The Game of Love. En dat brengt ons op zo'n heerlijke dubbele tijdmelding op je woensdagmiddag van 12 uur en 12 minuten. Ja. In het voetbal heeft het Amsterdamse Ajax de komst van Yves Bissouma bevestigd. Het is een middenvelder, hij is 30 jaar. Hij is afkomstig uit Mali en hij komt transfervrij over nadat zijn contract bij Tottenham Hotspur afgelopen zomer afliep. Bissouma heeft een Amsterdamse handtekening gezet onder een contract dat hem tot en met 30 juni 2027 aan Ajax verbindt. Met deze toch wel ervaren international haalt Ajax een speler in huis met veel ervaring op het hoogste niveau van de Engelse Premier League en natuurlijk ook in het internationale voetbal. En als we het dan hebben over Engeland, je hoort het ook al bij Rick van Veldhuizen, zojuist tussen 10 en 12. Vanavond neemt Sunderland het op tegen AZ in de Europa League. De terugkeer van de Engelse club op het Europese podium zorgt zeker in de stad daar in Engeland voor heel veel enthousiasme. Voor de club die dus uitkomt in de Championship is het een bijzondere wedstrijd. De wedstrijd tegen de Alkmaarders. Het wordt gezien als een hoogtepunt na een lange periode van afwezigheid van Sunderland in de Europese competities. De supporters van de zogenaamde Black Cats, zoals ze heten, hopen op een avond met een memorabel tintje in het eigen Stadium of Light, want zo heet het daar. AZ dus daar op bezoek. Straks duiken we even in de MotoGP. Daar zijn wat feiten bekendgemaakt. En er is veel Formule 1 nieuws vandaag. En ook natuurlijk rondom Max Verstappen. Vandaag in Engeland op het circuit van Silverstone gaat hij het opnemen tegen 100 karters. Ja, wie gaat daar winnen? Gaat hij ze allemaal inhalen? Want Max start als laatste, als nummer 101. Het is te volgen op beeld. We gaan straks hierbij praten over wat daar gebeurt in Engeland. Kortom, lekker hier blijven, dan mis je helemaal niets.

0: VPR Sportradio. Soms worden er platen gemaakt. Dit was er zo eentje. Tears for Fears and the Advice voor de Jong at Heart. Het is 18 minuten over 12. Het is je woensdagmiddag smakelijk eten met je boterham tijdens de lunch. In de vriendenloterij Eredivisie heeft Ajax gisteravond een toch wel dominante overwinning geboekt op Willem II. In Amsterdam werd het 5-1 voor de Amsterdammers. En de Deense spits Kasper Dolberg was belangrijk voor zijn ploeg met 2 assists en een doelpunt. Betrof natuurlijk die inhaalwedstrijd die eerder dit seizoen was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Ja, en dat eerste doelpunt was van Davy Klaassen. Ja, wat vond hij ervan?
1: Ik denk toch wel een bepaalde stabiliteit die we langzamerhand steeds meer erin krijgen. En meer controle over wedstrijden. Ik heb vandaag geen moment het gevoel gehad dat we niet zouden winnen. En dat begint eigenlijk al voor een wedstrijd. Dat je het gevoel hebt van, dit wordt gewoon onze dag. En dat is lang geleden dat je dat hebt gehad.

0: GPR Sportradio met Max en Andy Grammer en The Thing I Love. Langzaamaan gaan we richting 12:30. Het is 8 minuten ervoor. Het is je woensdagmiddag tijdens lunch. Smakelijk eten. Vanavond, ik zei het al, de wedstrijd in de Europa League. Waar Sunderland het moet opnemen tegen AZ. Een belangrijke avond, zeker in Engeland. Want ze komen terug op het Europese podium, Sunderland. Maar zeker ook een belangrijke avond voor AZ uit. Dat kan zwaar worden. Leroy Echtold, de trainer van AZ, heeft er zo zijn gedachten over.
1: Ja, ik verwacht dat ze zeker in het begin zullen stormen. Ons proberen ondersteboven te lopen. Nou, dat moeten we doorstaan. En ik vind zeker dat we ook aan de bal gewoon goed moeten zijn. Jij zag net ook op trainen dat ze gewoon dat ook gewoon goed kunnen op zo'n veld. Nou, dat moeten ze proberen morgen gewoon te laten zien.
0: GPR Sportradio, natuurlijk houden we de wedstrijd vanavond voor je in de gaten. Vanavond met Rob Spijker is hier de wedstrijd te volgen in Engeland, Sunderland.

0: WPR Sportradio met Running in the Family. Level 42. Het is een paar minuten voor half 1 geworden. Straks om 6 uur gaat het gebeuren. Max tegen 100 karters op het circuit van Silverstone. Het wordt live uitgezonden in Nederland bij Disney+. We zijn even in die deelnemerslijst aan het kijken van die 100 karters. Daar zitten wat namen tussen die ons niet zoveel zeggen, maar die wel goed kunnen karten, naar het schijnt. We houden het voor je in de gaten. Je weet het dus, vanavond om 6 uur op Disney+. Max tegen 100 karters op het circuit in Engeland van Silverstone. Het weer voor vanmiddag. Wisselen de zon en bewolkingen elkaar af. Dat zien we. Zal er toch nog een buitje voorkomen, mogelijk met onweer. En de temperatuur is vandaag rond de 18 graden. Morgen is het opnieuw een wisselend bewolkte dag, met in het noorden en westen een buitje. Morgen is het bewolkt dus. En de temperatuur gelijk aan vandaag. Het verschil met vandaag is dus klein. Zo direct meer sport hier bij GPR Sportradio.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
4: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Superdeal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de Ufy robotstofzuiger X10 Pro Omni met welfunctie. Karwei, maak het mooier.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
7: Fans van Voordeel,
6: Aldi.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
10: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
12: Sokken, Billy! Dat moet sneller.
13: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
14: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
15: Huh?
10: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
15: Phew, we kunnen weer.
10: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert
17: Heijn. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat de klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
17: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
19: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
20: GPR Sportradio. Verkeer.
21: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A6 Lelystad richting Emmeloord staat file tussen Lelystad Noord en de afrit Urk 3 kilometer met een kwartier vertraging. A67 van Venlo naar Eindhoven tussen de afrit Zomeren en Geldrop 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij.
20: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
0: Smakelijk eten tijdens je woensdagmiddag lunch. Het is 3:03. In de Formule 1 is het aantal sprintweekenden volgend seizoen uitgebreid van 6 naar 10. Zometeen nemen we de kalender met je door.

GPR Sportradio, goedemiddag. 10 minutes over 1:30. Je woensdagmiddag lunch, waarbij we straks even aandacht hebben voor Max Verstappen en zijn evenement. Wat om 6:00 plaatsvindt in Engeland. Het kartevenement Max versus 100. De details, we hebben wat deelnemers. En we hebben wat meer informatie over de kwalificatietijden van die deelnemers. Dat is wel grappig. Als we dan toch in de Formule 1-hoek zitten deze woensdagmiddag. Vanmorgen is de kalender bekend geworden voor 2027 in de Formule 1. Het aantal sprintweekenden volgend seizoen is behoorlijk uitgebreid. Van 6 naar 10. Een opvallende primeur is voor Monaco dat voor het eerst een sprintrace zal organiseren. Het seizoen volgend jaar telt ook in totaliteit 24 races. Het begint op 14 maart in Bahrein, terwijl de finale traditiegetrouw, als alles goed gaat, in Abu Dhabi plaatsvindt. Ook het circuit in Portugal en Turkije zijn opgenomen in de kalender. Ze zijn dus weer terug komend seizoen. Vanmorgen in het nieuws helaas slecht nieuws. Er is inmiddels met droefenis logischerwijs gereageerd op het overlijden van Martina Koeman, de vrouw van voormalig bondscoach Ronald Koeman. Ze is namelijk gisteren overleden op 65-jarige leeftijd. Zowel de KNVB als FC Barcelona, waar Koeman als trainer natuurlijk werkzaam was, hebben via de officiële kanalen hun steun betuigd aan de familie. Ook diverse Oranje Internationals hebben hun medeleven geuit en de familie Koeman maakt het nieuws vanmorgen zelf bekend via een bericht op Instagram. Straks gaan we richting Spanje. We gaan het hebben onder andere over Kylian Mbappé. En natuurlijk gaan we dat lijstje met je doornemen van de deelnemers die tegen Max gaan karten. Straks om 6:00 op het circuit van Silverstone. De details, jazeker, je hoort ze hier.

0: VPR Sportradio, 12:15 op je woensdagmiddag met The Whispers en The Beat Goes On. Gisteren in het voetbal hebben Kylian Mbappé, de voetballer, Mauke Junior en Konaté gedeeltelijk meegedaan aan een steunbetuiging van Real Madrid. Voorafgaand aan een thuiswedstrijd tegen Elche, die uiteindelijk trouwens werd gewonnen met 3-2... droegen de spelers namelijk shirts om de inwoners van de Spaanse enclave Ceuta te steunen. Maar Mbappé, Junior en Konaté trokken het shirt maar half aan. En dat trok toch de aandacht. Waarom ze dat deden is niet duidelijk tot op dit ogenblik. Er is nog niks bekendgemaakt door de spelers zelf of de club waarom dat nou eenmaal gebeurde. Van Spanje gaan we naar Italië, want in de Serie A heeft Bologna hun trainer Domenico Tedesco al na 99 dagen ontslagen. De club maakte het vertrek van de coach vanmorgen bekend. De Italiaan, die trouwens een Duits paspoort heeft, zat slechts 4 competitiewedstrijden op de bank bij de Italiaanse club. De tegenvallende resultaten in de seizoenstart zijn natuurlijk de aanleiding voor die breuk. Het is alleen nog niet bekend wie zijn opvolger zal worden bij de club, die trouwens momenteel logischerwijs in de onderste regionen van de Italiaanse competitie verkeert.
1: GPR Sportradio.

GPR Sportradio tijdens je woensdagmiddag lunch om 10:50. En de trainer van voetbalclub Al Nassr heeft het opgenomen voor zijn sterspeler Cristiano Ronaldo. Dat heeft alles te maken met de gevoelige nederlaag in de Champions League. De club uit Saoedi-Arabië verloor de wedstrijd tegen Al Ain uit de Verenigde Arabische Emiraten. Na afloop van die wedstrijd verdedigde de coach zijn Portugese sterspeler tijdens de persconferentie. Al Nassr is trouwens de regerend kampioen van Saoedi-Arabië en de nederlaag in het Aziatische clubtoernooi kwam dan ook hard aan in het eigen kamp. Dan gaan we richting Zweden, want IndyCar-coureur Felix Rosenqvist wordt zaterdag 5 december gehuldigd in zijn Zweedse geboortestad. Dat is Värnamo. De huldiging is ter ere van zijn overwinning in de Indianapolis 500 van dit jaar. Het evenement wordt in het centrum van de stad gehouden, is gratis en toegankelijk voor iedereen. En het mooie ervan is, ze zijn trots op hun eigen Zweedse coureur. Hij won natuurlijk die prestigieuze Indianapolis 500... en wordt dus door zijn landgenoten geëerd in zijn geboortestad. En ze krijgen dan eindelijk de kans om de recente winnaar eens van dichtbij te zien. De bondscoach van Duitsland, Jürgen Klopp, heeft Deniz Undaf niet opgenomen in de nieuwe selectie van het Duitse nationale elftal, die Mannschaft. De aanvaller, die in het verleden vaak als invaller van waarde was, ontbreekt op de lijst met namen die Jürgen Klopp heeft gepresenteerd. Hij heeft natuurlijk de leiding van de ploeg. Hij bepaalt wie er in die Mannschaft speelt. Hij kiest dus voor andere opties in de voorhoede voor de komende interlandperiode voor de Duitsers. De precieze reden voor het passeren van de spits is trouwens door de bond, maar ook door Jürgen Klopp, niet nog verder toegelicht. Of dat nog gaat gebeuren is natuurlijk de vraag. Je woensdagmiddag smakelijk eten met je boterhammetje. We praten hier over alles bij als het gaat over sport. Goedemiddag, wij zijn GPR Sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio.
2: Sportradio.
1: Met het nieuws van 1 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. De Tweede Kamer wil dat het kabinet de stukken openbaar maakt van een eerder voorgestelde begroting van VVD-minister Heijnen. Zijn voorstel werd door D66 en CDA afgewezen. De Tweede Kamer wil dat het kabinet de stukken openbaar maakt.

0: daklozen in hun gemeente. Er komen er steeds meer en de overlast neemt ook toe, schrijven ze in een brief aan het kabinet. Ze vragen 100 miljoen extra voor onder meer opvangplekken en medicijn om verslaving tegen te gaan. In ons rijke Nederland horen mensen niet op straat te slapen, zeggen ze. Ja, de Formule 1 heeft de racekalender voor volgend jaar onthuld. Vergeleken met dit seizoen zijn er meer sprintracers. Het aantal gaat van 6 naar 10. Verder zit de Grand Prix van Nederland, zoals we weten, er niet meer bij, net als die van Barcelona. In plaats daarvan racen Max Verstappen en de anderen wel in Portugal en Turkije. Een mix van wolken, zon en buien. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen eerst droog met wat zon, daarna opnieuw buien.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A6 Lelystad richting Emmeloord staat file tussen Lelystad Noord en de afrit Urk 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: Bowie.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij... maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: De kippiepan. Die is er ook in XXL. Dat is extra veel.
6: Kippie.
7: Thuisbatterij.
8: Einde salderingsregeling.
9: Teruggeleverde kosten.
10: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
11: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
14: Smin.
15: Valt je iets op aan mij?
14: Nieuwe jas?
15: Nee.
14: Nieuwe schoenen?
15: Nee.
14: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
16: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
14: Smin. Boost yourself.
17: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
18: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
19: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet? Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
20: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag.

0: Dus woehoe!
1: Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
4: Smakelijk eten, bijna 7-1. De wedstrijd morgen tussen Juventus en AC wordt in de Italiaanse media gezien als een cruciale test. Heeft alles te maken met de positie van de trainer. Zo meer.

GPR Sportradio. Je woensdagmiddag 10:50 met Christopher Cross en All Right. En we hadden het er net al even over in het voetbal. Wordt de Europa League wedstrijd tussen Juventus en NEC in de Italiaanse media gezien als een cruciale test? Want die partij morgen, ja, dat wordt een bijzondere. De ploeg uit Turijn heeft namelijk een moeizame seizoenstart. Waardoor de positie van de trainer van Juventus, dat is Spalletti, die staat onder druk. De confrontatie natuurlijk met de Nijmegenaren wordt daardoor beschouwd als een belangrijk meetmoment voor de Italianen. De Italiaanse pers analyseert vanmorgen de speelstijl van NEC, die zij omschrijven als tiki-taka. Dat vind ik wel een hele mooie omschrijving. Het wordt een serieuze uitdaging voor het worstelende Juventus. En dat is grappig, want dat hadden we vooraf niet zien aankomen. Hè? Als je had gezegd, nou, de Italianen tegen die Nijmegenaren, gedane zaken voor de Italianen, dat zit wel goed. Nu zit daar toch misschien nog een klein kansje in. NEC kan verrassen, alhoewel in de Nederlandse competitie doen ze dat momenteel wat minder. We gaan naar Engeland en dan ook een beetje naar de Duitse Thomas Tuchel. De bondscoach van Engeland namelijk. Hij heeft een hele opmerkelijke onthulling gedaan. Hij heeft spijt. Spijt dat hij na de gewonnen WK-wedstrijd tegen Mexico afgelopen zomer op het WK geen gras heeft gegeten. Dat doet hij namelijk. De wedstrijd werd gespeeld in het iconische Azteca-stadion. En Tuchel gaf aan dat hij het een gemiste kans vond om de overwinning op een unieke manier te vieren door gras te eten van de grasmat. De Engelse ploeg wist natuurlijk in het duel de Mexicanen tijdens het WK in dat duel de wedstrijd naar zich toe te trekken en te winnen. En Tuchel zegt, ja, normaal gesproken doe ik dat wel, want ik vind dat wel wat bijzonders en ik had dat in dit geval ook moeten doen. Nou ja, misschien krijgt hij nog een keer een kans, je weet het maar nooit. Je woensdagmiddag, smakelijk eten, U2 nu bij GPR Sportradio.

Het is 16 minuten over 1 op je woensdagmiddag met U2 en The Mysterious Ways. Een nieuwe aflevering van Autosport aan tafel. Deze woensdag staat weer online vanaf 4:30 vanuit het hoofdkantoor van de KNAF in Houten. Ontvangt onze Rick Winkelman, grote naam uit de Nederlandse autosport. Ik zou hem zeker even checken, want deze week is onder andere Marlon Krieger te gast, een zeer ervaren navigator die komend weekend in actie komt tijdens de Hellendoorn Rally. En dat in de Subaru Impreza. Autosport aan tafel is dus vanmiddag te vinden op gprsportradio.nl. Bij ons in de app, via je favoriete podcast-app, maar ook als videocast via de Kijk-app. Vanaf 4:30, Autosport aan tafel. In het voetbal lijkt de Duitse bondscoach Jurgen Klopp voor een verrassing te gaan zorgen in zijn selectie voor de komende Nation League-wedstrijden. Volgens diverse Duitse media, waaronder Bild, maar ook Kicker, is namelijk Jurgen Klopp van plan om Felix Keidel op te roepen. De speler van Elversberg zou daarmee zijn debuut kunnen maken voor die Mannschaft. De definitieve selectie van Duitsland wordt binnenkort verwacht, maar de speculaties over de mogelijke oproep van Keidel nemen in Duitsland inmiddels serieus toe. We hadden het er al eerder over. De kalender voor de Formule 1 voor het seizoen 2027 is officieel gepresenteerd. Daar duiken we straks nog wat uitgebreider in vanwege de sprintweekenden. Het aantal is van 6 naar een recordaantal van 10 gegaan. We gaan straks nog even ook stilstaan bij het overlijden van Bartina Koeman, de vrouw van voormalig bondscoach Ronald Koeman. En komen we terug op het ontslag van Tedesco, Domenico Tedesco. Dat is de trainer in de Serie A, de voetbalclub Bologna. Daar stond hij aan het roer. Hij heeft een Duits paspoort en was nog geen 100 dagen in dienst. Maar hij is dus ontslagen. Zometeen de details hier. Tijdens je woensdagmiddag, tijdens lunch, smakelijk eten. Wij zijn GPR Sportradio.

GPR Sportradio, je woensdagmiddag met Fever Dream, de nieuwe single van Alex Warren. In de Formule 1 is de kalender voor het nieuwe seizoen officieel gepresenteerd. Het meest opvallende nieuws is de uitbreiding van het aantal sprintraces van 6 naar 10. En voor het eerst in de geschiedenis zal het ook plaatsvinden in Monaco. De kalender heeft 24 races en zal van start gaan in Bahrein. De finale zal zijn in Abu Dhabi, waarmee de structuur dus wel herkenbaar blijft. Vanmorgen is met droefenis gereageerd op het overlijden van Bartina Koeman, de vrouw van voormalig bondscoach Ronald Koeman. Ze is overleden op 65-jarige leeftijd. En niet alleen de KNVB, maar ook Barcelona, FC en diverse oud-internationals hebben via social media hun medeleven betuigd aan de familie Koeman. Bartina was een bekend gezicht in de voetbalwereld en haar overlijden heeft natuurlijk tot veel bedroefde reacties geleid binnen en buiten de sportwereld. In het Italiaanse voetbal heeft Serie A-club Bologna trainer Domenico Tedesco ontslagen. De Italiaan, die trouwens een Duits paspoort heeft, stond nog geen 100 dagen aan het roer, zat maar 4 competitiewedstrijden op de bank en de club heeft besloten de samenwerking per direct te beëindigen. Dat heeft alles te maken met de tegenvallende resultaten in de openingsfase van het nieuwe Italiaanse voetbalseizoen. Het is nog niet bekend wie zijn opvolger zal worden in de hoogste Italiaanse divisie, maar uiteraard zal het wel binnenkort bekend worden gemaakt. In de MotoGP, daar gaan we straks even over praten, want daar is ook iets bekend gemaakt. Heeft alles te maken met een overstap. Je hoort er zo meteen meer over hier bij GPR Sportradio.

0: Twee keer Sportradio, 2:05. En vanavond Europa League voetbal. Sunderland ontvangt om 9:00 AZ. Gaan we zo meteen even induiken. Natuurlijk ook de verwachtingen die AZ heeft. Er zijn meerdere wedstrijden, want Sparta-Praag moet ook aan de bak tegen Ararat. Die komen uit Armenië. Wordt ook gespeeld in Armenië om 7:15. Het begin van die wedstrijd ga je natuurlijk bij Twan van Peperstraten meemaken. We hebben ook nog de Belgen van Anderlecht die om 9:00 moeten gaan voetballen op het gras in thuis, Vlaanderen, tegen Lyon. Bayer Leverkusen ontmoet Celje. En AC Milan heeft Benfica op bezoek. Zomaar even wat wedstrijden, want zelfs ook in Oostenrijk Sturm Graz, vlakbij het circuit in Spielberg, ontvangt het Franse Rennes. En zo zijn er nog meer wedstrijden. We gaan ze straks allemaal voor je op rijtje zetten. Eerst kijken we naar het weer voor vandaag. Kan je buiten sporten? Kan je lekker gaan lopen vanavond? In ieder geval deze middag zon en bewolking die elkaar afwisselen. Verspreid over het land nog wel wat buien. Zelfs kans op onweer. Temperatuur is rond de 18 graden. Vanavond dan die opklaringen die belangrijk zijn als je naar buiten gaat om te sporten. Toch is de kans op een bui aanwezig. Morgen eigenlijk hetzelfde weerbeeld, ook qua temperatuur. Dus wat dat betreft weinig verschil.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
4: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
5: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Vandaag is de laatste Real Deal dag. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
7: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
10: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
11: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
10: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
11: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
10: En als je voor jezelf werkt?
11: Ook gewoon één factuur per maand.
10: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
11: Mm-hmm.
10: Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
9: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
12: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
13: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
12: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
16: Lunchen? Kom langs bij Kippie voor de lekkerste broodjes.
17: Kippie.
18: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
19: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
20: Fans van Voordeel,
19: Aldi.
21: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
19: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
20: Fans van Voordeel,
19: Aldi.
22: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
23: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
24: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
25: De Beter Pickabillies.
26: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club een liter fles. 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
27: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
28: GPR Sportradio. Verkeer.
29: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het rijdt op dit moment langzaam op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Daar is het oponthoud bij Noordeloos ruim een kwartier. Verder staan er nu alleen files aan de Duitse grens door controles daar. Op de A1 van Hengelo naar Duitsland en de A12 van Arnhem naar Duitsland wordt gecontroleerd. Op beide wegen is de vertraging zo'n 10 minuten.
28: GPR Sportradio.
30: Sportradio.
28: Alexander Stevens.
0: 2:03. Somerville heeft de indruk gemaakt tijdens zijn debuut in de Aziatische Champions League gisteravond. Hij kreeg namelijk een rode kaart. Daarover zometeen meer.

BPR Sportradio met Marillion tijdens je woensdagmiddag lunch. Het is bijna 12 minuten over 2:30. Bij het EK volleybal in Finland zijn de Nederlandse mannen uitgeschakeld. Gisteren tegen gastland Finland. Spannende wedstrijd, maar uiteindelijk waren de Finnen te sterk met 3-2. Eigenlijk alleen bij een overwinning had Nederland nog een kans gehad op het bereiken van de 8e finales. Daardoor, door die nederlaag, is het EK-avontuur voor de Nederlandse volleyballers definitief ten einde. Maar niet voordat ze vanavond in ieder geval nog een potje mogen spelen voor de 5e en laatste keer dus in actie. Ze mogen het vanavond opnemen tegen Estland. Ze zijn dus al uitgeschakeld voor de knock-outfase vanwege die wedstrijd van gisteren. Maar vanavond mogen ze daar nog één keer schitteren in Finland. De wedstrijd begint om 9:00. Zometeen, en dan bedoel ik met een klein uurtje, begint in Luxemburg de 5-daagse wielerwedstrijd, de Tour de Luxembourge. Het is een onderdeel van de Pro Series. De openingsrit vandaag gaat over ruim 157 kilometer. Er zit een verschil in van bijna 2400 hoogtemeters. En Mathieu van der Poel voert eigenlijk de Nederlandse inbreng aan. Hij niet alleen, ook Marijn van den Berg is aanwezig. Bauke Mollema is ook in Luxemburg. Sam Omen en Dylan van Baarle. Zij staan allemaal op de startlijst. Dan is er ook nog een andere wielerronde. Dat is de Giro d'Abruzzo. Die gaat vandaag verder met de tweede etappe. De rit is vandaag 143 kilometer lang en telt 2500 hoogtemeters. En het wordt spannend wie er als eerste over de meet komt. Dat ga je zo meteen horen hier in het programma van Twan van Peperstraten. Ja, want ook Twan is van de partij. En ik moet even nu deze plaat stoppen, want die plaat is al gedraaid. En dat is even lastig. Dan moet ik in het systeem. En zo merk je nog eens dat live radio niet altijd makkelijk is. Het is op het ogenblik bijna 2:15 geworden. Het is GPR Sportradio. Hoe ziet dan de rest van de programmering vandaag eruit? Eigenlijk heel simpel. Straks na 4:00 hoor je, ik zei zijn naam al, Twan van Peperstraten. We hebben nog Nout van Sommeren, die is er vanmiddag ook bij. En niet te vergeten, vanavond natuurlijk live voetbal met Rob Spijker. En uiteindelijk is dit de plaat die we voor je wilden draaien. Hier is Coldplay en Clocks bij GPR Sportradio.

Guardians en Love Fool. Het is inmiddels bijna 8 minuten voor 2 geworden. En om 6 uur vanavond is het zover. Max Verstappen versus 100, een kartevenement met 100 deelnemers van over de hele wereld. Max start als nummer 101, moet ze allemaal gaan inhalen. Locatie? Het circuit van Silverstone. Het doel is simpel natuurlijk, hij moet ze inhalen en passeren voordat de reis eindigt. Bekende deelnemers, nou, er zitten wel wat namen tussen. Tussen die 100 karters. Niet allemaal bekend, maar sommige wel. Er zit een basketbalspecialist bij, Chris Little Shooter Matthews. Er zit een freestyle mountainbiker bij, Matt Jones. Er zitten ook wat Nederlandse mensen bij, creators. Onder andere Quincy, The Grefg. Credel en The Donato. Ja, dat zijn namen die mij persoonlijk wat minder zeggen. Maar misschien dat jij zoiets hebt van, oh ja, maar wacht even, die ken ik wel. Nou, die racen dus mee vanaf 6 uur. En als je het wil volgen, het evenement, dat kan. Het wordt uitgezonden op Disney Plus vanaf 6 uur. Max versus 100. Zometeen hier Nout van Sommeren bij GPR Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Een paar honderd boeren hebben gedemonstreerd bij het provinciehuis in Arnhem. Daar praat de Gelderse politiek vandaag over strengere stikstofregels. Veel boeren kwamen met tractoren en iemand had ook een koe meegenomen. De boer wilde ermee de vergaderzaal in, maar de koe moest van de politie buiten blijven. Bij ongeregeldheden op het Haagse Malieveld zijn enkele mensen opgepakt. De politie zet er een waterkanon en pepperspray in. Aanhangers van ex-president Thaçi van Kosovo hadden zich verzameld voor de uitspraak tegen hem. Het Kosovo-tribunaal gaf hem 25 jaar cel. Na de uitspraak ging het mis op het Malieveld. In Rotterdam staat een Syriër voor de rechter omdat hij een hoge functie zou hebben gehad bij terreurorganisatie IS. Volgens justitie hielp hij in Syrië mee bij het plegen van zware geweldsmisdrijven, voordat hij in 2019 bij ons asiel aanvroeg en in Arkel ging wonen bij Gorkum. Er is ruim 17 jaar cel geëist. En een opvallende diefstal uit een vrachtwagen op een parkeerplaats deze week ergens in Nederland. Er zijn een paar boeken over de Britse prinses Diana meegenomen. Die zijn geschreven door haar broer Charles Spencer. Het boek ligt volgende week pas in de winkel. De politie onderzoekt de diefstal. Een mix van wolken, zon en buien. Wordt zo'n 18 graden. Morgen eerst droog met wat zon, daarna opnieuw buien.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat file op de A16 van Breda naar Rotterdam vanwege een ongeluk bij Hendrik Ido Ambacht. 3 rijstroken zijn hier dicht, dat kost je onderweg 25 minuten. Naar Rotterdam vanwege een ongeluk bij Hendrik Ido Ambacht.

0: jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
1: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
0: Oh, en nu niet?
1: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
0: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO. 18 plus, speel bewust.
4: Ja. Echt serieus? Zo. Oh, wat een geld.
5: 50.000. Wat verdikken me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
8: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
7: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
9: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
10: Ik heb hier de biefstuk Bali.
11: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
10: Geniet ervan.
9: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
12: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
13: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
14: Thuisbatterij,
15: einde salderingsregeling,
16: terugleverkosten,
17: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
18: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
19: Sokken, Billy, dat moet sneller.
20: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
21: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
22: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
23: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.

0: GPR Sportradio. Sportradio. Nout van Sommeren.
1: Hey, goedemiddag. Inmiddels 2 uur geweest. Het is woensdag de 16e. Met zo dadelijk natuurlijk meer over de race van Max Verstappen vanavond tegen 100 andere karters. Verder ook nog wielrennen en MotoGP onderweg.

GPR Sportradio op deze woensdagmiddag met Maroon 5. Voetballer Crescencio Somerville die is bij zijn debuut in de Aziatische Champions League van het veld gestuurd. De aanvaller van Al Hilal kreeg gisteren direct een rode kaart na een opstootje met een tegenstander van Al Gharafa. De zesvoudige Oranje International leek zelf de aanstichter van de onrust door een duw uit te delen. Ondanks de rode kaart wist zijn ploeg de wedstrijd tegen de club uit Qatar wel te winnen. De eindstand werd uiteindelijk bepaald op 2-1 in het voordeel van Al Hilal. Dan nog een opmerkelijk nieuwtje. Met name ook een vervelend nieuwtje. Oscar Sevilla die is het slachtoffer geworden van een gewapende overval. De 49-jarige Spaans-Colombiaanse wielrenner werd tijdens een trainingsrit in de Colombiaanse hoofdstad Bogota bedreigd door twee mannen op een motor. Onder bedreiging van een vuurwapen moest Sevilla zijn mobiele telefoon afstaan aan de overvallers. De ervaren coureur, die al vele jaren in Colombia woont en fietst, kwam er gelukkig verder zonder fysieke kleerscheuren vanaf. Maar ja, maakte natuurlijk wel de schrik van zijn leven mee. Erg vervelend dus voor Sevilla, de wielrenner die dus beroofd is tijdens een trainingsrit. Vrolijker nieuws zeg maar. In de MotoGP is namelijk bekendgemaakt dat Senna Augias in 2027, volgend jaar dus, de overstap maakt naar de koningsklasse. De huidige Moto2-kopman zal gaan rijden voor het Tech 3 KTM-team. De Australiër wordt de nieuwe teamgenoot van Luca Marini. En de overstap van Augias naar het team van de nieuwe teambaas Gunther Steiner, die werd al langer verwacht, maar is nu dus officieel bevestigd. Augias die geldt als een groot talent en krijgt volgend seizoen de kans om zich te bewijzen op het hoogste niveau. Goed nieuws voor hem dus. Hij gaat dus richting de MotoGP. Zo dadelijk nog meer voetbal. Even terugblikken op de wedstrijd van gisteravond. Ajax tegen Willem II met ook reactie van de trainer en de spelers. Dat en meer onderweg hier op GPR Sportradio.

0: GTR Sportradio deze woensdagmiddag, waar zon en wolken elkaar afwisselen en verspreid over het land enkele buien vallen. Ja, er zitten flinke exemplaren tussen, ook met onweer. In het westen wordt het later wat droger. Het wordt zo'n 18 graden. Vanavond zijn er opklaringen en kan er lokaal nog een bui vallen. In de Vriendenloterij Eredivisie heeft de Ajax gisteravond een eenvoudige zege geboekt op Willem II. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1 voor de Amsterdammers. Ja, betrof een inhaalwedstrijd die was uitgesteld vanwege Europese verplichtingen. Trainer Michel Sanchez die had zijn elftal op 6 plaatsen gewijzigd, maar zag zijn ploeg desondanks oppermachtig zijn. En door de overwinning verkleint Ajax het gat met de koplopers PSV en AZ tot 3 punten en meldt het zich in de top van de ranglijst. Dus Ajax heeft goede zaken gedaan. John Stegeman van Willem II die sprak na afloop van de wedstrijd met de NOS. En ja, mijn ogen is hij beste realistisch. John Stegeman.
1: Ik denk in de eerste helft dat we gewoon wel heel goed in de wedstrijd blijven. Ondanks dat Ajax wat kansen had. Begin vond ik eigenlijk niet. Maar dus konden we wel, ik vond wel dat we aan de bal iets meer moesten doen. Brengen iets vaster, iets beter. Maar ik denk uiteindelijk wel dat we in de eerste helft best wel redelijk hebben mee kunnen ballen. Alleen het is gewoon doodzonde dat we 2 doelpunten tegenkrijgen voor de rust. Die had ik niet zien aankomen, moet ik zeggen. Omdat ik dacht dat we de boel redelijk onder controle hadden. Het is niet zo dat we Ajax onder druk zetten in eigen huis. En op de helft van de tegenstander domineren. Dus we willen compact verdedigen. En dan zijn dat de momenten dat als je ballen verovert, dat je er snel moet uitsprinten. En dat je aanspeelbaar moet zijn. Dat je de bal moet vasthouden. En dat je ze moet pijn doen in de eindfase. En daar zijn we een paar keer wel geweest. Alleen uiteindelijk was dat niet goed genoeg.
0: Al dus John Segerman, de trainer van Willem II, na de wedstrijd gisteravond tegen Ajax. Die is dus verloren met 5-1. Ajax heeft dus goede zaken gedaan. Ajax-speler Davy Klaassen na afloop van de wedstrijd.
2: Ik denk toch wel een bepaalde stabiliteit die we langzamerhand steeds meer erin krijgen. En meer controle over wedstrijden. Ik heb vandaag geen moment het gevoel gehad dat we niet zouden winnen. En dat begint eigenlijk al voor een wedstrijd. Dat je het gevoel hebt van Dit wordt gewoon onze dag. En dat is lang geleden dat je dat hebt gehad.
0: Aldus Ajax-speler Davy Klaassen dus gisteravond na de gewonnen wedstrijd tegen Willem II. Ook vandaag weer het nodige voetbal. Daarover later meer. En zo dadelijk ook een update over niemand minder dan Tadej Pogačar. Die is

0: GPR Sportradio met Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Het is woensdag de 16e en ook deze middag breng je lekker sportief door met heel veel sport.
1: GPR Sportradio.
0: Wielrenner Tadej Pogacar die heeft de training hervat. De Sloveense toprenner is nog herstellende van een zware valpartij in de Ronde van Spanje, waardoor hij de grote afwezig is op het wereldkampioenschap wielrennen in Canada. Ja, Pogacar gaf via zijn sociale media een inkijkje in zijn revalidatie en toonde daarbij de littekens die hij aan de val overhield. Wanneer hij zijn rentree in het peloton zal maken is op dit moment nog niet bekendgemaakt door zijn ploeg. Maar wel fijn om te horen dat in ieder geval het beter gaat met hem en dat hij in ieder geval de trainingen weer aan het hervatten is. Over wielrennen gesproken, in Luxemburg is vandaag de vijfdaagse Tour de Luxemburg gestart. De openingsrit gaat over ruim 157 kilometer met ruim 2400 hoogtemeters. De neutralisatie die begint zo dadelijk om 3:15. Mathieu van der Poel voert de Nederlandse inbreng aan. Ook Marijn van den Berg, Bauke Mollema, Sam Ome en Dylan van Baarle staan op de actuele startlijst. Dus dat is ook weer mooi daar in Luxemburg. En ook de Giro d'Abruzzo die gaat vandaag verder met de tweede etappe. En dat is een rit van 143 kilometer en telt ongeveer 2500 hoogtemeters. En in Slowakije begint vandaag de 70ste editie van de Okolo Slovenka. De eerste etappe start, die is gestart om 1:50 eerder deze middag dus. En is 162 kilometer lang. Onderweg liggen meerdere beklimmingen, waardoor de openingsdag direct selectief kan worden. De renners vertrokken dus om 1:50 en de verwachte aankomst, afhankelijk van het koersverloop, ligt tussen 17:30. Straks na 4 bij Twan van Peperstraten hoor je er veel meer over. Dit is GPR Sportradio. Goedemiddag.

0: thuisbatterij.
1: Einde salderingsregeling.
2: Teruglever kosten.
3: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
4: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
6: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag. Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow.
0: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: Hallo, Odido.

0: geladen bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukenloods.
2: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
2: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
4: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
11: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
12: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
13: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
15: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
16: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
13: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
14: Fans van Voordeel,
13: Aldi.
17: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
18: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
19: GPR Sportradio. Verkeer.
20: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 richting Duitsland heb je voor de grens bij Zevenaar 10 minuten vertraging. Een uur extra ben je kwijt op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Hendrikje door Ambacht. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Verkeer richting Rotterdam kiest het beste de route via de A29. Dan de A16 Rotterdam-Breda in beide richtingen. Voor de Van Brie-Noordbrug staat het even stil. De brug is even open geweest.
19: GPR Sportradio. Sportradio. Nout van Sommeren.
21: Goedemiddag, inmiddels 2:30 geweest. Het is woensdag de 16e. Vanavond de wedstrijd van Max Verstappen tegen 100 andere karters. Daarover zo meer. En zo dadelijk ook meer over de wedstrijd AZ tegen Sunderland. GPR.

0: GPR Sportradio op deze toch wel af en toe regenachtige woensdagmiddag. Het is 16 september. Vanavond begint de leakfase van de Europa League. AZ die opent op bezoek bij Sunderland en komt uit een 1-1 gelijkspel tegen Willem II. Sunderland die verloor zijn laatste wedstrijd met 0-2 van Arsenal. Vanavond om 9 uur start die wedstrijd dus Sunderland tegen de Alkmaarders van AZ. De trainer van AZ, Leroy Echtelt, over wat we kunnen verwachten.
1: Ja, ik verwacht dat ze zeker in het begin zullen stormen. Ons proberen te boven te lopen. Nou, dat moeten we doorstaan. En ik vind zeker dat we ook aan de bal gewoon goed moeten zijn. Jij zag net ook op trainen dat ze gewoon dat ook gewoon goed kunnen op zo'n veld. Nou, dat moeten ze proberen morgen gewoon te laten zien.
0: Al dus Leroy Echtelt gisteren over de kansen van vanavond voor AZ. Verder ook nog in actie vanavond AC Milan tegen Benfica. En ook nog Anderlecht tegen Lyon. Die en heel veel andere wedstrijden vanavond dus in de leakfase van de Europa League. En bij Rob Spijker en het Live Center vanavond hoor je er alles over, zodat je er niets van hoeft te missen hier bij GPR Sportradio. Nog een ding waar je niets van hoeft te missen, dat is autosport. Vanavond Max versus 100. Dat is een kartevenement dat wordt gehouden met 100 deelnemers van over de hele wereld, waarbij viervoudig Formule 1 wereldkampioen Max Verstappen het tegen hen opneemt in de hoofdrace. Alle 100 deelnemers starten voor Verstappen, die dus vanaf plek 101 achteraan de startopstelling begint. Ja, zijn doel is simpel: elke coureur voor hem inhalen en passeren voordat de race eindigt. Door deze ongebruikelijke opzet zal Verstappen de race doorbrengen met het inhalen van andere coureurs in plaats van zijn positie vooraan te verdedigen. Ja, de deelnemers, dat is echt een mix van atleten, contentmakers, beroemdheden en ook gewone fans. En daar zit echt van alles tussen. Zo is basketbalspecialist Chris Lethal Shooter Matthews een van de deelnemers. Ook freestyle mountainbiker Matt Jones. En nog heel wat andere contentmakers en streamers zullen dus meedoen vanavond in die wedstrijd, waar Max dus 100 andere karters moet inhalen voor het einde van de race. Het vindt plaats op het circuit van Silverstone in Engeland. De race zelf die wordt live uitgezonden vanaf 6 uur vanavond. Het evenement is te zien, wordt live uitgezonden op Disney+. Maar Twan van Peperstraten houdt je er vanavond ook van op de hoogte vanaf 6 uur hier bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio, woensdag 16 september. Ja, en het voetbal is met droefenis gereageerd op het overlijden van Martina Koeman. De vrouw van voormalig bondscoach Ronald Koeman. Ze is gisteren op 65-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van chronische borstkanker. Ja, zowel de KNVB als FC Barcelona, waar Koeman als trainer werkzaam was, hebben via officiële kanalen hun steun betuigd aan de familie. Ook diverse Oranje internationals hebben hun medeleven geuit. Ja, de familie maakte het trieste nieuws vanochtend zelf bekend via een bericht op Instagram. Ja, wij wensen natuurlijk Ronald en zijn familie heel veel sterkte bij dit ingrijpende verlies. Voetballer Lionel Messi zal op 6 oktober nog één keer in actie komen voor het Argentijnse elftal. De Argentijnse voetbalbond heeft bekendgemaakt dat de 39-jarige vedette een speciale afscheidswedstrijd krijgt. De achtvoudige winnaar van de Ballon d'Or beëindigde zijn interlandcarrière na de verloren WK-finale tegen Spanje. In een oefenwedstrijd tegen Benin, die gespeeld wordt in Buenos Aires, zal hij definitief zal de afscheid van hem genomen worden van het thuispubliek. Als international van zijn land, Lionel Messi, die dus voor zijn land nog een speciale afscheidswedstrijd verdient. Over afscheid gesproken. Ja, de Nederlandse volleyballers die moeten nog één keer in actie komen. Dat gebeurt er vanavond voor het Europees kampioenschap. Maar ja, ze zijn al uitgeschakeld voor de knock-outfase. Dat door het 3-2 verlies tegen Finland van gisteren. Dit laatste duel van de Nederlanders begint vanavond om 7 uur. En ze moeten het opnemen tegen Estland. Voor de vijfde en laatste keer komen ze dus in actie. De mannen tijdens het EK volleybal. Vanavond bij Rob Spijker hoor je er meer over. Rob schakelt dan regelmatig met ons livecenter over hoe de situatie ervoor staat daar met het volleyballen. En de Nederlandse mannen die dus eigenlijk al uitgeschakeld zijn, maar het dus nog wel een keer op moeten nemen tegen Estland vanavond. Zo dadelijk nog veel meer sport, nog meer voetbal voor je onderweg op deze woensdagmiddag. Goedemiddag, dit is GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio met Billie Eilish, Birds of a Feather.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
0: Langzaam maar zeker richting 3 uur met nog wat nieuws uit het voetbal. Ajax zal spoedig de komst van Yves Bissouma officieel bekendmaken. De Malinese international die transfervrij is na zijn vertrek bij Tottenham Hotspur... was gisteravond al aanwezig in de Johan Cruijff Arena. Hij zag zijn nieuwe ploeggenoten de wedstrijd tegen Willem II winnen. En de afloop van dat duel bevestigde trainer Michel Sanchez de aanstaande transfer... en gaf hij aan blij te zijn met de komst van de ervaren middenvelder... naar de Amsterdamse club. Ja, en in het voetbal wordt verder de Europa League-wedstrijd... tussen Juventus en NEC in de Italiaanse media... gezien als een cruciale test. De ploeg uit Turijn kent een moeizame seizoenstart... waardoor de positie van trainer Luciano Spalletti onder druk staat. De confrontatie met de club uit Nijmegen morgen... wordt dan ook beschouwd als een belangrijk meetmoment... voor de Italiaanse grootmacht... De Italiaanse pers analyseert de speelstijl van NEC... die zij omschrijven als tiki-taka... als een serieuze uitdaging voor het worstelende Juventus. Morgen dus die wedstrijd. En ja, benieuwd hoe de Nijmegenaren van NEC het daarvan afbrengen. Straks Formule 1-nieuws. Er is best wel wat gaande in de wereld van de Formule 1. Hier hoor je onder andere oud-wereldkampioen Formule 1 Nico Rosberg... over Kimi Antonelli, die momenteel het kampioenschap leidt. En Nico Rosberg neemt ons een beetje mee... hoe dat in zo'n hoofd van zo'n jongen gaat. Dat heeft hij zelf natuurlijk ook ervaren. Dat en meer hoor je hier bij GPR Sportradio. This ain't no disco.

Media Sportradio met Sheryl Crow, All I Wanna Do. Richting 3 op deze woensdag, het is 16 september. Langzaam maar zeker dus tijd voor een bakkie. Zo dadelijk tijdens de koffie meer sport. Onder andere Formule 1 en voetbal voor je onderweg.

0: GPR Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
0: Met het nieuws van 3 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Iemand die in de gevangenis in Zaanstad werkte is op staande voet ontslagen omdat hij was gepakt met een grote hoeveelheid harddrugs. Volgens een misdaadwebsite werd hij afgelopen weekend betrapt met 300 ecstasypillen. Een paar weken geleden werd een andere medewerker in dezelfde gevangenis ook al ontslagen voor het binnensmokkelen van drugs. Wat D66-fractieleider Paternotte tijdens de algemene beschouwingen voorstelde, kan eigenlijk helemaal niet, vindt Jesse Klaver van Pro. Paternotte wil graag ideeën van de oppositie om een meerderheid te krijgen voor de kabinetsplannen. Dus het kabinet legt de verantwoordelijkheid bij de oppositie en dat klinkt wanhopig, zei Klaver. In Eindhoven zijn meerdere straten dicht vanwege een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. Die werd eerder gevonden bij werkzaamheden. De explosieve opruimingsdienst van Defensie bekijkt nu, bijvoorbeeld met röntgenfoto's, hoe de bom veilig weggehaald kan worden. In juni werd er in Eindhoven ook al een oude vliegtuigbom gevonden. De ongeveer 100 boeren en koe die zich met hun trekkers hadden verzameld bij het provinciehuis in Arnhem zijn weer vertrokken. De Gelderse politiek praatte daar over de strengere stikstofregels en de boeren hebben hun zorg over die plannen gedeeld. De actiegroep is positief, maar zegt wel dat de boeren actiemoe zijn. Het is wisselvallig met zon, buien en wolken en het is 18 graden. Ook is er lokaal wat onweer mogelijk. Vanavond vooral in het oosten en noorden regen. Morgen start droog, maar in de middag opnieuw buien met 18 graden.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch doe je er bijna 3 kwartier langer over tussen Vianen en Culemborg. Door een ongeluk zijn er 3 rijstroken dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Hendrik in de Ambacht een 30 minuten vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En op de A16 van Rotterdam naar Breda voor de Rottemerentunnel 10 minuten extra, ook door een ongeluk.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Oh. Goedemorgen allemaal!
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
10: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
11: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
10: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
12: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
13: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar

0: al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: De Kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.
2: Kippie.
3: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
4: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
5: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
7: De Beter Pickabillies.
8: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: GPR Sportradio. Sportradio. Nout van Sommeren.
14: Hey, goedemiddag, inmiddels 3 uur geweest. Het is woensdag de 16e. Met zo dadelijk een uitgebreide Formule 1-update. Er is weer het een en ander te melden. En natuurlijk ook heel veel voetbal voor je onderweg.

0: GPR Sportradio op deze woensdag. Waar zon en wolken elkaar afwisselen en verspreid over het land enkele buien vallen, mogelijk met onweer. In het westen wordt het later wat droger. Het is zo'n 18 graden bij een matige noordwestenwind. Vanavond zijn er opklaringen en kan er lokaal nog een bui vallen. Oud-Formule 1-coureur Sebastian Vettel die heeft aangegeven dat hij het Kimi Antonelli gunt om zijn record als jongste Formule 1-wereldkampioen ooit te verbreken. De Duitser veroverde zijn eerste titel in 2010 op een leeftijd van 23 jaar, 4 maanden en 11 dagen. Vettel stelt dat hij heel blij zou zijn als het Italiaanse talent zijn record afpakt. Ja, en hij wordt wel gezien als een behoorlijke kanshebber. Momenteel leidt hij dus ook het Formule 1 wereldkampioenschap. Ja, en het wordt hem ook wel gegund. Het is gewoon een hele aardige gozer. Kan je nog herinneren, een paar jaar geleden, toen het ging tussen Lewis Hamilton en Nico Rosberg? Ja, dat was 2006 volgens mij. 2016. Moet niet te ver terug in de 2016. Weet je nog dat de beide Mercedes er aftetsten en Max Verstappen zijn eerste Formule 1 overwinning pakte? Nou, dat seizoen ging het dus tussen Lewis Hamilton en Nico Rosberg. Nico Rosberg, ja, die sleepte dat jaar uiteindelijk het kampioenschap in de wacht. Daarna stopte hij er ook meteen mee. Hij wilde niet verder in de Formule 1. En hij legt in dit gesprek met Sky Sports eigenlijk uit wat het doet, zo'n aanstaand wereldkampioenschap. Want dat doet wel mentaal iets met je. En dat legde Rosberg bij deze haarfijn uit.
1: I think the main one is just going to be his head. Because I know how my head started to play games with me when I was like the big favorite. That's the moment where it happens. You know, when you're really the big favorite, like he is now, it's like, oh my god, this is actually mine for the taking. I better not mess this up. You know, I better not make stupid mistakes and unnecessary mistakes now, because the world championship is there for the taking. And as soon as those kind of thoughts come in, you start to get scared and you really start to get fear that you're going to mess something up completely unnecessarily, because it remains that driving an F1 car and being at the front of the pack, of course, is one of the hardest things in the world to do. It is so damn difficult to not make mistakes and to be there and qualify time and time again and do good laps and not put it on the wall. It is easy to make mistakes because it's just so damn hard. And then your head starts to go, and it just takes capacity away from your concentration to drive well. So when I was going for my world championship, like the last 4 races, that's when it really went crazy in my head. And there was no chance in the world for me to do a pole position or to win another race in those last 4 races, because I had like 30% less capacity in my mind to actually drive well. Usually it's like 100% to drive well, and now it was 70% to drive well, and 30% was just absolutely terrified to make some stupid mistake and lose my opportunity to win the Formula One World Championship, which is just so extremely big. You know, it's a massive dream that also Kimi has been working towards since he's 8 years old. So it's 12 years of dedicating his life, which is more than half of his life, that is dedicating his life towards the dream of maybe being Formula One driver, world champion. It's so big. And so that's the big one that we need to keep an eye out. But that is, it's really him against his mind now.
0: Aldus enkelvoudig Formule 1 wereldkampioen Nico Rosberg over Kimi Antonelli, die momenteel het Formule 1 wereldkampioenschap leidt. Ja, het is toch wel bijzonder om te horen wat het allemaal met je doet en wat het van gevolgen kan hebben. Zo dadelijk nog meer sport voor je onderweg, zoals je van ons gewend bent. Voetbal en nog wat Formule 1. Want de nieuwe kalender voor het volgende seizoen is bekendgemaakt. Hoe die eruit ziet, dat hoor je zo. En er zit in ieder geval een grote verrassing in. Daar hoor je zo meer over hier bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio, Robbie Williams met Angels. Over een engeltje gesproken. Tiger Woods. Die heeft voor het eerst weer wat ballen geslagen sinds zijn zware auto-ongeluk 6 maanden geleden. De 50-jarige Amerikaan deed dit op de Liberty National Golfbaan in New Jersey. En daar bereidt hij zich voor op de Nexus Cup. En dat is een liefdadigheidstoernooi dat hij zelf organiseert. Woods gaf aan dat hij in staat is om vrijwel alle soorten slagen weer uit te voeren. Het is een belangrijke stap in zijn revalidatieproces na het ongeval. Ja, en nou maar hopen dat dat het toernooi een beetje nuchter doorkomt. Want ja, dat is nog wel een dingetje bij Tiger Woods. En dat auto-ongeluk, laten we het zo zeggen, is ook niet zomaar uit de lucht komen vallen. Ja. En zojuist had ik het al over de nieuwe Formule 1-kalender. Die is officieel gepresenteerd. Het meest opvallende nieuws is de uitbreiding van het aantal sprintraces van 6 naar een recordaantal van 10. Jawel. En voor het eerst in de geschiedenis zal er ook een sprintrace worden verreden in de straten van Monaco. Ja hoor, alsjeblieft. De kalender telt in totaal 24 Grand Prix. En het seizoen zal van start gaan in Bahrein. En de finale zal plaatsvinden in Abu Dhabi, waarmee de structuur herkenbaar blijft. Dus nog wel eventjes afwachten of die races in Bahrein en in Abu Dhabi wel door kunnen gaan in verband met de onrust in het Midden-Oosten daar. Maar goed, daar houden we je nauwlettend van op de hoogte. In ieder geval, hij is samengesteld, de Formule 1-kalender 2027. Goedemiddag, dit is GPR Sportradio.

Radio met Ella Langley. Het is woensdagmiddag, dat wil zeggen dat we over de helft van de week zijn. En dan mag je een beetje aan het weekend gaan denken. Ja, wie wat minder leuk richting het weekend gaat is motorcoureur Johan Mir. In de MotoGP zal hij dit weekend namelijk niet deelnemen aan de Grand Prix van Oostenrijk. De Honda-rijder kan met de naweeën van fysieke problemen die hij ondervond tijdens de race in San Marino. Zijn team heeft vandaag officieel bevestigd dat de wereldkampioen van 2020 de race op de Rebel Ring zal moeten overslaan om te herstellen. Het is nog niet bekend wie Mir zal vervangen of wanneer hij weer in actie kan komen. Dat is dus een teleurstelling voor Johan Mir. Die dus niet meedoet aan het MotoGP-weekend dit weekend. Dat dus wordt verreden op de Rebel Ring in Oostenrijk. Joey Litjens, oud-motorcoureur, is dit weekend in Oostenrijk en zal regelmatig verslag doen van wat er allemaal gebeurt daar. Zo ga ik hem bijvoorbeeld vrijdagmiddag even bellen wanneer de kwalificatietrainingen erop zitten. Dan hebben we ongeveer een beetje een beeld hoe de verhoudingen daar zijn op de Red Bull Ring en hoe het de Nederlanders vergaat. Zonta van der Goorberg en Colin Feijer, die afgelopen weekend nog een tweede plek pakten in de Moto2. Een heel mooi podium had dus daar. Dat dus dit weekend, de MotoGP. Verder is er natuurlijk vanavond voetbal. AZ heeft een spannende avond. Ze gaan op bezoek bij Sunderland. En komt uit een 1-1 gelijkspel tegen Willem II. Sunderland die verloor de laatste wedstrijd met 0-2 van Arsenal. Die wedstrijd begint om 9 uur.

0: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
4: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
5: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
6: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
7: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
6: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
8: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
9: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
10: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
8: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
11: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
12: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
14: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
15: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
16: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
17: Echt lekker.
16: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
18: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
19: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
20: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
21: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter.
17: Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
21: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
22: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
23: GPR Sportradio. Verkeer.
24: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch, bijna een half uur vertraging tussen knooppunt Oude Rijn en Culemborg. Er staat 13 kilometer door werkzaamheden. Linkerrijstrook is dicht. A15 van Europort naar Rotterdam is even dicht bij de Thomassentunnel. Wordt daar een te hoge vrachtwagen uit de rij gehaald. Op de A15, maar dan een stukje verderop richting Rotterdam, bij IJsselmonde een kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. Dan de A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht 20 minuten vertraging. Ook dat komt door een ongeluk. A29 naar Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en Numansdorp is het oponthoud ook 20 minuten.
23: GPR Sportradio. Nout van Sommeren.
25: Goedemiddag, het is inmiddels 3:30 geweest. Zo dadelijk meer over de leuke actie die wielrenner Pedersen heeft voor Deense belofte op het WK. En er is stront aan de knikker in Bologna. De trainer is ontslagen.

GPR Sportradio met Pharrell Williams. Wielrenner Matt Petersen die heeft een bijzondere actie opgezet om jonge landgenoten te helpen. De Deense kopman veilt persoonlijke spullen om de WK-deelname van twee belofte renners te financieren. Dankzij zijn initiatief in samenwerking met de Deense Wielerbond kunnen de talenten alsnog afreizen naar het wereldkampioenschap in het Canadese Montreal dat eind deze maand plaatsvindt. Ja, Petersen zal zelf ook deelnemen aan de titelstrijd en hoopt op succes voor de gehele Deense selectie. Maar het is toch wel erg mooi dat hij dus persoonlijke bezittingen veilt om de deelname van twee belofte renners te financieren. Voor hem wordt een plekje in de hemel gereserveerd. Dat kan bijna niet anders. Ja, dan is er ook nog gezeik in Italië. Daar heeft de Serie A-club Bologna trainer Domenico Tedesco al na 99 dagen ontslagen. De Italiaan met een Duits paspoort zat slechts 4 competitiewedstrijden op de bank bij de club. De clubleiding maakte het besluit vanochtend bekend. De tegenvallende resultaten in de openingsfase van het nieuwe seizoen liggen ten grondslag aan de vroege beëindiging van de samenwerking. Het is nog niet bekend wie de 41-jarige Tedesco zal opvolgen als hoofdtrainer bij de Italiaanse club, maar dat gaan we nauwlettend voor je in de gaten houden. Over voetbal gesproken, vanavond ook nog een lekker potje voetbal. Hè? Sunderland die neemt het op tegen de Alkmaarders van AZ. Ook nog Anderlecht tegen Lyon, AC Milan tegen Benfica. En nog veel meer wedstrijden vanavond dus in de leaguefase van de Europa League. Je wordt er live van op de hoogte gehouden. Vanavond bij Rob Spijker. Hij schakelt regelmatig met het Live Center, zodat de tussenstanden doorgegeven worden, zodat je helemaal niets hoeft te missen. Dit is GPR Sportradio. Goedemiddag. Oh.

GPR Sportradio met Simply Red. Het is woensdag de 16e. En deze woensdagmiddag hebben we te maken met een mix van wolken en zon. Verspreid over het land vallen ook enkele stevige buien, mogelijk met onweer. In het westen wordt het later wat droger. Zo'n 18 graden vandaag. Vanavond opklaringen en kan er lokaal nog een bui vallen. Maar de intensiteit die gaat afnemen. De nieuwe aflevering van Autosport aan tafel. Die wordt zo dadelijk gelanceerd. Vanaf 4:30 staat die online. Vanuit het hoofdkantoor van de KNAF in Houten ontvangt Rick Winkelman weer grote namen uit de Nederlandse autosport. Deze week onder andere Marlon Krieger te gast. Een zeer ervaren navigator die dit weekend in actie komt tijdens de Hellendoorn Rally. Ja, Autosport aan tafel is dus vanaf vanmiddag 4:30 te beluisteren via gprsportradio.nl of jouw favoriete podcast-app. En hij is ook gewoon te zien als videocast via de Kijk-app. Autosport aan tafel, zo dadelijk dus een nieuwe aflevering die gelanceerd wordt. Nu ik het toch over autosport heb. Teambaas Andrea Stella van McLaren die stelt dat Formule 1-coureur Oscar Piastri nog te veel moet nadenken tijdens het besturen van de auto van dit jaar. De Formule 1-auto van 2026. Volgens Stella is dat de reden voor zijn huidige achterstand op teamgenoot Lando Norris. De teambaas geeft aan dat het ongemak van de Australiër met de nieuwe generatie wagens hem parten speelt. Ja, het team zal Piastri moeten helpen om het rijden instinctiever te maken, zodat hij zijn volledige potentieel kan benutten en het gat met Norris kan gaan dichten. Dat dus volgens teambaas Andrea Stella van McLaren over Oscar Piastri. Nu ik het toch nog over Formule 1 heb. Vandaag is dus de officiële kalender voor het seizoen 2027 gepresenteerd. Met een verrassing daarin. Want voor het eerst hebben we een recordaantal van 10 sprintraces. Dus we krijgen er 4 sprintweekenden bij. Dit jaar waren het er 6. Nu gaan we dus richting 10 races. Sprintraces op de zaterdag. Dus dan heb je er 2 voor de prijs van 1. En wat opvallend is, voor het eerst in de geschiedenis zal er dus ook een sprintrace worden verreden in de straten van Monaco. Het wordt daar dus wat opgeluisterd. Het Formule 1 weekend in de stad van de woonplaats van Max Verstappen, zeg maar. Waar de laatste jaren toch wel wat kritiek op is dat het een optocht is. Nou, ik denk dat ze met de sprintrace daar, ja, dat een imago een beetje op willen krikken. Zo dadelijk nog veel meer sport voor je, onder andere voetbal. Want er is genoeg te doen in de voetbalwereld. Maar ook andere sporten hoor je hier bij GPR Sportradio.

sportief richting 4 uur met GPR Sportradio. Je hoort de Coldplay. Het is woensdagmiddag en Ajax heeft de komst van middenvelder Yves Bissouma officieel bevestigd. De 30-jarige international van Mali komt transfervrij over van het Engelse Tottenham Hotspur. Hij heeft in Amsterdam een contract getekend dat hem tot en met 30 juni 2027 aan de club verbindt. En met de komst van Bissouma voegt Ajax opnieuw een speler met veel ervaring op het hoogste niveau toe aan de selectie voor het huidige seizoen in de Vriendenloterij Eredivisie. En nog wat autosportnieuws voor je op de valreep zo net voor vieren. Coureur Christian Rasmussen keert komend weekend terug bij ERA Motorsport voor de IMSA-race op de Indianapolis Motor Speedway. De 26-jarige Deen, die recent zijn tweede seizoen in de IndyCar Series afrondde, zal deelnemen aan de zogeheten Battle on the Bricks. Rasmussen stapt in de Oreca 07 Gibson met startnummer 18 en komt uit in de LMP2-klasse. Hij zal de auto delen met zijn teamgenoot tijdens de sprintrace op het bekende Amerikaanse circuit waar hij eerder dit jaar ook al actief was. En het is inderdaad een legendarisch circuit ook, hè? Die in de Indianapolis Motor Speedway. Komend weekend houden je ervan op de hoogte hier bij GPR Sportradio. Zo dadelijk meer voetbal en ook wielrennen. Live verslag van een aantal ritten die momenteel gaande zijn. Dat en meer onderweg bij Twan van Peperstraat.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Nijmegen gaat tijdelijk 430 vluchtelingen opvangen. In het noorden van de stad komen units te staan voor 2 tot 6 personen. Eind van de maand worden ze er neergezet. Asielzoekers kunnen er plek krijgen tot het voorjaar van 2029. Daarna komen er huizen te staan. Met de opvang wil Nijmegen Ter Apel wat lucht geven. Treinreizigers kunnen wat merken van stakende schoonmakers, maar het heeft niet gezorgd voor grote problemen op stations en in de treinen, dat zegt de NS. De schoonmakers staken deze hele week voor een beter cao. Treinreizigers wordt gevraagd om hun eigen afval mee te nemen en buiten de stations weg te gooien. Bij rellen op het Malieveld heeft de politie 2 mensen opgepakt. Honderden Kosovaren waren naar Den Haag gegaan om te protesteren tegen de veroordeling van oud-president Thaçi voor oorlogsmisdaden. Toen het uit de hand liep, moest de ME ingrijpen. 1 politieagent raakte licht gewond. En in het Brabantse Mierlo is een 14-jarig meisje aangehouden voor het vernielen van een basisschool. Dat zegt Omroep Brabant. Eind vorige maand zorgde een groep jongeren daarvoor een ravage. Er waren digiborden vernield, ramen ingegooid en meubels lagen door alle lokalen. De schade is maar liefst 100.000 euro. Wolken, zon en buien wisselen elkaar af. Soms is er ook onweer mogelijk en het is ongeveer 18 graden. Vanavond zijn er vooral in het oosten en noorden nog buien. Morgen start droog, maar in de middag regen met opnieuw een graad of 18.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het begint drukker te worden op de wegen. De meeste files staan nu in de provincie Zuid-Holland en rond Utrecht. Op de A12 bij Utrecht richting Den Haag heb je tussen Nieuwegein en Nieuwebrug een uur vertraging. Er staat 14 kilometer file door een ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht. A15 van Europoort naar Rotterdam bij Oostvoorne 5 kilometer file en 1,5 uur vertraging. Dan de A15 vanuit Europoort verderop naar Rotterdam. Tussen Hoogvliet en IJsselmonde 3 kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn afgesloten. A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Zwijndrecht doe je er 20 minuten langer over.
4: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg.

0: Ik heb geen idee wat ik moet doen.
1: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van Voordeel,
2: Aldi.
5: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.

0: Bowie.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop.

0: odido.nl/business.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
5: GPR Sportradio. Twan van Peperstraten.
6: Goedemiddag, sport is er altijd. Vanavond bijvoorbeeld Europa League met bekerwinnaar AZ in het Stadium of Light tegen Sunderland. Zometeen een gesprek met algemeen directeur Marijn Zeeman van AZ over wat Europees voetbal betekent voor AZ.

0: and Too Funky. Juist. 4:10 alweer op deze woensdagmiddag op GPR Sportradio. Je hebt het waarschijnlijk al meegekregen. In de Formule 1 wordt het aantal sprintraces in 2027 uitgebreid naar een recordaantal van 10. Dit blijkt uit de kalender die vandaag is gepresenteerd. Afgelopen seizoenen waren er nog 6 van deze kortere races. Een opvallende toevoeging is de Grand Prix van Monaco, die voor het eerst een sprintweekend zal organiseren. De kalender die uit 24 races bestaat volgend jaar behoudt de traditionele seizoenstart in Bahrein en de afsluiting van het seizoen in Abu Dhabi. Heerlijke wedstrijd vanavond in de Europa League. 9:00 aftrap van AZ tegen de Black Cats, Sunderland. Zometeen praten we met algemeen directeur Marijn Zeeman over de Europese campagne van AZ. En later dit uur beleven we dit gevoel opnieuw.
1: Dat is de beste bal op Van Persie. Persie, ja! Ja! Ja! Schitterende goal. Goed gedaan weer, Blind. Robben, Robben. Ja, Robben, nu dan! Ja, Robben! Sneijder. Casillas, dat is mis. Bal in de goal. 3-1. Steven de Vrij. Daar is de druk van Persie. Waardoor Ramos terug moet. Casillas aan het rommelen. Van Persie. Van Persie 4-1. 4-1. Halleluja. Sneijder. Robben. Hij is snel, Robben. Loopt die Ramos eruit. Dan is de weg naar 5-1 en de Vrons. En dan kan hij ook Casillas nog weer eens een keer voorbij. Casillas ligt al. Robben gaat 5-1 maken. 5-1. 5-1, zegt het voort. Zegt het voort. 5-1.
0: Ja, het wereldkampioenschap voetbal dat begon met een 5-1 zegen op wereldkampioen Spanje. Met doelman Michel Vorm gaan we 12 jaar terug in de tijd. Terug naar het WK van 2014 in Brazilië.

0: Kings of Leon, Use Somebody. Ja, dit is GPR Sportradio. De nieuwe autosport aan tafel is straks vanaf 4:30 weer te beluisteren. Komt allemaal vanuit het hoofdkantoor van de KNAF in Houten. Presentator is Rick Winkelman. Rick, wie heb je zo meteen aan tafel?
1: Ja, Twan, we hebben deze keer gehad over rallysport. Ook omdat de rally van Hellendoorn na zit te komen. De misschien wel grootste rally in Nederland. En we praten over rallyrijden met Hans Wijs en Marlon Krieger. Die daarbij allebei zeer ervaren in zijn. Marlon als navigator en Hans als coureur.
0: Dankjewel, Rick. Dat is allemaal te beluisteren. Vanaf 4:30 dus de nieuwe autosport aan tafel. Te beluisteren via onze site gprsportradio.nl of anders via je favoriete app in qua podcast.

0: Communards and Never Can Say Goodbye. Vanavond begint AZ aan haar Europese campagne. De league-fase van de Europa League. En daarvoor plaatste AZ zich door de overwinning op NEC in de bekerfinale.
1: En is het klaar. Zit de finale erop. Verslaat AZ NEC met 5-1 en wint Echtel met zijn ploeg. De bekerfinale 2026. En hoe? Echtel verslaat Schreuder. AZ verslaat NEC. De laatste drie finales zullen wat minder zwaar wegen. Weer gewonnen is.
0: Ja, door deze overwinning opnieuw Europees voetbal voor AZ en meteen een zware klus uit tegen Sunderland. Later wacht nog onder meer een thuiswedstrijd tegen Juventus en een uitwedstrijd tegen Benfica. Kortom, een mooie maar uitdagende campagne voor AZ. Over de huidige staat van de Alkmaarse club ga ik praten met algemeen directeur Marijn Zeeman. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Frans.
0: Ja, AZ heeft afgelopen seizoen natuurlijk die beker gewonnen. Wat heeft het allemaal binnen de club veranderd?
2: Dat wel heel veel positivisme heeft opgeleverd. Het was 13 jaar geleden dat AZ een prijs had gewonnen. Dus de hunkering naar een prijs was groot. Hè. Ik denk dat er altijd al mooie dingen zijn gebeurd. Goed beleid. Altijd op top of subtopniveau meegedaan. Maar uiteindelijk het echt iets winnen, dat heeft wel heel veel gedaan. En heel goed gedaan, met name, denk ik. Ja. Ja.
0: En naast die prijs ook nog de league-fase van de Europa League. Hoe belangrijk is Europees voetbal voor AZ?
2: Ja, dat is eigenlijk in meerdere opzichten, denk ik, heel belangrijk. Sowieso natuurlijk, hè. AZ is een echte opleidingsclub. Dit seizoen geregeld met 9, 10, 11 spelers uit de eigen opleiding in het eerste elftal. Dat zijn hele jonge jongens die een grote toekomst hebben. En daar zijn dit soort topwedstrijden tegen grote clubs. Met hoge intensiteit, met veel aandacht, is voor de ontwikkeling van de jonge spelers een enorme versneller eigenlijk. En daarnaast is natuurlijk het financiële component voor ons heel belangrijk. Europa League is geen Champions League, maar het levert wel significante inkomsten op, waardoor wij ook door kunnen plannen, door kunnen groeien. Dus daar is het een heel belangrijk aspect. En daarnaast is het uiteraard ook de uitstraling, het imago, de aantrekkingskracht op jonge spelers. Daar draagt dit ook heel erg aan bij.
0: Ja, meteen de durf ook om wat meer te investeren. Het heeft lang geduurd na die bekerfinale, of in ieder geval tot die bekerfinale, voordat Leroy Echtold na zijn interimperiode definitief werd aangesteld. Wat brengt hij teweeg binnen AZ?
2: Overigens ben ik het met het eerste niet zo met je eens. Want ik denk helemaal niet dat lang geduurd heeft. Want hij tekende zijn contract tot het einde van het seizoen, half januari. En als je eigenlijk midden in een hele belangrijke periode zit om te presteren, dan zijn dit ook hele grote afleiders om al over de toekomst te gaan praten. Terwijl de belangrijkste wedstrijd dan nog gespeeld moest worden. En dat was half april. Dus dat was 3 maanden nadat hij zijn eerste contract had getekend. En heel snel daarna zijn we tot elkaar gekomen en zijn we over de toekomst gaan nadenken. Ja. Dus dat het lang heeft geduurd, dat ben ik niet met je eens. En het tweede is, wat hij teweeg brengt, is denk ik dat überhaupt de staf heel complementair is. En wat Leroy heel goed doet, is met name ook echt de intensiteit, de beleving, iedere week eigenlijk er staan, niet verslappen, continu doorgaan. Dat kan hij heel goed overbrengen op een jonge groep. Die klik is heel erg zichtbaar. Hè? En daar zijn we heel tevreden over.
0: Ja, er zijn 6 wedstrijden onderweg in de competitie en bijna 100% scoren. En in 1 keer wordt AZ dan ook genoemd als Dark Horse. Wat denkt de algemeen directeur dan?
2: Ik loop lang genoeg mee in de topsport om te weten dat altijd heel snel kan veranderen, zowel ten positieve als ten negatieve. Ik denk dat waar we intern heel hard mee bezig zijn, is dat we heel goed aan het nadenken zijn en aan het ontwikkelen zijn hoe wij uiteindelijk een echte overperformer kunnen zijn. Dus meer laten zien dan dat ons budget in feite toelaat. En dat zit aan de sportieve kant, dat zit aan de algemene kant. En ik ben vooral heel erg blij dat Dat we de weg naar boven hebben gevonden. Ik zie heel veel mooie ontwikkelingen ontstaan, zowel aan de sportieve kant als aan de algemene kant. Ik ben heel blij dat we relevant zijn. En dat mensen over ons praten, want dat is ook nodig om verder te gaan. Ik heb wel heel veel vertrouwen in dit seizoen. Ik denk dat Niels van Duinen, die nu begonnen is als technisch directeur, erin geslaagd is om een hele sterke selectie neer te zetten. Waar een combinatie is van ervaring en talent. Ik denk dat al een hele mooie stap is voor ons. Dus wij zijn wel vol vertrouwen dat we op drie fronten lang meegaan.
0: Ja, Niels van Duinen inderdaad gekomen in plaats van Max Huibers, die daar natuurlijk al een eeuwigheid zat en bijna standbeeld verdiende daar in Alkmaar. Hoe moeilijk is het voor jullie om talentvolle spelers te behouden wanneer grote clubs interesse tonen? Koopmijners, Groes, maar zeker Kees Smit?
2: Nou, dat is heel moeilijk. Zeker ook, kijk, we spelen nu vanavond tegen een Premier League club. Gisteren gedineerd met het bestuur. Zij hebben 5 keer ons budget. Hè, dus je kunt wel nagaan dat als een speler in de belangstelling komt van een Premier League club bijvoorbeeld, wat dat alleen al doet qua salaris. Hè. Dus daarvoor moet je een heel goed plan hebben. En ook nadrukkelijk zowel het team beter maken en ontwikkelen. En ook een individueel plan schetsen waar de spelers ook in geloven. En waarin zij voelen dat wij heel ambitieus zijn en vooruit willen en beter willen worden. Dat gaat eigenlijk hand in hand. Maar ook wetende dat ze uiteindelijk de stap gaan maken. En zeker ook met hoe wij AZ leiden, waarbij de Academy enorm belangrijk is, is het ook altijd dan van groot belang dat de volgende generatie alweer klaar staat. Zodat we ook een vertrek van Smit of Goes of Koopmijners uiteindelijk kunnen opvangen. Ja. En dat is eigenlijk, dat is zeg maar echt selectieplanning over meerdere jaren. En dat is voor ons een uitdaging om dat zo goed mogelijk te doen. En waar mogelijk beter dan andere Nederlandse clubs. Want ik denk wel dat alle Nederlandse clubs met dit fenomeen te maken hebben.
0: Ja, het opleiden, het ontwikkelen van jonge spelers. Heb je eigenlijk veel meegenomen van je vorige sport wielrennen?
2: Ja, toch wel. Kijk, ik denk dat uiteindelijk ook de manier hoe we uiteindelijk team Jumbo-Visma later Visma Leasebike hebben opgebouwd. Waar het vandaan kwam en uiteindelijk ook door een organisatie te bouwen, een cultuur te bouwen waarbij je ook gewoon een competitief voordeel kan hebben ten opzichte van anderen, omdat je veel kennis van buiten toelaat, veel wetenschappelijke kennis gebruikt, een sterke cultuur bouwt. Ja, dan daar kun je uiteindelijk het verschil mee maken. Dat heeft wel tijd nodig. Maar als je daar onvermoeibaar elke dag heel hard aan werkt, dan is er in sport heel veel mogelijk. En dat is nu de uitdaging die ik hier nu voel bij AZ. Heb ik heel veel zin in. En ik denk ook dat wij iets bijzonders hier kunnen gaan doen.
0: Eerst maar eens de uitdaging op zeer korte termijn. Vanavond in Sunderland. Hoe zie je nou voor de algemeen directeur deze dagen eruit?
2: Ja, we zijn gisteren hier aangekomen dan ben je 2 dagen eigenlijk op pad met een deel van de organisatie. Dus het geeft ook de kans om intensief met elkaar bij te praten, om gesprekken te voeren, gewoon om te vragen hoe het gaat, hoe mensen het ervaren, wat we goed doen, wat we beter kunnen doen. Dus het zijn voor mij gewoon 2 dagen van veel meetings, veel gesprekken en echt even weer horen hoe het loopt en of we op koers zijn, ja of nee. Dus wat dat betreft zijn dit hele efficiënte dagen. Vanavond dan de wedstrijd. Gisteren hebben we dan nog met het bestuur van de tegenstander gegeten. Nou, daar hoor je natuurlijk ook veel. Daar kun je ook weer veel van leren. Hoe zij dingen doen, hoe ze de club hebben opgebouwd. Dus dat zijn ook echt wel momenten dat wij ons kunnen verrijken. Een hele mooie wedstrijd, een hele mooie uitdaging. Daar kijken we natuurlijk allemaal naar uit.
0: Kan ik me voorstellen. Geniet ervan vooral. Dankjewel, Marijn Zeeman.
2: Ja, alsjeblieft.
0: Algemeen directeur van AZ. En vanavond om 9:00 dus die wedstrijd hier uitgebreid te beluisteren op GPR Sportradio. Zometeen gaan we terug naar het WK van 2014.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
7: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
10: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
11: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
10: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
12: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
13: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie, energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
12: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
14: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
17: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
16: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
17: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
16: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
18: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
19: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
20: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
21: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
22: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
23: Download de app en start met vinden.
24: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.

0: 1000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hiepen. Minister Heijnen maakt toch de eerste versie van de begroting bekend. Dat wilde hij eerst niet, maar nadat er stukken waren uitgelekt had een meerderheid van het kabinet erom gevraagd. Om het overvolle asielzoekerscentrum in Ter Apel te ontlasten gaat Nijmegen ruim 400 vluchtelingen opvangen. Er is plek tot het voorjaar van 2029. Daarna komen er huizen op het terrein. Bijna alle passagiers van de bus die vorige week in Zwitserland verongelukte zijn weer terug in Nederland. 4 gewonden liggen nog in het ziekenhuis en reizen waarschijnlijk morgen terug.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er staat nu net geen 475 kilometer file. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch staat 17 kilometer daarvan. Tussen Utrecht en Beest. Je hebt een half uur vertraging door de werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Dan de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen knooppunt Lunette en Nieuwerbrug minstens een uur vertraging. Er staat 20 kilometer file door een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. Dan de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam voor het knooppunt Vaanplein. 3 kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Er staat 15 kilometer file, 2 rijstroken zijn dicht. Dan de A28 Utrecht-Zwolle tussen Maarn en Hoevelaken, 35 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht door bergingswerk.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
5: Zometeen gaan we met doelman Michel Vorm 12 jaar terug in de tijd naar het prachtige WK van 2014 in Brazilië.

0: Lost Frequencies, Reality op GPR Sportradio. Elke dag rond dit tijdstip neem ik je mee terug in de tijd. En deze week gaan we terug naar 2014. Maandag spraken we met Olympisch kampioen Michel Mulder. Gisteren Kim Lammers, die wereldkampioen hockey werd in Den Haag. En dat jaar hadden we natuurlijk ook het WK voetbal in Brazilië, waar Oranje het meer dan uitstekend deed.
1: Van Persie geeft mee, Robben is er langs. Hij wordt gepakt en dat moet rood zijn. En een strafschop van Persie van 11 meter. Hoog in de touwen. Nederland leidt. En Van Persie komt op 4 treffers in dit toernooi.
2: Robben meegeven op rechts aan de Guzman. Of zelf de actie maken. Uiteindelijk de bal naar de Guzman. Robben wordt opgevangen. De voorzet op de hoofd van David Luiz. Blind. Nou, schiet hem maar in. 2-0.
3: Robben. Jan Maat. Voorzet Jan Maat. Ingeschoten. Het doelpunt. Jorginho Wijnaldum. En zo boekt Nederland een glorieuze overwinning in Brazilië, op Brazilië.
0: Ja, 3-0 dus. Nederland won brons. En zo klonk dat toen bij de NOS in 2014. En we hebben aan de lijn een van de spelers van de selectie van toen, Michel Vorm. Goedemiddag.
4: Goedemiddag dan.
0: Ja, wat is nou het eerste waar jij aan denkt als je teruggaat qua gedachte aan naar 2014?
4: Dan wordt het denk ik toch de overwinning tegen Spanje.
0: Ja.
4: Maar eigenlijk overal was het echt het samengevoel wat we hadden als team. Ja. De energie was heel erg goed in de groep. En ik ben er in 2010 natuurlijk ook bij geweest. Maar 2014 was toch, ja, ik weet niet. Was toch weer op een andere manier heel bijzonder.
0: Ja. Jullie begonnen inderdaad wat je zegt tegen wereldkampioen Spanje. 5-1. Wat betekende die grote uitslag voor jullie als team?
4: Nou, ik moet zeggen dat vooral van buitenaf gaf niemand echt heel veel voor ons. Maar we waren zelf wel heel erg het gevoel dat we iets moois konden neerzetten. En als je dan meteen een statement maakt, kijk, we hadden wel het gevoel dat we konden winnen, maar dat wat in die wedstrijd gebeurt, ondanks dat je de eerste kwartier 20 minuten het moeilijk had en dat je nog 5-1 wint tegen de wereldkampioen waar je 4 jaar daarvoor de finale tegen verliest, ja, dat is natuurlijk ongekend.
0: Ja, het was ook meteen een klein beetje het bewijs dat, van het gelijk van Louis van Gaal, hè, met een soort 1-5-3-2 opstelling.
4: Ja, hij was natuurlijk heel erg van met het materiaal wat hij heeft, daar past hij zeg maar de tactiek op aan. En het ging allemaal in geloof. En hij liet ons echt geloven, als we op deze manier voetballen, dan kunnen we echt mooie dingen bereiken als team. En eigenlijk vanaf het moment dat we bij elkaar zijn gekomen tot aan het einde van het toernooi, heeft hij gelijk gehad, zeg maar.
0: Ja. Drie keepers in die selectie, Jasper Sillissen, Tim Krul en jij. Hoe was de concurrentiestrijd?
4: Wat misschien mensen een beetje zijn vergeten. Kijk, voor het toernooi, de kwalificatie, heb ik eigenlijk het meest gespeeld. En ik raakte geblesseerd tijdens de kwalificatie of in de oefenwedstrijd, ik weet niet meer precies. En toen nam Sillissen het over. Waarvan Tim toch wel dacht dat hij een beetje de nummer 2 was. En Jasper, die speelde, heeft het goed gedaan. En Van Gaal, die zag niet het, de noodzaak om het te vervangen. En toen heeft uiteindelijk was die hiërarchie die was vrij duidelijk. Alleen, het was niet zo van, oké, Jasper was dan 1, maar het was niet zo gezegd van, Michel, jij bent 2 of Tim, jij bent 2. Het was, Jasper is 1 en dan hebben we nog 2 keepers erachter, zeg maar.
0: Ja. Maar toch kwam in die kwartfinale dat moment tegen Costa Rica. Het penalty moment, de wissel. Tim Krul komt erin voor de penalties. Wat dacht jij toen?
4: Toen Tim de warming-up begon te doen aan het einde van de verlenging, toen dacht ik, wat gaat hij nou doen? Dus ik keek al een beetje zo naar Jasper van, is hij geblesseerd? En je ziet ondertussen iedereen een beetje op de bank met elkaar praten. Jasper zie je naar de zijkant kijken. En toen had ik al snel in de gaten van, maar wacht even, hij gaat wisselen. Ja. En op dat moment, het enige wat telt is dat we doorgaan naar de volgende ronde. En ik had net zoveel blijdschap als ieder ander. En daarna besef je eigenlijk pas van, wat er eigenlijk allemaal is gebeurd. En dan heb je wel vragen.
0: Ja.
4: Maar uiteindelijk was het natuurlijk hartstikke mooi.
0: Ja, niemand wist ervan wat je al zei. Heb jij nog iets kunnen betekenen voor Jasper Sillissen?
4: Nou ja, ik kijk, Jasper had natuurlijk zat in de emotie en die was ook wel flink boos geworden. Alleen hij had snel ook al, ja, waardoor we de volgende ronde gingen, heb ik ook tegen Jasper gezegd van, jij bent de eerste keeper, jij gaat gewoon spelen die halve finale. En dat moet je dan even loszien, zeg maar, van dit penalty moment, zeg maar. En dat heeft hij gewoon goed opgepakt. Alleen, ik geloof ook wel dat Van Gaal er wat over heeft gezegd, dat hij niet blij was met de reactie van Jasper, wat ik begrijp. Alleen, ik heb toen ook gelijk tegen Jasper gezegd van, let op, jij speelt gewoon. Dus zorg gewoon dat je ready bent voor die halve finale.
0: Ja, ja, want uiteindelijk in de halve finale, dat eindigt ook in penalties tegen Argentinië. Die verliezen jullie en dan komt de strijd om het brons. Ja, en dat wordt ook een beetje jouw moment, hè?
4: Ja, nee, kijk, Van Gaal die kwam al vrij snel naar me toe van, als we de wedstrijd er toelaat, dan ga ik je laten invallen. En ik geloof dat wij, dat iedereen uiteindelijk ook minuten heeft gemaakt op het toernooi.
0: Ja, zeker.
4: En kijk, ondanks dat het voor mij, een klein moment is geweest in de zin van qua aantal minuten, was het wel heel bijzonder. Ook omdat je, wat ik al zei, zo'n hechte groep hebt. Iedereen heel erg met je begaan is. En ook al natuurlijk echt iets hebt kunnen betekenen in de kwalificatie. Dus nee, dat was super mooi.
0: Ja, precies. Je had al een WK meegemaakt, zei je al, in 2010. Daarna nog een EK. Het is in ieder geval wel mooi dat je ook speelminuten hebt gemaakt op een eindtoernooi.
4: Nee, zeker weten. En daarom. En ik kijk echt, ik ben gezegend dat ik zulke mooie momenten heb mee kunnen maken met het Nederlands elftal. Ondanks dat je natuurlijk hoopt, net als ieder ander, 90 minuten te mogen spelen of een heel toernooi te mogen keepen. Maar ik heb echt met volle teug genoten, zeg maar.
0: Ja. Michel, zometeen praten we door over wat er allemaal is gebeurd na dat WK in 2014. Dat is dus de aanleiding. En toen was dit een dikke hit voor George Ezra. Budapest op GPR Sportradio.

0: George Ezra, Budapest, een dikke hit in 2014... toen het WK voetbal werd gehouden in Brazilië. En Nederland werd daar knap derde. Een van de spelers van de selectie van toen, Michel Vorm... ja, die ging weer terug daarna naar zijn club, Tottenham Hotspur. Maar Michel, jij was daar vooral natuurlijk tweede keeper... ook achter Hugo Lloris. Heb je nooit overwogen om een stap te maken... en ergens als eerste keeper aan de slag te gaan?
1: Goeie vraag. Het is eigenlijk in die zomer na het WK. Toen zat ik in principe nog bij Swansea. En toen heb ik de transfer gemaakt naar, naar Spurs. Dus dat was precies in die periode. En in de eerste instantie word je een concurrent van Lloris. En over de jaren heen groeit daar wat in de club, in de ploeg. Waar je onderdeel van bent. En wat niet alleen wordt uitgedrukt in wedstrijdminuten. Ondanks natuurlijk wil je gewoon spelen. Maar ook in een stukje hoe je daar woont als gezin. Kinderen die naar school gaan. Wat ik zeg, hoe je wordt gewaardeerd door de club en je teamgenoten en de trainer. En dat is dan in mijn optiek ook heel veel waard. Dan... Ik noem maar wat, ik heb ook met Dick Advocaat gesproken toen de tijd. Die wilde mij bij Sunderland hebben om te vechten voor degradatie in het noorden van Engeland. En dat zijn op dat moment keuzes. En er is eigenlijk voor mij, in mijn optiek, niet echt clubs voorbijgekomen waar ik dacht van daar verlaat ik Tottenham voor. Ondanks dat ik minder speelde.
0: Ja, best lekker leven hè, in Londen.
1: Nou, Londen is goed leven. En... wat ik al zei, als gezin. En de kinderen hadden het hartstikke naar hun zin. Daar kijk je dan ook heel erg naar. En ik was toen al begin 30. Dus dat is ook wel anders dan als je 21 bent.
0: Ja. En in 2019 nog de finale van de Champions League meegemaakt met Tottenham. Weliswaar verloren van Liverpool. Maar toch is voor de club ook toch wel weer een mooi momentje geweest.
1: Nee, ik heb een fantastische tijd bij Tottenham gehad. Ik bedoel, Harry Kane is... een van de Ballon d'Or kanshebbers dit jaar. Ik bedoelde, die heb ik echt als jonge... heb ik die zien groot worden. En zo zijn er nog meer spelers waar ik een hele mooie periode mee heb gehad bij Tottenham. En waaronder wij natuurlijk de Champions League finale hebben gehaald. Wat je zegt, echt wezenlijk onderdeel ben geweest van de club. En ik ben een aantal weken geleden ben ik er nog geweest. En als je dan ziet... hoe je daar nog wordt ontvangen en hoe mensen naar je kijken. Dat is wel heel mooi hoor.
0: Ja. In 2020 stop je. Was het een lastig besluit?
1: Het was een heel lastig besluit. Vooral, ik denk als het niet in COVID was geweest... had ik nog wel langer doorgevoetbald. Maar we zaten toen echt in een periode van waar gaat de wereld naartoe? Ja. En daar had ik heel veel moeite mee. Gewoon ook omdat we... we moesten om de dag testen. We zaten uit elkaar in de kleedkamer. Het had eigenlijk niks meer te maken met waarom ik ben gaan voetballen. En je wist ook niet hoe lang het ging duren. Ja, en dan ga je wel afwegingen maken van... als je dan ook kijkt naar je gezinssituatie, et cetera. Wat je volgende stap gaat zijn. En uiteindelijk... heb ik die keuze gemaakt. Ook een stukje voor het gezin. En niet wetend wat de toekomst gaat brengen met betrekking tot COVID, et cetera.
0: Ja. Je bent daarna nog wel teruggekeerd bij de Spurs als keeperstrainer. Had je altijd al die ambitie?
1: Nee, helemaal niet. het was een interessante... Mourinho werd ontslagen en ze vroegen van, zou je kunnen helpen? Ryan Mason, voormalig teamgenoot, die werd hoofdtrainer voor 2 maanden. En de club die, als ik die kan helpen, doe ik dat. En toen ben ik terechtgekomen in de technische staf en het was wel leuk. Maar het is niet iets wat ik ambieerde, maar op die manier, ik denk wel dat het een goede kennismaking was met een stukje... coaching. En het was leuk, maar het is niet waar mijn ambitie ligt of lag.
0: Hey, en wat doe je nu?
1: Ik heb een barbershop in de binnenstad in Utrecht, Masons. Grote barbershop waarmee we aan het uitbreiden zijn. Dus dat is hartstikke leuk. Ik ben ambassadeur bij Gassan Diamonds in Amsterdam. Wij doen heel veel in de voetbal. Met betrekking tot juwelen en horloges. We sponsoren heel veel in de voetbal. Dus daar ben ik ook wel actief. En ik heb ook gewoon een gezin natuurlijk. Dus
0: Druk zat.
1: Lekker verschillende dingen. Maar ik spreek en zie nog steeds heel veel mensen in de voetbal.
0: Ja. Ik vond het heel fijn om even met je mee terug te gaan in de tijd, Michel. Dankjewel.
1: Ja, graag gedaan.
0: Fijn dat je ons even te woord wilde staan hier op GPR Sportradio. Michel Vorm was dat. En wij waanden ons weer even in 2014. Het WK in Brazilië, waar Nederland dus knap derde werd met Michel Vorm. John Anderson, Hold On To Love, op GPR Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hiepe. Minister Heijnen van Financiën is overstag en komt alsnog met de eerste versie van de begroting die gisteren werd gepresenteerd. Dat was hij in eerste instantie niet van plan, maar de Tweede Kamer had erom gevraagd. Sommige stukken van het concept waren al gelekt. Zo stond erin dat er flink bezuinigd zou gaan worden op de WW. In Nijmegen komt eind dit jaar een asielzoekerscentrum voor ruim 400 vluchtelingen. Dat gebeurt na een verzoek van de minister, omdat er landelijk een groot tekort aan opvangplekken is. Het terrein wordt tot april 2029 gebruikt als opvangcentrum. Daarna worden er woningen gebouwd. De vier laatste passagiers die gewond raakten bij het dodelijke busongeluk in Zwitserland vorige week komen waarschijnlijk morgen terug naar Nederland. Verder is iedereen weer thuis. Ondertussen doet het Openbaar Ministerie in Zwitserland onderzoek naar de buschauffeur. Ze verdenken hem onder andere van dood door schuld. En de saboteurs die gisteren toesloegen op het spoor wisten goed waar ze mee bezig waren. Ze hadden kennis van het systeem. Dat zegt een spooraannemer. Volgens hem waren de ijzeren staven precies zo neergelegd dat ProRail het signaal kreeg dat daar een trein stond en het sein op rood ging. Er zouden geen reizigers in gevaar zijn geweest. Het is ongeveer 18 graden en een mix van wolken, zon en buien. Landinwaarts ook wat onweer. Vanavond alleen in het oosten en noorden regen. Ook morgen buien en 18 graden. Alleen de ochtend blijft droog.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op een aantal wegen loopt het goed vast door werkzaamheden en door ongelukken. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Utrecht en Beest een half uur extra door de werkzaamheden. Linkerrijstrook is dicht. Ongeluk op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen knooppunt Hofvliet en Den Hoorn 25 minuten vertraging. Er is één rijstrook dicht. Dan de A12, Den Haag-Utrecht tussen Reewijk en Woerden. Een half uur extra, daar zijn ze bezig met het bergen van een auto die in brand heeft gestaan. Twee rijstroken zijn dicht. En dat staat zo goed als stil op de A12 richting Den Haag, tussen Houten en Nieuwebrug over 20 kilometer. Door een ongeluk is er maar één rijstrook open.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl. Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids.

0: op leenbakker.nl/aanhuis.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
5: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
7: nee,
6: proteïneshakes.
8: Gadver.
6: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
6: Milner.
10: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
11: Lekkere van Albert Heijn.
6: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
9: Lekker bezig.
12: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
13: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
12: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
13: Rand? Nee.
12: Fair enough.
13: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
13: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
15: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
15: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: 18 plus, speel bewust.
19: Ja.
20: Echt serieus?
19: 7,7.
20: Wat een geld.
19: 50.000, potverdikke me.
18: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
21: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
22: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
21: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
22: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
21: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
23: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
18: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
24: GVR Sportradio. Twan van Peperstraten.
25: Goedemiddag, straks de stand van zaken bij ADO Den Haag. De gepromoveerde club wacht nog altijd op de eerste overwinning in de Eredivisie. En we warmen verder op richting de heerlijke wedstrijd van vanavond in de Europa League. AZ in het Stadium of Light tegen Sunderland.

0: Goo Goo Dolls en Iris op GPR Sportradio. Ja. Hij is niet meer de man van deze legendarische uitspraak.
1: En heren, welkom. Het geert on.
0: Ja, Henk Kroes, voormalig voorzitter van de Friese Elf Steden. Hij is overleden. Kroes werd 87 jaar oud. Henk Kroes dus na de Spelen, of na de Elfstedentocht van 1997. Ja, goed, dat was de laatste die werd gehouden in Nederland. Ja, in aanloop daar naartoe. Tiger Woods is weer gespot op een golfbaan. De Amerikaanse 15-voudig major-winnaar organiseert een toernooi voor het goede doel. 6 maanden geleden sloeg hij met zijn auto over de kop naar roekeloos rijgedrag. Kreeg een boete en is zijn rijbewijs 5 jaar kwijt. In 2021 kreeg hij ook al een ernstig ongeluk, waarbij hij zijn been verbrijzelde. Of Woods nu ook weer wedstrijden wil gaan spelen, is nog niet bekend. En dat het lange baan schaatsen van de Olympische Winterspelen in 2030 in Tialf wordt gehouden, dat wisten we al. Nu is ook bekendgemaakt waar het korte baan schaatsen gaat plaatsvinden, namelijk in Lyon. In een congrescentrum dat wordt omgebouwd tot een shorttrack stadion. En ook het curling en het kunstschaatsen zullen daar plaatsvinden.
2: GPR Sportradio.

0: The Script, The Man Who Can't Be Moved. Het is 14 minuten voor 17:30. Het gepromoveerde ADO Den Haag is niet echt lekker begonnen aan het seizoen. Het verloor de eerste drie competitiewedstrijden. En toen kwam daar de wedstrijd in de Kuip tegen Feyenoord.
1: Carcalino levert hem zo in bij Rottier. Zou ADO misschien iets uit kunnen halen met Rottier? Er zijn genoeg spelers mee van ADO. Schot uit de tweede lijn en die valt er zo in. En zo komt ADO op een 1-0 voorsprong. Voorzet, Eduardo laat gaan. Daarachter nog Thomas. En dan uithalen. En hoe? Schitterende goal van Silla. En zo komt ADO in de 8e minuut van de tweede helft op 0-2.
0: Ja, maar het werd uiteindelijk nog 2-2 in de Kuip. Later verloor ADO ook nog van Fortuna en van FC Twente. En dat betekent 1 punt uit 6 wedstrijden. Reden om eens even de stand van zaken op te nemen bij ADO Den Haag. En dat doen we met Joop uit. Joop, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag, man.
0: Ja, 1 uit 6. Schrik je, als je dat zo hoort.
2: Ja, Twan, dat is, laten we zeggen, een heel hard welkom terug in de eredivisie. Ja. Daar schrik ik wel een beetje van, als ik heel eerlijk ben, Twan.
0: Ja, en laten we eerlijk zijn, dat hadden we eigenlijk niet verwacht. Want ADO was zo superieur afgelopen seizoen. We dachten, nou, die gaan echt een lekkere doorstart maken.
2: Nee, klopt. We hebben vorig jaar echt een geweldig seizoen gedraaid met goed voetbal, attractief voetbal, aanvallend voetbal, kampioen geworden. Sfeer zat er goed in. Logisch ook als je heel veel wedstrijden wint. En toen, ja, iedereen was heel erg positief over dit seizoen. Ook als je alle kenners sprak, hè, van jouw collega's bij ESPN. Journalisten van Voetbal International. Die zeiden allemaal dat ADO best wel eens hoge ogen zou kunnen gooien. En kijk, ik ben een voetbalsupporter. Ik ben geen voetbaltacticus. Ik ben een liefhebber. Ja, dan ga je er ook een beetje in geloven. En als je dan na 6 wedstrijden 1 punt hebt. Ja, dat is eventjes nogmaals een heel hard welkom terug in de eredivisie, ja.
0: Ja, maar je bent ook een kenner, je bent ook een duider. Dus toch even aan jou de vraag, ja, hoe kan dat? Is het alleen het niveauverschil of is het misschien ook de pech dat goede spelers zijn vertrokken?
2: Nou ja, kijk, tweede jaar hadden wij ook Jari Vlak op het middenveld. Hè? Ook onze aanvoerder. Die is naar Spanje gegaan, naar Castellón. En die was stiekem belangrijker dan wij allemaal dachten op dat middenveld. Dat denk ik wel. Is toch iemand met een hele goede paas in huis. Bewaakt de balans. Die speelt altijd een ruime voldoende. En wat ik ook eerlijk gezegd wel een beetje toch denk, is toch dat we een beetje het verschil tussen de keukenkampioendivisie en de eredivisie, die is toch wat groter dan we misschien wel dachten allemaal. Weet je, ADO heeft het lastig, Van Buur heeft het moeilijk, ja. Willem II ook. Dus ja, dat blijkt ook wel. Weet je, ik vind het ook wel een kwaliteitsverschil met spelers, hoor, volgens mij. En ik had ook wel een beetje gehoopt dat net zoals een jongen als Elijah de Ruiter, ja. 2 jaar geleden gedebuteerd als back, is nu een aanvallende linker wingback eigenlijk. Hè, speelt een beetje, bestrijkt die linker flank. Die was vorig jaar was hij ontzettend goed begonnen. Echt een geweldige 15 wedstrijden gespeeld. Is toen geblesseerd geraakt. Maar ik had ook wel een beetje de hoop dat hij nu een beetje aan zou kunnen gaan haken. En dat gebeurt ook niet helemaal. Dus ja, dan zit je toch een beetje, hè?
0: Ja, Vlak is dus vertrokken, wat je al zei. Van der Sloot ook. Inkomende spelers zoals Zamburek. Raterink is binnengekomen. Sin van AZ. Is er misschien iets te weinig binnengehaald?
2: Ja, daar ben ik wel een beetje bang voor op dit moment. Nu moet ik wel zeggen, Raterink, hè, als rechtsbank, doet het goed. Fysiek sterke jongen, sterk dus. Die vind ik goed spelen, maar zo'n jongen als Zamburek, Sin, ja, die moeten het nog wel een beetje gaan laten zien hier in Den Haag. Ja, zeker.
0: We willen zeker niet helemaal in pessimisme gaan belanden. ik wil in ieder geval zeker wel even een opstekertje erbij pakken. De doelman, niet Jema.
2: Ja, geweldig, hè? Geweldig. Een hele jonge jongen nog. Dat is wel een jongen die ook wel gewoon echt stappen maakt. En nu wil ik wel zeggen tegen alle scouts die luisteren, want dat doen ze. Laat hem wel een jaartje in Den Haag, hoor, alsjeblieft. Ja. Koop hem niet gelijk weg in de winterstop, want die hebben we wel echt nodig. Ja. Nee, die doet het echt geweldig. Ja.
0: Hoe staat de coach, de Duitse Robin Peter, erop in Den Haag?
2: Nou, nog wel positief, hoor. Want vorig jaar hebben we natuurlijk een geweldig jaar met hem gehad. Hè? Met die hele hoge pressievoetbal, weet je. Daar zo stonden we op bekend. Ja. En wat ik dan wel ook goed van hem vind, want zo begonnen we ook aan dit seizoen. Hebben we gezien tegen FC Groningen. Werden we helemaal weggetikt. En dan is hij ook niet zo star dat hij zegt van ik ga dit de volgende wedstrijd ook doen. Weet je, hij is zich nu al een beetje aan het aanpassen. We staan wat compacter op het middenveld. Dus dat doet hij wel. En hij staat er nog altijd goed op. En ik vind het ook gewoon een hele goede trainer hoor, Robin Peter.
0: Ja. Hey, en dan hebben we zaterdag een niet onbelangrijke wedstrijd tegen Cambuur.
2: De kraker. Ja. De kraker. Er wordt nu al gesproken over een 6-punten wedstrijd natuurlijk. Ja.
0: Kilde kraker. Ja.
2: Ja, thuis tegen Cambuur. Ja, dan moeten we wel winnen hoor. Want ik ben wel een beetje bang als we deze gaan verliezen. Dan gaan we wel hier echt in minuut komen hoor in Den Haag. En dan kennen we heel goed zeiken, Twan.
0: Ja. Kijk, Cambuur had natuurlijk al een aantal bonuspuntjes afgelopen week tegen NEC. Telstar heeft ook alweer 5 punten. Dat zijn toch allemaal ploegen waar je wel naar kijkt.
2: Zeker. Ik denk ook wel een beetje dat het geluk is van Den Haag. Kijk, Cambuur heeft het lastig, Willem 2 ook. Ja. Ik moet je ook heel eerlijk zeggen, want ik was ook best wel enthousiast geworden hoor, door afgelopen jaar. En nu ben ik ook wel aan het roepen van, joh, laten we nou maar gewoon lekker daar in gaan blijven. Dan hebben we al een topseizoen gedraaid. Dus zo ben ik ook wel gedraaid, nu al.
0: Kijk aan. Nou, gelukkig. Ja. Hey Joop, mag ik jou hartelijk danken voor het duiden van ADO Den Haag. De stand van zaken daar even op te nemen.
2: Tuurlijk, Twan, altijd.
0: Oké, dankjewel. Joop Buit was dat. Maker van de podcast. De eerste, de beste.

0: Sam Fender, Olivia Dean en Rain On Me. Hij staat weer online, de nieuwe Autosport aan tafel, te beluisteren via je favoriete podcast-app. En Rick Winkelman gaat daarin in gesprek met rally-navigator Marlon Krieger en met rally-coureur Hans Wijs.
1: Wat moet iemand dan bijvoorbeeld van zichzelf uit huis al hebben? Moet je al wat weten van de rally-sport? Lijkt me wel. Moet je niet te bang zijn. Lijkt me ook duidelijk. Maar goed, als je wat weet van de rallysport, valt het daar vaak wel mee samen. Zijn er bepaalde hele specifieke dingen? Moet je heel efficiënt kunnen zijn? Moet je heel netjes kunnen zijn? Wat maakt iemand een goede navigator?
2: Ik denk dat je wel een klein beetje, hoe zeg je dat, dwangneurose of een beetje...
1: Je moet een beetje gek zijn.
2: Je moet een beetje alles geregeld willen hebben. Hoe zeg je dat?
1: Je moet willen organiseren.
2: Ja, organisatietalent. Ik denk dat dat wel belangrijk is.
1: Doe je ook veel dingen in de organisatie van het team bijvoorbeeld, al voorafgaand aan de wedstrijd?
2: Ja.
1: Je
2: bent eigenlijk gewoon best wel heel veel verschillende dingen mee bezig. Dus niet echt alleen maar puur ernaast zitten en de notes oplezen.
0: De nieuwe Autosport aan tafel, nu te beluisteren via je favoriete podcast-app.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: De kippiepan. Woordenvol kiphapjes. Klaar binnen 30 minuten.
4: Kippie.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.

0: maak je snel vrienden. 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
1: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee, 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Sokken, Billy, dat moet sneller.
6: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
10: De Beter Pikkenbullies!
11: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
12: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
13: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
14: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
15: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
16: GPR, Sportradio.
17: Sportradio.
16: Nieuws, headlines.
18: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hiepen. Opnieuw problemen met een brug. Er zijn scheuren ontdekt in de belangrijkste brug richting de Rotterdamse Maasvlakte. Rijkswaterstaat grijpt direct in, de rijstroken worden gesloten en al het verkeer moet over de vluchtstrook. Er waren al stukken uit het concept gelekt, maar nu wordt ook de eerste versie van de begroting gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Minister Heijnen van Financiën wilde dat eigenlijk niet, maar doet het nu toch. Na 15 jaar vindt acteur Stefan de Wallen het mooi geweest en is hij niet meer de hoofdrolspeler in het Sinterklaasjournaal en de Intocht. Wie hem gaat opvolgen heeft Omroep NTR niet bekendgemaakt.
16: GPR Sportradio. Verkeer.
19: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er staat ruim 590 kilometer file. Het loopt vooral vast op de A12 richting Den Haag. Daar kom ik zo bij. Eerst de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Geldermalsen. 21 kilometer en 25 minuten vertraging door de werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Dan de A12 richting Den Haag. Ruim een uur vertraging tussen Bunnik en Nieuwebrug. Er staat 24 kilometer file door een ongeluk. 2 van de 4 rijstroken zijn daar afgekruist. En op de randweg, de N2 bij Eindhoven richting Van Den Bosch, heb je 10 minuten vertraging bij Veldhoven Zuid. Op de randweg zijn 2 rijstroken dicht door een ongeluk.
16: GPR Sportradio.
17: Sportradio.
16: Twan van Peperstraten.
20: Straks de online postbussen van bekende tennissers puilen uit van de haatberichten en bedreigingen.

0: Keen en Knaan en Stop for a Minute. Het is 9 minuten over 5:30, GPR Sportradio. De online postbussen van bekende tennissers puilen uit van de haatberichten en bedreigingen. Botik van der Zandschulp en Tellen Griekspoor vertellen erover in de podcast Surf and Turf.
1: Ik denk als je een kwartfinale Grand Slam speelt dat je minimaal 1000 DM's krijgt. Met allemaal ongein en de ene doodwens naar de andere doodwens. Richting de familie, richting jezelf, richting vrienden, et cetera. Zelfs soms ook familie van mij of mijn broers bijvoorbeeld die
2: serieus,
1: dat soort berichten krijgen.
2: Die dan benaderd?
1: Ja, dat gaat heel ver.
2: Heftig,
1: en je ziet
2: man.
1: Af en toe wel zo'n voetballer natuurlijk uitspreken erover. Weet je, volgens mij op het WK was het ook weer iets dat iemand een beslissende penalty miste. Maar voor ons is dit gewoon dagelijks kost.
0: Al dus Griekspoor. En die bedreigingen komen vooral van gokkers. Ook Botik van der Zandschulp krijgt de gekste berichten.
3: Maakt niet uit dat je wint of verliest.
4: Nee, echt niet, hè?
3: Krijgt alles naar je hoofd, ja. Of dat nee, je nou maar... wint, dan zijn ze niet blij dat je gewonnen hebt. En als je verloren hebt, krijg je het ook naar je toe. Maar ik lees het allemaal niet, hoor. Maar als je alles gaat lezen, dan...
5: Wat heb jij wel eens binnen gehad waarvan je dacht van... Jezus, dit is echt wel gestoord.
3: Ah, ik heb wel eens gehad dat iemand zei van... kan je alsjeblieft het geld naar me overmaken? Dat ik het terugstuur ervan. Ja, is goed. Stuur maar even je rekeningnummer door.
0: Ja, en zij zijn dus niet de enige tennissers die hiermee te maken krijgen. Misschien niet zo gek als het er in de Surf podcast van oud US Open kampioen Andy Roddick ook over ging. Journalist John Wertheim die vertelt daarin over een sponsordeal die de Amerikaanse tennisbond net voor de US Open sloot met een voorspelwebsite.
6: The tournament signing a sponsorship deal with the prediction market. A national body, a federation, tennis has a huge max. I mean, one of my fundamental issues, we talked about this before, if the players can't use the product, I don't think everyone else should be able to benefit from that.
0: Ja, als het voor de spelers verboden is om te gebruiken, zou je er ook niet van moeten profiteren, zeg je dus. Andy Roddick steekt daarop hand in eigen boezem. Want zijn eigen podcast had eerder ook een goksite als sponsor.
7: We took a check from a betting company. It felt disgusting and we said we're never going to do it again. I didn't like it. I didn't, you know, when you hear about the threats from the players and all that, I go, this just doesn't feel right.
0: Ja, en ook hij wijst dus op de bedreigingen aan het adres van tennissers.
8: GPR Sportradio.

0: Andrew Gold en Graham Gobman, Wax and Building a Bridge to Your Heart. Een bijzonder evenement vandaag op Silverstone. Ja, Max Verstappen gaat het daar in een kartrace opnemen tegen maar liefst 100 tegenstanders.
1: Me versus 100 of you.
2: Max starts dead last.
3: He has to overtake 100 go-karts.
4: In one race.
3: All on one track, all at the same time.
5: When Max catches you, that's it. It's over. You're eliminated. And he has to hunt down every single one.
6: This is Max versus 100.
0: En zometeen gaan we bellen met een van de deelnemers, presentatrice en ESPN-collega Freysia Cousinho Arias. Want zij gaat dus meedoen aan die race tegen Max Verstappen.

Samieu op GPR Sportradio. Vanavond gaat er voor AZ een nieuwe Europese deur open. Onder de felle lichten van het Stadium of Light wacht Sunderland. Bijna 50.000 Engelsen op de tribunes. Maar wie naar deze AZ-ploeg kijkt, ziet meer dan alleen een jong team. Je ziet een generatie die al eens heeft geleerd hoe groot voetbal kan zijn. Een generatie die in 2023 de Youth League won. Die vervolgens naar Buenos Aires vloog en daar in het mythische La Bombonera tegenover Boca Juniors stond. Voor tienduizenden Argentijnen, jongens uit de AZ-opleiding, ineens midden in een voetbaltempel. En een aantal van die jongens staat nu niet meer tussen de jeugd, maar tussen de grote mannen. Kees Smit, Max Meerink, Wouter Goes. En die laatste staat vanavond tegenover een goede bekende, Brian Brobbey. Brobbey tegenover Goes. Dat betekent kracht tegenover timing. Brobbey die probeert Goes mee te sleuren in de duels. Goes die juist moet blijven staan, wanneer alles om hem heen begint te wankelen. Misschien is dat wel het verhaal van AZ. Van Weidewormer naar La Bombonera. Van jeugdspelers met een droom naar profs op een Europees podium. En vanavond in Sunderland mogen ze opnieuw laten zien hoe ver die droom ze inmiddels heeft gebracht.

0: Coolio, Gangsters Paradise. Hij staat inmiddels online, de podcast Autosport aan tafel. Rick Winkelman gaat daar in gesprek met rallycoureur Hans Wijs en rallynavigator Marlon Krieger. En het gaat daar onder meer over de twijfels over de Dakar Rally.
1: Heb jij daar al wat over gehoord?
2: Nou ja, kijk, iedereen ziet natuurlijk wat er aan de hand is. Dus ja, als je denkt dat we een evenement gaan hebben en 150 kilometer daar vanaf vallen de bommen,
1: ja,
2: dan denk ik niet echt dat we erheen gaan.
1: Nee.
2: Ja, ik weet niet hoeveel onduidelijkheid dat je daarover moet hebben.
1: Ik snap niet dat ze niet nu zeggen van jongens, het gaat niet. We doen het dit jaar niet, of whatever. Ik heb begrepen dat verzekeringsmaatschappijen uiteraard ook niet blij zijn. Die sturen jou niet die kant op. Tenminste, die sturen jou die kant op, maar als er wat is, kan je fluiten naar je uitkering.
2: Nou, kijk, dat is het. De vraag is ook, zeg maar, wij zitten bedrijfsmatig daarin.
1: Ja.
2: Als je nou met je personeel daarheen moet, hoe ga je dat dan doen?
1: Ja.
2: Ja, kijk, weet je, zelf denk van ja, oké. Ik ga erheen of ik ga er niet heen. Maar je hebt ook andere mensen nodig. Dus ja, ik denk dat het ook voor de grotere teams of fabrieksteams zo, ook in de policy van het bedrijf, denk ik niet kan.
1: Nee. Dat vrees ik ook. Dat een moeilijk verhaal wordt in januari.
0: Nu dus te beluisteren via je favoriete podcast-app Autosport aan tafel.
3: GPR Sportradio. Oh.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 6 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Ippe. Het is opnieuw mis met een belangrijke brug. In de Zuurhofbrug in de A15 bij de Rotterdamse Maasvlakte zijn scheuren ontdekt in essentiële dragende onderdelen. De rijstroken zijn per direct gesloten en al het verkeer moet over de vluchtstrook. De afgelopen tijd werden in meerdere bruggen in Nederland gebreken ontdekt. Na 15 jaar vindt acteur Stefan de Wallet het mooi geweest en is hij niet meer de hoofdrolspeler in het Sinterklaasjournaal en De Intocht. Wie hem gaat opvolgen heeft Omroep NTR niet bekendgemaakt. Het was me een eer en een genoegen, zegt Stefan de Wallet in een afscheidsboodschap. Hij sluit af met zijn bekende dag hoor. Tijdens de algemene beschouwingen zijn VVD en Pro elkaar in de haren gevlogen over het geld dat mensen moeten overhouden aan werken. Volgens Brekelmans van de VVD mag het verschil tussen uitkering en salaris best groter, zodat werken loont. Jesse Klaver van Pro vindt dat het verlagen van uitkeringen niet de oplossing is. En om te ontsnappen aan een groep hoornaars is een man in Vught uit een hoogwerker gesprongen. Van een hoogte van 12 meter. De man was aan het werk toen hij op het nest van de hoornaar stuitte, een soort wespen. Toen ze hem aanvielen sprong hij naar beneden, waarbij hij zwaar gewond raakte. Het nest wordt vanavond opgeruimd. De zon schijnt op sommige plekken nog, maar het blijft wisselvallig. Met vanavond in het oosten en noorden buien. Morgen begint droog, maar ook dan volgt regen. Het wordt rond de 18 graden.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Er staat nog 420 kilometer file. Op de A2 richting Maastricht heb je nog wel een kwartier vertraging tussen Eurmond en Maastricht Airport. Linkerrijstrook is daar dicht vanwege een ongeluk. De A7 vanaf de Afsluitdijk naar Groningen tussen Heerenveen en Tijnje een half uur vertraging door rommel op de weg. Twee rijstroken zijn dicht. A12 richting Den Haag nog een uur vertraging tussen Houten en Woerden. Er staat 14 kilometer. Er is eerder vanmiddag een ongeluk gebeurd. Weg is daar weer vrij. A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht. Een half uur vertraging door een auto met pech. En de A35 in Twente van Almelo naar Enschede doe je er een uur langer over tussen Almelo-West en Borne-West. Er zijn twee rijstroken dicht door een ongeluk. Daardoor loopt het ook vast op de A1 bij Hengelo.
6: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
9: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
10: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
9: Phew, we kunnen weer.
10: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
11: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol

0: behandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
1: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
3: Stiel. Sterk werk.
0: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Thuisbatterij.
5: Einde salderingsregeling.
6: Terugleverkosten.
7: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
9: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
13: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
14: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
15: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
16: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
18: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
19: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
20: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
21: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
19: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
20: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
22: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
23: GPR Sportradio.
24: Sportradio.
23: Twan van Peperstraten.
25: Goedenavond, nog maar 3 uurtjes. En dan begint AZ aan de eerste wedstrijd in de Europa League tegen Sunderland. En zometeen gaan we bellen met Freysia Cousinho Arias. Hoe is het om het op te nemen tegen Max Verstappen?

0: Joan Osborne, What If God Was One Of Us. Het is woensdag 16 september. Ja, even wat nieuwtjes gewoon erbij pakken uit het voetballen. Artem Stepanov bijvoorbeeld is voor de eerst opgeroepen voor de nationale selectie van Oekraïne. Spits van FC Utrecht is uitstekend aan het seizoen begonnen en wordt daar nu dus voor beloond. En Tyrell Malasia, voetbalt hij nog? Betaalt hij zijn contributie nog? Jazeker. Hij probeert zijn carrière een nieuw leven in te blazen in de Verenigde Staten. De verdediger van 27, die sinds deze zomer transfervrij is na een mislukt avontuur bij Manchester United, traint momenteel mee met FC Cincinnati. Oudspeler van Feyenoord en PSV hoopt bij de Amerikaanse club zijn loopbaan weer op de rails te krijgen. Het is niet bekend of de proefperiode zal leiden tot een contract in de Major League Soccer. Malasia speelde 9 interlands voor Nederland. En Teun Gijsselhardt, u was hem vergeten, verkast tijdelijk naar de Verenigde Arabische Emiraten. Oud-voetballer van de Graafschap werd deze zomer voor 1 miljoen euro verkocht aan Deportivo La Coruña. Daar speelde hij tot dusver 26 minuten. Hij viel in tijdens de thuiswedstrijd tegen Valencia. En nu wordt hij dus verhuurd aan Al-Ain uit de Verenigde Arabische Emiraten. Zometeen gaan we contact zoeken met Silverstone. Daar heeft Freesia Cousinho Arias het opgenomen tegen Max Verstappen.
1: GPR Sportradio.

0: Taylor Swift op GPR Sport Radio. Ja, vanavond om 9 uur is het dus zover. De wedstrijd tussen Sunderland en AZ. En het ging er uitgebreid over gisteravond in Voetbalpraat op ESPN. Ja, met onder andere Karim El Amadi en Kees Kwakman hadden de mannen het vooral over de prachtige duels die er aan gaan komen tussen Brian Brobbey en Wouter Goes.
1: Waarbij ze allebei wel stappen hebben gemaakt inmiddels. Goes ook, vind ik ook echt wel een goede indruk maken dit jaar. En is ook rustiger geworden. Ja, en Brobbey heeft natuurlijk het heel erg goed gedaan bij Sunderland. Waarbij we toch wel dachten, nou, Premier League, hè, hoe gaat hij dat doen? Nou, dat heeft hij geweldig opgepakt.
2: Behalve qua goals.
1: Jawel, maar goed, het is ook weer niet natuurlijk dat je dan eventjes bij een middenmotor, of middenmotor, ze zijn volgens mij 6e of 7e geëindigd.
2: Ja, ze zijn heel hoog geëindigd, ja. Daarom dus Europees voetbal ook.
1: Ja, dat je dan zomaar eventjes zoveel goals maakt in de Premier League. Ja goed, daar zal hij ook in moeten verbeteren. Maar dat wordt heel erg leuk. Ja, dat wordt wel een klus voor AZ. Want ik had een stukje tegen Arsenal gezien.
2: Ja,
1: maar ze konden 1-0 voorkomen. Ze misten een penalty vlak voor die 1-0 van Arsenal. Voor die 0-1. Dus dat had ook echt wel zomaar anders kunnen aflopen. Ja, dat wordt wel een klus. Maar dat is een schitterend affiche toch. Prachtig, dat zijn de wedstrijden. Ja.
0: Kees Kwakman, gisteravond in Voetbalpraat op ESPN. En zometeen gaan we contact zoeken met Sunderland. Met een van de meegereisde supporters van AZ. Ja. Die zullen toch al een beetje aan het bier zitten daar. In Sunderland, ja. Lekkere stad daar aan de haven. Daar wordt wel wat gedronken. GPR Sportradio, met nu Toto Africa.

0: Leggen met Silverstone, want daar vindt zometeen een zeer opmerkelijke race plaats. En een van de deelnemers is mijn ESPN-collega Freysia Cousinho Arias. Freysia, goedenavond.
1: Goedenavond, Van.
0: Ja, kun jij eens uitleggen wat voor event het precies is?
1: Het is een krankzinnig event van Disney Plus en van Red Bull met ESPN ook. En ja, het is eigenlijk gekke werk. Max Verstappen, we weten allemaal dat het vroeger voor hem met karten is begonnen. Er gaan dus 100 mensen karten tegen Max Verstappen. En ik zeg 100 mensen, maar ik ben hier gewoon onderdeel van. Max Verstappen begint helemaal achteraan. Ja, en dan moet je dus inbeelden, gewoon 100 karts. Dat wordt één grote chaos. Ja. Dat wordt een soort spits op vrijdag in Nederland bij knooppunt Everdingen. Zo komt het eruit te zien. Ontzettende chaos. En ja, Max moet helemaal naar voren proberen te rijden in 30 rondes.
0: In 30 rondes?
1: En als hij je inhaalt, dan ben je af. Dan moet je naar binnen.
0: En dan moet je ook meteen gelijk stoppen. Maar is het niet dood en doodeng? Ja.
1: Nee, maar kijk, ja, misschien een beetje. Maar Twan, weet je, als ik gehavend uit de strijd kom, heb jij zondagochtend iets te doen? Want ik presenteer Goedemorgen Eredivisie. En ik weet niet of ik dat ga doen zonder voortandjes.
0: Maar goed, je bent natuurlijk wel goed beschermd. Ben je trouwens ook een klein beetje in het voordeel omdat je misschien iets lichter bent of juist niet?
1: Nee, vraagt iedereen. Maar we zijn echt gebogen, er is gewicht in mijn kart. Dus nee, we zijn allemaal even zwaar. Ja.
0: En was je al een beetje van het karten of was het voor jou redelijk nieuw?
1: Nee, ja, gewoon zoals iedereen met een verjaardag.
0: Ja.
1: Dat. En gelukkig heb ik wel wat vrienden zoals Leonne Stendler van de NOS. Die eigenlijk nooit echt volwassen worden. Dat we altijd met haar verjaardag nog gaan karten. Dus bijvoorbeeld afgelopen, wat is het, april dan nog wel gedaan met vrienden. Maar ja, dat mag niet echt een naam hebben, dat snap je.
0: Nee, precies. En heb je al een beetje kunnen trainen? Is het moeilijk op het circuit daar?
1: Ja, we hebben gisteren geoefend. Alleen vandaag is er ook echt, zeg maar, we hebben gisteren geoefend op het kartgedeelte van Silverstone. Dat is naast Silverstone.
0: Mm-hmm.
1: En vandaag is ook echt een kilometer van het circuit van Silverstone onderdeel van de track, zeg maar. Daar hebben wij 1 ronde op mogen rijden. En dat was gewoon meteen je snelste ronde en dat is je kwalificatie geworden.
0: En start je voorin?
1: Kijk, je moet snappen, er doen wel mensen mee die echt raceervaring hebben.
0: Ja.
1: Ook al is het in andere auto's echt raceervaring.
0: Ja.
1: Ik start op plek 43.
0: Nou, kijk.
1: Dus daar ben ik hartstikke blij mee.
0: Precies.
1: Doen nog 2 Nederlanders mee, naast Max Verstappen en mij.
0: Ja.
1: QC.
0: Ja.
1: Grote influencer, superleuke guy. Die start op plek 93, dus daarvoor moeten mensen heel vroeg inschakelen. En pole position is Jackie Martens, ook een Nederlander.
0: Ja.
1: En die zou het zomaar eens heel moeilijk kunnen gaan maken voor Max.
0: Ja, en wat winnen ze dan als ze het redden, als ze Verstappen voorblijven?
1: Ja, wat winnen ze dan? Eeuwige roem natuurlijk dan.
0: Ja. Dan ben je beter dan Verstappen.
1: Ja, dat zijn toch goede verhalen op een verjaardag?
0: Ja. Weet je wie ik nog een keer heb verslagen? Ooit een keer op een woensdag op Silverstone. Hey, hartstikke leuk, Freysia. Fijn dat we even met je mochten babbelen. Ik heb er alle vertrouwen in dat het helemaal goed gaat komen. Dat jij gewoon zondagochtend op ESPN zit.
1: Ja, anytime. En anders sta je op de speed daar.
0: Ja. Ik begrijp het. Hey, heel veel succes zometeen met die race tegen Max. En het event wordt dus ook zometeen wereldwijd uitgezonden live op Disney+. Freysia Cousinho Arias vanaf Silverstone. Dankjewel. Hoi.
1: Hoi.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.

cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido. Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het. Hallo!

0: kapot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
1: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
2: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
3: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
5: Yes, hij doet het.
6: Ja hoor, dat kan zeker.
7: Rozer!
4: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
8: Dames en heren, de daluren beginnen.
9: Ah, vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flexdal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
10: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
11: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
14: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
15: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
14: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
16: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
17: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
18: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Ippe. In Parijs is vanmorgen een al jaren voortvluchtige crimineel opgepakt die de moord op advocaat Dirk Wiersum voorbereidde. Dat meldt het AD. Hij werd vorige week veroordeeld tot 11 jaar cel, maar was tot nu toe spoorloos. Havenbedrijven in Rotterdam verwachten veel problemen nadat er scheuren zijn ontdekt in de belangrijkste brug in de A15 richting de Maasvlakte. Een belangenorganisatie zegt dat het verkeer wordt gehalveerd. Acteur Stefan de Wallen zet na 15 jaar zijn mijter eraf en is vanaf dit jaar niet meer te zien in het Sinterklaasjournaal en bij de intocht. Wie zijn opvolger wordt is niet bekend, maar op een Sinterklaas-website wordt Daan Schuurmans genoemd.
17: GPR Sportradio. Verkeer.
19: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt alweer een tijdje achter ons, maar op een aantal wegen loopt het toch nog goed vast. Zoals bij Eindhoven op de A2 naar Den Bosch. Tussen de knooppunten De Hocht en Batendorp ben je een kwartier extra kwijt door een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht. Ook op de A2, maar dan richting Maastricht. Tussen Elslo en Maastricht-Noord 3 kilometer door een ongeval. Ook hier is de linkerrijstrook dicht en daar ben je 20 minuten lang onderweg. Aan de andere kant van het land op de A7 vanaf de Afsluitdijk naar Groningen. Tussen Heerenveen en Tijnje staat 4 kilometer. Er ligt daar een verloren lading slachtafval op de weg. 2 rijstroken zijn dicht. De vertraging is een kwartier. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht 10 kilometer door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Oponthoud is een half uur. En een ongeluk op de A35 van Almelo naar Enschede zorgt bij Borne-West voor 20 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn dicht.
17: GPR Sportradio. Twan van Peperstraten.
5: Zometeen gaan we contact leggen met Sunderland. Hoe leven de AZ-supporters toe naar de Europa League-wedstrijd van vanavond?

0: Armin van Buren op GPR Sportradio. Ja, hij is niet meer de man van deze legendarische uitspraak.
1: Welkom. Het geert on.
0: Ja, Henk Kroes, voormalig voorzitter van de Friese Elfsteden, voorafgaand aan de laatste Elfstedentocht in 1997. Hij is op 87-jarige leeftijd overleden. En vanuit de hele voetbalwereld wordt gereageerd op het overlijden van Bartina Koeman. Ronald Koeman maakte vanochtend bekend dat zijn vrouw is overleden aan de gevolgen van borstkanker. Onder meer de KNVB en FC Barcelona betuigen hun medeleven, net als tientallen Oranje internationals en ook bekende oudspelers zoals Edwin van der Sar en Wesley Sneijder. En ook Mickey de Jong heeft foto's van haar en Bartina op Instagram geplaatst. Ze schrijft erbij dat Bartina haar thuis liet voelen in Barcelona, de stad waar ze verder niemand kende. Ja, en daar speelt natuurlijk ook nog altijd haar huidige man, Frenkie de Jong. Zometeen gaan we contact leggen met Sunderland, voorafgaand aan de wedstrijd tussen Sunderland en AZ.
2: GPR Sportradio. Angelo.

0: Twee uur en een kwartier. En dan gaat AZ het opnemen tegen Sunderland. In de eerste wedstrijd van de league-fase van de Europa League. Hebben de AZ-supporters er een beetje vertrouwen in? En met hoeveel zijn ze afgereisd? We zoeken contact met Pepijn Zevenhuizen, supporter van AZ, die daar dus is in Sunderland. Pepijn, goedenavond. Pepijn, ben je daar? Even kijken of we Pepijn nog te pakken kunnen krijgen. Nee, hij is even weggevallen. Gaan we hem even opnieuw inbellen. Nou, dat doen we gewoon allemaal live hier bij GPR. Geen enkel probleem. Ja, ik zag in ieder geval dat Kees Smit is meegereisd. Dus dat is goed voor AZ. Even kijken of we op deze manier Pepijn te pakken kunnen krijgen.
1: Hallo, met Pepijn.
0: Ja, hi Pepijn. Je bent ook gelijk live in de uitzending hier op GPR Sportradio.
1: Hallo.
0: Ja. Heb je er een beetje vertrouwen in? Laten we daar eens even mee beginnen voor die wedstrijd van vanavond.
1: Ik heb er eigenlijk best wel vertrouwen in, ja. Ik heb vooral vertrouwen in Goes.
0: Ja?
1: En als Goes de spits uitschakelt, dan gaan ze het lastig krijgen. Dus ja, eigenlijk wel.
0: Ja, de spits, dat is wel Brian Brobbey, hè? Die is drie keer zo breed als Goes.
1: Jawel, maar Goes heeft wel vaker bewezen dat hij Brian Brobbey aan kan. Dus
0: ja.
1: Nee, dat komt wel goed.
0: Ja. En Kees Smit is meegereisd, gaat hij ook spelen?
1: Ik hoop van wel, ik denk het eigenlijk ook wel. En daar ben ik ook wel blij mee, want de afgelopen wedstrijd speelden we eigenlijk zonder nummer 10.
0: Ja.
1: En dat ontbrak wel echt, vond ik. Dus ik hoop dat hij speelt en ik vermoed het ook eigenlijk wel.
0: Ja. Nou, laten we daar in ieder geval een klein beetje op hopen. In ieder geval, Kees Smit zal zeker AZ iets extra's kunnen brengen. Maar ik wil eigenlijk vooral van jou weten, hoe is het daar? Hoe zijn de omstandigheden?
1: Ja, ik sta hier nu op een pleintje in het centrum. En dit is onze verzamelpunt. Ik heb een beetje afstand genomen, want anders hoor ik je niet. Maar het leuke is, dit is ons verzamelpunt, maar dit is ook het verzamelpunt van Sunderland.
0: Oh.
1: Dus alles loopt hier door elkaar. Het is echt heel gemoedelijk. Ik heb denk ik nog nooit bij een uitwedstrijd zo weinig politie gezien.
0: Oké. Okay.
1: Dus ik vind het echt fantastisch. Het zonnetje schijnt hier. Dus we vermaken ons echt uitstekend.
0: Ja, en zijn er al wat drankjes ingegaan, wat biertjes?
1: Bij mijzelf niet, maar bij de rest van de mensen hier zeker. Er wordt op een afstandje nu al luidkeels gezongen. Meer door AZ-supporters dan door Sunderland-supporters op dit moment. Dus nee, maar ik heb zelf nog niet veel gedronken. Wat we wel net hebben gedaan, we zijn naar een bettingshop geweest.
0: Okay.
1: Want dat is hier natuurlijk een ding. Om voor de wedstrijd even een wetje te leggen. En ik heb een wetje gelegd op een gele kaart voor Brobbey.
0: Oké, ja, nou, dat is misschien geen slechte keuze. Ik bedoel, ja, Goes kan wat dat betreft wel een beetje uit het spel halen. Hey, en hoeveel support...
1: Mijn maat hier heeft een wetje gelegd op een gele kaart voor Goes. Dus we gaan het zien.
0: Oh ja, dan val je gegarandeerd in de prijzen. Hoeveel supporters van AZ zijn er mee afgereisd naar Engeland?
1: Wat ik heb begrepen, een kleine 500.
0: Oké, en dat is eigenlijk niet zo gek veel, toch?
1: Nee, het uitvak is natuurlijk een stuk groter. Er past 2400 man in het uitvak. Is dat tegenvallend, dat ben ik met je eens. Dat had meer gekund.
0: Ja, en hoe ben je afgereisd naar Engeland?
1: Wij zijn maandagavond met de boot vanaf IJmuiden gegaan naar Newcastle. Dus we zijn hier al eventjes. We hebben nog een uitstapje naar Edinburgh gemaakt.
0: Oh ja, leuk.
1: Want dat is maar op anderhalf uur met de trein.
0: Ja.
1: En we zijn vanmiddag weer teruggekomen in Newcastle en hebben daar de bus gepakt naar Sunderland. Ja. En we zijn hier nu een paar uurtjes.
0: Ja, het klinkt een beetje alsof je nog een paar weken achteraan plakt.
1: Ja, ik vind het fantastisch hier. Ja. De voetbalsfeer die in deze stad hangt is echt geweldig. Ja. Iedereen, we waren net in de supermarkt en alle personeel in de supermarkt had Sunderland shirtjes aan.
0: Ja. De Black Cats, ja. Hey, maar dat is zo grappig, hè, hoe dat zo leeft daar en dan, ik zou bijna zeggen, in tegenstelling tot in Nederland.
1: Ja, het is echt, vooral ook hier in Sunderland is het echt, leeft het heel erg.
0: Ja.
1: Ik heb van tevoren die docu ook gezien, Sunderland Till I Die.
0: Oh ja, zeker.
1: En dat geeft een extra inkijkje in hoe het hier leeft.
0: Ja. Hey, mag ik jou ontzettend veel plezier wensen vanavond daar in dat mooie stadion in Sunderland. En hopen, ja, ik praat toch maar even over een stuntje, maar dat AZ daar met de drie punten vandoor gaat, hè?
1: Ja, ik hoop het ook, maar plezier gaat zeker goed komen. En de wedstrijd denk ik ook wel. Komt wel goed.
0: Nou, fijn om je even te spreken. Pepijn Zevenhuizen was dat vanuit Sunderland over de wedstrijd die dus vanavond om 9 uur wordt gespeeld tussen Sunderland en AZ.

Prince and Cream op GPR Sportradio. Even een klein overzichtje als een soort service. Waar vanavond welke wedstrijden te zien zijn. Op Ziggo Sport hebben we vanavond de Europa League. 2 wedstrijden om 18:45. En 7 wedstrijden straks om 21:00. Met daarbij dus AC Milan tegen Benfica en Sunderland tegen AZ. Derde ronde van de League Cup in Engeland begint vanavond. En die wedstrijden zijn te zien op Viaplay om 21:45. Everton tegen Wolves, Fleetwood Town tegen Sheffield United, Coventry City tegen Aston Villa en Manchester United tegen Brighton. En er wordt door de week ook weer gespeeld in La Liga. Die wedstrijden zijn te zien op Ziggo Sport. Atletico Madrid en Osasuna en Deportivo La Coruña tegen Sevilla om 19:00. En om 21:30 Barcelona, Santander en Levante Athletic Club. En er is vanavond ook weer volleybal, het EK. Ook dat is te zien op Ziggo Sport. Zometeen om 19:00 de wedstrijd tussen Nederland en Estland.

0: vlak voor zevenen hier op GPR Sportradio. Wij maken ons op voor het avondprogramma. En dat zit volgens mij, Robert, zometeen weer mutje vol. Hè?
1: Zo, wat zit er bij dan vol. Ja, echt wel een bijzondere avond. We gaan ook door tot, normaal gaan we door tot 10 uur. We gaan vanavond door tot 11 uur. Heeft alles te maken met Sunderland tegen AZ, natuurlijk. Maar ook bereikte ons en iedereen het bericht dat Henk Kroes is overleden. 87 jaar, oud-voorzitter natuurlijk van de vereniging De Vriese Elfsteden. En ook voorzitter tijdens de laatste Elfstedentocht. Zometeen gaan we daar natuurlijk aandacht aan besteden. Dat was in 97. We gaan zometeen bellen met de huidige voorzitter van de vereniging Vriese Elfsteden. En we gaan bellen met Eelke Lok, die ongeveer 135 jaar journalist is geweest. Ja. En nog steeds still alive is en mooie verhalen heeft. Hij heeft Henk Kroes zijn hele leven meegemaakt. En kan mooie verhalen over hem vertellen. Dus daar gaan we zo meteen uitgebreid aandacht aan besteden.
0: Veel plezier vanavond hier allemaal op GPR Sportradio.
2: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Ippe. Een man die vorige week tot 11 jaar cel werd veroordeeld voor het voorbereiden van de moord op advocaat Dirk Wiersum is vandaag opgepakt in Parijs. Er was al jaren een klopjacht naar hem aan de gang nadat hij tijdens zijn strafproces naar het buitenland was vertrokken. Twee andere mannen werden voor de moord tot 30 jaar cel veroordeeld. De gedeeltelijke afsluiting van de brug richting de Maasvlakte gaat voor veel problemen in de haven zorgen, verwacht een belangenorganisatie. In de brug werden scheuren ontdekt. Het is al een druk bezette route voor goederenverkeer en daarbovenop komt dat de wegen in de haven nu ook gaan vastlopen, vrezen de bedrijven. Max Verstappen begint elk moment aan een bijzondere race. Op het circuit van Silverstone moet hij het in een kart opnemen tegen 100 andere coureurs. Er zijn een paar regels. Max start achteraan, karters die door hem worden ingehaald moeten eraf en de race duurt 30 rondjes. De andere karters zijn beroemdheden, atleten en contentmakers. En voor veel mensen was hij de man van de uitspraak It Gate On, waarmee Henk Kroes aangaf dat er een Elfstedentocht aankwam. Kroes is op 87-jarige leeftijd overleden. Bijna 40 jaar was hij de voorzitter van de Friese Elfsteden. De laatste Elfstedentocht die hij aankondigde was in 1997. Het is wisselend bewolkt en zonnig. Er zijn vooral in het oosten en noorden nog wat buien. Vannacht is het op veel plekken droog. Morgen begint droog en in de middag vanuit het westen regen met 18 graden.
3: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch is er opnieuw een ongeluk gebeurd. Tussen Vianen en Culemborg staat 6 kilometer file. 25 minuten vertraging heb je. Nu zijn er 2 rijstroken dicht. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag doe je er tussen Hoofddorp Zuid en Nieuw-Vennep een kwartier langer over. Er zijn ook 2 rijstroken dicht. Er ligt daar rommel op de weg. En op de A7 vanaf Heerenveen naar Groningen tussen Tjallabert en Tijnje 10 minuten vertraging over 3 kilometer. Ook hier zijn 2 rijstroken dicht. Er ligt daar een verloren lading slachtafval.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
9: Fans van Voodoo.
8: Aldi.
10: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
9: Fans van Voordeel,
8: Aldi.
11: Hey, dat is Tom die net parkeert.
12: Hey.
9: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
11: De Beter Pickabillies.
12: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.
9: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
13: Aanstekelijk hoor. Die 100%
9: en parkeren fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB.

0: en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Sokken, boeken. Billy! Dat moet sneller.
5: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
8: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
11: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
12: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
13: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
14: GPR Sportradio. Rob Spijker en Robert Meender.
15: Goedenavond, het is Europa League avond en we geven vol gas tot 11 uur. Straks natuurlijk Sunderland AZ, maar er gebeurt meer.
16: En er wordt al gevoetbald in Armenië en Cyprus. Daarom gaan we zo meteen al naar het Live Center.

0: GPS Sportradio Commodores hoorde je. Lady, you bring me up. Straks om 9 uur. Dan is de aftrap van Sunderland tegen AZ. En daar hoef je helemaal niks van te missen, want daar zijn wij bij. We zijn tot 11 uur vanavond bij je. Met alleen maar Europees voetbal.
1: Overigens zijn er al ploegen bezig die AZ later in het toernooi tegenkomt. Martijn Koenam in het livecentrum. Jij volgt Arad Armenia tegen Sparta Praag. Twee komende tegenstanders van AZ dus.
2: Klopt helemaal. Dus we gaan richting de zuidelijke Kaukasus. Tussen beide ploegen staat het 2-0 voor de ploeg van Brian Priske. Sparta Praag, twee keer de linkercentrale verdediger Goedal. Die scoorde één keer met het hoofd en één keer met de voet.
1: Goed zo. En dan Jean-Paul Rizon, die kijkt naar Omonia tegen Celta de Vigo. Goedenavond.
3: Goedenavond. Ja, Omonia gaan we natuurlijk later dit seizoen nog zien in de Goffert tegen NEC. Maar hier nog niet het geluk van doelpunten. Of er moet er nu in vallen. Nee, die valt er niet. Celta heeft het betere van het spel. Maar nog geen doelpunten in Nicosia.
4: GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio, I'm going home, je hoorde Daughtry.
1: U heeft het waarschijnlijk wel meegekregen. De voormalig voorzitter van de vereniging De Friese Elfsteden, Henk Kroes, is overleden. In 1997 kondigde hij de laatst gereden Elfstedentocht aan met deze iconische woorden.
2: En heren, welkom. Het geert on.
1: Kroes was 37 jaar onderdeel van het bestuur van de Elfstedentocht en reed de Tocht der Tochten van de vereniging van de Friese Elfsteden, moet ik zeggen. Hij reed de Tocht der Tochten zelf in 1963. Uitrijden, dat lukte hem niet. Bij Franeker moest hij toen de tijd van het ijs worden gehaald.
0: Aan de telefoon de huidige voorzitter van de vereniging Friese Elfsteden, Jan Bakker. Meneer Bakker, gecondoleerd.
3: Ja, bedankt.
0: Ja, wat dacht u toen u hoorde dat Henk Kroes was overleden?
3: Nou ja, mijn medeleden gaat natuurlijk eerst uit naar de familie. Maar ja, voor onze vereniging is het verlies van een erelid een icoon van de Elfsteden, vind ik.
0: Ja, hij heeft volgens mij de Elfsteden op de kaart gezet, toch?
3: Ja, hij heeft zeker de Elfsteden op de kaart gezet. Maar als je 37 jaar daarmee je hart en ziel hebt gegeven. Ja, dat is niet niks, zeg maar. En net wat u zegt, van 85, 86 als ijsmeester en 97 als voorzitter. Nou, dan heb je wel wat betekend voor de vereniging.
0: Ja, wat heeft u persoonlijk van Henk Kroes geleerd als voorzitter?
3: Nou, Henk Kroes was gewoon een aardige man. Hij was toegankelijk, ja. Maar hij was heel erg deskundig, vond ik, op het gebied van besturen. Ervaren bestuurder natuurlijk. Maar hij had ook heel veel verstand van ijs. En dat was, ik praatte natuurlijk geregeld met hem. Ik kwam hem ook veel tegen bij bijeenkomsten. En Henk Kroes vond het ook gewoon mooi als je vragen aan hem stelde over het verleden. En daar kon hij prachtig over vertellen.
0: En daar konden jullie ook weer heel veel mee doen natuurlijk. Ik kan me ook voorstellen dat hij ook na zijn voorzitterschap toch nog betrokken is gebleven bij de Elfstedentocht. Klopt dat?
3: Nee, op achtergrond was hij altijd aanwezig. Want hij had natuurlijk zijn studie van ijs. Hoe sterk ijs moest wezen en hoe dat eruit moest zien. En hoe dik en welke sterkte dat was. Ja, daar was hij ongekend in. Daar was hij een voorloper voor iedereen in.
0: Ja. In 1986, toen heeft onze kroonprins Willem-Alexander meegeschaatst. Het verhaal doet eronder dat hij dat toen niet wist. Was dat echt zo?
3: Ja, nee, dat verhaal heeft hij mij ook wel eens verteld. En de taken in het bestuur waren inderdaad toentertijd goed verdeeld. En de koning was in het geheim, via zijn secretaris, was hij ingeschreven. En Henk Kroes zei dus doodleuk tegen de media van nee, dat kan niet. Maar dan kwam hij na een half uurtje daarop terug. Want toen wist hij ondertussen wel dat hij toch wel meeschaatst.
0: Als u Henk Kroes dan in een paar woorden zou moeten omschrijven, welke woorden zou u dan gebruiken?
3: Ja, een warm mens. Iemand die van de natuur hield. Het schaatsen gewoon op het natuurijs, ja, dat was, ja, veilig was dat zijn roots. Als hij dan vertelde dat hij vroeger ook al met zijn kinderen op het natuurijs ging schaatsen en dat met de familie deed, ja, dat vond hij gewoon prachtig en dat heeft hij tot aan het laatste moment uitgedragen. En hij heeft zich bijvoorbeeld ook als voorvechter is hij geweest voor het veilig schaatsen op het natuurijs. Dat je prikkers mee moet nemen en een rugzakje mee moet nemen. En ja, dat heeft hij tot aan het laatst. In het voorjaar heb ik daar nog een bijeenkomst met hem meegemaakt, dat hij dat heel mooi kan vertellen.
0: En hoe gaan jullie bij de Elfstedenvereniging Henk Kroes herdenken? Is er al een plan voor?
3: Nou, er is niet een plan voor. Maar ik heb natuurlijk vanmorgen de zoon heeft contact met ons opgenomen. En wij hebben ook aangegeven dat dat aan de familie is, hoe wij daarmee omgaan, wat dat dan gaat.
0: Oké, dat komt vast goed. Meneer Bakker, dank voor uw tijd. Jan Bakker, huidige voorzitter van de Elfstedenvereniging.
1: Ja, we gaan even doorpraten over Henk Kroes. Dat doen we met voormalig journalist en verslaggever Eelke Lok. Dag Eelke, mogen Eelke zeggen, goedenavond.
4: Hoi.
1: Volgens mij, hoeveel Elfstedentocht heb jij verslagen?
4: Drie. Ja, de 85, 86 en 97.
1: Ja, dus je hebt Henk Kroes eigenlijk zo ongeveer je hele leven wel meegemaakt, lijkt mij.
4: Ja, want kijk, zijn ijsbeleving, dat komt ook uit iets anders. Hij woonde op een boerderij, hè, die had zijn vader, die was ook nog wethouder in Smallingenland, Drachten. Maar in Gooi, en dan kon je alleen maar over het water komen, met een pontje trok je jezelf over. En als er dan ijs kwam, dan was er een situatie van, ja, je kunt wel weg of je kunt niet weg. En daar is eigenlijk alles mee begonnen. Een jongen uit de natuur die zorgde voor dat je met dat ijs dingen kon doen, zodat je elkaar kon zien.
1: Ja, dus wat we net hoorden van de huidige voorzitter, dat hij ijsspecialist is geworden, dat verbaast jou helemaal niet?
4: Nee, verbaast me helemaal niet, maar hij heeft het doorgezet, want hij is dus zelf naar Canada gereisd om daar te zien hoe het ijs daar is en wat voor omstandigheden die hebt, waardoor je allemaal verschillende soorten ijs kunt krijgen. En hij kende ook alle verschillende soorten ijs die er op de wereld zijn.
1: Ja, hij werd net getypeerd als een heel vriendelijk mens. Iedereen liep eigenlijk wel met hem weg, jij ook, ongetwijfeld. Ja. Schiet jou, toen je hoorde dat hij overleden was, dan ga je natuurlijk nadenken. En wie weet schiet je dan ook...
4: Het raakte mij wel, omdat het een man is die je hele leven kende. We konden heel goed met elkaar. Hij was ook niet iemand van die je moest attackeren als verslaggever. Hmm. Hij vertelde gewoon. Dus ik gaf een voorzetje. En dan was hij aan het vertellen. Want dat was zijn taak als ijsmeester en later voorzitter van Oost. Ja, hele aardige, sympathieke man. Ja. Dus, dat zei Jan ook al, aardig.
1: Ja. Schiet je een anekdote te binnen, die typisch Henk Kroes is?
4: Ja, dat was in 1996. Toen was het wereldkampioenschap schaatsen in Insel. En ik was daar ook. Maar ik had van tevoren aan Kroes gevraagd. Maar kan het wel? Want er zit wat ijs aan te komen. Ja, zo Kroes, kan wel. Maar een weekje later, toen brandde het toch een beetje los. En toen was die Elfstedentocht, die was eigenlijk bijna georganiseerd, maar toen durfden ze niet, omdat het ijs hier en daar nog net te slecht was en het maandags weer begon te dooien. Maar de woensdags vroor het als het kraakte. En ik trof hem die woensdags daarna, trof ik hem. En dat was de enige keer in mijn leven dat ik Henk Kroes, hij was een CDA'er ook nog, heb horen vloeken van dit had moeten doorgaan. Die Elfstedentocht had moeten doorgaan. Maar gelukkig heeft hij dat in 1997 nog kunnen herhalen.
1: Ja, tot slot, we hoorden net de algemene ledenvergadering gaat hem herdenken. Hoe vind je dat zou moeten gebeuren?
4: Ja, op een eigen manier. Kijk, je moet niet vergeten dat zijn vrouw is een paar maanden geleden overleden. Dus ze hebben al het een en ander op hun sodemieter gehad wat dat betreft. Dus ik hoop dat ze het indachtig met de familie zullen doen. En ik ken de familie een beetje. Nou, dan denk ik van dat ze dat wel heel rustig zullen graag willen doen. In eigen geledingen, laat ik zo maar zeggen. En je moet daar niet grote spats van maken. Want ook dat was iets waar Kroes niet tegen kon.
1: Helder. Fijn dat we je even konden bellen. Eelke Lok was dat over Henk Kroes, voormalig voorzitter van de Vereniging de Friese Elfsteden. Hij is overleden op 87-jarige leeftijd. Oh.

0: Twee minuten voor 19:30. Je luistert naar GPR Sport Radio. Queen was dat. En You Don't Fool Me.
1: We gaan even naar het live zetten, want er wordt al gevoetbald Europees. En het is vanavond een bijzondere avond, zeker voor Ararat Armenia. Spreekt dat goed uit? Wat zeg je nou?
0: In één keer goed.
1: In één keer goed? Unicum. We komen straks nog wat meer hele mooie Bourgondische namen tegen. En Martijn, dat is de club die voor het eerst meedoet Europees. Doet het een beetje leuk?
2: Nou, ik denk het niet, want ze staan 2-0 achter thuis tegen Sparta Praag, zoals eerder al gezegd. De ploeg van Brian Priske, de oud-trainer van Feyenoord. Ze beginnen wel wat beter in de wedstrijd te komen in hun eigen stadion in de hoofdstad van Armenië, Yerevan. Maar tot doelpunten is het nog niet geleid, dus daar stand na 44 minuten 2-0 voor Sparta Praag.
1: Jean-Paul Rizon, goedenavond.
3: Goedenavond, ja.
1: Ook bij jou is er lekker Europees voetbal. Is daar al gescoord?
3: Nee, daar is nog niet gescoord. Maar wel, je zal altijd zien, als je dan zegt dat Omonia niks te vertellen heeft, dan krijgen zij de beste kansen. Over mooie namen gesproken. Jean-Kevin Duverne en Panayotis Andreou. Twee keer net over en één keer op de lat.
1: Ja, die had je thuis geoefend, of niet?
3: Zeker.
1: We houden het voor je in de gaten. Vanavond is er Europees voetbal. En straks natuurlijk die prachtige wedstrijd AZ uit bij Sunderland hier bij GPR Sportradio. On a train.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2+1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
5: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
8: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
10: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
11: De Kippie Pops, Spare Ribs of Snackpan. Wat is jouw favoriet?
12: Kippie.
13: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
14: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
15: GPR Sportradio. Verkeer.
16: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Duitsland naar Hengelo heb je bij Hengelo 10 minuten vertraging. Het komt door een ongeluk. Je wordt er langs geleid via de af- en oprit.
15: GPR Sportradio. Sportradio. Rob Spijker en Robert Meender.
17: We werken langzaam toe naar Sunderland tegen AZ natuurlijk. En de nieuwe kalender van het Formule 1 seizoen is bekendgemaakt.
18: Ja, daar gaan we straks even over bellen met Jeroen Mul. Voor 8:00 nog.

0: VPR Sportradio, Coldplay en Everglow. We zitten op de Europese avond waar het moet gebeuren. Straks om 9 uur voor AZ.
1: Even kijken in het livecenter bij Martijn Koerdom en Jean-Paul Risson. Mag bij jou beginnen, Martijn, want jij kijkt naar de twee toekomstige tegenstanders van AZ. Ararat Armenia en Sparta Praag. Ben je onder de indruk van die twee ploegen? Moet AZ er bang voor zijn? 0-2 volgens mij bij rust nu?
2: Ja, 2-0 voor Sparta Praag. Wat ik nu in heb gezien, is het niet heel spetterend. En ze zeggen altijd, it takes two to tango. En je hebt er ook 2 nodig voor een goede wedstrijd. Mm-hmm. Maar ze maken er niet bepaald een hele fantastische wedstrijd voor. Het is de linker centrale verdediger, Tobias Goudal, de Noor. Die heeft er eentje ingekopt, eentje binnengeschoten. Maar voor de rest,
1: wel,
2: ja...
1: uit 2 corners volgens mij.
2: Uit 2 corners. Ja, dus standaard situaties bij de ploeg van Brian Priske, Sparta Praag. Moet daar zet op gaan letten.
1: Ja, maar je bent niet echt onder de indruk, begrijp ik.
2: Tot nu toe niet, maar wat nog niet is, kan nog komen.
1: Zeker. En dan, Jean-Paul, jij kijkt naar Omonia tegen Celta de Vigo. Dat is eigenlijk op papier van de twee wedstrijden die om 7:15 is begonnen. Echt de mooiste.
3: Ja, maar we worden absoluut nog niet verwend. Dat heeft er misschien ook mee te maken dat Celta niet met de sterkste opstelling speelt. Ik noem er maar wat. Borja Iglesias, wereldkampioen. Speelde maar 1 minuut op het WK. Maar goed, wereldkampioen ben je. Staat er niet in. Iago Aspas is geblesseerd. Wie wel speelt is Suhaib Triyoesh. Natuurlijk deze zomer overgekomen van PSV. Maar die is nog niet al te gelukkig bij zijn eerste basisplaats. 0-0 derhalve.
1: Ja, laten we hopen dat het om 9:00 dan beter wordt. Zeker bij Sunderland tegen AZ. Dat duel gaan jullie met z'n tweeën volgen. Zometeen uitgebreid verslag daarvan. Is er dan nog een affiche die er voor jullie, Martijn... Ik weet niet wie hem wil pakken, maar die eruit springt om 9:00?
3: Ja, toch Milan-Benfica. Ik bedoel, dat is gewoon een remake van een Europacup finale. Moeten we wel terug naar het jaar 1963. Dus dat is wel heel lang geleden, maar toch... blijven twee geweldige clubs in Europa natuurlijk.
1: Ja, en Anderlecht Lyon.
2: Ja, ook wel een leuk potje toch? Openda terug bij de club waar hij vandaan komt.
3: Ja, spreekt me alleszins meer aan dan Omonia Nicosia Celta de Vigo tot dusver.
2: Ja, mij ook.

0: GPR Sportradio en de ex van Greg LeMond. Carly Simon, je hoort erbij. Hoor je nog eens wat, hè?
1: Ja, zeker. Het seizoen is nog niet afgelopen, maar de nieuwe kalender van de Formule 1 is vandaag al bekendgemaakt. Het seizoen wordt op 12 maart afgetrapt in Bahrein. Waar dan de eerste vrije training op het programma staat. En wie kan daar dan beter over vertellen dan Jeroen Mild? Dag Jeroen, goedenavond. Voormalig.
2: Goedenavond.
1: Formule Renault, Formule 3, Supercup coureur. Ben ik nog wat vergeten? Presentator van Ziggo Race Café.
2: Ja, klopt. We hebben een hele hoop gehad.
1: We hebben het hele rijtje wel gehad. Wat viel jou op toen je het hele schema zag vanmiddag?
2: Ja, er zijn best wel veel dingen die er aan opvallen. Allereerst hebben ze het natuurlijk best wel goed en logisch ingedeeld. Slim en verstandig dat ze de wedstrijden in het Midden-Oosten helemaal aan het begin en helemaal aan het einde hebben gedaan nu. Zodat mocht daar nog wat in schuiven, dat iets makkelijker op te vangen is. Maar vooral ook dat het nog steeds maar vier, of tenminste niet maar, maar dat het 24 races zijn gebleven. Uh-huh. En vooral dat het natuurlijk nu 10 sprintweekenden zijn geworden in plaats van 6. Uh-huh. Dat is natuurlijk echt wel iets nieuws. Bijna de helft van de races die nu sprintweekenden gaan zijn.
1: Worden die ook allemaal gereden op circuits waarvan je zegt van nou, dat snap ik wel, want het wordt spektakel?
2: Nou ja, de grootste vernieuwing daarin en het grootste nieuws daarin is natuurlijk dat we in Monaco ook een sprintrace gaan zien. Zo'n traditioneel circuit die al vanaf het begin der tijden op de kalender staat. En dat ze daar dan ook een sprintrace gaan toevoegen. Terwijl sowieso het raceweekend in Monaco er altijd al net even iets anders uitziet met de tijdschema's. Omdat ze natuurlijk een straatcircuit hebben. Ja, is dat best wel een nieuwtje of een nieuwswaardig. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Of een sprintformat daar ook interessant gaat zijn. Want ja, we weten, Monaco is natuurlijk een stratenrace waar in principe weinig tot niet ingehaald kan worden. En je vooral de race kan maken of breken met je strategie en pitstops. Maar ja, in een sprintrace ga je in de basis niet stoppen. Dus ja, het is wel een interessante keuze dat ze daar een sprintrace van gemaakt hebben.
0: Ja. Er komen en, er ook een... Oh, sorry, wil je er nog meer over Monaco zeggen? Ja.
2: Nee, dat was het zeker over Monaco.
0: Oké. Er komen ook nog een paar circuits komen er terug, hè? Portugal en ook Turkije. Is dat terecht dat die terugkomen? Zijn die zo mooi?
2: Ja, dat zijn wel tenminste zeker voor de echte coureurs. De coureurs zelf en voor de liefhebbers van de sport. En ook vooral van de technische prestaties van deze auto's. Ja, dan zijn dit wel echt de circuits waar de technologie en de snelheid van deze auto's echt tot hun recht komt. Hè? Met name Turkije met die waanzinnig lange linkerbocht. Waar ze zo hard die triple drievoudig linksaf. Maar ook Portimao is echt een waanzinnig circuit voor rijders om op te rijden. Gaat omhoog, gaat er beneden. Het is een lang circuit. Alles zit erin. Maar ook vooral heel veel hoge snelheid en echt downforce stukken. Dus dat zijn wel echt circuits die op de kalender een enorme toevoeging geven voor zowel de Formule 1 fan als de Formule 1 rijders zelf.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat Lance Stroll blij is, want hij heeft in Turkije zijn enige pole van zijn hele carrière gepakt. Hè? Dus die verheugt zich alweer op Turkije, kan ik me voorstellen.
2: Ongetwijfeld.
0: Worden de circuits ook hier en daar nog een beetje aangepast, of kunnen die gewoon gebruikt worden zoals ze er liggen?
2: Circuits
0: als Turkije en Portimao.
2: Nee, ik denk, kijk, de circuits zelfs die zijn hartstikke geschikt. Wellicht dat ze de faciliteiten weer even wat updaten. Maar dat zijn hartstikke moderne circuits die daar absoluut toe geschikt zijn. En ze zijn allebei in 2021 ook nog gebruikt in de Formule 1. Dus wat dat betreft gaat dat zeker goed. En zijn dat absoluut Formule 1-waardige circuits. Wat dat betreft is het jammer natuurlijk dat Barcelona gaat ontbreken dit seizoen. Die is voor nu even van de kalender afgevallen. Maar die gaat naar alle waarschijnlijkheid afwisselen met Spa. Dus Spa staat er dan nu nog wel op. En dan het volgende jaar in 2028 zal Spa dan wisselen met Barcelona. Maar in plaats daarvan hebben we dan Madrid, waar we hopelijk wel aanpassingen gaan zien aan het circuit.
1: Geen enkele race botst met Le Mans of met de Indy 500. Is dat toeval of is dat een bewustje, denk je?
2: Nou, ik denk dat ze dat absoluut bewust gedaan hebben. Tenminste, ze zouden dat denk ik al langer wel bewust willen doen. Maar soms komt dat gewoon niet uit. Maar het is natuurlijk fantastisch als dat verspreid is. Zodat je inderdaad de aandacht echt kan vestigen op al die drie de individuele races. Want ze zijn alle drie zo bijzonder en zo mooi dat ze alle aandacht en alle spotlights verdienen. En het is dan toch jammer dat je dan die tijd een beetje moet delen als dat inderdaad in dezelfde weekend valt. En het zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn als dat ook de opening geeft voor bepaalde rijders om ook deel te nemen in die races.
1: Ja, en dat levert de races dan weer meer publiciteit op. Dus zo snijdt het van twee kanten.
2: Precies, we hebben gezien dat Lando Norris deze week nog getest heeft met de nieuwe prototype Le Mans auto van McLaren. Samen met de fabrieksrijders Mikkel Jensen en Laurens Vanthoor. Volgens mij heeft Lando ook nog niet onder stoelen of banken gestoken dat hij heel graag de 24 uur van Le Mans een keertje zou willen doen. Onze grote vriend Max Verstappen, die wil dat ook al jaren. Dus ik ben heel benieuwd of dit dan een mogelijkheid gaat zijn voor een van de twee of wellicht wel beide coureurs om dat dan te gaan doen.
1: Ja, oké, dankjewel Jeroen. Jeroen Mulbers, dat presentator van Ziggo Race Café.

0: VPS Sportradio, Lewis Capaldi en Forget Me. Het is de avond waarop AZ straks om 9 uur gaat aftrappen. Dat doen ze in Engeland tegen Sunderland, maar er wordt al Europees gevoetbald.
1: Ja, dat duel gaan we zo meteen met twee verslaggevers volgen. Natuurlijk die nu in het livecentrum al zitten te kijken naar... jullie hebben vierkante ogen zo meteen als jullie naar huis gaan om 11 uur. Want zo lang gaan we door. Jullie volgen twee duels die al gaande zijn in de Europa League. Ik heb het eerder al gememoreerd. Armenia tegen Sparta Praag. Daar wordt al behoorlijk gescoord, heb ik gezien.
2: Nou, en je zegt het. En het is de aansluitingstreffer bijna van Arad Armenia. Die scoorde 1-3. Sparta Praag was twee minuutjes hiervoor op 3-0 voorgekomen. Maar het wordt dus misschien nog wel spannend daar in de hoofdstad van Armenië. Het is het doelpunt van Mersado die Sparta Praag op het 0-3 zette. En uiteindelijk nu hier een doelpunt van de Armenen, waarbij de doelpuntenmaker nog niet genoteerd staat. Dus die houdt u van mij het goed.
1: Oké, Omonia tegen Celta de Vigo, Jean-Paul Rizon.
3: Het is niet eerlijk. Nee, bij mij nog steeds 0-0. Beide ploegen ongewijzigd uit de kleedkamer gekomen. Maar we houden het uiteraard in de gaten. En als die valt, dan horen jullie het als eerst.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hiepe. In de gemeenteraad van Den Bosch wordt vanavond gepraat over een asielopvang in het dorp Engelen. De afgelopen maanden waren er geregeld protesten tegen de opvang en die verliepen niet altijd rustig. Zo werden huizen van voorstanders beklad. Het plan is dat er 50 jonge, alleenstaande vluchtelingen komen in een oud politiekantoor. De provincie Groningen wil Defensie best helpen met allerlei zaken, maar voor wat hoort wat. Het leger wil bijvoorbeeld ruimte om te oefenen en plekken om mensen op te leiden. Groningen zegt daar wel bij te kunnen helpen, als Defensie dan maar geld steekt in bredere wegen, onderwijs en innovatie. Er blijken 1000 extra vermisten te zijn na de dodelijke vloedgolf in Nepal. Na 3 weken zoeken werden ruim 5000 mensen vermist. Maar na het opnieuw bekijken van alle gegevens in de getroffen gebieden blijkt dat aantal dus een stuk hoger. Er zijn meer dan 1400 lichamen gevonden, van wie er pas 105 zijn geïdentificeerd. En Max Verstappen heeft zijn kartrace met 2 vingers in de neus gewonnen. De Formule 1-coureur nam het op het circuit van Silverstone op tegen 100 beroemdheden, atleten en influencers en startte achteraan. De geplande 30 rondes waren niet allemaal nodig. Na 14 rondjes stond Max op 1. Het is vanavond bewolkt, met in het oosten en noorden nog wat regen. Vannacht is het overal droog, behalve aan de kust. Morgen vergelijkbaar met vandaag. Het start droog, maar in de loop van de dag meer buien en 18 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A7 vanaf de afsluitdijk naar Groningen is dicht tussen knooppunt Heerenveen en Tijnje. Ze zijn daar bezig met het opruimen van een verloren lading slachtafval. Verkeer richting Groningen rijdt om via Leeuwarden en Drachten over de A32 en de N31.
4: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
5: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
4: Ah, check.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is dan gewoon... Lieve kips...

0: Onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Je kiest niet voor Staar. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
3: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen... uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: GPR Sportradio. Rob Spijker en Robert Meender.
11: Het is de avond dat de AZ aan de bak moet. Ze spelen straks tegen Sunderland. Maar we gaan natuurlijk ook vooruitblikken.
12: Zeker, want we hebben de opstellingen zometeen meer erover. En we bellen met iemand die in het stadion aanwezig is in Sunderland.

0: GPS Sportradio, When Smokey Sings, ABC op een Europa League avond. Maar er is meer dan alleen maar voetbal.
1: Ja, zeker. Als we kijken naar het wielrennen. Mathieu van der Poel heeft in aanloop naar het WK wielrennen in Canada een etappe gewonnen. De eerste etappe van de Ronde van Luxemburg. Hij is in vorm. Ja, wanneer is hij niet in vorm, zou je zeggen. Hij was de beste in een sprint. Het was een klein pelotonnetje dat overbleef na een rit over 157,5 kilometer rond Luxemburg stad. Pierre Gotera uit Frankrijk werd tweede voor weer een Nederlander, Marijn van den Berg. Hij werd derde van de Poel rijdt de Ronde van Luxemburg. Net als in 2024 overigens. Ter voorbereiding op de wedstrijd van het WK wielrennen wordt eind september gehouden. Volgens mij volgende week. Ergens op zaterdag. Hij helpt er wat wedstrijdritme op te doen. Nou, met dat ritme zit het wel goed, lijkt mij. Van de Poel wint dus in Luxemburg.
0: En er is natuurlijk wel voetbal vanavond. Straks om 9 uur gaan we naar Engeland. Sunderland tegen AZ. Dan gaan we kijken hoe AZ het tegen Bobby doet. Hoe ze die tegen gaan houden. En er wordt op dit moment al gevoetbald in Armenië en Cyprus. Jean-Paul Rizon, jij volgt voor ons de wedstrijd Omania-Nicosia tegen Celta de Vigo. En volgens mij ook een wedstrijd waar niet gescoord wordt. Kan best leuk zijn. Tweede helft daar inmiddels al.
2: Ja, hij ging er zojuist even in, maar er was sprake van een buitenspelsituatie. Dus de goal van Pablo Duran namens Celta de Vigo werd afgekeurd. Wel leuk voor de Nederlanders. Luc Brouwers is in het veld gekomen. Natuurlijk tot enkele weken geleden nog op het middenveld bij Sportclub Heerenveen. Nu actief in op Cyprus, moet ik natuurlijk zeggen. Maar goals, die tellen dus vooralsnog niet.
0: Oké, misschien komen daar straks nog doelpunten. Doelpunten worden er wel gescoord in Armenië, Martijn Koudam.
3: Ja, daar zijn er al vier ballen in het netje gerold. Stand daar na 71 minuten 1-3-3-1 voor Sparta Praag. En dan heeft u van mij nog één doelpunt te goed. Dat was die van Bruno Wilson. Ik kon de doelpuntenmaker bij het vorige blokje nog niet zien. Maar dat is dus de centrale verdediger van Arad Armenia die de bal binnenkopte. En dus daar nog altijd 3-1 voor Sparta Praag.

0: GPR Sportradio, Robbie Williams hoorde je en Feel.
1: Straks begint dus AZ aan het Europese avontuur. En waar wil je als voetballer dan niet liever beginnen dan in Engeland natuurlijk. Sunderland is de tegenstander, hoofdredacteur van het Noord-Hollands Dagblad, Jeroen Haarsma. Die mag bij die wedstrijd aanwezig zijn. Jeroen, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ja. Ik hoor dat je in het stadion zit. Zijn dit wel van die momenten dat je realiseert dat je toch wel best wel een mooie baan hebt?
2: Ja, dat zijn inderdaad wel de besefmomentjes. Ja. Dat je hier zo'n trap oploopt en dat veld ziet. En die Engels al een beetje gek ziet worden. En dan op een mooie plek ter hoogte van de middenlijn mag gaan plaatsnemen. Ja, dan prijs je jezelf toch wel gelukkig.
1: Ja, ik hoor klassieke, een soort van klassieke muziek op de achtergrond. Dat is wel gebruikelijk, ja, dat we dit...
2: Het is de anthem van de,
1: ja,
2: van de Europa League. Die,
1: is dat de anthem?
2: Ja.
1: Beschrijf eens even hoe de sfeer is en wat je allemaal om je heen ziet in het stadion.
2: Nou, ik moet zeggen, de meeste mensen zijn ook onderweg van de pubs die hier niet zo ver van het stadion vandaan liggen, richting het stadion. Want nou, het zit nog verre van vol. Dat is het uiteindelijk over een half uurtje wel. Mensen zijn wel aangeraden om vroeg te komen, want ze hebben een spectaculaire opening in gedachten met gezang, licht, vuurwerk, noem het allemaal maar op. Want ze pakken hier flink uit voor de eerste Europese wedstrijd in 53 jaar.
1: Ja, snap ik wel. Heb je al zicht op een opstelling eigenlijk?
2: Jazeker. Bij Sunderland speelt Brian Brobbey niet.
1: Oh.
2: Dat is natuurlijk wel opvallend. En misschien voor AZ wel een meevaller. En bij AZ is de verrassing dat Eyüp Ufkir op rechts buiten staat. Dus geen Kelvin Stenks en geen Wesley Patachi. Dus dat heeft alles te maken met de snelheid van Ufkir. En waarschijnlijk wel de mogelijkheid dat AZ wat naar achteren wordt gedrukt. En met Ufkir is het wat fijner counteren.
0: En leeft de wedstrijd trouwens bij de mensen uit Alkmaar wel een beetje, deze wedstrijd van AZ? Zit het uitvak ook goed vol?
2: Nee, het uitvak zit zeker niet vol. Het is een vrij ruim uitvak. En daar is nog dat zit niet vol en dat raakt ook niet vol. AZ heeft iets van 500, 600 kaarten verkocht voor deze wedstrijd. Dus daar was ook wel wat om te doen op sociale media. Dat er zo'n mooie affiche is en dat het uitvak niet vol zit. Daar zijn niet alle kaarten van verkocht.
0: Ja, of komt dat misschien een beetje door de historie? Hè? AZ heeft natuurlijk historisch gezien een beetje moeite op Engelse bodem. De laatste 11 wedstrijden werden verloren. Speelt zoiets nog een beetje mee, denk je?
2: Ik weet niet of de uitslagen meespelen, maar misschien is het wel inderdaad. AZ heeft de laatste jaren heel veel wedstrijden gespeeld in Engeland, in Londen, in Birmingham. En misschien dat de fans inderdaad toch een stuk hebben van de... bewaren onze center voor de duels in Lissabon bijvoorbeeld. Die komt er ook nog aan. Maar ja, als ik hier zo rondloop en ik kijk even naar wat hier allemaal gebeurt rondom het stadion, de sfeer, het enthousiasme van de mensen, is het wel een van de mooiste away days die je kan hebben.
1: Ja, tot slot, want de verbinding wordt ook wat minder, want het wordt natuurlijk steeds drukker in het stadion waar jij bent. De tegenstanders die AZ nog krijgt, Praag, Zagreb, Graz, Beersheva bijvoorbeeld en Ararat Armenia, is dit dan een wedstrijd waarvan je zegt van nou, als je er dan toch een mag verliezen, dan moet deze het maar zijn?
2: Nou, AZ wil heel graag af van die statistiek die jij net al noemde. Dat zie je nog nooit een punt veroverd. Ja, dat is toch wel een beetje voor een ploeg die het best wel aardig doet. Doorgaans in Europese toernooien. Dus er is er veel aan gelegen om hier in ieder geval niet weer te verliezen in Engeland.
1: Ja. Vergeet niet te genieten vanavond, hè, tussen het werken door.
2: Gaat goed komen, denk ik.
1: Dat denk ik ook wel. Dankjewel. Fijn dat we je konden bellen op weg richting de perstribune, ongetwijfeld. De hoofdredacteur van het Noord-Hollands Dagblad, Jeroen Haarsma, was dat vanuit Sunderland.

0: Michael Jackson en Remember the Time op GPR Sportradio.
1: Goed, maar we eens even kijken, want de wedstrijden zijn onderweg. Twee duels in de Europa League. Hebben jullie doelpunten gezien? Martijn, mag ik bij jou beginnen bij Ararat, Armenië tegen Sparta Praag.
2: Wat denk je?
1: Je bent degene waar de goals vallen vanavond, dus ik denk het wel eigenlijk.
2: Klopt, het is 4-1 geworden daar in Yerevan, de hoofdstad van Armenië, door een doelpunt van Patrick Vidra in de 71ste minuut. Dus die wedstrijd, de drie punten lijken in de tas voor Brian Prieske en zijn mannen van Sparta Praag.
1: Ja, maar nogmaals de vraag, ben je onder de indruk van Sparta Praag en moet AZ daar bang voor wezen?
2: Nee.
1: Oké. Mooi antwoord. Ja. Jean-Paul, want Ararat Armenië dus ook niet. Dus we hebben eigenlijk al 6 punten in de tas. Dat kunnen we eigenlijk misschien wel zeggen.
2: Ja, misschien wel. Ja. Of ze moeten in één keer een dag hebben, dat weet je natuurlijk nooit. Het blijft voetbal, maar wat ik nu heb gezien is het niet heel veel.
1: Jean-Paul, jij kijkt naar Omonia tegen Celta de Vigo. Vooraf, vanmiddag we zaten een beetje te praten. Was dat eigenlijk het mooiste affiche van die twee van kwart voor zeven? Maar die valt een beetje tegen, hè, geloof ik.
3: Ja, ik dacht dat ik met mijn neus in de boter viel. Maar niets is minder waar vanavond. Waar Celta trouwens wel aan het drukken is geslagen. Meerdere wissels voorin. En dus ook die eerder genoemde Borja Iglesias op het veld gekomen. Er zijn wat kansjes voor Celta. Maar om nou te zeggen dat ze echt heel gevaarlijk worden. Of het moet nu uit de tweede lijn zijn. Heeft de keeper toch nog moeite mee. Verwerkt de bal naast. Maar goals vooralsnog niet. Met nog 6 minuten officiële speeltijd op de klok.
1: Ja, wie van de twee speelt tegen NEC?
3: Omonia Nicosia komt langs in de Goffert. Nou, dan zeg ik op dit moment, wat ik nu heb gezien, haalbaar kaartje.
1: Kijk, de 3 punten. We hebben al 9 punten in Nederland in de pocket voordat de wedstrijden gespeeld zijn. Ik ben er blij mee.
0: Ja, dat hebben we wel vaker. Maar dan achteraf blijkt het toch net even anders te zijn. Straks om 9 uur hoor je hier Sutherland tegen AZ.

0: Librevuurwerken.nl.
1: Thuisbatterij.
2: Einde salderingsregeling.
3: Teruggeleverd kosten.
4: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
7: Fans van Voordeel,
6: Aldi.
9: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
10: Ik heb hier de biefstuk Bali.
11: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
10: Geniet ervan.
9: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
12: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Ontdek Sport City, de city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
14: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route, net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
15: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
16: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Smint.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
3: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
1: Smint. Boost yourself.
4: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
5: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
6: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
7: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
8: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
9: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
10: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
11: GPR Sportradio. Sportradio. Rob Spijker en Robert Meender.
12: Vandaag heeft op Silverstone Max tegen 100 plaatsgevonden. Dat was een kartrace. Maakt zo meteen de winnaar bekend. Weinig verrassend. En we gaan nog even naar Cyprus zometeen, want daar is eindig gescoord.

0: GPR Sportradio Europa League avond. De script hoorde je. If you could only see me now.
1: Met mooie wedstrijden zometeen om 9 uur. AC Milan tegen Benfica, Anderlecht, Lyon. En natuurlijk Sunderland tegen AZ. Zometeen om 9 uur met twee verslaggevers hier. Die inmiddels ook naar wedstrijden hebben zitten kijken. Die volgens mij zijn afgelopen. Martijn Koerdan, Ararat tegen Sparta Praag afgelopen.
2: Klopt. 4-1 overwinning voor de ploeg van Bruin Priske, Sparta Praag. Dus vrij makkelijk hebben ze daar in de hoofdstad van Armenië weten te winnen. Je hebt het al een paar keer gevraagd. Moet AZ bang zijn voor deze twee ploegen? Ja, ja, de conclusie is vrij simpel. Ik denk het niet. Of ze moeten hun dag hebben. En AZ natuurlijk dan niet haar dag. Maar nee, het was niet heel indrukwekkend.
1: Nee, nee. Over niet indrukwekkend gesproken. Omonia tegen Celta de Vigo. Jean-Paul Rizon, je hebt de hele wedstrijd zitten kijken. En we hebben je er af en toe een beetje bij moeten trekken. Je moet heel lang wachten op een goal. Maar er is er één gevallen, begreep ik.
3: Ja, ik was niet zo onder de indruk van Omonia. Maar dat was buiten linksback Jure Balkovec gerekend. Een Sloveens international. En die dacht in de 87e minuut. Dan probeer ik het maar een keer vanaf een meter of 25. Geweldig ingepegeld. Een beetje half met zijn punt leek het wel. Maar de Celta-doelman had er geen antwoord op. Een groot feest in Nicosia.
1: Ja, en wat valt Celta de Vigo dan tegen? Dat is toch in mijn ogen de grote club in Spanje.
3: Zeker, maar ook in de competitie nog geen wedstrijd gewonnen. En zichzelf misschien toch ook wel een beetje misrekend en verkeken op Omonia. Want wat ik zei, een aantal echte basisspelers niet in de ploeg. Ja. En dan krijg je deksel op de neus.
1: Zullen we zo meteen nog even inzoomen op de opstellingen van Sunderland en AZ. Hè? Daar hebben jullie nu de tijd voor om je er een beetje op te concentreren. Gaan we dat zo meteen doen.

0: GPR Sportradio, Foreigner, and That Was Yesterday. Wij blikken vooruit op straks 9 uur. We willen graag weten wie er allemaal spelen natuurlijk in het team van AZ. Hebben jullie daar al een beetje kijk op, mannen? We willen natuurlijk vooral weten of Smit speelt, hè?
1: Zeker. En ik kan jou al wat een tipje van de sluier geven. Die speelt. Voor de rest bij AZ één verrassing, daar kom ik zo op terug. Op het doel Jari de Busser, de verdediging Dijkstra, Goes, Schouten en Chaves. Op het middenveld Klaasie, Koopmeinders en Kees Smit. En dan zien we op rechtsbuiten de verrassing in de opstelling van Leroy Echtold. Ayoub Oefkir staat aan die rechterkant. En dat is dus in plaats van Patachi, die dan normaal speelt aan die rechterkant. Aan de linkerkant dan Daal en in de spits gewoon Max Meerdink. Dus één verrassing bij AZ.
2: Maar Jeroen Haarsman die zei het net ook al dat het zo'n verrassing was. Wat zou de tactiek kunnen zijn die erachter zit door het op deze manier te doen? Inderdaad op de counter spelen?
1: Denk het wel, want ja, ik denk dat de ploeg uit Engeland wel iets meer kwaliteit heeft. En die gaan waarschijnlijk het spel maken. En dan moet AZ dus op die counter gaan spelen. En dan heb je volgens dan de hoofdredacteur van het Noord-Hollands Dagblad meer aan de Oefkir.
2: Ja. Jean-Paul, jij hebt ook een beetje naar de opstelling van Sunderland gekeken. We hoorden het net al, Brobby speelt niet.
3: Nee, dat vinden wij natuurlijk toch een beetje jammer. Hè? Met een Nederlandse blik voor hem speelt
2: Wild. Ik weet niet of AZ het ook jammer vindt, hoor, eerlijk gezegd.
3: Het waren wel legendarische duels met Wouter Goes natuurlijk tijdens Ajax-AZ enkele jaren geleden. Maar inderdaad, Wilson Isidor staat op zijn plek. Wie er natuurlijk wel in staat onder de lat is Robin Roefs bij Sunderland. En verder achterin Mukiele, Danzo Alderete en Reinildo. Op het middenveld Granit Xhaka natuurlijk, de Zwitserse veteraan. En Noah Sadiki, Trey Hume, Enzo Lofee, let daar vooral op. En Malik Fofana completeert het elftal.
2: Wat doet Sunderland in de Premier League?
3: Gaat ook nog niet geweldig. 4 wedstrijden, 4 punten. Maar ook een moeilijk programma gehad. Afgelopen week bijvoorbeeld verloren thuis van Arsenal. Dus dat kan gebeuren.
0: Ja, straks om 9 uur hoef je geen minuut te missen van Sunderland tegen AZ.

0: GPR Sport Radio, prachtige top met George Edgeway, hoorde je, en Shotgun.
1: De basketballers van de Landstede Hammers die hadden gehoopt dat ze mee konden doen bij het debuut in de basketbal Champions League. Zijn ze gelijk uitgeschakeld. Dus ze hebben wel meegedaan, maar het was van korte duur. Ze begonnen wel goed, maar verloren uiteindelijk van Deense Bakken Bears met 89-78. En daardoor misten ze dus het hoofdtoernooi van de basketball Champions League.
0: Er zijn nog altijd mensen bezig geweest met coureur Max Verstappen. Die ging voor de Max tegen 100. Max heeft op Silverstone een bijzondere kartrace gewonnen. Maar dat was te verwachten. Tijdens een evenement georganiseerd door Red Bull nam de Formule 1-rijder het in zijn eentje op tegen 100 andere karters. Hij startte vanzelfsprekend achteraan. Verstappen slaagde erin om al zijn tegenstanders in recordtempo te elimineren en kwam als winnaar over de streep. Het evenement, genaamd Max tegen 100, was bedoeld als een unieke uitdaging voor de Nederlander. En leuk detail, in de eerste ronde haalde hij er al 63 in. We gaan zo meteen om 9 uur natuurlijk naar de wedstrijd. Sunderland tegen AZ. Hoef je geen minuut van te missen hier bij GPR Sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: GPR Sportradio.
2: Sportradio.
1: Met het nieuws van 9 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Het sluiten van belangrijke bruggen had voorkomen kunnen worden als het Rijk meer had geïnvesteerd. Dat zegt de provincie Zuid-Holland, die zich afvraagt wanneer de gifbeker leeg is. Vandaag bleek een brug naar de Maasvlakte vol scheuren te zitten. En er mogen al maanden geen zware voertuigen meer over de te zwakke Merwedebrug rijden. JA21 gaat door met het wetsvoorstel om de gasvelden in Groningen open te houden. Partijleider Joost Eertmans zei dat tijdens de algemene beschouwingen. Het is niet de bedoeling de gaskraan open te zetten. Hij wil alleen voorkomen dat de putten volgestort worden met beton. Misschien hebben we het ooit nodig, zegt Eertmans. De criminelen die zeggen achter de cyberaanval op online bank Revolut te zitten, eisen $3 miljoen. Dat zeggen de hackers tegen BNR. Komt dat geld er niet, dan dreigen ze de gegevens van bijna 700 klanten door te verkopen. Er zitten tientallen Nederlanders bij. En de nieuwe Spider-Man-film, Brand New Day, gaat erg hard in Amerika en Canada. De film heeft bijna $940 miljoen opgebracht. Dat is daar de hoogste opbrengst ooit. Het vorige record stond meer dan 10 jaar op naam van een Star Wars-film. Wereldwijd doet Spider-Man het ook goed, met een opbrengst van 2,5 miljard. Er zijn in het oosten en noorden nog wat buien. Verder is het vooral bewolkt. Vannacht alleen in de kustprovincies kans op wat regen. De dag begint morgen droog. In de loop van de dag komen er vanuit het westen buien. Het wordt 18 graden.
4: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
5: Yes, hij doet het.
6: Ja hoor, dat kan zeker.
4: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
7: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
8: Aquaparken voor tickets €200, please.
9: Zei hij nou €200?
10: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
7: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
11: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegtickets voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
13: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
15: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
13: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
17: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
18: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
19: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
20: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
19: Sorry Bo, het is beauty.
20: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
21: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
20: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
21: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
2: De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
5: Kippie.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
22: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: GPR Sportradio. Rob Spijker en Robert Meender.
23: Vanaf 6:45 hebben we al het voorprogramma gehad voor de Europa League-avond met Ararat tegen Sparta Praag 1-4. En ook Omonia Nicosia, Celta de Vigo, dat was die verrassing met 1-0. Maar het is nu tijd geworden voor het hoofdgerecht.
24: We gaan direct naar Sunderland tegen AZ. De bal rolt inmiddels Jean-Paul Rizon en Martijn Koudan.
25: 2 minuten gespeeld in de Stadium of Light. En AZ nu eindelijk voor het eerst echt van hun helft afbal aan de linkerkant van het veld. Bij Schouten speelt hem door richting zijn compagnon achterin. Wouter Goes die gaat weer helemaal door naar rechts. AZ probeert die middenlijn over te steken. Doet dat nu ook. Lange bal richting Oefkier. Wordt dan niet overtuigend weggewerkt. Bal gaat over de zijlijn. Dus AZ maakt meters winst. Ingooi aan die rechterkant voor Dijkstra. Ondertussen in beeld genomen de trainer van Sunderland. De Fransman. Voor de Franse uitspraken zijn wij bij mijn collega van vandaag. Jean-Paul Rizon.
26: Régis Le Bris, een echte Breton, leerde het vak bij Lorient. Goedenavond trouwens. Je hebt nog wel eens dat er minachtend wordt gedaan in Engeland over de Europa League. Nou, niet bij Sunderland hoor. Want 53 jaar zonder Europees voetbal. En een paar jaar geleden durfden ze er helemaal niet meer van te dromen dat er überhaupt nog een keer Premier League, laat staan Europees voetbal, gespeeld zou worden. Terwijl Noah Sadiki de bal heeft op het middenveld. En AZ zich een beetje terugtrekt op de eigen helft. Bal gaat naar de linkerkant van het veld. De wedstrijd is lekker begonnen. Mooie sfeeractie vooraf. Nieuwe shores to conquer. Nieuwe kusten te veroveren in goed Nederlands. Vanuit Sunderland natuurlijk een stad aan zee. Daar denken wij als Nederlanders, kijken we daar natuurlijk iets anders naar.
25: Inderdaad, en het is nog maar te bezien of dat gaat gebeuren voor Sunderland. Geen overtuigende start gehad in de Premier League. 4 punten. Naar ook 4 duels. Bal achterin bij Sunderland, bij onze landgenoot. Robin Roefs, oud-doelman van NEC, ook het WK meegegaan met Oranje naar het WK in Amerika. Geeft een lange bal naar die spits Isidor aan de voorkant. Hier AZ makkelijk de bal herovert. Bal gaat naar Meerdink, snelle kaats naar Kees Smit. Kan de middenlijn oversteken, bal gaat naar die linkerkant. Daar staat Koopmeiners, krijgt ook steun van Kees Smit. Kees Smit dribbelt dan wat op, maar staat tussen de overmacht van Sunderland spelers. De bal toch maar terug naar Daal. Dan weer helemaal terug naar Koopmeiners. Dan is de bal helemaal weer terug op de eigen helft van AZ. AZ doet het rustig aan. Even het gevoel krijgen met die bal. Goes dan dribbelt dan weer op. Demarage over de middenlijn heen. Goes kan de bal niet kwijt. Gaat dan maar aan het dribbel beginnen. En dat is slim gezien door Fofana. Die dacht, laten we maar kijken hoe ver die kan komen. Ik drijf hem een hoek wel in. Uiteindelijk houdt Goes het maximale uit. En dat is een ingooi aan de rechterkant van het veld. Op de helft van Sunderland. Maar die bal wordt teruggegooid. Weer bij Goes in zijn voeten. Dijkstra dan gaat aan de dribbel proberen te beginnen. Speelt Maereld op de helft van Sunderland.

0: zich gaat klaarmaken voor de vrije trap. Peer Koopmeiners gaat zich daarmee bemoeien. En die lijkt hem voor de pot te gaan gooien. Lange mannen ook alweer mee van AZ. Handen in de lucht. Daar is ongetwijfeld iets afgesproken. En daar komt de trap van Koopmeiners. Maar die is te laag. Wordt al buiten de 16. Wordt die weggekopt. Opgevangen door Jordi Klaas. Die de bal terug de pot inspeelt. Bij Rosangelo Daal. Die komt er niet aan. Bal gaat over de zijlijn. En dat betekent een inworp aan de rechterkant voor Sunderland.
1: Mukiele heeft die bal dan vast. Ondertussen zien we Leroy Echtold schuddend met zijn hoofd. Niet helemaal tevreden over de eerste 6 minuten van zijn ploeg. Nog altijd 0-0 in het Stadium of Light. Bal weer achterin bij AZ. AZ nu het monopolie op het balbezit. Doet het rustig aan. En het mag ook wel van Sunderland voetballen. Het mag het proberen. Ze hebben natuurlijk ook de ploeg van Echtold uitgebreid geanalyseerd en gezien dat die jonge jongens wel willen voetballen. En dat ze dat ook prima kunnen. Maar ja, een Premier League club, die hebben toch wel meer kwaliteit. En die kunnen dan misschien wel gaan loeren op zo'n counter. En die kunnen dodelijk zijn. Elke fout kan worden afgestraft. En dat heeft Sunderland ook wel geleerd in de Premier League. Het voetbal toch wel op het allerhoogste niveau in de competitie, clubcompetitie dan. Naast natuurlijk de Champions League.
0: Ja, zeg dat. AZ heeft natuurlijk meer Europese ervaring binnen de ploeg. Enkelingen natuurlijk daar gelaten. Want zo'n Granit Xhaka die heeft natuurlijk meer ervaring dan wie dan ook op het veld. Zou je zeggen. Terwijl de bal weer terug is bij Robin Roefs. Voor hem natuurlijk ook bijzonder. Amper 1,5 jaar geleden overgegaan natuurlijk van NEC naar Sunderland. Daar werd toen een beetje gek op gereageerd. Want 10 miljoen, dat was toch wel een beetje veel geld. Maar heeft zich in no time in de ploeg gespeeld. Terwijl er al iets fout gaat in de opbouw bij Sunderland. Is het AZ met Daal. 1-1 met Robin Roefs. Oh, maar de keeper tikt hem net naast. Hier was een kans om voor AZ direct te profiteren van een fout in de opbouw bij Sunderland. En daar speelde dat AZ dat goed uit via Kees Smit. Die de bal daarop pikte bij een fout in de opbouw. En deze moet er gewoon in.
1: Deze moet er absoluut in. Kijk, als je dit andersom doet en je maakt zelf zo'n fout in de opbouw, dan is het Sunderland die het wel afstraft. Corner nu wel aan de linkerkant van het veld. Koopmeiners draait hem in. Kan die gekopt worden? Nee. Dan is het de vallende Goes die hem nog een beetje met zijn voeten aan kan raken. Maar Rosangelo Daal. Hier had je toch de 0-1, de 1-0 voor AZ op je schoen. Ja, het is toch. Dit kan je niet veroorloven tegen een Premier League club.
0: Credits, wie credits verdient is natuurlijk ook Robin Roefs. Die lang bleef staan en uiteindelijk met zijn voetje, met zijn hak als ik het goed zeg, de bal over de achterlijn verwerkte. En zo de 1-0 van AZ wist te voorkomen. Maar het is AZ dat momenteel wel weer het balbezit heeft. Met Peer Koopmeiners die Chavez diep stuurt. Chavez aan de linkerkant. En dan volgt er weer een corner voor AZ. Omdat er achterin bij Sunderland een man de bal over de achterlijn verwerkt. Gaat de corner vanaf de linkerkant komen. En dat zal ongetwijfeld weer Peer Koopmeiners zijn.
1: Nog een keer de herhaling van die grote kans van AZ. En dan is het Daal. Ja,
0: het is een hak, hè?
1: Het is een hak, ja. We hebben de teen van Casillas gehad en nu de hak van Roefs. Ja, niet voor de coëfficiënten, niet heel fijn. Maar AZ deelt wel de lakens uit de eerste 7 minuten. Nog een keer die corner indraaiend richting die tweede paal. Goes kopt terug richting de paal. En dan gaat hij net over. Is het Meerdink die de bal overkopt. Ja, de eerste 9 minuten in het Stadium of Light is toch wel AZ de betere van de twee ploegen. En laat de Premier League club zich toch een behoorlijk aftroeven. Misschien zijn het de zenuwen, maar er loopt toch her en der wel wat spelers die Europese ervaringen hebben. Zou je toch zeggen, vooral als je kijkt naar de marktwaarde van beide ploegen, is dat zo'n enorm verschil. Kunnen we spreken van klein duimpje tegen de grote reus? Of is dat misschien een beetje te overdreven?
0: Ah, daar doen we AZ misschien wel een beetje tekort mee. Natuurlijk in 2023 nog in de halffinale van de Conference League. Dus klein duimpje zou ik ze niet helemaal willen noemen. Maar ja, als je gaat kijken naar de budgetten, dan is het natuurlijk in die zin een ongelijke strijd. Wel interessant om te zien alvast in de eerste 10 minuten. Sunderland is echt van het opbouwen. Hè? Daar staat Regis Lebris ook voor. Verzorgd voetbal. Dat ging in de vorige minuut ging dat dus even mis. Maar net kwamen ze er toch goed onderuit. Al is het nu wel AZ dat de bal weer over kan nemen. Terwijl de Britse regie geen genoeg krijgt van de kans van Rosangelo Daal. En het is bij Roefs, als je kijkt, toch ook iets meer geluk dan wijsheid. Ja. Want hij zoekt de bal aan de verkeerde kant. Maar goed, hij heeft hem en dat is waar het om draait.
1: Dus dan is het vooral ja, toch wel de schuld van Daal die hem daar eigenlijk gewoon in had moeten schieten. Zoveel cadeautjes krijg je echt niet van een geharde Premier League club. Die ook al wel wat jaartjes in de Championship heeft gespeeld. Wat ook geen makkelijke competitie is. Nu Roefs met de bal aan zijn voet schuift in als een soort derde centrale. Wordt boos op het tegenstander wegwerpgebaar van de man uit Heeswijk. Ja, er is veel onvrede bij Sunderland. Toch wel merkbaar.
0: Woede naar een ploeggenoot, hè?
1: Ja, armpjes
0: waaien. Als je dit naar een scheidsrechter doet, krijg je er geel voor. Maar goed, onderling mag dat natuurlijk allemaal. Ja. Maar het is echt het opbouwen wat nu Sunderland probeert. Via Reinildo. Maar daar zit Eyüp Oefkir weer tussen met een goede tackle. Ja, toch wel een beetje de meest verrassende naam natuurlijk bij AZ. In de basis op die rechterflank. Waar we eerder dit jaar al Wesley

0: taartje zagen. Natuurlijk Kelvin Stengs afgelopen week tegen Willem II. En nu dus Eyüp Oefkir, die natuurlijk wel in invalbeurt al een aantal keer doorslaggevend was. Zowel bij Jong AZ als bij het Grote AZ.
1: En ze hebben dan wel wat te kiezen met de namen die jij opnoemt. Natuurlijk Kelvin Stengs, Partachi en ook nog Oefkir. Ja, dat is wel lekker om te hebben op die rechterflank. Hier AZ dat de bal vrij makkelijk inlevert op het middenveld bij Sunderland. Maar de Franse scheidsrechter fluit af. Onreglementaire balherovering van niet Teun Koopmeiners, maar Peer Koopmeiners. En dus een vrije trap op de helft van AZ voor Sunderland. En daar staat de aanvoerder, Granit Xhaka. Doet het dan rustig aan. Geeft hem toch relatief snel voor de commentator van dienst voor. En dan wordt het de eerste corner, zo lijkt het, voor Sunderland te gaan worden in de 11e minuut. Stand nog altijd 0 tegen 0 in een wedstrijd waar AZ tot nu toe beter is. En eigenlijk gewoon op een 1-0 voorsprong had moeten staan. Want ja, zo'n cadeautje moet je uitpakken.
0: Aan alles hebben we niks, Martijn. Het is nu weer gewoon een corner voor Sunderland. Wouter Goes die protesteerde daar nog wel even. Die vond dat geen corner. Maar goed, we weten, dit seizoen kunnen corners ook overturned worden. Dat is voor ons nog niet gebeurd. Scheidsrechter Pignaar wil even praten met Matteo Chaves. Die zegt, jij houdt daar toch iemand vast. Ik let op je. Is in de slag met Malik Fofana, de Belgische linksbuiten van Sunderland. En de corner gaat komen vanaf de linkerkant met van de voet van Enzo Leffe. Die draait hem in. Heel dicht op de keeper. De busser met de vuisten. Dan is er een scrimmage. Dan moet die bal daar weg. En uiteindelijk Louis Schouten werkt hem terug. Maar er is een overtreding gemaakt in de 16 meter. Mukiele wordt daar aangewezen als schuldige. Er ligt iemand van AZ. Er is daar onreglementair geduwd. En dat betekent een vrije trap voor AZ. Waar Jari de Busser zich ongetwijfeld mee gaat bemoeien. Maar zo'n corner strak op de keeper, dat blijft toch lastig, hè? Als hij er niet aan had gezeten, dan had hij er zeker in gezeten. We hebben het natuurlijk eerder al gezien. Een goal van AZ op deze manier. Ze scoorden bij Utrecht uit zo de 0-1. Maar nu is Jari de Busser absoluut bij de pinken.
1: Beetje wat theater van Wouter Goes, die heel theatraal naar de grond ging. Dan een lange bal van de Busser na die vrije trap. En dan ligt er in één keer best wel wat ruimte voor AZ aan op de helft van Sunderland. Ligt er nu dus ook een speler van Sunderland, Reinildo, op de grond. Leek heel veel last te hebben. Maar dat zie je vaker nu met die nieuwe regel, dat als een speler een blessurebehandeling nodig heeft, een minuut het veld uit moet. Dus heel veel pijn. Maar al vrij snel staat hij weer op. Krijgt hij wel een vrije trap mee van de scheidsrechter. En komt Sunderland hier dus goed weg. AZ mag de verdedigende stellingen weer in gaan trekken. Lange bal. En die gaat Leffe achteraan. Die schiet dan maar. Oh ja, zonder geluk vaart niemand wel. Bal komt nog een keer voor. En dan komt AZ heel goed weg. Ja, dan is het een beetje een godszegende greep aan de kant van Sunderland. En valt een bal pardoes goed voor de voeten van de man die je eigenlijk niet zo vrij aan de bal moet laten. En dat is die Enzo Leffe. Bal achter Goes, die verdwijnt ook uit de rug van Wouter Goes. Geen overtuigend schot en dan ook geen echte overtuigende redding van de Busser. En dan kan de bal uit de rebound nog een keer voor worden gezet. En dan werd het gevaarlijk, want dat was die spits Wilson Isidor die er net aan onderdoor ging, waardoor hij net niet bij die bal kon komen. Anders had AZ echt een groot probleem gehad. Sterker nog, dan was het op een 1-0 achterstand gekomen. Goed, het spel weer hervat. Het gaat echt op en neer. Het lijkt wel een Premier League wedstrijd. Aan de rechterkant van het veld weer Sunderland. In de 14e minuut stand nog altijd 0 tegen 0. Bal blijft aan die rechterkant. Komt een voorzet op de handen, op de vuisten van de Busser. Bal weer opgevangen aan de linkerkant door Malik Fofana.
0: Fofana in de slag met Oefkir. En natuurlijk ook Dijkstra voor zich. Bal gaat de 16 meter in. Toch wel opmerkelijk, hè? Dat op het moment dat Sunderland gewoon een bal naar voren schiet. Dat nu is het dan zo uit de tweede lijn. Oh, daar verrast hij de Busser bijna. Die verkijkt zich een beetje op die bal. Weet de bal nog ter nauwe nood uit zijn doel te ranselen. Want daar was bijna de 1-0 voor Sunderland. Toch opmerkelijk wilde ik zeggen dat met de opbouw weet Sunderland nog niet heel veel klaar te spelen. Maar met een lange bal. En nu een schot uit de tweede lijn van Kevin Danso. Die bal draait vervaarlijk naar de hoek. De Busser doet een stapje, maar kan gelukkig net herstellen.
1: Het is echt een gecurved schot van die Damso. Die hem eigenlijk krulde van het midden. In één keer gaat die bal meer naar links.
0: Prachtige bal, mag er nooit in.
1: Nee, mag inderdaad nooit in. Ze zag een beetje houtje-touwtje gekiept uit. Maar in de herhaling kon je vrij duidelijk zien dat het een goede redding is. Dat de Busser alle zeilen bij hem moest zetten om die bal te redden. Corner aan de linkerkant van het veld. Dus het weer die Leffe met die fijne trap. Speelt die bal voor, kan er gekopt worden, gaat AZ. Kruipt toch nu de laatste paar minuten wel door het oog van de naald. Want Sunderland geeft even gas. Publiek geeft gas. Publiek wil ook dat de thuisploeg gas gaat geven. In hun eerste Europese duel sinds de jaren 70. Moet je nagaan, jaren 70. Dat is echt heel lang geleden. Heel weinig mensen in Sunderland die dat nog hebben meegemaakt. Corner aan de rechterkant dan ingenomen, weer ingedraaid. Nu is het Granit Xhaka die hem neemt. Niet te verwarren met Emil Ratelband in zijn goede tijden natuurlijk. Nu kan AZ eruit met een behoorlijke counter aan de rechterkant. 3-1. Oefkier dan aan die rechterkant moet de bal afspelen. Geeft hij niet. Ja, en dan is dat goed verdedigd door de Noord-Ier Hum. Aan die rechterkant die vanaf rechts helemaal naar links oversteekt. En dat gaat maar net goed voor Sunderland. En weer net niet goed voor AZ. Is dat dan misschien dat jeugdige dat toch niet die ervarenheid heeft om dit soort momenten toch af te straffen? Want dit moet je in de Premier League tegen een Arsenal zeker doen.
0: Nou, ik moet ook zeggen, fantastisch verdedigd door die Jung. Die daar zich echt met zijn hele leven in die bal gooit. Ooit overgekomen van Linfield voor amper £200.000. Maar ja, dat was wel toen Sunderland nog in de League One speelde. Daar hebben we natuurlijk allemaal van kunnen meegenieten in die geweldige Netflix-documentaire. En hij is meegegroeid met de ploeg. Nu het balbezit achterin bij Kevin Danso. Speelt daarin naar de rechterkant, naar Mukiele. Danso weer terug aan de bal. Danso moest weg hè, bij Tottenham. Of tenminste, moest weg. Had de hint begrepen toen Jan-Paul van Hekken kwam. Marco Senesi kwam. Ja, er was niet echt een plekje meer voor hem bij de Spurs achterin. En nu een jaartje op huurbasis bij Sunderland.
1: Meer vertrouwen dus in het noordoosten van Engeland. In de kwaliteiten van Danso. Eindelijk even wat rust in deze wedstrijd. Het gas zat er volle bak op. En AZ doet helemaal niet ten onder. Dit is te vrij uitgespeeld door Sunderland. Klein tikje van Oefkir op Reinildo. En die gaat met al zijn ervaring heel rustig liggen en vraagt om een gele kaart. Matennaaierij van de linksback van Sunderland. Ja, het is wel heel flauw, want Oefkir raakt hem heel licht aan. Geeft hem alleen maar een tikje in zijn zij en gaat dan liggen. En de Franse scheidsrechter gaat daar ook helemaal niet in mee. Kan met heel veel spelers van Sunderland gewoon praten in zijn eigen taal. Dat zou voor Fransen toch wel heel fijn zijn. Ja, dit is misschien een enorme cliché en dan moet jij mij maar gelijk verbeteren als iemand die gek is op Frankrijk. Maar ze spreken natuurlijk het allerliefst gewoon hun eigen taal. Dat doet natuurlijk iedereen. Maar soms is het toch iets die trots dat ze geen Engels willen spreken. Al zal deze UEFA-scheidsrechter zeker een woordje Engels spreken. In ieder geval wat rust in het spel. Sunderland nu met het balbezit. 17 minuten gespeeld in het Stadium of Light. En ja, AZ doet echt helemaal niet ten onder, Jean-Paul.
0: Zeker niet. En dan hebben we het nog niet eens over de niet-Fransen gehad die wel in de ploeg staan bij Sunderland. Want die hebben ook vaak in Frankrijk gespeeld. Danso bij Lens. Reinildo naar bij Lille. Maar we zijn nu. En nu komt de bal daar bijna bij Wilson Isidore. Ook nog zo'n Haitiaanse Fransman. Maar nu is het de combinatievoetbal bij Sunderland. Moet AZ even opletten. Maar het is Eyüp Oefkir die bij de pink is. Wordt daar dan ook neergelegd. Wil daar een vrije bal. Maar daar wil de Franse scheidsrechter in dit geval niet aan. En die zegt dat is gewoon een inworp voor Sunderland. Aan de linkerkant van het veld. Halverwege de speelheid van AZ.
1: Leroy Echtold was het er niet bepaald mee eens. Staat nu vrij pontificaal aan de zijlijn bijna. Dat de vierde man niet ingrijpt, durft het misschien. Ik snap het ook wel met zo'n trainer als Leroy Echtold. Behoorlijk wat temperament in zijn lichaam. Hier Granit Xhaka mag ver komen. AZ neemt de stellingen in. Nog overdreven om te spreken van een loopgraaf. Voorzet moet dan weg worden gewerkt. Wordt opgevangen door Kees Smit. Voetbalde tegen Crystal Palace 10 maanden geleden een fantastische wedstrijd. Wordt nu een overtreding op begaan. Op die roodhaarige talent van AZ die toch begeerd werd door de Europese top. En die met deze wedstrijd ook door, denk ik wel, behoorlijk wat scouts gevolgd gaat worden. Het toptalent van AZ, die sinds dit seizoen met nummer 10 mag spelen. Niet helemaal fantastisch aan het seizoen begonnen natuurlijk. Dit Eredivisie-jaargang, wat gedoe gehad met zijn trainer. Ja, ook geen allerbeste wedstrijd gespeeld. Maar alsnog, hij is de nieuwe nummer 10 van AZ. Krijgt de tijd om zich te ontwikkelen. Vrij trap voor AZ op de eigen helft. En AZ doet het toch ook wel slim af en toe rustig aan. Om even te temporiseren. Want ja, op dat Premier League tempo, daar ga je niet gelijk mee kunnen.
0: Nee, dat is af en toe even wennen voor de mannen van Leroy Echtold. En ja, ook voor Kees Smit is dat natuurlijk zo. Heeft al de nodige Europese bagage, dat wel. Met AZ in het Europese voetbal gespeeld. Inmiddels ook international geworden. Maar toch, met dat rugnummer 10 komt ook een ander verwachtingspatroon. Natuurlijk voor de jonge middenvelder van AZ. Als AZ de bal heeft bij Lewis Schouten. Nog zo'n man voor wie dit toch een bijzondere avond moet zijn. Vorig jaar nog op Woudestein bij Excelsior. Daar uitstekend gedaan. En nu basisspeler samen met Wouter Goes in het hart van de defensie. Dan Rosangelo Daal naar Smit in de kleine ruimte op rand 16. Kan die Meerdink bereiken? Ja, kan die. Maar die wordt vastgehouden. Mag verder. Kan dan Sunderland iets in de omschakeling? Schouten duikt op de rug van Noah Sadiki. En dat betekent een overtreding en een vrije bal. Halverwege de helft van Sunderland voor Sunderland.
1: Niet slim gedaan door die centrale verdediger van AZ. En ja, AZ speelt echt bij vlagen in deze eerste 20 minuten. Hartstikke goed. Komt goed mee. Weinig tevredenheid nog bij de trainer van Sunderland. De Fransman Le Bri. Le Bries. Ja, dat is alle reden toe, want Sunderland speelt toch echt niet zijn beste wedstrijd. Misschien toch die zenuwen die daar zijn in het Stadium of Light. En dan zet toch iets meer ervaring aan die kant. Bal aan de rechterkant van het veld voor Sunderland. Wordt vrij makkelijk ingeleverd bij Klaasie, de aanvoerder van AZ. Weer terug, tweede basisplek van hem dit seizoen. Toch veel te maken gehad met blessures. De aanvoerder van AZ Alkmaar. AZ probeert dan wat meters naar voren te maken. Doet Chavez dit vrij slim om de bal maar tegen Chaka aan te schieten. Wordt het een ingooi. Precies op de linker helft van Sunderland. Net over de middenlijn. Dus AZ, we kunnen niet anders concluderen dat de eerste 20 minuten van deze wedstrijd 1-4 toch uitstekend gespeeld wordt door de mannen van Leroy Echtold. Hier nu AZ weer aan het opbouwen met Goes. Goes naar Dijkstra aan die rechterkant van het veld. Fofana van Sunderland sluit bij. AZ aan het pingelen daar op hun helft. Ja, en Sunderland lijkt het ook wel prima te vinden zolang AZ de bal op hun eigen helft heeft.
0: Zeker. Ik denk dat het een beetje aftasten is in de openingsfase. De wedstrijd gaat vrij gelijk op. Grote kansen, of eigenlijk één grote kans voor beide. Eén bij AZ natuurlijk voor Rosangelo Daal. En een mogelijkheid moeten we eigenlijk zeggen voor Sunderland met Isidore, die net niet aan de bal kwam toen Lefebvre daar over de rechterkant doorging. En nu weer het recept dat we al eerder hebben gezien. Roefs met de bal aan de voet, net buiten zijn eigen 16. Wachten tot er iemand van AZ uitstapt of er een speler van Sunderland misschien een gat creëert. Vooralsnog niet. En dus is het de lange trap van Roefs richting Isidore. Komt Isidore op het hoofd van Goes, dan Klaasie. Bal hoog in de lucht en dan weer bij Max Meerdink. Bal gaat naar de linkerkant van het veld. Mateo Chavez. We zien Smit met een loopactie. Die komt er niet. Chavez nog steeds aan de bal. Wordt neergelegd. En dat betekent een vrije bal aan de linkerkant van het veld. En de eerste gele kaart ook van scheidsrechter Pignard. Voor de overtreding op Mateo Chavez gaat Trey Hume in het boekje.
1: En Trey Hume, de Noord-Ier, krijgt dus de eerste gele kaart van Sunderland ook weer in de Europa League. Welkom in de Europa League, kunnen we wel zeggen. Hij heeft dus misschien wel dit recordje op zijn naam. Hij gaat in ieder geval met die gele kaart de geschiedenisboeken van Sunderland in. Bal aan de linkerkant van het veld. Dan is Per Koopmeiners die zich daar gaat melden. Ja, als normaal gesproken is hij de man met die fijne trap. Zijn broer ook al bij Juventus. Komen morgen in actie tegen NEC. Hier dan de bal kort afgespeeld. Komt die bal voor. Zet wordt weggekopt daar. Vrij makkelijk. Geen AZ'er in de buurt. Kees Smit hier. Meerdink kan misschien uithalen. Wordt de bal hoog weggewerkt over de achterlijn. Wordt het een corner voor AZ. En is zelfs Isidore de spits van Sunderland mee. Ja, en dat laat toch wel wat zien dat Sunderland in vrouwen en kinderen eerst is. Want het is echt nog niet zo fantastisch. En AZ speelt toch echt een goede wedstrijd. Komt goed voor de dag in de eerste 23 minuten. Corner aan die linkerkant. Kort genomen hier. Koopmeiners krijgt hem niet optimaal terug. Wilt hem voor slingeren. En dan schiet hij hem eigenlijk tegen Fofana op. Maar uiteindelijk kaatst de bal dus toch tegen de schijnbeschermer van Koopmeiners aan. En wordt het een doeltrap voor Robin Roefs. En dan zien we Leroy Echtold in beeld. En die kijkt boos en heel erg gefocust.
0: Dat is nou wat je noemt een donkere blik.
1: Inderdaad.
0: We gaan kijken naar de doeltrap van Robin Roefs, terwijl we de AZ-fans in beeld zien. 485 waren het, ietsje meer, zo hoorden we net van Jeroen Haarsma, hoofdredacteur bij het Noord-Hollands Dagblad. Bij Sunderland was er geen plekje meer te krijgen, of je moest een VIP-lounge afhuren, met de nodige kosten. Nu een overtreding van Kees Smit. Trapt Joem, de man die net geel kreeg, op de hakken. Koopmeiners is het er niet mee eens. Vooralsnog komt hij weg zonder een kaart, maar is daar wel op de hak getrapt. Of in ieder geval die indruk wekt Trey Joem. Heeft ook last, ligt nog op de grond. Ja, het is Koopmeiners zelf die daar een beetje last van heeft.
1: En dan gaan we even voor tussenstanden, want Robert, jij zit te signaleren. Is er iets op de andere velden gebeurd?
2: Nou, er is genoeg op de andere velden gebeurd. Er zijn her en der wat goals gevallen. Wat er even uitspringt is dat Lyon zojuist 0-2 heeft gemaakt uit bij Anderlecht. Narti en Nakamura hebben daar de goals gemaakt. Rens dat voor uit bij Stoengraats door een doelpunt van Thomasson. Luke Bakio heeft gescoord voor Benfica. Die andere mooie pot tegen AC Milan, allemaal uit. En voor de rest geen bijzondere gebeurtenissen vooralsnog. En de bal rolt weer bij jullie, geloof ik.
1: Ja, de bal rolt heel snel. En dat heeft AZ eigenlijk al wel kunnen ondervinden. En ook Sunderland. Eerste 25 minuutjes gespeeld. Zijn dus over de helft van de eerste helft heen van het eerste bedrijf. En AZ scoort toch een dik voldoende. Doet het uitstekend. Mocht het zo blijven, zo realistisch moeten wij ook zijn. Wat we toch niet hopen. Hopen toch echt op een doelpunt aan de kant van de Alkmaarders. Maar een 0-0 op bezoek in Stadium of Light. Ja, zou toch echt een fantastisch resultaat zijn voor de ploeg van Leroy Echtold. Hier is Sunderland weg met aan de rechterkant van het veld. Moet Schouten bij. Dan komt er het schot. En die komt op de buitenkant van de paal. Dan is het Lefay, de man die je echt niet vrij moet laten staan. Gevaar nog niet altijd geweken. Bal dan weggekopt. Dan houdt Sunderland de druk erop. Er wordt nadrukkelijk op de poorten van Alkmaar geklopt. Hier aan de rechterkant van het veld. Weer Sunderland. Probeert weer een voorzet er doorheen te gooien. Goeie tackle hier van Chavez. Maar wat komt AZ toch goed weg. Want die Enzo Lefay stond vogeltje vrij en kon de bal eigenlijk binnenschieten. En dan schiet hij hem voor AZ gelukkig aan de verkeerde kant van de paal.
0: Ja, AZ had de zaakje goed voor elkaar. Maar dan is er zo'n kansje. En nu precies omgedraaid. Isidore over de rechterkant. En Lefay in de as. En die raakt de bal eigenlijk best lekker. Maar gelukkig voor AZ net niet goed genoeg. En er komt de bal op de buitenkant van de paal. Ja, AZ kijkt natuurlijk ook naar het speelschema. En weet met bijvoorbeeld thuiswedstrijd tegen Hapoel Beersheva. Dat zijn de wedstrijden die gewonnen moeten worden. En dit zijn de avonden waarop het mag. En waarop het vooral heel fijn zou zijn.
1: Inderdaad, elk punt wat AZ hier haalt is een bonuspunt. Maar 3 punten, Jean-Paul, dat zou toch echt een fantastisch resultaat zijn voor de Alkmaarders. Die al in 11 wedstrijden niet op Engelse bodem hebben gewonnen. Dus het kan je wel zeggen dat het een stuntje is. Maar als je het spelbeeld zo ziet, die AZ wel slordig het balbezit verloren. En dat doet Goes dit op zijn Engels. Kan Meerdink erachteraan, maar dan is het Roes die dat heel rustig aan doet. Het was een lange bal vanuit Goes die hem weg wilt werken. Meerdink zag daar wel wat in en ging daar volle bak achteraan. Gaat net goed achterin bij Sunderland. Maar elk punt dat AZ die pakt is een bonuspunt. Want ja, deze wedstrijd zal toch niet bij AZ-supporters omcirkeld zijn van deze moeten we winnen. Elk punt is een bonuspunt. En zo speelt AZ toch eigenlijk niet. Want ze hebben niet de verdedigende stelling ingenomen. En laten Sunderland maar uitzoeken. Het is echt een vrij open wedstrijd.
0: Het is een hele open wedstrijd. 27 minuten inmiddels onderweg als het balbezit is aan de rechterkant van het veld. Voor de uitgezakte Mukiele. Nu Kevin Danso, want ze moeten terug. Er is daar geen ruimte. En dan gaat het ook weer helemaal terug naar Robin Roefs. Die als een soort volleerd Manuel Neuer voor zijn eigen doel beweegt. Vaak een meter of 20, 30 voor zijn eigen doel. Dat kan Jari de Busser zich niet permitteren momenteel. Als Sunderland de bal heeft met Granit Xhaka in de middencirkel. Die chipt hem in de diepte. Daar gaat Isidore diep. Maar die heeft dan een overtreding gemaakt op Wouter Goes. Waar eigenlijk iedereen in het stadion denkt aan een overtreding van Goes op Isidore. Zegt Prignard, nee hoor, deze vrije bal die is voor AZ. Halverwege de eigen speelhelft. Koopmeiners kijkt een beetje in de rondte. Loopt een pirouetje om de bal heen. Kijken waar hij hem kwijt kan. En dan gaat voor de safe optie terug naar Jari de Busser.
1: Jari de Busser vorig jaar ook al in Europa League actief. Dus voor het tweede jaar op rij in de groepsfase van de Europa League. Vorig jaar met Go Ahead. En dus nu nog altijd na 28 minuten 0-0 in het Stadium of Light. En AZ weer aan het opbouwen daar achterin met Jari de Busser. Die ook de bal onder zijn voet doet. Die denkt, hey, mijn collega aan die andere kant doet dat ook vaak. Laat ik het ook eens proberen. AZ voetbalt hier dan knap onderuit. Wilde ik zeggen. Maar gaat de bal toch weer terug. Klaas heeft zich uit laten zakken. Louis Schouten snapt dan dat hij dan op de plek van Klaas hier moet gaan staan. En dan toch is het Sunderland. Dat gaat drukken. Toch een lange bal dan maar. Op zijn Engels wil ik dan maar zeggen. Is dit Xhaka die dat eigenlijk de bal niet heel goed controleert op zijn eigen helft. Maar die heeft zoveel ervaring. Die raakt niet in paniek. Bal achterin aan de rechterkant bij Sunderland. Die rustig aan opbouwen zijn. En ja, het is de wedstrijd misschien nu iets in iets rustiger vaarwater. Maar wie weet het, met Premier League ploegen. Die kunnen in één keer een paar tandjes bijschakelen. En dan moet het een Nederlands ploegje toch wel te machtig zijn. Hier AZ dan misschien. Kan er een counter gaan komen? Kan AZ gevaarlijk gaan worden? Maar dan is het Rosangelo Dahl die zich vergaloppeert. Dat is dan ook niet de eerste keer van deze avond.
0: Nee, Sunderland met iets meer controle nu. En af en toe hopend AZ op een foutje. Dat komt er dan ook wel eens. En dan komen ze er snel uit, AZ. Nu met het balbezit bij Koopmeiners. Wel een beetje riskant aangespeeld. Dus hij gaat weer terug naar Jari de Busser. Ja, Jari de Busser vorig jaar dat geweldige debuut in Europa met die 1-2 overwinning bij het Go Ahead Eagles in de stromende regen uit bij Panathinaikos. Nu vooralsnog 0-0 met Kees Smit ruimte op het middenveld. En dan is hij op het zijn beste. Kan het naar Oefkir aan de rechterkant. En dan komt Dijkstra daar overheen voor de overlap. Maar daar is een klein misverstandje. Alleen scheidsrechter Prignard heeft iets gezien.
1: Een overtreding op Kees Smit die behoorlijk wat pijn lijkt te hebben aan zijn enkel zo te zien. We hebben hier die herhaling. Wat gebeurde daar? Kees Smit tikt hem. Ja, dan gaat
0: op de enkel.
1: Vol boven op de enkel staan. Nummer 15, Aldereten. En dan gaat de scheidsrechter een gele prent voor trekken. Dus tussenstand met gele kaarten. 2-0 voor Sunderland. Zit in de 30e minuut. Stand nog altijd 0 tegen 0. Een paar grote kansen gezien. 2 voor Sunderland. 1 levensgrote voor Rosangelo Daal. Die 1-op-1 door kon lopen op Roefs. En Roefs komt met alle geluk van de wereld de bal op zijn hak zien stuiten. Waardoor de bal dus uitging. Vrije trap voor AZ. Net over de helft. Kees Smit loopt weer. Hoeft geen blessurebehandeling. Want weet wat de consequenties zijn. De bal gaat naar de rechterkant. En dan levert AZ vrij makkelijk die bal in.
0: Ze hadden iets in gedachten om hem dan toch snel te nemen. Maar het komt niet. Dat betekent dat Sunderland kan overnemen. AZ nu wel met druk op de bal. Maar Isidore speelt zich daar slim onderuit. En is er ruimte aan de rechterkant. Bij Mukiele. Ja, dan is het Lefebvre in beweging. Maar is het Hume. Gaat net naast. Wordt daar de bal nog aangeraakt door Jari de Busser? Nee, ik denk het niet. Applaus van de tribunes. Maar de bal gaat op eigen kracht gaat naast. Maar er was toch wel weer wat ruimte voor Sunderland. Over de rechterkant worden ze het gevaarlijkste. En dan met zo'n vroege bal naar het centrum. En nu is het Trey Hume die de bal net naast tikt.
1: Het leek wel in de voorafgaand aan dit schot van Hume. Dat Mukiele een beetje over zijn eigen benen struikelde. Je ziet het vaak in cartoons dat giraffen over hun eigen benen struikelden. Nu leek in deze metafoor is Mukiele dus de giraf. Maar het ging allemaal net goed. Lange bal van AZ. Makkelijk opgevangen, bijna op de middenlijn door Sunderland. Door die Chaka komt hij ook weer goed weg. Met een 50-50 duel. Mukiele dan met reuzenpassen richting de goal. Gaat hij schieten, voorzet. Komt hij voor, wordt hij weggewerkt door Klaasie. Bal nog steeds niet helemaal weg. Op de 16 opgevangen. En dan een vuurpijl naar voren van Klaasie. Oefkier moet dit dan misschien slim doen. Kan hij misschien er dan doorheen? Oefkier, ja, nee. En dan wordt het uiteindelijk uitstekend verdedigd door Aldereta, de Paraguayaan. Paraguayaanse centrale verdediger maakt Smit hier een overtreding. Precies voor de middenlijn en precies voor de dugout van beide trainers. En ja, zo nadert met nog ongeveer 14 minuten te spelen de rust. En dus het einde aan deze eerste bedrijf. 32 minuutjes gespeeld. En Jean-Paul nog altijd de brilstand. 0 tegen 0 op het bord.
0: Danso aan de bal in de middencirkel. AZ een beetje stil nu staand. En het is voor Van A aan de linkerkant met de bal. Maar het gaat toch weer helemaal terug. Nu Aldereta die net de gele kaart pakte. Speelt normaliter niet. Normaal staat daar Daniel Bellert. Maar voor deze wedstrijd krijgt de Paraguayaan de voorkeur in het hart van de defensie. Als Chaka de bal heeft en het verlegt naar Sadiki. Sadiki gaat daar voorbij Goes. Maar het is Oefkier die daar voor de juiste ondersteuning zorgt. Wat je wel ziet op het moment dat Sunderland de bal verliest, dan duiken ze er ook als vliegen bovenop, hè, om zo snel mogelijk die bal weer terug te winnen.
1: Als bijen op de honing, zo kun je het wel stellen, hoe snel Sunderland, als ze de bal verliezen, toch wel die druk proberen te zetten. En het is tot nu toe niet heel succesvol geweest, want grote fouten bij AZ nog niet afgedwongen. Als er één tegenstander is, of één ploeg die vandaag een fout heeft afgedwongen, dan is het AZ. En die is dan niet afgestraft. Dat was wel enorm zonde. Goed, nog altijd 0 tegen 0. De bus hier, maar dan met een lange pegel naar voren. Valt die bal dan goed? Nee, misschien de tweede bal die gewonnen kan worden ook niet. Al gaat het net goed voor Sunderland. Bal weer achterin bij Sunderland. AZ probeert druk te zetten op die Mukiele. Die lange Mukiele met die grote benen. Bij een verleden met Paris Saint-Germain en ook bij Leipzig. En nu dus neergestreken in Sunderland. AZ dan hier met druk zetten op Sunderland. Gaat dit dan goed? Wordt het een ingooi? Wordt hevig geclaimd door iedereen van AZ? Maar wordt hij nou gegeven? Het is even onduidelijk. De Britse regisseur beschakelt op het heet gebakende hoofd van Leroy Echtold. Ja, hij is voor AZ. Hij is voor Dijkstra. Die zijn revanche wil halen op Engelse terrein. 10 maanden geleden bij Crystal Palace speelde hij een draak van een wedstrijd. Kwam er niet goed uit. Ja, dus hij zal ook wel wat revanche gevoelens hebben jegens de Engelse bodem om daar wel een goede wedstrijd te spelen. En AZ speelt die goede wedstrijd. Dat kunnen wij niet vaak genoeg benadrukken. Damso hier achterin in de eigen 16 van Sunderland wordt er nu opgebouwd. Roes, bal, voet op die bal. Een beetje die Zerbi-tactieken om af te wachten wat je tegenstander doet. Zodat ze druk gaan zetten dat er altijd ergens ruimte is. Opvallende rol wel voor Robin Roes. Bij NEC hoefde hij het niet vaak te doen. En nu dus zich wel in een anderhalf jaar tijd ontwikkeld tot een volwaardige Premier League keeper. En misschien ook wel een keeper die op menig scoutinglijstje staat van grotere clubs.
0: Roefs niet zelden met verdedigers in zijn rug. Dat is toch wel bijzonder. Dat hij in één keer opduikt tussen de linies. Gaat soms goed, gaat ook wel eens niet goed. En nu is de bal weer bij AZ aan de rechterkant. Via Elijah Dijkstra. Fofana in de achtervolging, maar het gaat naar binnen, naar Oefkir. Oefkir draait, maar het is Sadiki die meekomt. Congolese international Sadiki, maar hij is gewoon geboren in Brussel. Groot geworden bij Anderlecht en het daarna mooi weer gemaakt bij Union Saint-Gilloise. Nog altijd pas 21, maar het staat als een huis door dat middenveld met Tjaka en Sadiki, jong en oud naast elkaar.
1: Inderdaad, het cement tussen de stenen van dit elftal van de Franse coach van Sunderland. Lange bal nu van Sunderland. Als het niet voetballend kan, dan maar met een lange bal. Overtreding nodig van Wouter Goes. Daar op het middenveld. Vrij trappen wordt wild Sunderland snel nemen. Maar daar steekt AZ een stokje voor. Dus Sunderland doet het op haar beurt. Ook maar rustig aan. 36 minuten gespeeld in het noordoosten van Engeland. Stand nog altijd 0-0. Dat is positief voor AZ. Want wat had toch ook die Enzo Lefebvre de 1-0 op de schoen. Maar die bal ging op de buitenkant van de paal. Kwam AZ echt goed weg. De buster dook zelfs de verkeerde hoek in. De bal ligt in de middencirkel. Wordt kort genomen met Reinildo. Komt de bal dan voor richting die tweede paal? Ja, kan die gekopt worden terug erin? Ja. Maar dan is het eigenlijk AZ dat heel rustig uit kan verdedigen. Blijft de bal liggen. Mukiele dan met het schot tegen Meerdink op. En dan AZ laat die bal rustig dan maar uitlopen. Wordt het dan een ingooi voor AZ? Ja. Is het Mukiele die de bal nog keihard schiet en bijna een ballenjongen onthoofd? Het gaat goed. En dus ingooi tegen de eigen cornervlag aan voor AZ. En een unieke mogelijkheid voor Sunderland om AZ daar vast te zetten.
0: Ja, en dat doen ze. Hè. Sowieso wel, ook bij die vrije bal van Tjaka net. Alle mannen van Sunderland naar voren. Maar er is daar een overtreding gemaakt van Mukiele op. Ik kan even niet zien wie daar ligt. Blijft ook liggen, maar onder de neus van de grensrechter is het een vrije bal voor AZ. Op eigen helft, zo'n beetje op de zijlijn.
1: Daal is het.
0: Het is Daal inderdaad, ja. Staat gelukkig weer, heeft ook geen behandeling nodig. Maar Sunderland kan nog steeds de drukker daar opzetten. Al lijkt het nu Louis Schouten te zijn die de bal toch echt lang gaat nemen.
1: Nou, waarbij de eerste mensen in het Stadium of Light al richting de promenades gaan voor het bier. De regel is bekend, in Engeland mag je geen bier drinken. Oh, hier dan een bijna Meerdink per ongeluk diep gestuurd door Mukiele zelf. Speelt toch geen echt gelukkige wedstrijd. Met deze performer zou hij toch niet in het boekje komen van Zinedine Zidane. De nieuwe bondscoach van de Fransen. Die ook zeer binnenkort zijn wedstrijdselectie, althans zijn selectie, bekend gaat maken. Geruchten gaan in Nederland dat Xavi misschien wel voor Wouter Goes gaat. En misschien ook wel Rosangelo Daal. Hier aan de linkerkant Sunderland weg. Bal in de 16, kan het gevaarlijk gaan worden. Bal dan tegen een AZ-speler aan. Nog altijd en dan gaat hij bijna in eigen goal. En dan is het op een of andere kunst en vliegwerk. Gaat die bal er niet in, Jean-Paul? Heb jij precies gezien hoe? Ja, het gaat in ieder geval goed.
0: Louis Schouten tegen de busser aan. En die weet de bal te nauwe nood van de lijn te halen, lijkt het wel. Ja, de aanval over de linkerkant met Lefebvre. Die een geweldig balletje tussendoor speelt naar Joem. Die daar weer is opgedoken. Die probeert hem twee keer voor te zetten. En dan gaat hij via Schouten en de busser bijna een eigen goal. Corner voor Sunderland. En daar komt AZ echt goed weg, hoor.
1: Nou, dat kan je wel stellen. AZ komt echt goed weg door het beeld vertekenen. Het leek de bal wel in een doel te stuiten. Corner aan de linkerkant met Lefebvre. Gaat hem indraaien met zijn gouden rechter. Bal komt dan voor. Kan de busser daarbij? Ja, doet dat bekwaam. Boxie die bal weg.
0: Moet je vangen?
1: Ja, die eigenlijk moet je die wel vangen. Hier dan een behoorlijke tackle van Oefkir. En dit is een gele kaart. Kun je dit een aanslag noemen, Jean-Paul? Want het leek er toch wel op.
0: Ja, het was in ieder geval wel heel hard en Lefebvre sprong heel hoog. Ik ben vooral heel erg benieuwd naar de herhaling. Maar in ieder geval, Prignard heeft genoeg gezien. En die geeft Oefkir in ieder geval de gele kaart. Als we nog eens gaan kijken. Oefkir jaagt goed door. Komt dan toch wel met een wat felle tackle in. Gaat op de bal. Maar het been is wel gestrekt. En op de enkel van Lefebvre. Ja, die echt heel hoog komt.
1: Nou, als hij niet opspringt, die Lefebvre, dan raakt hij hem vol op zijn stam en die blijft staan. Dus daar komt denk ik ook Oefkir heel goed weg. Dat Lefebvre niet blijft staan. Want anders had exit Oefkir geweest. Had hij wel heel snel onder de douche gekund. Want het is een behoorlijke fors. En op het randje, ja, laten we zeggen, het is een donkergele kaart. In Engeland schrikken ze hier niet van. In Schokland ook niet. Eerder is het andersom dat Sunderland zo'n tackle op iemand van AZ doet. Dan gaat het hele stadion erachter staan. Maar goed, als het dan de uitploeg is, dan weet je hoe de sentimenten werken. Dan zijn ze toch iets minder blij mee. Wat Oefkir wel, wat wel het resultaat is een vrijtrap op een gevaarlijke plek. Hele luchtmacht van Sunderland is mee. Dus samengeknepen billetjes in Alkmaar.
0: Gaan ze hem afdrijven, gaan ze hem indraaien? Ze gaan hem indraaien, toch weer met Lefay. En dat lijkt me een goede keuze, want die indraaiende ballen van Lefay zijn levensgevaarlijk. Nu ook weer, bal over de achterlijn. En dat betekent wederom een corner vanaf de linkerkant. Weer getrapt door Enzo Lefay. Daar is Meerdink in verdedigend opzicht belangrijk. In aanvallend opzicht kan hij nog niet al te veel klaarspelen. Staat echt een beetje op een eiland daar. En nu is het Lefay die alweer klaar staat om die bal te trappen. Want Sunderland ruikt bloed met 5 minuten voor de rust. En nog een 0-0 stand.
1: AZ snakt toch wel zo langzamerhand na die rust. Luchtmacht van Sunderland weer mee. Dam zo, Mukiele lang. Ook Isadore is lang. Ze hebben iedereen meegestuurd. AZ oorlog aan het maken in die 16. Bal komt dan voor. Moet toch een prooi zijn bij die eerste paal. Ja, is het weer volgens mij Meerdink die een wegkop. Is het Elijah Dijkstra die in zijn rug werd gelopen. Heeft ook last van zijn onderrug. Is onbekend of die weer staat. Ja, hij staat. De rechtsback wel even wrijvend over zijn onderrug. Want dat doet pijn. Maar goed, weer een corner voor Sunderland. Is het Mukiele die zich heel druk maakt. Die zal zich toch vooral druk maken over zijn eigen spelbal. Vanaf de linkerkant weer voor in de 41ste minuut. Bal wordt gekopt. En dan wordt hij van de lijn verwerkt. Kan AZ dan misschien gaan counteren? Ja, nee. Smit krijgt hem niet voorbij. Lefay en dus weer het balbezit voor de ploeg uit Noordoost-Engeland. Ik wil bijna Londen zeggen, want je hebt zoveel ploegen uit Noordoost-Londen en Londen. Lange bal vanuit Sunderland. In die 16 van AZ wordt weer dan weer doorgekopt door Koopmeiners. Gaat over de achterlijn. En dus weer een corner. Nee.
0: Buitenspel.
1: Buitenspel. Dus AZ komt heel goed weg. En dus 41 minuten gespeeld. Nog altijd 0 tegen 0.
0: Ja, langzaam maar zeker heeft Sunderland toch de wedstrijd wel een beetje overgenomen. Hè? Zonder hele grote druk of wapenfeiten. Maar het is toch de ploeg uit Noordoost-Engeland die het meest gevaarlijk wordt. Als hier dus een vrije bal gaat worden genomen in de 16 meter van AZ. Vanwege het buitenspel van Sunderland. Dat wil de Busser natuurlijk kort doen. En dat gaat hij ook kort doen. Naar Schouten. Gaat weer terug naar de Busser. En die moet dan met zijn linker lang. Maar daar is het hoofd van Noah Satigi. Nee, het is Mukiele. Moet ik het goed zeggen? Gaat ook weer terug naar Danzo. Eens kijken wat Sunderland nog kan in deze eerste helft. Ja, ik zei het net al, hè. Meerdink vooral verdedigend. In verdedigend opzicht belangrijk. Aanvallend. Echt nog een beetje op het eiland. Ja, wat voor Meerdink geldt, geldt natuurlijk ook voor Dijkstra en misschien voor Daal. Zou de bondscoach zitten te kijken vanavond?
1: Die zit altijd te kijken. Xavi is gek op voetbal. Wie er iets minder gek zijn op voetbal, zijn de supporters van Sunderland. Want er al best wel wat mensen die richting de promenade gaan. Om voor een hapje, voor een drankje. En dan zou je toch denken, je ploeg speelt voor de eerste keer weer Europees voetbal in je leven. Of je moet in de jaren 70 al hebben meegemaakt dat Sunderland Europa introk. En dan ga je al zo vroeg na de rust. Dan wil je wel heel graag je biertje of je colaatje of je vis en chips. Ja, ik sta dan toch even wachten, jij niet?
0: Ja, je zou zeggen van wel. Maar goed, blijkbaar hebben ze honger in Noordoost-Engeland. Smit nu met de kopbal. Maar daar is altijd weer Danzo met de luchtmacht. Een Klaasie. Bal valt een beetje in het midden. Nu Smit naar Oefkier. Maar die wordt afgetroefd door Reinildo. Die speelt een goede wedstrijd. Voor Van Na. Over de linkerkant. Krijgt hij hem bij Reinildo? Ja. Reinildo dan? Nee. Dijkstra is hem te snel af. En dan is het Klaasie die voor de rust zorgt. Dijkstra met de lange bal. Naar Oefkier. Maar die heeft toch weer een verdediger in de rug. Dat is die Paraguayaanse verdediger. En dan toch weer AZ over de linkerkant? Nee, want daar zit een been van Sunderland tussen. Lefay, nee, want het is Wouter Goes die goed vooruit verdedigt. En dat goed deed, maar dan is de voortzetting niet goed. Mukiele de 16 meter in. En dan voorkomt Lewis Schouten dat Wilson Isidore bij de eerste paal de 1-0 kan binnentikken. Daar komt AZ toch wel weer goed weg, hoor.
1: Nou, als het Isidore niet was, dan was het Lefay wel. Dus het is adequaat gehandeld van Schouten. Dit heel matig gedaan. Door Goes zien we de herhaling weer. Dan weer ook die herhaling. Ja, als het Schouten niet is die die bal wegwerkt, zijn er twee gretige spelers van Sunderland om die bal binnen te werken. Weer een corner. Veel corners gezien. En het lijkt wel of dat AZ heel even uitgeblust is. En snakt naar die rust hier in de 44ste minuut. Nog ongeveer anderhalve minuut te spelen daar in het Stadium of Light. Plus een beetje blessuretijd. En dan mogen de mannen aan de tee. Bal komt voor, wordt weggekopt door Dijkstra. Niet opgevangen, want AZ heeft al hun manschappen terug. Xhaka krijgt hem dan weer aan die rechterkant van het veld. Speelt hem weer terug. Helemaal naar achteren. Gaat Reinildo hem maar gewoon imperen. Bal nu in de 16. Kan die gekopt worden? Ja, maar dat is door iemand in het blauw van AZ. AZ in de blauwe uittenus. Ja, en dan houdt Sunderland nog altijd die druk erop. Bal gaat naar de rechterkant weer. Waar Xhaka de aanvoerder altijd staat te wachten. De Zwitser. Bal gaat helemaal door naar rechts. Lefay heeft een goede trap. Bal komt voor. Weer weggebokst. Dan het schot en het hardschot. En die ging volgens mij wel een paar metertjes naast me, omdat hij nog gekopt kon worden. En dan is het de specialiteit van het huis, dynamiet uit Zwitserland. Chaka. He, dat is nou een eeuwenoude, nou, best wel een behoorlijke uitspraak uit de jaren 90 van Emil Ratelband. Die komt hier toch aardig. Ja, nog een keer kunnen we die gebruiken. Weggebokst door de bussen. Dit is de herhaling dan in het keiharde schot van Chaka. Ja, die kan je dan zo hard mogelijk uitspreken. Is best wel lekker om uit te spreken. Ik snap Emil Ratelband wel. Maar de bal ging toch echt wel 4-5 meter naast. Dat beeld vertekent dat. Kon die nog wel gekopt worden. Spel in ieder geval weer hervat. En dan bijna rusten, Jean-Paul. Dus ja, dan kunnen ook wij even rusten. Want het is een behoorlijke high-intensity match.
3: Zeker. De streep van Chaka vond nog wel het hoofd van Kevin Danso. Maar die kon onvoldoende de bal recht te geven. Als nu AZ de bal even heeft. Met Max Meerdink. Dan een keer een aanvallend opzicht. Vindt wel vier Sunderland spelers om zich heen. Dan gaat het naar Oefkier. Maar dan is dat balletje te hard. Dat is dan zonde. Op zo'n moment moet zo'n balletje over. Nou, wat is het? Een meter of 10 in de diepte. Moet dan goed zijn. Oefkier kan er helaas niet bij voor AZ. En dus betekent het gewoon een doeltrap voor Robin Roefs.
1: Robin Roefs doet het dan rustig aan. Is het afwachten op het bord van de vierde man. Het moment supreme voor de vierde man. Heeft het bord vast. Gaat hij hem dan de lucht in. Moet stipt om 45. Het is 1 minuutje blessuretijd. Dus we gaan nog 1 minuut door in het Stadium of Light. En dan kunnen we na die minuut toch wel rustig gaan kijken naar de tussenstanden in de Europa League. Want er zijn nogal wat wedstrijden met een paar mooie affiches ertussen. Sunderland weg aan die rechterkant. Voorzet Annex Schot in het zijnet. Behoorlijk hard geschoten. Een pegel van Jewelste van Die Lefay. Die toch wel echt overal loopt als uitzakkende tien mag. Heeft een vrije rol. Die Enzo Lefay keiharde pegel. Maar die bal ging in het zijnet. En dus het helft van het stadion dacht dat hij zat. Maar hij zat dus echt niet. Bal in het zijnet. Geen spookdoelpunten hier. In ieder geval het spel nog niet hervat. De busser doet het heel rustig aan. 15 seconden nog te gaan daar in het noordoosten van Engeland. Voordat iedereen definitief aan de fish and chips kan. Meerdink dan gaat het kopduel niet aan. Demzo is te lang. Groes moet het duel dan winnen. Uiteindelijk geholpen door Chaves. 3 seconden, we kunnen gaan aftellen. En dan gaan de mannen, de 22 namen, aan de thee met melk in Engeland. Het zit er voorlopig even op in Sunderland. Dus in de rust 0-0. En dat is toch wel best wel goed tot nu toe tussentijds resultaat voor AZ. Of ongeveer een kwartiertje de hervatting van deze wedstrijd. Dan gaan we even kijken naar de tussenstanden, Robert. Toch? Zit je er helemaal klaar voor?
2: Ik zit er helemaal klaar voor. Doen we zo meteen naar de commercials.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
9: Fans van Voordeel,
8: Aldi.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.

0: Bowie.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
4: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
5: Kom maar verder.
4: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
5: Wij zijn klaar.
4: QuickFit en weer verder.
6: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
7: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
6: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
9: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
10: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
11: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
10: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
15: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm... Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
16: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
17: GPR Sportradio. Rob Spijker en Robert Meender.
18: We hebben zo meteen de tussenstanden in de Europa League. Maar er wordt ook in andere landen gewoon voor de competitie gevoetbald. Onder andere in Spanje. Dus daar gaan we zo meteen ook even naar kijken. Dat is ook niet onbelangrijk natuurlijk.

0: GPS Sportradio heb je aanstaan op een hele fijne Europa League avond. En natuurlijk is er niet alleen die wedstrijd in Engeland, maar er zijn meer wedstrijden vanavond.
1: Dus even kijken hoor, waar zullen we beginnen? Laten we bij AC Milan tegen Benfica beginnen. Luke Bacchio maakte daar al vroeg de 1-0, dat is ook de ruststand. Anderlecht heeft het moeilijk tegen Olympique Lyon. Bij rust staat het daar al 0-2 door Nardi en door Nakamura. Die zorgde daar dat die bal in het net kwam. Bayer Leverkusen staat 1-0 voor tegen Chelsea. Beersheba tegen Dynamo Zagreb nog 0-0. Piraeus tegen Jacciolonia staat 1-1. En dan Stoengraats tegen Ren. Daar is twee keer gescoord, maar het staat 0-0. Eerst werd een goal van Ren afgekeurd wegens Hens door de VAR. En vervolgens even later een goal van Koller wegens buitenspel afgekeurd. Dus daar nog steeds 0-0. En dan heb ik volgens mij alle wedstrijden die daar gaande zijn, heb ik wel zo'n beetje gehad. Ja, dat zijn ze allemaal.
0: Oké, dan gaan we ook even in Engeland kijken, want daar is de League Cup gaande. En er wordt ook al lustig op los gescoord. Onder andere Manchester United tegen Brighton, daar is het 2-1. Coventry City tegen Aston Villa, 1-2. Fleetwood, hartstikke leuk, tegen Sheffield United, daar is het 0-0. En Everton Wolves, ook daar 0-0. Ook in Spanje wordt er trouwens gevoetbald. Daar is La Liga, onder andere Atletico Madrid tegen Osasuna, 4-0. Die wedstrijd die zit er al op. Deportivo, die hebben daar met 10 man tegen Sevilla gespeeld, daar is het 0-1 geworden. Barcelona is begonnen tegen Racing Club, en daar is het 1-0 voor Barça. En het is slecht weer in Spanje, want Levante tegen Atletic de Club is daar afgelast. En we gaan hier zo meteen naar de tweede helft van Sutherland tegen AZ. Je hoort het allemaal hier.
2: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BITNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 10 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. In de gemeenteraad van Den Bosch wordt vanavond gepraat over de opvang van tientallen vluchtelingen in Engelen, een dorp in de buurt. Daar is veel over te doen. Voor de vergadering begon was er een demonstratie. Vanavond wordt er geen knoop doorgehakt. Partijen kunnen wel bij het college aangeven hoe ze de opvang geregeld willen zien. Er is meerdere keren aan de bel getrokken over slechte wegen, spoorlijnen en bruggen in Zuid-Holland. Dat zegt de provincie. Volgens hen komt de overheid tientallen miljarden euro's tekort. Vandaag bleek er opnieuw iets mis met een brug in de regio. Als er was geïnvesteerd, was dat te voorkomen geweest, zegt de provincie. De cybercriminelen die toesloegen bij online bank Revolut eisen $3 miljoen. Dat meldt BNR. Als de bank niet betaalt, dan dreigen de criminelen gegevens van klanten door te verkopen, zoals paspoortkopieën, namen en adressen. Van ongeveer 700 Revolut-klanten zijn de gegevens buitgemaakt. En in Rotterdam is een paard overleden na een botsing met een auto. Volgens Rijnmond kwam het dier van een manege in de buurt en liep het los over de weg. De bestuurder van de auto is gewond geraakt, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De weg is voorlopig dicht om het paard te kunnen weghalen. Het is bewolkt met lokaal een bui. Vannacht is het landinwaarts droog en alleen in de kustprovincies kans op regen. Morgen start overwegend droog, maar in de loop van de dag volgen vanuit het westen buien. Het wordt een graad of 18.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Vandaag is de laatste Real Deal dag. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
7: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
8: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
14: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
15: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
16: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
18: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
19: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
20: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
21: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
20: Phew, we kunnen weer.
21: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
22: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
23: Thuisbatterij,
24: einde salderingsregeling,
25: terugleverkosten,
26: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
23: Robijn.
27: Thuisbatterij,
24: einde

0: GVR Sportradio. Rob Spijker en Robert Meender.
1: Goed, we zijn net begonnen aan de tweede helft. We gaan gauw naar Jean-Paul Disson en Martijn Koerdan voor de tweede helft van Sunderland tegen AZ.
2: We zijn weer onderweg in het Stadium of Light, waar we bij AZ een wissel hebben gezien. Eyüp Oefkir is naar de kant, had natuurlijk al geel op zak. En Leroy Echtold neemt geen risico voor hem in de ploeg is gekomen. Wesley Patac, als AZ inmiddels gaat oplijnen voor een corner. De eerste corner van de tweede helft gaat komen vanaf de linkerkant van het veld. Lange mannen mee naar voren, Schouten mee, Goes mee. En dat betekent bij Sunderland de luchtmacht mee terug.
3: Inderdaad, korte corner voor AZ. Hier met Rosangelo Dal mag de dribbel op gaan zoeken, kappen, draaien. Toch naar die achterlijn voorzet, wordt dan gekraakt, kan worden uitverdedigd. Uiteindelijk daar aan die rechterkant wordt dan makkelijk opgevangen door Klaasie. Dus AZ nog altijd drukker op bij Sunderland. Voorzet, een goede voorzet van Chaves. Goed aangesneden voorzet. Het is enorm zonde dat er niemand van AZ daar liep. Kan op de herkansing, die Chaves geeft hem toch richting Daal. Daal met Chaves bij zich aan die linkerkant, ging buitenom. Daal dan zoekt zijn man op, nu is dat Chaka. Gaat richting Smit. Smit, wat ik te zeggen, is te machtig, maar AZ komt er door. Ja. Smit! Oh, die gaat net naast. Zo, wat deed hij dat knap, zeg. Die nummer 10 van AZ. En nou, AZ schiet weer uit de startblokken. En het gaat allemaal net goed. Het is een beetje, ja, hoe je het noemt, friemelachtig. Maar ze krijgen hem in die 16 erbij. En een goede kap van Smit. En die schiet hem dan met links. Ja, een paar centimeters voor, ja, voorlangs. En wat een kans voor AZ.
2: Daar vonden ze hem daar even, hè. Smit en Meerdink. En dan een geweldige lichaamschijnbeweging van Kees Smit. Waarmee die Nordi Mukiele, ja, niet minder dan het bos instuurt. Bal een centimeter of 20 voor het doel langs. Als er ook bij Sunderland een wissel gaat komen. Want er is iemand niet goed uit de kleedkamer gekomen. We gaan even in de gaten houden wie er
3: het leek
2: over het veld.
3: Op Omar Alderete. Die lastte het
2: de Paraguayaan.
3: Ja, de Paraguayaan. In ieder geval Sunderland met de bal snel naar voren. En dan ligt hij ook in één voet. Is hij door, knal het schot. En die schiet hem ook naast. Een paar meter. Je wilt niet in het publiek zitten, want die wil je niet op je afkrijgen. Een snoeihard schot van de Haitian. Die ook met Haiti uitkwam op het WK minder succesvol. Maar dit was een hard schot, zeg. Ja, dat was en Schouten. En de keeper van AZ, de Busser, die hem alleen maar konden nakijken. En dan gaat hij voor AZ aan de goede kant van de paal. Want anders had je hier gewoon, ja, met 1-0 achtergestaan. Maar het begint ook weer. In ieder geval nu een wissel aan de kant van Sunderland.
2: Wel een beetje onbeholpen geschoten ook door Isidorf. Ongecontroleerd moet ik zeggen. En het is inderdaad, zoals je al zei, Omar Alderete die naar de kant gaat. En die wordt gemaand om snel naar de kant te komen. Want ja, hij neemt natuurlijk niet per se tijd hier. Maar ja, dan kan je zomaar nog een minuutje langs de kant kunnen te staan. Het is in ieder geval Daniel Ballard, de normale centrale verdediger. Of tenminste, die normaal met Kevin Danso centraal achterin staat. Die nu in het veld komt. En het is een doeltrap voor AZ. Is genomen kort door Schouten naar de Busser. En AZ gaat opbouwen, maar het is Sunderland met de druk. Dus een lange trap naar Max Meerdink. Die wordt wel bereikt, maar kan de bal niet controleren. En het is Sunderland dat overneemt.
3: Sunderland kan gevaarlijk gaan worden. Weer Isaac door. Hier komt de bal goed. Lefee schot op de voeten van de Busser. Nog een keer in de herkansing. Mukiele. Die schiet hem tegen Koopmeinders aan. Dus AZ komt hier toch alweer goed weg. Sunderland die toch al wakker is geschud. Door die enorme kans van Kees Smit. Ongeveer 4 minuutjes geleden. Bal aan de rechterkant wordt ingegooid door Mukiele. Richting Chaka, terug naar Mukiele. Voorzet dan. Wordt hij binnengekopt? Nee, hij gaat over. Wordt wel gekopt. En dan is het, als het goed is, is het dan die Noord-Ier. Hum aan die rechterkant die hem kon koppen in de 16 van AZ. En ja, AZ begon goed. Maar het zakt naar 8 minuutjes spelen hier in de tweede helft. In de 54ste minuut dus. Ja, iets terug. Want ze begonnen zo voortvarend nu. Maar Sunderland is wakker geschud en heeft toch gedacht, dat laten we even niet gebeuren.
2: En het is natuurlijk ook geen schande, hè, tegen een Premier League ploeg die zich vorig jaar zo knap in het debuutjaar heeft gekwalificeerd voor de Europa League. AZ nu met het balbezit bij Schouten. En Lefee jaagt vol door. Komt met een felle tackle voor alles en iedereen langs. En hindert Schouten dan toch net goed genoeg dat hij niet met een hele goede bal komt. Komt bij Robin Roefs komt hij terecht. Dan laat Granit Xhaka zich ook uitzakken en verlegt het spel naar de linkerkant. Nu de bal achterin bij Ballard voor het eerst. Gaat terug naar Roefs. Zorgt ervoor dat AZ er eindelijk weer een beetje af kan komen. Een beetje ademruimte kan nemen. En het balbezit bij Roefs die een beetje lijkt te lokken. En een AZ'er zijn kant op probeert te krijgen. Speelt nu naar Sadiki het middenveld in. Maar die speelt net zo hard weer terug naar Roefs.
3: Roefs dan met een knal naar voren nam de bal niet goed aan. Kopt Isadore de bal wel door. Maar er staat helemaal niemand, dus geen aansluiting voor Sunderland.

0: Sunderland. Daar aan de achterkant bij AZ. AZ gaat dan even temporiseren. Tempel naar beneden. Goes mag wat meters maken. Tot ongeveer de middencirkel. Gaat dan nu opdraven richting die middenlijn. Goed balletje richting die rechterkant. Wesley Patachi net ingevallen. Voor Ayoub Oufkir. Heeft ook al een gele kaart gehad. Oufkir, de jongeling die ongeveer vorig jaar winter terugkwam. Of nee, terugkwam. Die gekocht werd van Sparta. Met een gele kaart op zak durfde Leroy Echtold dat risico niet aan. En dus werd de jongeling gewisseld. Bal aan de linkerkant van het veld. Bij Rosangelo Daal. Verlegt het spel dan naar de rechterkant. Wel naar achteren. Richting Goes. Goes kan hem dan doorspelen richting Patachi. Doet het niet. Gaat veilig naar Klaasie. Bal terug naar Schouten. Linkerkant van het veld. Terug naar Daal. Heeft nu geen steun van Mateo Chavez. De Mexicaanse linksachter. Kan hem dan gaan openen. Doet dat ook naar de rechterkant van het veld. Patachi kan er dan net niet bij. Bal is hem te machtig. En dus een ingooi aan de linkerkant voor de thuisploeg.
1: 55 minuten gespeeld. Sunderland AZ nog altijd 0-0. En een inworp aan de linkerkant van het veld. Gaat Reinildo Mandava zich mee belasten. Maar die ziet de oplossing nog niet. Legt hem nu neer bij Chaka. En dan is het Reinildo met zijn rechter. En die is minder goed. En dus leidt die bal ook tot niets. En is het AZ dat het balbezit overneemt via Peer Koopmeiners. Wouter Goes nu aan de bal. Dijkstra een beetje opgesloten aan de zijlijn. Gaat aan de wandel. Maar wordt gesteund door zijn ploeggenoot Peer Koopmeiners. En dan kan het even terug naar Jari de Busser.
0: 56 minuten gespeeld op Wearside. Daar in Sunderland. En nog altijd 0-0. En ja, we hoeven er geen misverstand over te laten bestaan. Dat dit gewoon een uitstekende tussenstand is voor AZ. Op bezoek bij een Premier League club die vorig jaar in de top 8 eindigde. Ja, dat is niet zomaar iets. Ook met de budgetten een enorm verschil. Hier een goede bal tussen de linies op Klaasie. En op zijn beurt weer door naar Chavez. Chavez moet dan twee man voorbij. Speelt hem dan maar terug op de ingesloten Klaasie. Klaasie naar Daal. Klaasie laat zich natuurlijk weer uitzakken. Specialiteit van het huis. Twee jongens van AZ lopen warm daar aan die linkerkant. Bal gaat van links naar rechts. Daar staat Patachi met die nummer 7. Net ingevallen Braziliaan. Gaat aan de dribbel. Binnenkant, buitenkant. Wat gaat hij doen? Gaat toch maar naar zijn linkerbeen. Gaat terug richting Goes. Goes dan naar Peer Koopmeiners. En AZ is aan het breien. AZ is aan het zoeken naar die ene opening. Meerdink is ook van kant naar kant aan het lopen. Kies nu positie voor de goal. Hier dan Daal. Daal richting Goes is dat? Nee, Chavez. Meerdink in de 16. Meerdink schiet. Schot gekraakt. Bal kan nog net worden voorkomen dat het geen corner wordt. Dus wordt het een ingooi aan de linkerkant voor AZ. En die wordt snel genomen.
1: Zeker. Bal gaat altijd weer terug naar Klaasje. Dat is toch een beetje de man waar de aanval vaak begint. Nu Daal. Gaat altijd dreiging vanuit. Zoekt de 1-2 met Kees Smit. Maar die kan niet terug. Mede door het goede verdedigen van Danso. En dan speelt AZ de bal weer lekker rond. Alles veldspelers van AZ nu op de helft van Sunderland. Daar gaat Goes is dat op avontuur. Wordt in de rug gelopen. Wil daar een vrije bal. Krijgt hij niet. Fofana aan de bal. Maar die doet er weinig goeds mee. Zoals hij eigenlijk al de hele avond weinig goeds doet met de bal. En het is Peer Koopmeiners die kan overnemen. En Jordi Klaasie die het middenveld indribbelt. En eens kijkt, wat ga ik ermee doen vandaag?
0: Dat doet AZ nu de afgelopen minuten wel vaker. Kijkt het rustig aan, zoekt het gaatje. Minder Sturm und Drang spel aan de kant van de ploeg van Leroy Echtold. Maar gewoon even rustig zoeken. Even de tempo uit het wedstrijd halen. Maar je moet altijd uitkijken dat niet Sunderland als een pijl uit een boog gaat counteren. Dat kan nog wel eens levensgevaarlijk gaan worden. AZ, tiki-taka terug naar achteren. Dat is toch naar de verkeerde kant van het doel. Dus richting de eigen de Busser. Maar hij moet toch richting Robin Roefs. Nu neemt Sunderland de bal over daar. En dan op het middenveld. Chaka draait daar echt uitstekend weg. Smit probeert wat druk te zetten. Maar dat is die ervaring. Lefebvre dan. Als uitzakkende tien krijgt weer een aanslagje te verwerken op zijn rechterbeen. Er wordt er neergeschud door Chavez. Het is geen overtreding, maar de Franse scheidsrechter geeft wel een vrije trap. Maar de Mexicaanse linksback komt goed weg en krijgt geen gele kaart. Nou, best wel wat protesten van hemzelf. Hij was te laat en met zijn linkerbeen tikt hij toch wel het been van Enzo Lefebvre aan. Toch wel de man, het creatieve kloppende hart van de thuisploeg. In ieder geval wissel bij AZ.
1: Ja, maar we gaan eerst even naar Robert Meder.
2: Nou, even een tussenstand opmerkelijk. AZ Milan Benfica, mooi affiche zeggen ze dan. Daar is het inmiddels 0-2 geworden. Milan thuis dus achter tegen Benfica. Tweede goal werd gemaakt door Kaminski.
0: Nou, er is een wissel bij AZ. Nou, dat is Kees Smit. Natuurlijk niet helemaal fit. Is het met nummer 17, de Oekraïner Bizinkov, die daarin gaat komen. Nog niet nu, blijkbaar. Dus er wordt gewisseld met een vrije trap.
1: Smit heeft te veel tijd genodigd.
0: Hij heeft te veel tijd nodig, dus hij moet dus gewoon uit.
1: Biskov Andreassen moet nog even aan de zijlijn wachten. Mag er nog niet in bij de vierde man. Terwijl Kees Smit inmiddels al over de achterlijn is gegaan. Die trok daar echt nog een sprintje om zo snel mogelijk eruit te gaan. Maar blijkbaar net buiten de tijd, of hoe moeten we het noemen? Ja, dat is de nieuwe regel natuurlijk mee ingaande van dit seizoen. En dus is Kees Smit al bijna bij de duck-out. En staat Biskov nog klaar bij de vierde man. En Echtold spreekt hem ook even bemoedigend toe. Dat laat dit vooral toch geen invloed hebben op zijn invalbeurt. Voorlopig is het ook niet gevaarlijk. En zeker niet als een hens wordt gemaakt door Malik Fofana.
3: De wedstrijd heeft niet hetzelfde niveau hier in de 60ste minuut. Want we in de eerste helft hebben gezien, het eerste kwartier voor AZ weer doorgekomen. Maar wat geeft het? 0-0 op bezoek bij Sunderland. Het zou toch echt een uitstekend resultaat zijn voor de Alkmaarders. De bril staat nog altijd dus op het bord. Vrije trap voor AZ. Biskov er nu in met nummer 17 vervangt Kees Smit. Ja, de jongeling toch niet helemaal optimaal fit. Wordt dus vroegtijdig in de 61ste minuut naar de kant gehaald. Ja, natuurlijk de precieze redenen weten we niet. Maar ik denk dat het ligt over zijn fitheid dat ze rustig aan willen doen.
1: Op zijn shirt staat Biskov. De UEFA houdt het op Andreassen. Wat gaan wij doen?
3: Allebei.
1: Biskov of Andreassen, dat kan ook nog. Dus wel een hele mond vol. Terwijl AZ de bal weer kan overnemen. En nu aan de linkerkant van het veld, of de rechterkant van het veld moet ik natuurlijk zeggen, is het Elijah Dijkstra die toch een prima wedstrijd speelt. En die Malik Fofana toch redelijk in de tas heeft hoor vandaag. En nu met een ingooi naar Andreassen. Nu Dijkstra dan. Dribbelt is naar binnen, raakt de bal kwijt via die tentakels zou ik haast willen zeggen van Granit Xhaka. Wat een geweldige voetballer is dat toch. Natuurlijk met al zijn ervaring. Ze waren bij Sunderland even bang dat hij weg zou gaan naar Chelsea. Want er was interesse deze zomer. Maar hij bleef de Black Cats trouw.
3: En dat weten ze ook wel, want wat belangrijk is hij vandaag. Spectaculair is het allemaal niet, maar uiterst effectief. Zo'n speler die je gelijk mist als hij er niet bij is. En voor een trainer als eerste is die hem op het wedstrijdformulier zet.
1: Weet je wie ik ook mis in de 60ste minuut? Brian Brobbey.
3: Brian Brobbey, ja.
1: We hebben hem nog niet gezien. Nog niet warmlopend. En dus ook zeker nog niet in het veld. En voorlopig ook niet, lijkt het op. Maar je hoopt hem toch eigenlijk nog even te zien. Al te kijken wij natuurlijk ook een beetje met een AZ-blik naar deze wedstrijd. Misschien is het wel lekker.
3: We zitten hier met een enorme AZ-bril op. En te hopen dat Brian Brobbey niet in het veld komt. Misschien sparen ze hem wel. Want er staat toch de slager uit Alkmaar. Ja,
1: daar zou je hem hebben.
3: Speaking about the devil, daar zou je hem hebben. Het geheime wapen gaat de trainer van Sunderland inbrengen. En dat, je weet het maar nooit wat het kan worden. Veel slechter of veel beter. Beter zou wel kunnen dan zijn collega's Isadore. Niet heel veel laten zien. Vooral een bal heel wild uitgeschoten. Maar voor de rest, ja, een wilde bras. Maar niet veel gekomen. Ook Thomas Meunier gaat in de ploeg komen. De Franstalige Belg aan de kant van Sunderland. Goed, Biskov Andreassen heeft het spel in ieder geval hervat. AZ achterin aan het opbouwen in de 62e minuut. En AZ zoekende, Sunderland zoekende in het eerste openingskwartier van het tweede bedrijf.
1: Ja, Brian Brobbey, razend populair aan Wearside. Maar wacht nog op zijn eerste goal dit seizoen voor Sunderland. Nu is het de bal naar de rechterkant bij Elijah Dijkstra, moet ik zeggen. Ja, bal gaat dan toch weer terug naar Goes. AZ laat het balletje weer even gaan. Ja, ook Sunderland kan natuurlijk geen, wat is het, inmiddels 62 minuten non-stop gas blijven geven op die defensie van AZ. Nu de bal aan de linkerkant bij Daal. Die gaat met een lange bal naar de rechterkant. Die lijkt wat scherp voor Dijkstra. Dat is hij ook. En het is Ronaldo die ertussen zit.
3: Ronaldo zit er uitstekend tussen. Wel ten koste van hen een ingooi in de 63e minuut. Staat nog altijd 0-0. AZ aan het breien nog steeds. AZ mogen helemaal niet ontevreden zijn over wat ze hier op Wearside laten zien in het Stadium of Light. Bal gaat naar rechts van Klaasie naar Dijkstra, die toch wel revanche gevoelens zou hebben naar Engelse bodem. 10 maanden geleden tegen Crystal Palace een draak van de wedstrijd gespeeld waarbij hij er echt niet goed uitkwam. En vandaag mag hij toch uiterst tevreden zijn. Die jongeling aan de rechterkant. Misschien komt hij ook wel in aanmerking voor de ploeg van Xavi over een paar dagen. De wedstrijdselectie van het nationale team van Nederland. Goes dan. Goes die er waarschijnlijk wel bij gaat zitten. Lange bal naar voren. Makkelijk opgevangen door Sunderland. Maar de tweede bal wordt weer gewonnen door AZ. Koopmijners dan heel simpel door richting Chavez. Chavez dan met een hele slechte bal. Tot grote woede van Leroy Echtold. Die ook wel ziet dat dit soort fouten hier fataal kunnen worden. Vooral tegen een ploeg uit de Champions League, uit de Premier League. Zo hoog zijn ze dan nog niet. Daal dan. Heeft Chavez bij zich. Gaat zelf. Daal naar binnen. Kan niet schieten. Speelt hem af aan die rechterkant. Patachi gaat naar links. Kan niet weer niet schieten.
1: Ja, is het wel heel Fofana. Makkelijk van de bal zetten, hè?
3: Ze laten het kaas, en dat is in Alkmaar heel spreekwoordelijk, heel toepasselijk, van het brood eten. Sunderland dan met een counter. Kan gevaarlijk worden. Le Fay naar binnen. Le Fay nog altijd. Le Fay. Is dat een penalty? Wordt dat een penalty? Nou, de scheidsrechter. Ja, dat is een penalty. Is het in eerste instantie Le Fay die heel makkelijk voorbij Goes komt. En dan is het Dijkstra volgens mij. Even de herhaling bekijken. Nee, Patachi. Die dan net zijn voet voor de aanhalende Le Fay zet. En dan wordt het een penalty voor Sunderland. Een domper in de 64e minuut voor AZ. Ja, hier zien we de herhaling. Dan wil Le Fay uithalen. Ja, wel heel ongelukkig hoor van Patachi die daar ook zijn voet neerzet.
1: Ja, maar en dan Patachi is het, doet daar toch niets? Het hij is doet daar niet. Le Fay die in feite tegen de voet van Patachi aan.
3: En daarna tegen zijn eigen standbeen. En dan trapt hij zichzelf onderuit. Komt Sunderland heel goed weg. Misschien wel een cadeautje van de scheidsrechter. Maar ja, wat doe je als ze afvaren hier aan? Er is wel contact.
1: Er is zeker contact. Maar wie initieert het contact? Daar ben ik even benieuwd naar.
3: Allebei niet
1: krijgt
3: heel,
1: in ieder geval geel.
3: Echt
1: en het
3: ongeluk.
1: Is Le Fay die ook zelf de bal heeft gepakt. Terwijl de penaltystip wordt bewaakt door drie man sterk. Door Sadiki, door Chaka en door nog een medespeler. Ja, het is toch wel bijzonder. Hier kan Sunderland dan op een uitgelezen kans komen om de 1-0. Of komt er nog een VAR op de lijn? Nee hoor, daar lijkt het niet op. Want het is nu Le Fay die de penaltystip heeft overgenomen. En kijkt. Hij kijkt naar Jari de Busser met de bal onder zijn arm. Hij legt hem op de stip en hij gaat de aanloop nemen. Ja, toch een enorme domper voor AZ dit. Op het moment dat er even weinig aan de hand leek. Maar goed, we weten het ook. En zeker bij AZ weten ze het. Als er iemand is die een penalty kan pakken, dan is het Jari de Busser.
3: Bij Go Ahead hele goede herinneringen hebben die eraan aan die bekerfinale. Le Fay ademt in, ademt uit, gaat aanloop. Begint aan zijn aanloop en dan schrijft hij hem heel rustig in de rechterhoek. En is het dus 1-0 voor Sunderland. Eerste goal in Europa sinds 1973. Feest daar op Weerszijd. Ja, droevende gezichten bij het Alkmaarderse kamp. Maar er is nog zat om voor te spelen. AZ speelt echt helemaal geen slechte wedstrijd. 66 minuten gespeeld, mocht u net zijn ingeschakeld. Sunderland is door Enzo Le Fay met een penalty die zo ongelukkig meegekregen wordt door Sunderland. Op een 1-0 voorsprong gekomen. Ja, enorm ongelukkig. En is het de penalty killer, de Busser, die falikant de andere hoek induikt. En dus 1-0 voor Sunderland.
1: Uitstekende penalty van Le Fay. Niks op af te brengen. En kijk ook die ontlading bij Le Fay. Die geeft nog een bal, een peer, het publiek in. En die 49.000 zijn uitzinnig. Want ja, dit is natuurlijk ook voor Sunderland echt een bijzondere avond. Als je zo lang geen Europees hebt gespeeld. Als je zo diep hebt gezeten als club. En dan komt daar, je zou het haast vergeten. Dan komen er eindelijk die wissels nog van Sunderland. Want daar staat Brian Brobby. Daar staat Thomas Meunier.
3: En daar staat ook met nummer 10 even op de wedstrijd proberen kijken. Angulo. Jij bent
1: Angulo. Angulo. Ja, Angulo. Laten we het op Angulo houden.
3: Angulo komt erin. En dus Sunderland drie wissels. Gaat behoorlijk wisselen. De trainer van Sunderland was niet tevreden, denk ik, over wat hij gezien heeft. Had een doelpunt nodig. En dan zet hij even Brian Brobby erin. Vorig jaar kwam hij tot 7 doelpunten in het shirt van Sunderland. Dus helemaal geen slechte statistieken voor de spits van Ajax. Fofana, Hum en Isidore eruit. Dat is behoorlijk aanvallende wissels. Meunier de afgelopen wedstrijd als rechtsbuiten gespeeld. Kan je ook zien als een verdedigende wissel. In ieder geval kan hij dus aan die rechterkant links voor AZ Chavez in bedwang houden.
1: Ja, Meunier komt eigenlijk gewoon voor Hume. Hij is natuurlijk ook echt een rechtervleugelverdediger, maar mag gaan op die linkerkant, of die rechterkant moet ik uiteraard zeggen. En die rol gaat Meunier ook inkleden. Man met heel veel ervaring. En natuurlijk Dortmund, Paris Saint-Germain. En ook, alsof het niets is, 83 interlands voor de Rode Duivels. Het is nu Sunderland wat via de rechterkant weer doorkomt. Want nu is het Mukiele op die rechterkant. Trekt de bal terug. Maar dan is het Louis Schouten die de bal over de achterlijn verwerkt. En ja, groot feest nu al bij de Sunderland mensen. De avond lijkt nu al geslaagd. Maar op driekwart van deze wedstrijd is het nog lang niet gespeeld.
3: Inderdaad, heel veel blije gezichten. Dat was toch zo'n 5 jaar geleden toch wel totaal anders. Iedereen, bijna iedereen wel, heeft het basiswerk van de voetbaldocumentaire gezien. Sunderland till I die. En toen waren deze supporters toen nog niet in deze massa's in het stadion. Maar wel eerder verdrietig dan lachende gezichten. Corner voor Sunderland daar aan die rechterkant. En dan is het Chaka met de voorzet. Chaka, bal komt voor, kan gekopt worden. En die wordt naastgekopt, komt AZ goed weg. En ja, AZ is het even kwijt, Jean-Paul, hier in de 69e minuut. Moet ja, eigenlijk alles weer bij elkaar rapen om weer een beetje wat van deze wedstrijd te maken. Maar het is nog niet gespeeld. Je staat slechts 1-0 achter. En AZ speelt helemaal geen slechte wedstrijd. Alleen ja, de laatste, nou wat zal het zijn, 10 minuten komt AZ amper van haar eigen helft af. En dat moet toch wel echt gaan, ja, beter worden. Want anders wordt een doelpunt maken enorm lastig.
1: Zeker. Maar goed, Leroy Echtold heeft ook nog 3 wissels. Misschien is dat wel het moment voor Jis Hoornkamp om hier in de punt te zetten. Want Meerdink speelt toch een ongelukkige wedstrijd. Of misschien kan de wedstrijd wel wat creativiteit van Kelvin Stengs gebruiken. We weten het niet. Nu is het in ieder geval Brobbey die in de slag gaat met Goes. Gaat het de tenen staan van Goes? Daar zit geen opzet bij. Maar pijnlijk is het natuurlijk wel. Gaat wel gewoon door. Goes kan ook gelukkig verder. En het balbezit is voor Meunier. Gaat terug naar Danso. Nu laat Sunderland het balje even gaan. Goeie bal, maar daar zit Meerdink goed tussen, hoor. Die valt toch al een paar keer goed op met verdedigende intercepties. Meer dan met zijn aanvallende spel. En het is Jari de Busser die nu aan de bal is op de rand van zijn eigen 16 meter. Zoekt naar de oplossing. Wacht tot er iemand van Sunderland uitstapt. Dat gebeurt nog niet. En nu is daar dan eindelijk iemand. Bal gaat nu naar Schouten. Die gaat vermoedelijk met een lange trap komen. Die komt inderdaad.
3: Soms is de beste oplossing om even te wachten. En
1: ja,
3: dan komt de oplossing
1: maar hier
3: via
1: het
3: counter dan. De bal moet naar links, gaat niet naar links. Dan is het Andreassen die schiet. Wilt AZ een penalty, krijgt het niet voor Hens. Het spel gaat gewoon door. Bal naar de linkerkant van het veld. En dan moet Dijkstra alle zijden bij gaan zetten. Sunderland, de Sunderlunder, dat is eigenlijk helemaal geen benaming, gaat er dan voorbij, gaat liggen. Is dat reglementair? Ja, zegt de Franse scheidsrechter. Dijkstra doet dat uitstekend. Bal weer in Alkmaarders bezit. Met nog 20 minuutjes op de klok. Stand 1-0 voor Sunderland door een penalty. Benutte penalty door Enzo Lefebvre. In deze, ja, wat zo langzamerhand wel een Franse avond wordt. Franse trainer, Franse scheidsrechter, Franse doelpunten maken. En behoorlijk wat Franstalige spelers in de ploeg bij Sunderland. Hier de bal dan in de kluts. Komt hij goed terecht bij de ingevallen vervang Kees Smit. Andreassen speelt hem naar die rechterkant. Bal niet goed. Klaasje moet dan van Brobbey de duel winnen. Wint hij niet. Bal gaat naar rechts naar Lefebvre. Die loopt overal. Die voetbalt echt. Dat is een genot om naar te kijken. De beste man bij Sunderland. Oh ja, op het veld naast Granit Xhaka. Die toch ook wel een goede wedstrijd speelt. Maar die Lefebvre, ja, dat is wel de man om op te letten. Jij zei het al bij de voorbeschouwing van deze wedstrijd. Dat is de man om op te letten. Fransman, zal die, denk je, een uitnodiging kunnen verwachten van Zinedine Zidane?
1: Wie zal het zeggen? Voor AZ geldt in ieder geval dat je een vee niet moet laten toveren. En dat doet hij toch bij Vlagen. Nu is het dan AZ met Patachi over de rechterkant. Gaat de 16 meter binnen. Maar heeft dan niet gelet op Angulo, de nieuwe man. Die loopt er maar vanaf. Maar Patachi kan zijn eigen fout herstellen. Koopmeiners aan de bal. Misschien zit hier dan wat in voor Patachi op de rechterkant. Komt hij met een voorzet? Gaat hij hem erin gooien? Nee, terug naar Koopmeiners. Dan is daar altijd Klaasie. Altijd de rust bij Jordi Klaasie. Daar kan de bal altijd naartoe. Nu Koopmeiners weer. Maar AZ gaat toch even terug weer naar Wouter Goes. AZ voetbalt nu iets verder naar voren. Alle mensen weer op de helft van de tegenstander. Uiteraard uitgezonderd Jari de Busser. Louis Schouten met de bal. Gaat naar de linkerkant, naar Rosangelo Daal. Maar daar zit Mukiele kort op. Te kort, want het is Daal die er voorbij kan gaan. Is dat dan geen kaart voor Mukiele? Hij komt ermee weg. Hij komt ermee weg, lijkt het op. Nee, hij komt er niet mee weg, want zijn landgenoot Pinjaar is onverbiddelijk en terecht. Hij gaat niet voor de bal. Trekt daar Rosangelo Daal in een uitmuntende aanval terug. En het spel loopt alweer, want AZ heeft haast.
3: AZ heeft haast voor het eerst echt weer op de helft van Sunderland. Bal gaat aan de rechterkant van het veld. Dijkstra toch weer terug. AZ temporiseert. En ja, dan moet er wel wat meer ernst in het spel gaan komen van de Alkmaarders. Goes naar links. Daar staat Daal. Wil toch een actie gaan beginnen. De kleine vleugelflitser aan de kant van AZ. Die de bal dan richting Meerdink. Meerdink dan in de slag met Damso.
1: Wint sterk, hè, die Danso.
3: Ja, ook de Danso is sterk. Meerdink ja, die heeft die ervaring nog niet. En de body misschien ook niet. In de Eredivisie is het toch makkelijker. Je hakballetje, frivol. Van Chavez richting de doorgelopen Klaasie. Maar Klaasie is geen vleugelflitser. Goed, AZ nog altijd in balbezit. Daal speelt toch ook wel een goede wedstrijd. Tegen een ongelukkig ogende Mukiele. Maar misschien hier Sunderland er weer uit. Lefebvre dribbelt de middenlijn over. Dribbelt weer terug. Xhaka, ja, die temporiseert ook. Die weet als de beste hoe hij het tempo uit de wedstrijd kan halen. En hoe hij de minuten en die secondes wegtikken in het voordeel van Sunderland. 73 minuten gespeeld. 1-0. voor Sunderland.
1: Ja, Regis de Bries zal denk ik tevreden zijn met wat hij ziet. AZ wordt niet echt heel gevaarlijk meer. Afgezien van natuurlijk die ene hele grote kans van Rosangelo Daal in de eerste 10 minuten. En hij wordt alleen maar populairder en populairder, Le Bries. Ze wilden zelfs een voetgangersbrug bij het stadion naar hem vernoemen. En die wilden ze Le Bridge noemen. Gemeentebestuur ging er niet in mee.
3: Dat is nou echt een gemiste kans. Toch al de eerste supporters van Sunderland die aan nagelbijten zijn geslagen. Je weet het nooit. Het blijft voetbal. En als we dan een cliché erin mogen gooien, is dat als je hem zelf niet gaat maken, die 2-0... dat hij altijd aan die andere kant kan gaan vallen. AZ maakte weinig aanstalten toe. Heeft weinig kansen echt meer gehad. Sunderland heeft deze wedstrijd onder controle. Maar aan de linkerkant voor Sunderland, rechts voor AZ, is het hier Bellert. Gewoon op zijn Engels. Lange bal naar voren richting Meunier. De Belgische international. 83 Interland, Jean-Paul. Ja, dat heb jij ook niet op je moyenne staan. Behoorlijk cv, de beste man hier aan de dribbel. Heeft steun van Mukiele en die loopt Terre Chavez op. En dan krijgt Mukiele geen vrije trap. Tot zijn grote verbazing zit enorm grote ogen op. En die kan in het Frans de scheidsrechter van repliek dienen. Maar de scheidsrechter heeft in het voetbal altijd gelijk. En dat is nog wel eens vervelend.
1: Moet in ieder geval oppassen met repliek. Want hij heeft natuurlijk al geel. Ja, dit lijkt me toch vooral een ongelukkige botsing. Ik vind dat daar geen overtreding is. Er is natuurlijk contact tussen Mukiele en Chavez. Maar Pignard zegt dat is een vrije bal voor AZ. AZ nu weer met het balbezit bij Lewis Schouten. Gaat terug, maar dat kan niet terug. Want Brobby snijdt de paaslijn af. Dus gaat het naar voren. Naar Meerdink. Die wordt ook bereikt. Dan Daal. Wat ruimte voor Koopmeiners om naar voren op te stomen. Dan is Meerdink helemaal naar de linkerkant uitgezakt. Dan is hier ruimte voor AZ hoor. Daal nu in het centrum, dan moet het naar rechts. Maar dan is die bal over een meter of vijf niet goed. Daal vanuit de tweede lijn wordt van richting veranderd. En gaat dan net naast doelman Roefs. Was al geslagen via de enkel van Bellert. Gaat de bal denk ik een metertje naast. En wordt het een corner voor AZ. Maar er had toch veel meer in gezeten als die bal van Rosangelo Daal goed was geweest naar de rechterkant. Want daar lag heel veel ruimte.
3: Vrouwen Fortuna is niet helemaal aan de kant van AZ. Schiet hem tegen Koopmeiners op. Ja, dan gaat Dave Kwakman ook de gelederen versterken. Lost Jordi Klaasie af, de aanvoerder van AZ. Na 76 minuten tegen Sunderland mag hij het veld verlaten. Dave Kwakman, afgelopen weken uitstekend gespeeld. Als plaatsvervanger voor zijn aanvoerder. Dit is een doeltrap voor Sunderland bij de bal bij Robin Roefs. Weinig te doen gehad. Ik wil het niet eens een redding noemen. Kreeg de bal tegen zijn hak aangeschoten. De bal ging uit, waardoor Rosangelo Daal niet binnen 7 minuten de 1-0 op het bord kon zetten in Alkmaars voordeel. Verliest Sunderland heel makkelijk het balbezit hier in de 76e minuut. En dat doet AZ eigenlijk precies hetzelfde. En dan sterft een ogend potentieel mooie counter in relatieve schoonheid. Bal weer bij Roefs, die doet het rustig aan. Kijk maar wat de opties zijn. AZ zet niet echt druk. Wilt haar defensieve vorm behouden. Maar Koopmeiners is bijna in overtreding. Meunier lijkt hier bijna op Messi. Een wat houterige Messi kan zo doordribbelen. Wel in verticale richting, waardoor het eigenlijk niks uitmaakt. En zit dan tegen de scheidsrechter te klagen. Moest kijken. Bevelen zit los.
1: Maar wat neemt hij een risico om er zo in te gaan? Want hij dribbelt eigenlijk gewoon blind door het midden. Dat leer je bij de F'jes dat het niet mag. Maar Thomas Meunier die probeert het gewoon. Gaat op avontuur. En heeft dan toch een beetje geluk dat hij wordt neergelegd door Matteo Chavez. Terwijl Regis Le Bries nog wat aanwijzingen geeft. Terwijl de vrije bal gaat komen van Kevin Danso. En die, deze klok die tikt in het voordeel van de mannen uit Sunderland. En het is de veters van Meunier die goed worden gedaan. Alle tijd voor Sunderland. En het lijkt Kevin Danso met een lange bal te gaan worden. Nee, het is Robin Roefs die de bal gaat nemen. Maar een lange bal wordt het.
3: Ik denk voor Roefs kennen een enorme lange bal. Iedereen gaat richting die rechthoek. En daar gaat de bal ook wel naartoe richting Brobby. Nog niet gezien. Sinds dat hij ongeveer 10 minuutjes geleden in mocht vallen. Normaal gesproken een regular starter, zoals ze in het Engeland kunnen zeggen. Iemand die normaal altijd start in de basis. En vandaag misschien toch wel wat rotatie aan de kant van Sunderland. Omdat het is AZ thuis. Het is natuurlijk ook niet een sprekend affiche. Het is een sprekend affiche omdat ze voor het eerst sinds 1973 weer in Europa spelen. Maar anders niet echt. Dat is natuurlijk het realisme van de Premier League club. En ook de luxe van de Premier League club. Dat je ook gewoon een Wilson Isadore hebt. Wat ook gewoon een international van Haiti is. Die je in kan zetten. Het publiek gaat erachter staan in de 78e minuut. En AZ, er mag nog wel wat meer bij. Een tandje mag er wel bij. Meunier heeft materiële problemen. Gaat van schoenen wisselen van witte schoenen naar zwarte schoenen. En ja, dan is het toch met de veters die kapot zijn gegaan. Wordt hij door de vierde man buiten de lijnen geduwd. Want ja, de regels bij de UEFA die zijn streng, Jean-Paul.
1: Ja, op zich nog even terugkomend op dat roteren. Sunderland moest afgelopen weekend tegen Arsenal en komend weekend uit naar Manchester City. Dat is natuurlijk ook geen kattenpis. En dan, met alle respect moet je er dan bij zeggen, is AZ toch klein duimpje tussen die twee grote namen. Als de bal wordt afgeslagen en Sunderland neemt geen risico, gaat helemaal terug naar Robin Roefs. Want zolang de bal daar is, kan AZ niet scoren. Meunier nog steeds buiten de lijnen, dus dat betekent Sunderland even met 10. Dan is daar een overtreding op Danso. Ja, die is daar nog van de aanvallende krachten. Ver op de helft van AZ. AZ neemt over en dan is er misschien wat ruimte voor de Alkmaarders. Ja, het is Rosangelo Daal weer over de linkerkant. Dan is het Chavez met de overlap. Krijgt hij hem ook? Nee, Daal gaat naar het midden. Geprobeerd de combinatie aan te gaan met Meerdink, maar wordt neergelegd. Dan Kwakman, Koopmeiners. AZ laat het balletje gaan zonder echt gevaarlijk te worden. Chavez dan met een voorzet. Gaat hij niet voor. Terug naar Koopmeiners. Dan is er ruimte bij Dave Kwakman op rand 16. Doe eens wat, jongen. Speelt dan Patachi in voor de combinatie. Kwakman, ai. Dan is het weer dat uitschuifbeen van Kevin Danso die voorkomt dat AZ ook daadwerkelijk tot een schot komt.
3: In de navolging van de volgende tegenstander van Sunderland, Manchester City. Uit volgens mij. Het is voor AZ aankomende zondag. Telstar thuis. Dat is wel iets van een andere orde.
1: Niks ten nadele van de ploeg van Henk Brugge, maar dat is toch iets andere koffie, zeggen we dan.
3: Dat is een different cookie, zou Louis van Gaal in zijn beste Engels zeggen. Ongeveer zo'n 10 jaartjes geleden toen hij nog trainer was van Manchester United. Het is AZ dat weer aan het opbouwen is gegaan. En aan het zoeken op een eigen helft iets voor de middenlijn. Zoeken. En gij zult hopelijk vinden. Bal weer bij Daal, die toch wel de hoofdzoeker is. Die altijd maar zijn man op probeert te zoeken. Weinig rendement nog gehad. Wel wat dreiging uitgegaan van de jongeling aan de kant van AZ. Dan is het een ziekenhuisbal van de hoogste orde. Gaat net goed. Peer Koopmeiners kan hem herstellen. Weer Daal. Gaat zich wat meer bemoeien met de opbouw. Laat zich dieper uitzakken. Bal naar Chavez in de 16 aan de linkerkant. Chavez voorzet laag.
1: Ja,
3: kan hij dan geschoten worden? Nee, nog een keer Kwakman. Nog een keer Meerdink. Nee, hoe kan hij er niet in? Oh, AZ, hoe kan je deze niet inkrijgen? Tot 3 maal toe en dan kan je bijna de conclusie wel gaan trekken. Als hij er nu niet ingaat, dan gaat hij er nooit meer in. Maar wat een kans. En dan is het de rood aangelopen. Ja, Leroy Echtold, die snapt het ook niet meer.
1: Ja, maar het is nog niet voorbij. Want, goh, wat een kans. We zien hem nog een keer in de herhaling, hè. Het is Biskov en dan Meerdink. En die moeten echt in. En dit is wel echt een redding van Robin Roefs, hoor. Echt, daar verdient hij de credits voor. Daar was hij bijna. En het is Roefs die zich al een leeuw voor die bal gooit. Leroy Echtold staat praktisch bij de cornervlag te coachen. En wordt nu door de Franse vierde man terug zijn vak ingedirigeerd. Maar het is AZ dat de bal alweer heeft. Kwakman naar de opgestoomde Dijkstra. Goes, ook inmiddels weer op de helft van Sunderland. Maar nu wordt AZ toch een beetje teruggetrokken. Doordat Sunderland toch wel heel gegroepeerd goed staat. Maar hier had echt de 1-1 op het scorebord moeten komen.
3: 82e minuut daar in het Stadium of Light. En er was even light voor Meerdink en zijn consorten. Want wat deed hij dat goed? Niet in één keer uithalen, maar even kappen. De centrale verdediger van AZ wist het niet. En daar komen ze. Ja. Kelvin Stenks en Jis Hornkamp. Die moeten het gaan doen. Jis Hornkamp was het verschil in de wedstrijd van AZ tegen Fortuna. Scoorde 2 keer en nam de 3 punten daardoor dus mee richting Alkmaar. Dat is dus een behoorlijke reis dus wel. Vandaag hoeven ze niet in één keer terug te reizen. Kwakman verlegt het spel naar de rechterkant. Inmiddels de tenten heeft AZ wel opgeslagen voor de belegering van Sunderland. Dit is een behoorlijke overtreding. Ook wel heeft de man die de overtreding begaat last op Kwakman. Maar de tenten van AZ zijn opgeslagen. En is dus het loopgave voor Sunderland. En dat is toch niet verwacht voor de Engelse ploeg. In één keer is het AZ wat de lakens uitdeelt. En dat moet toch nog, dat gelijkspel moet er toch wel in zitten, Jean-Paul?
1: Zeker. Het is Meerdink die naar de kant gaat en wordt dus vervangen door Hornkamp. Wat kan hij in Europa? Hij was in de Eredivisie al een keer de reddende engel in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. Het is ook Schouten die naar de kant gaat voor Stenks. Dus de opdracht is duidelijk. Er moet een goal komen. Het is niet alles of niets, want AZ, alles lijkt er niet meer in te zitten. Het is nu niets en een puntje zou eigenlijk al schitterend zijn.
3: Een puntje is misschien wel alles. Voor AZ in ieder geval. Het is in principe een bonuspunt. Wat de ploeg van Leroy Echtold altijd goed kan gebruiken. Al met de tegenstanders die we eerder deze avond hebben gezien. Werd de conclusie al vrij snel hier getrokken. Dat dat door Robert Meender. Dat het rustig 6 punten moeten zijn voor AZ tegen Sparta-Praag, niet Slavia, Sparta-Praag en Arad Armenia. Eerder deze avond won Sparta-Praag met 1-4 in Armenië. Is het Leroy Echtold die toch wel furieus staat te coachen. Ook een wissel bij Sunderland. Is het Danzo die eraf gaat. Dus komt er volgens mij een centrale verdediger in de ploeg bij Sunderland. Niet kunnen zien welk nummer dat is. Het is nummer 11 die erin komt. Dat is niet bepaald een verdediger, lijkt mij.
1: Nee, dat is Rick.
3: Dat is Rick.
1: Nou, dan zal er ongetwijfeld iemand naar gaan van de verdediging.
3: Dan gaat er waarschijnlijk Meunier naar achter. En Mukiele gaat dan als rechtercentrale spelen. Dat is wat mij logisch lijkt.
1: Zeker. Mukiele gaat eerst nog even een inworp nemen. En dat doet hij ver richting Brobby. Brobby kopt de bal door naar Angulo. Wat kan Sunderland hier in een 4-3? Nee, ze raken de bal kwijt. AZ neemt over. Hoop Meijners gaat voor de zekerheid. Sorry Martijn.
3: Nee,
1: gaat naar Dijkstra. Goh, wat zitten we er? We zitten er helemaal in. Hè? Het is spannend. Want je voelt dat het nog wel kan voor AZ. Of het helemaal verdiend is, weet ik niet. Maar het kan zeker nog. Jari de Busser nu met de bal aan de voet. Heeft, ja, ik wou zeggen, die heeft haast. Maar die heeft helemaal geen haast. Zet nog een keer voetje op de bal. Kwakman laat zich ook uitzakken. En de Busser dan nu dan misschien met een lange trap.
3: Stoel, riemen vast. Want we naderen de laatste 6 minuten van de reguliere speeltijd. En AZ, ja, het zit er misschien toch wel in. Maar als je zulke kansen mist, ja, dan zit het er waarschijnlijk toch niet in. Maar AZ heeft die kansen en kan het alleen maar achter hun oren krabben van hoe kunnen die er niet in zijn gegaan. Enorme kans van Daal al in de eerste helft. En nu 3 minuutjes geleden een grote kans van Middink. Zit in de 85ste minuut. Stand 1-0 door een minuten penalty van Enzo Lefebvre. Die zo ongelukkig gegeven penalty voor Sunderland door de Franse arbiter. Bal aan de rechterkant. Bal gaat terug. Koopmeijners dan vanuit de tweede lijn. Kan hem voor gaan slingeren. Nee, doet dat niet. Bal blijft dan een beetje daar pingelen. Stenks gaat zich ook nadrukkelijker bemoeien. Ja, als Stenks het toch op zijn heupen krijgt, dan is het toch ook een hele goede voetballer. Steekballetje dan nu. Hoornkamp legt hem terug. Wordt hij weer niet binnengetikt. Wat een terugtrekbal.
1: Geweldig hakje.
3: Geweldig hakje. En dan is het Patatje die de bal de derde ring inschiet. Maar wat een aanval die toch georchestreerd is door die Stenks richting Andreassen. En dan die hakbal. Wat goed gezien zeg. Van de spits die vorig jaar tegen degradatie vocht bij Heracles. En nu op Weerside speelt. Maar ja, het is ook wel een moeilijke bal, want hij stuitert. Maar van de rechtsbuiten van AZ verwacht je toch wel meer, hè? Of niet, Jean-Paul?
1: Ja, het is een lastige bal, hoor, want de bal stuitert hoog op. En Patatje mist net zijn raakpunt. Maar AZ wordt gevaarlijker en gevaarlijker. Het kan. Het kan echt voor de ploeg van Leroy Echtold. Zeker wanneer ze onder die eerste druk van Sunderland uitkomen. Nu dan, Mukiele zit ertussen net voordat Hoornkamp in de diepte gevaarlijk kan worden. Tjaka dan, altijd met de rust. Dan is het Bellert, ook weer terug naar Reinildo. Reinildo die van de week tegen Arsenal nog in de slotfase een rode kaart kreeg en een penalty veroorzaakte. Diep in blessuretijd. Nou, voor dat scenario teken ik vandaag ook.
3: Ik denk dat iedereen die Nederland de coëfficiënte de ranglijst in ogenschouw neemt, dat hoopt dat Engeland toch... Ah ja, Engeland heeft toch zat puntjes, die komen toch niet in gevaar. Gun dan zo'n Nederlandse ploeg even een puntje, maar van gunnen in de Europa League is natuurlijk absoluut geen sprake. Bal gaat naar links. Daal, ik zei het net al heel even. Daal laat zich behoorlijk uitzakken. Gaat dan nu voorbij Rick. Dat is nummer 1. Moet dan Meunier nog voorbij. Die toch op een aparte manier loopt. Toch misschien wel wat meer weggeeft van een houten Klaas. Van een echte voetbalspeler. Daarmee wil ik hem niet beledigen. Maar zo loopt hij nou eenmaal. Goed dan met een demarrage. Gaat de bal naar rechts. Geen optimale bal voor Patatje. Patatje met 2 man om zich heen. Gaat naar Stenks. Stenks, wat gaat hij doen? Richting Hoornkamp. Ja, die doet dat dan wel heel slim. Geen overtreding. Maar bal in Engels bezit toch wel een overtreding. Want de scheidsrechter wordt in beeld genomen. En dus sterft ook deze mooie pas van Kelvin Stenks in schoonheid.
1: Bovenal is het weer verloren tijd. Want je weet, een vrije bal in deze fase van het spel, dat is toch weer gewoon een half minuutje. Hoe lang heeft AZ nog? Stand 1-0. Een kleine 3 minuten officieel. Maar we hebben natuurlijk ook veel wissels gezien. Dan moet er toch nog wel een minuutje of 3 bijkomen, zou je zeggen. Gespannen kopjes op de tribunes van het Stadium of Light. Ze zijn er allerminst gerust op. Ook Kevin Phillips, voormalig topscorer van de club, op de tribune. Terwijl ik me echt afvraag wat voor temperatuur het daar is. Want je ziet mensen in shirts, je ziet mensen in winterjassen. Ja. Ik weet het niet. Ik weet wel dat Noah Sadiki de bal heeft.
3: Het is wel een gebied waarvan je denkt dat daar regent het altijd. In het noordoosten van Engeland. Maar het is toch het is een rauwe arbeidersstad daar in het noorden van Engeland. Goed, we gaan weer op het voetbal fixen. We gaan weer op het voetbal fixeren. We gaan weer naar het voetbal kijken. Bal helemaal achterin bij Robin Roefs. Bal naar Meunier. Meunier verlegt het spel dan. Maar dan is het AZ die goed druk zet. Maar Rick komt er toch weer goed bij. Het valt toch ook net niet goed voor AZ. Het valt af en toe wel goed. Maar dan net die bal dat in het netje moet rollen. Valt hij net niet goed. Net weer tegen Roefs op. Het zit mee voor Sunderland. Het zit tegen dan misschien wel voor de ploeg van Leroy Echtold. Maar bovenal had AZ op basis van de kansen gewoon hier op een 1-1 moeten staan. En misschien zelfs wel 2-1. Dus een puntje zou helemaal niet onverdiend zijn. En dat zou een bonuspunt zijn. Hier een fraaie actie hoor. Van Dijkstra die toch echt wel een goede wedstrijd speelt. En zich revancheert op voor zijn vorige wedstrijd op Engelse bodem. 89 minuten gespeeld. Nog anderhalve minuut reguliere speeltijd. Dan is het afwachten wat de vierde man bij gaat tellen. Bal gaat naar links. Daal altijd dreigend. Die man heeft dubbele dekking bij zich. Chavez gaat er overheen plichtmatig. Daal naar binnen. Daal toch weer terug naar buiten. Heeft Chavez bij zich. Houdt het balletje aan het touwtje. Gaat terug richting Groesen. Gaat dan weer door richting Koopmeinders. Koopmeinders naar links. Daar staat Chavez. Chavez. Dan is het Kwakman die heel snel er voorbij wil gaan. Maar die slimmigheid wordt gezien. Hier is het dan Brobbey. En die kan door. En dan ligt het helemaal open. Brobbey aan de rechterkant. Brobbey kan zo door richting de busser. Brobbey doet het rustig aan. Brobbey voorzet. En wordt hij dan binnengelopen? Ja, die wordt binnen. Nee, die wordt niet binnengelopen. Brobbey. Nee. Oh, oh, oh. Jean-Paul, jij mag het gaan duiden. Wat hier toch allemaal weer gebeurt.
1: Historisch slecht afgerond door Brian Brobbey, mogen we toch wel zeggen. De bal kon opzij naar Lefay. Hij kon hem ook dwars door het net heen schieten. Oog in oog met Jari de Busser. Het werd geen van beiden. Het werd een slap balletje. In de rebound was het nog Angulo. En dan was het denk ik Dijkstra die daar de bal nog van de lijn afhaalde. Als we er nog een keer naar kijken. Brobbey schuimde 16 meter in. Beetje nonchalant. En dan is het Angulo. En ja, geweldig op de lijn geblokkeerd hoor. Door Elijah Dijkstra. En dan is het daarna Chavez die met gevaar voor eigen leven zou ik willen zeggen. Voorkomt dat Brobbey in de herkansing kan.
3: Ja, en dan komt AZ erg goed weg. Want dit had de beslissing voor Sunderland moeten zijn. Is het niet zo? Dus AZ zo'n moment, Sunderland zo'n moment kunnen wij wel stellen. Wel een corner aan de rechterkant van het veld door links. Getrapt door Granit Xhaka. Bal komt ook hard voor. Wordt hij dan binnengekomen? Nee, gelukkig niet. Het is het Kwakman die de bal voorlangs kopt. Corner dus naar de andere kant. 3 minuten erbij. Dat is enigszins teleurstellend. Maar de gespannen kopjes toch wel op weerszijde bij de supporters van Sunderland.
1: Ja, veel wissels. Maar geen grote blessurebehandelingen. Gelukkig zeggen we dan. Regis Lebris wijst nog eens naar zijn slapen. Nadenken, zegt hij tegen zijn ploeg. Als er weer een van die vele corners komt van de linkerkant van het veld. Getrapt door Enzo Lefay. Voor mij de man van de wedstrijd tot dusver hoor. Of komt er nog een onverwachte Alkmaars held? De corner wordt in ieder geval afgeslagen. Wat kan Daal daarmee? Die peert de bal eigenlijk weg op het hoofd van Xhaka. En die bal komt dan met geluk weer terug bij Lefay. Die stond daar nog van die corner die hij even daarvoor trapte. Lefay. Kap daar Dijkstra uit. Dan is het Daal to the rescue. Die krijgt een zet in zijn rug. En dan krijgt AZ een vrije bal in de eigen 16 meter.
3: 2 minuten nog. We zitten in de 91ste minuut van de blessuretijd. 90 plus 1. Dus nog 2 minuutjes voor AZ om het te doen. De busser gaat hem volle wak naar voren. Dat bedoelt dat dus ook zoals gezegd. Maar er staan eigenlijk weinig AZ'ers. Scheidsrechter.
1: Nou.
3: Ja, dit is wel nou inderdaad. De Franse scheidsrechter. Niks aan de hand. En zo tikken de secondes weg.
1: Patachi zet zijn man weg en krijgt een, volgens mij voor een hele verre schouder toch een vrije bal tegen.
3: De eigenaar van Sunderland wordt in beeld genomen ook. Hij gespannen. En als ik even naar links kijk, volgens mij ook een Fransman.
1: Dat is een man met heel veel nationaliteiten. Zijn vader was ooit de eigenaar van Marseille. En hij is heel jong de eigenaar geworden. Want we hebben het over Kirill Louis Dreyfus, een Franse Rus. En nu aan het roer bij Sunderland. Sunderland waar de klok voor wegtikt in het positieve zin voor die club. Het is een lange trap van Robin Roefs die de troepen nog maar eens naar voren stuurt. Brobbey moet daar dan het duel winnen. Dat wint hij ook van Dave Kwakman. Kan daar dan toch nog komen? Brobbey 1 op met de busser, wordt daar hands gemaakt. In ieder geval AZ voorkomt dat Brobbey daadwerkelijk de 2-0 tegen de touwen kan schieten.
3: Dus is het nu even onbekend of het een corner of een toeltrap wordt. Brobbey toch ook wel duwen dit bij Kwakman. Dat zien wij in de herhaling. Dit is dan net geen buitenspel. Ik kan Brobbey weer niet uithalen. Nee, het is vrij duidelijk dat een AZ'er Kwakman hem over zijn eigen doel heen peert. Dus wordt het een corner. En dan de tijd dat de regie neemt. Voor de herhaling kunnen wij wel concluderen dat de corner op zich laat wachten. Is het een matchwinnaar? Eveneens Franse Enzo Lefay. En dus wordt het langzamerhand wel een Franse avond op in het noordoosten van Engeland. De bal gaat rechts getrapt worden in draaien. De bal komt dan voor recht in de handen van de busser. Wordt nog wel geduwd. 15 seconden. Kan het dan nog? Snelle counter dan. De bal gaat naar links. Richting de net nieuwste aankoop. Andreassen. gaat hij toch weer terug. Koopmeiner staan 8 seconden op de klok. Bal wordt naar voren gepeerd. Daar staat Hoorkamp, maakt oorlog. Bal blijft hangen. Bal moet dan snel en dan ziet Goes dat niet. En dan gaat er ongetwijfeld afgefloten worden. Het wordt afgefloten. We houden er mee op in Wearside. Sunderland wint met 1-0 door een doelpunt van Enzo Lefebvre. En toch een zo'n ongelukkige penalty. AZ heeft pech, maar geluk en echt kinderlijke blijdschap in Sunderland.
1: Uiteindelijk toch een verdiende overwinning voor Sunderland, denk ik. Maar wat had er meer ingezeten via bijvoorbeeld Rosangelo Daal of bijvoorbeeld Max Meerdink? Maar het mocht niet zo zijn vanavond voor de Alkmaarders. Maar wel een nederlaag met perspectief.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
6: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. De grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
9: Smint.
10: Valt je iets op aan mij?
9: Nieuwe jas?
10: Nee.
9: Nieuwe schoenen?
10: Nee.
9: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
11: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
12: 18 plus, speel bewust.
13: Ja. Echt serieus?
14: 7, 7, 7, 7, 7.
13: Wat een geld.
15: 80.000. Wat verdikken me.
16: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
16: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
18: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
20: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
21: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
23: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
24: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
25: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
0: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
1: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Grovel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
2: Zeg het!
1: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
3: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
14: GPR Sportradio. Sportradio. Rob Spijker en Robert Meender.
26: Toch een bijzondere avond, kunnen wij wel zeggen. Er had meer ingezeten voor AZ, maar goed, meer kwam er dus niet. 1-0 verloren van Sunderland. Geen schande, maar ook geen punten. Even kijken bij de andere wedstrijden. Ik zei eerder al, AC Milan tegen Benfica is 0-2 geworden. Daar ook afgelopen. Eerder al Arad Armenia en Sparta Praag en Omonia tegen Celta de Vigo. Praag won met 4-1 en Celta de Vigo verloor van Omonia uit met 1-0. Ook wel opmerkelijk, op papier. Anderlecht tegen Lyon eindigde in 1-2. Bayer Leverkusen tegen Chelsea 2-0. Beersheba tegen Dynamo Zagreb bleef 0-0. Piraeus won nog met 2-1 van Zakionia. En Stoemgras tegen Rennes vanwege de blessure in de extra tijd nog steeds bezig. Hebben ze inmiddels 8 minuten extra tijd. Daar staat het nog 0-0.
27: En dan hebben we ook nog Engeland, waar de League Cup wordt gespeeld. Tenminste, een aantal wedstrijden zijn daar al voorbij gekomen met toch wel opmerkelijke uitslagen. We hebben daar Everton tegen de Wolves. Die hebben daar Everton gewonnen met 1-0. Fleetwood tegen Sheffield United 1-0. Coventry, Aston Villa 1-3. En dan komt die Manchester United, Brighton in de blessuretijd 2-3. Dat is opmerkelijk.
26: Zeker. Even in de La Liga kijken. Atletico Madrid won nog met 4-0 van Osasuna. Eerder vanavond Deportivo La Coruña eindigde met 10 man. En verloor misschien wel mede daardoor van Sevilla met 1-0. En Barcelona is nog steeds bezig. Daar spelen ze nog een half uurtje in de drizzelregen. Het staat inmiddels al 4-1 voor Barcelona tegen Racing Santander. En het slechte weer in de buurt van Barcelona zorgt er ook voor dat Levante tegen Atletiek de Bilbao werd afgelast.
27: En ik heb nog steeds een beetje zweet in de handen van deze Europa League avond. Wat jammer dat AZ geen punten heeft kunnen pakken in Engeland. Morgen ook weer Europa League voetbal. En dan hebben we heel veel leuke wedstrijden. Maar we richten ons natuurlijk morgenavond op Juventus tegen NEC.

0: SGPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. CDA-leider Bontebal erkent dat de onderhandelingen over de begroting niet vlekkeloos zijn verlopen. De volgende keer is er meer voorbereiding en overleg nodig, zegt hij. Een minderheidskabinet is volgens hem voor iedereen wennen, maar op de vraag van pro-leider Klaver of hij over links of rechts wil gaan, geeft hij geen antwoord. Bij een verkeersongeluk in Noord-Holland zijn een dode en meerdere gewonden gevallen. Het gebeurde op de N307 in de buurt van Zwaag. Het is niet bekend hoeveel gewonden er zijn of hoe ze eraan toe zijn. De weg is in beide richtingen afgesloten voor onderzoek. Fans van de overleden zanger Ben Sanders kunnen zaterdagavond afscheid van hem nemen. Dat kan in zijn tattooshop in Arnhem. Ben Sanders werd afgelopen weekend doodgevonden in een zwemplas. Hij was in 2011 de allereerste winnaar van The Voice of Holland. Hij was 43 jaar. En AZ heeft hun eerste wedstrijd in de Europa League niet weten te winnen. Ze verloren met 1-0 van het Engelse Sunderland, waar ook Oranje International Brian Brobbey voor speelt. Over een maand speelt AZ de volgende wedstrijd tegen Hapoel Be'er Sheva uit Israël. Het is bewolkt met lokaal een bui. Vannacht alleen in de kustprovincies wat regen. Morgen start overwegend droog, maar in de loop van de dag volgen vanuit het westen buien. Het wordt 18 of 19 graden.

0: Bowie.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: Ontdek Smart City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
8: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
9: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
10: Citytrippen?
11: Drakentemmen in het Verre Oosten.
12: Of nee, juichen voor Oranje.
9: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
8: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
13: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
14: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
13: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
15: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
16: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je...
15: Van voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk.

0: was, houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Danny Elbersen.
3: Goedenavond, 11 uur geweest. Zo direct gaan we kijken naar de voetbalwedstrijden in de Europa League van morgenavond. Verder kijken we naar de World Series of Darts Finals in Amsterdam. En we gaan het hebben over de nieuwe Formule 1 kalender voor 2027 al.

Op de avond dat er lekker veel voetbal is. En het goede nieuws is, morgen is er weer Europees voetbal. Straks kijken we naar de wedstrijden die morgen gespeeld worden. Eerst even naar het Spaanse voetbal, want morgen twee wedstrijden in de Spaanse competitie. Real Betis probeert in eigen huis 3 punten te pakken, maar moet het opnemen tegen de vechtmachine uit Getafe. En later op de avond, want die wedstrijd van Real Betis is om 7 uur, maar later op de avond reist Villarreal af naar de Zuidkust. Zij moeten het opnemen tegen Malaga. Die wedstrijd wordt morgenavond om 9:30 gespeeld. Dat dus over de Spaanse competitie. Dan even door naar Formule 1. Want de Formule 1-kalender voor volgend jaar, de voorlopige kalender, is inmiddels uitgekomen. We weten dat er 24 wedstrijden gereden zullen gaan worden. Dat zijn best veel wedstrijden. Eerste wedstrijd, 12 tot 14 maart. Het eerste weekend wordt gehouden in Bahrein. Is tevens gelijk een sprintweekend. Dan hebben we als laatste op het weekend van 10 tot 12 december in Abu Dhabi eveneens een sprintweekend op het circuit van Yas Marina. Dus we hebben een flinke kalender voor de boeg. Wat we ook weten is dat er 10 sprintracers zijn, dat we natuurlijk nieuwe circuits erbij hebben. Of in ieder geval circuits die terugkomen op de kalender, zoals Portugal en Turkije. En we weten dat helaas Zandvoort er niet meer op staat. En daardoor zal het laatste weekend voor de zomerstop zijn in Hongarije. Het weekend van 30 juli tot 1 augustus. En beginnen we weer in september, 3 tot 5 september, met het eerste weekend. Trouwens eveneens een sprintweekend in Monza. De voorlopige Formule 1 kalender natuurlijk ook volgend jaar te horen. Formule 1 met Olaf Mol en Jack Ploy hier op GPR Sportradio.

0: GPR Sport Radio, goedenavond met goed nieuws voor de golffans. Want op de West Course van de Wentworth Club begint donderdag namelijk de BMW PGA Championship. En dat is een van de grootste toernooien op de DP World Tour. De eerste ronde die wordt gespeeld op de baan in Surrey. En dat begint al morgenochtend vroeg om 8:00. Dat loopt door tot 1:00 of 3:00 de starttijden. Dus vroeg moeten ze beginnen. Onder andere John Rahm, Victor Hovland, Shane Lowry en ook titelverdediger Alex Noren die zitten in het sterke deelnemersveld. Het toernooi duurt trouwens nog tot en met zondag. Dat dus daar op de baan in Surrey. Dan door naar Zweden. Goed nieuws voor Felix Rosenqvist. Want die wordt namelijk gehuldigd in zijn geboortestad Vernavo. Dat gebeurt dus in Zweden. En dat is ter ere van zijn overwinning in de Indy 500 eerder dit jaar. Het leuke is, het evenement is in de stad gratis toegankelijk voor het hele gezin. Dus de mensen daar krijgen de kans om de recente winnaar van de Indy 500 dichtbij te zien. Gebeurt op zaterdag 5 december. Dus ja, mocht je in de buurt zijn en denken van weet je wat, ik heb geen zin om Sinterklaas te vieren in Nederland. Ik ga richting Zweden. Misschien leuk om het mee te pakken. IndyCar-coureur Felix Rosenqvist wordt dus gehuldigd in zijn geboortestad 5 december van dit jaar nog. Ja. Straks gaan we het nog hebben over het Europese voetbal wat eraan komt. We hebben nieuws uit de MotoGP voor je zo direct. En natuurlijk ook hele lekkere muziek. Want dit is Bon Jovi. Dit is Always op GPR Sport Radio.
1: This Romeo is bleeding.

0: goedenavond. Ja, Moto2-coureur Senna Agius gaat een overstap maken naar de MotoGP, gaat naar het hoogste niveau. Dat doet hij in 2027, want de Australiër heeft een contract getekend bij het team van Tech3 KTM. Dan wordt hij de teamgenoot van Luca Marini. En die overstap van de huidige koploper in het Moto2-kampioenschap, die werd al verwacht. En de keuze voor Agius is, zoals eigenlijk onofficieel bekend geworden is, persoonlijk ingegeven door de nieuwe teambaas. En dat is namelijk Gunther Steiner. Voorheen natuurlijk nog Formule 1-baas bij het team van Haas. Is nu tegenwoordig de managing director bij het team van Tech3 KTM. En heeft daarmee zijn eerste stempel op de rijderskeuze gedrukt. Goed nieuws dus voor Senna Agius. Volgend jaar zit hij in de MotoGP. Goed nieuws voor ons qua weer. Nou, we zullen eens kijken. Morgenochtend is het in ieder geval wisselend bewolkt met plaatselijk een bui, voornamelijk in het noorden en westen. Morgenmiddag is het bewolkt. Vooral in het westen en noordwesten komen geleidelijk meer buien tot ontwikkeling. En in het zuidoosten blijft het droog. Temperatuur morgen zo rond de 18 graden. Goedenavond, dit is GPR Sport Radio.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
7: Yes, hij doet het.
8: Ja hoor, dat kan zeker.
9: Rozer!
6: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
10: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
12: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
13: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
14: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
15: Oh. Goedemorgen allemaal.
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
17: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
19: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
20: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
19: Phew, we kunnen weer.
20: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
21: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
22: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
23: GPR Sportradio.
24: Sportradio.
23: Danny Elbersen.
25: Richting middernacht met zo direct meer over het beachvolleybal. We gaan het hebben over de World Series of Darts Finals. En natuurlijk kijken we naar het voetbal van morgenavond in de Europa League. En ook nog iets over het Duitse voetbalelftal, over bondscoach Jurgen Klopp.

Met nieuws over de nieuwe Duitse bondscoach Jurgen Klopp. Hij heeft namelijk Dennis Undaf niet opgenomen in de nieuwste selectie van het Duitse nationale elftal. Ja, die aanvaller is natuurlijk al vaker als invaller van waarde geweest, maar toch ontbreekt hij op de lijst met namen die de nieuwe bondscoach heeft gepresenteerd. Jurgen Klopp kiest daarmee voor andere opties in de voorhoede voor de komende interlandperiode. En waarom Jurgen Klopp dit gedaan heeft, die reden daarvoor is niet toegelicht door de Duitse voetbalbond, maar duidelijk is dat Jurgen Klopp wel zijn stempel drukt op de Duitse selectie. Dat weten we in ieder geval wel. En wat we ook weten is dat er morgenavond voetbal is in de Europa League, moet ik zeggen, de tweede avond. Natuurlijk veel aandacht daarvoor in het programma van Rob Spijker aan het begin van de avond. Alle ogen natuurlijk gericht op Turijn, want NEC moet direct vol aan de bak als ze op bezoek gaan bij Juventus. Onder andere ook nog mooie wedstrijden. Juventus speelt namelijk om 9 uur dus tegen NEC, maar ook om 9 uur bij Besiktas tegen Marseille. We hebben Crystal Palace tegen Lech Poznan. Real Sociedad moet het opnemen tegen Bournemouth. En onder andere ook Victoria Pilsen speelt tegen Union Sint-Gilles. Even een greep uit de collectie van wedstrijden morgen in de Europa League. Maar zoals gezegd, onze ogen zijn uiteraard gericht op Juventus en NEC. En daar hoor je dus ook meer over hier op GPR Sport Radio.

GPR Sportradio. Ja, morgenavond gaat het gebeuren in de AFAS Live. Want de World Series of Darts Finals begint morgenavond om 7 uur. Eerste 8 partijen in de eerste ronde. Met natuurlijk ook een flink aantal Nederlanders. 5 om precies te zijn. In de avondsessie onder andere Victor Tingström, die het opneemt tegen Dirk van Duivenbode. We hebben, even kijken, Kevin Doets tegen Ross Smith. De eerste wedstrijd van Luke Humphries, die is tegen Jermaine Wattimena. Michael van Gerwen speelt zijn eerste partij tegen Daryl Gurney. En Gian van Veen moet het opnemen tegen Chris Doby. Dat zijn de eerste wedstrijden voor de Nederlanders morgenavond tijdens de World Series of Darts Finals in de AFAS in Amsterdam. Vanaf 7 uur natuurlijk te zien op Viaplay.

0: GPR Sportradio. Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. De kloof tussen mannen en vrouwen in ons land is groter geworden. In een emancipatielijst van het World Economic Forum is Nederland gezakt van plaats 43 naar 46. Dat komt onder meer doordat vrouwen minder vaak een leidinggevende functie hebben. In IJsland is het verschil tussen mannen en vrouwen het kleinst, in Tjaat het grootst. Een zwaar verkeersongeluk in het Noord-Hollandse Zwaag. Daarbij zijn een dode en een onbekend aantal gewonden gevallen. De regionale omroep meldt dat er waarschijnlijk een personenauto en een vrachtwagen op elkaar zijn gebotst. De N307, waar het ongeluk gebeurde, is voorlopig dicht. President Trump is er niet over te spreken dat de baas van de Amerikaanse centrale bank, de Fed, voor het eerst in jaren de rente heeft verhoogd. Dat is nodig vanwege de hoge inflatie. Trump wil al jaren dat de rente omlaag gaat, het liefst naar 1% of minder. Dat is nu 4%. En het lijkt erop dat de opvang voor jonge asielzoekers in het Brabantse Engelen er gewoon gaat komen, meldt Omroep Brabant. Bij een raadsvergadering in Den Bosch is er urenlang gepraat over voorwaarden voor de komst van het AZC, bijvoorbeeld over veiligheid. Het college van burgemeester en wethouders moet uiteindelijk de knoop doorhakken. Vannacht klaart het op in het binnenland en langs de kust is er kans op buien. Het koelt af tot een graad of 12. De dag begint droog, maar later komen er weer nieuwe buien. Het wordt 19 graden bij een stevige zuidwestenwind.
1: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
3: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
4: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
1: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja. Is echt serieus?
7: 7, 7, 7, 7.
6: Oh, wat een geld.
8: 15.000, potverdikke me.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
11: Kom maar verder.
10: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
11: Zijn we klaar?
10: QuickFit en weer verder.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
13: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
14: Van het bos tot in de tuin.
13: Zagen.
14: Snoeien.
13: Blazen.
14: Maaien.
13: Meer maaien.
14: En nog meer maaien.
13: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
14: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
13: Stiel. Sterk werk.
15: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
16: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
17: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
18: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
19: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
20: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
21: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
6: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
5: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
6: Maar die prachtige kleding dan?
5: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
7: Super deal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de UV robotstofzuiger X10 Pro Omni met dweilfunctie. Karwei, maak het mooier.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: GPR Sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: EPR Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
0: GPR Sportradio.
2: Sportradio.
0: Met het nieuws van 1 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. In de Tweede Kamer zijn nog altijd de algemene politieke beschouwingen bezig. Het gaat vooral over box 3, de belasting op vermogen. Mirjam Bikker van de ChristenUnie vindt dat het daar veel te veel over is gegaan bij de begrotingsonderhandelingen. En ook de BBB is kritisch. De ramp in Nepal is ontstaan door klimaatverandering, zeggen internationale onderzoekers. Ook een aardbeving 11 jaar geleden heeft eraan bijgedragen. In de Himalaya brak een gletsjer af, waardoor er een grote stroom ijs, modder en puin naar beneden kwam. Er vielen zeker 1400 doden en duizenden mensen worden nog vermist. In de Spaanse regio Valencia wordt gewaarschuwd voor overstromingsgevaar vanwege zware regenbuien. In de stad Torrent zijn meerdere mensen gered die vastkwamen te zitten in hun auto en het vliegveld van Valencia is dicht. Ook een voetbalwedstrijd werd afgelast nadat het met bakken uit de lucht kwam. En twee vrouwen die te zien waren in kinderporno die werd gevonden bij Jeffrey Epstein hebben een rechtszaak aangespannen. Ze willen een schadevergoeding van minstens 6 miljoen dollar uit Epsteins nalatenschap. De vrouwen zeggen namens zeker 40 slachtoffers te spreken. Vannacht klaart het op in het binnenland en langs de kust is er kans op buien. Het koelt af tot een graad of 12. De dag begint droog, maar later komen er nieuwe buien. Het wordt 19 graden bij een stevige zuidwestenwind.
0: GPR Sport.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: NTR Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Na ruim 15 uur debatteren zit de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen erop. Het ging vooral over het binnenhalen van oppositiesteun om de begroting van het kabinet er doorheen te krijgen. Daar is nog weinig beweging in gekomen. Om 10:15 gaat het debat verder, dan beantwoordt premier Jette alle vragen van de Kamer. President Trump dreigt de handel met de Europese Unie stop te zetten als de EU nauwer samen gaat werken met Canada op het gebied van handel en defensie. Als andere optie noemt hij het invoeren van zware importheffingen. EU-voorzitter von der Leyen presenteerde het plan voor Canadese samenwerking vanochtend. Trump noemt het een vijandige daad. Nederland is gezakt op de wereldwijde emancipatielijst. We staan nu op plek 46. De kloof tussen mannen en vrouwen is afgelopen jaar iets groter geworden. Zo doen andere landen beter hun best om het loonverschil te verkleinen. Verder zijn er in ons land nog steeds weinig vrouwen met een topfunctie. De meest geëmancipeerde landen liggen in Scandinavië. En het OV in Amsterdam is het één na duurste van Europa, zegt Greenpeace. Alleen in Londen is het duurder. Ook zijn de kosten in Amsterdam relatief gezien erg hard gestegen. In 3 jaar kwam er meer dan 50% bij. Vannacht klaart het op in het binnenland en langs de kust is er kans op buien. Het koelt af tot een graad of 12. De dag begint droog, maar later komen er nieuwe buien. Het wordt 19 graden bij een stevige zuidwestenwind.
0: GPR Sportradio.